0: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik ben er weer.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD met Locomotion. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven?

0: gevraagd waarom ik fan ben van mozzarella. Want ik heb dat net als jullie ook.
1: Ja.
0: Ik vind het fantastisch spul. Ik vind lekker, kan er zo een hele bol van
1: ik
0: opvreten.
1: Ook, snap ik.
0: Maar ik begrijp niet helemaal waarom. Want heeft het echt een smaak?
2: Ja, wat je koopt, toch?
0: Ja, nee, tuurlijk. Je hebt, als je hele dure koopt, buffel, mozzarella en dat soort dingen.
1: Oh, man.
0: Maar soms wil je ook gewoon zo'n lekkere hele gummiknuppel aan mozzarella.
1: Dat is plastic, dat weet ik niet. Dat is wel, ja.
0: Ja, nee?
1: Die ben ik dan toch...
0: Ook minder ja dan je dacht.
1: Nee, dan niet. En gewoon zo'n beetje peper en zout erop.
0: Ja, peper en zout. En een klein beetje olijfolie, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: lekker,
0: dan ben je al, dan ben je er eigenlijk
1: of,
0: al.
1: Een beetje Italiaanse kruiden zo.
0: Oh, echt? Ja, dat droog?
1: Wat fancy, oh, dat doe ik echt nee, niet hoor. Droog? Wat maakt dat nou uit? Die mozzarella is een soort karnemelk.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Het wordt vanzelf nat, bedoel je? Ja, nee, maar ik bedoel gewoon zo droge kruiden zonder bereiding. Vind ik wel taai.
1: Oh, lekker. Oh.
0: Ja? Je kunt dan niet even een blaadje basilicum in een stukje snijden en dat erover doen. Dat zou ik dan maar wel doen.
1: Lekker. Ja.
2: Fancy allemaal, dat doe ik nooit.
0: Nee.
2: Ik heb ook wel eens per ongeluk die mozzarella met al dat spul erin gekocht. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan?
1: Wat is dat nou?
2: Ja, weet ik niet.
0: Je bedoelt burrata.
2: Nee,
0: oh, wat
2: die
0: dan?
2: Bedoel ik niet. Nee, er is ook een ander soort mozzarella dat daar wel een beetje op lijkt, maar dan een mozzarella vorm.
1: Weet je zeker dat het niet een broodje papau was?
2: Nee, daar hou ik niet van.
0: Op een broodje papau gekocht, terwijl ik een mozzarella bol wilde hebben.
2: Het ziet er wel hetzelfde uit.
0: Die vergissing zul je maken, zeg. Sorry.
2: Magnetron, eeuw.
0: Je gaat nu kijken of die mozzarella bestaat. Nee hoor, je hebt gewoon over de datum mozzarella gekocht, denk ik. Er zit er van alles in opeens.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Succes met het zoeken van alle soorten mozzarella.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Ja, buffel mozzarella, dat is ook gewoon mozzarella. Maar dan,
2: is dat iets anders?
0: Nou ja, zeg. Goed, zo meteen tijd voor de krantenkopquiz. Daarin de vraag of je de eer van de ontbijttafel gaat winnen vandaag. Zou wel lekker zijn om de week door mee door midden te hakken, wat mij betreft.

0: ABBA met Mamma Mia.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege woensdagochtend. Komen ze aan, alle drie.
1: Kop 1.
0: Wijnland Frankrijk kiest voor het eerst matcha boven een glas wijn.
1: Kop 2.
0: Nederlandse penningen uit 1672 voor recordbedrag geveild.
1: Kop 3.
0: Toerist springt in wereldberoemde fontein. Nou... Een van deze drie is dus niet waar. Is dat vandaag kop 1, Wijnland Frankrijk kiest voor het eerst matcha boven een glas wijn? Is het kop 2, Nederlandse penning uit 1672 voor recordbedrag geveild? Of is het kop 3, toerist springt in wereldberoemde fontein?
1: De krantenkopquiz.
0: Voor die eer van de ontbijttafel, daar gaat het om 088-850-51-52. In WhatsApp laat je me weten welke er niet waar is en wie weet pak je hem dan mee. Is het vandaag kopie 1, kopie 2... Of is het kopie 3?

0: Bas Kijks met What Can I Say?
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven. Ja, ik ga ze nog een keertje voor je oplepelen. Eentje is er dus niet waar. Aan jou de vraag welke. Met een beetje mazzel heb je me dat laten weten via 088-850-51-52.
1: Kop 1.
0: Wijnland Frankrijk kiest voor het eerst matcha boven een glas wijn.
1: Kop 2.
0: Nederlandse penning uit 1672 voor recordbedrag geveild.
1: Kop 3.
0: Toerist springt in wereldberoemde fontein. Nou, laten we maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Tini, Nico, Paul en Frederik die dachten dat hij niet waar was. Maar een toerist die in een fontein springt, dat gebeurt natuurlijk wel vaker al.
2: Lijkt mij ook.
0: Ja. Het was natuurlijk weer eens in de Trevi-fontein in Rome. Ze zijn daar best wel streng voor wat er wel en niet mag. Vooral veel niet. De bewakers hadden hem even niet in de gaten. En toen is hij er toch ingesprongen.
2: Dom.
0: Ja, hij krijgt een boete. Er zijn ook beelden van, volgens mij omgerekend, €500. En waarom zou je omrekenen?
2: Zo?
0: Want daar betalen ze ook met euro's. ja, nergens voor nodig.
2: Ging ook helemaal mee, hoorde je?
0: Ja, maar €500 en dat is eigenlijk vrij weinig. Want er wordt wel geklaagd over het feit dat een beetje zo weinig is dat het mensen er niet van weerhoudt. Want je gaat toch best wel lekker even viral over het algemeen.
2: Nou, je kan al dat geld van de bodem nog even meepakken.
0: Ja, als je gewoon je zak in één keer vult. Er ligt natuurlijk allemaal van die wensmuntjes in. Nou ja,
2: meenemen.
0: Ik weet niet of dat überhaupt nog mocht. Of dat je niet meer onder de 50 cent mocht gooien. Of iets
2: is dat zo?
0: Weet ik niet. Maar volgens mij kostte het ook wel geld om er naartoe te mogen.
2: Ja,
0: er is
2: klopt.
0: Veel gedonder rondom die Trevi-fontein. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het is een belangrijk ding. En jeetje, wat een werk is dat geweest om dat ding te maken. Goed, gaan we door naar Arie, Joke, Manfred, Jeannette en Monique. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Nederlandse penning uit 1672 voor recordbedrag geveild. Ja, die is ook gewoon knijtertje waar. 350 jaar oud dus dit ding. Op een veiling in IJsselstein is die geveild. €159.900. Net geen €160.000. Ja, is het een mooi ding? Ja, ook best wel. Het is het hoogste bedrag ooit voor een Nederlandse penning. Het is een absoluut topstuk, wordt erover gezegd. Hij is ook mooi hoor. Hey. Potverdorie, zeg, tijd in gezeten om die te maken ook.
2: Zou je hier een ketting van willen maken?
0: Nou, zou ik zonde vinden. Zou ik ronduit zonde vinden. Ik zou hem gewoon lekker zo laten en goed opbergen ergens. Want je weet nooit, straks ben je hem kwijt. Heb je niks meer. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1. Wijnland Frankrijk kiest voor het eerst matcha boven een glas wijn. Is natuurlijk totale kwatsch. Maar wat wel beangstigend is voor de wijnliefhebbers onder ons. Bier wordt daar verkozen boven wijn.
2: Oh ja?
0: Ja. Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding heeft dat laten weten. Vooral onder jongeren. Fransen dronken 2,2 miljard liter wijn vorig jaar. En dat is 10 miljoen minder dan de bierconsumptie.
2: Oh jee.
0: Ja. Waar moet ik beginnen? Aan mij heeft het niet gelegen, Ann.
2: Ja. Is dat zo?
0: Nou, weet ik eigenlijk niet.
2: Jij lekker in de super U...
0: In de super U heb ik wel een lekkere boeteilje wijn gekocht.
2: Oh, nou, natuurlijk.
0: Maar goed, heb ik nog niet allemaal opgedronken. Misschien is dat... Ik weet niet of ze dat meemeten.
2: Nee, dat is waar. Ik zou het wel leuk vinden als hun cultuurtje een beetje verandert. Jij niet?
0: Nou ja, ik vind het ergens ook wel zonde. Frankrijk is toch wel dat wijnland. Mensen willen wat gezonder doen. En in bier zit minder alcohol, is de gedachte in Frankrijk.
2: Ik heb meer van drinken.
0: Ja, ik heb meer hebben. Nou, ook weer zo. Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel naar een heel mooi rijtje gaat. Inclusief applaus is dat voor Arnold, Els, Natteralda, Rodi, Henny, Bart, Ans, Lili, Marcel, Karen en Christian Frank. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
1: Hallo, ik ben Lijse en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30, in Muiden is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is een noodverordening van kracht voor een deel van een bedrijventerrein Lagedijk in Schagen. Is omdat er asbest is vrijgekomen bij een grote brand gisteren. Een aantal straten zijn afgesloten nadat er asbestdeeltjes zijn gevonden. Die zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Het is nog niet bekend tot wanneer de noodverordening geldt. Amsterdammers met een laag inkomen krijgen binnenkort een gratis noodpakket. Dat is nodig, zegt de gemeente, want bijna de helft van de inwoners heeft nog geen noodpakket. En een deel van hen zegt dat dat komt omdat ze het niet kunnen betalen. En dus krijgen 2000 huishoudens die zijn aangemeld bij de voedselbank deze zomer een pakket met onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos. Vanaf 1 juni gaan twee straten in het centrum op de schop. Midden in de drukke toeristische periode. De werkzaamheden werden 3 weken geleden bekendgemaakt. En eigenaren van hotels, accommodaties en horeca balen ervan. Ze maken zich zorgen dat er minder mensen op hun zaken afkomen. En ze begrijpen ook niet waarom het nou net nu moet gebeuren. En op het account van de Duitse YouTuber Lucky L. 030, denk ik, want het is een Duitser, is een video verschenen waarin hij een bezoekje brengt aan de Bijlmer. In die video laten voornamelijk minderjarige jongens zware vuurwapens zien en ze vertellen over het liquideren van mensen. En daar heb ik een quoteje van, maar die heb ik even vergeten klaar te zetten.
4: Mag hoor, neem je tijd joh.
3: Ja, hier komt hij aan. Je hoort dus die YouTuber en daarna een aantal jongeren.
5: In Germany we hear many times that there are many shooters in the Netherlands. Why so many people like need to go shoot someone? It's like because of business, because of what?
6: People need money. It's not the need of killing someone because you're angry or something. Yeah. People nowadays think about money and do everything for the money.
7: Yeah. I do it because I like it. When I see blood, I like it. Every time I see blood, I think, yes man, I want to see more blood, more blood. That's why I do it.
3: Ja, voor het geld, zegt de een dus. En de ander zegt dus dat hij het leuk vindt om bloed te zien.
0: Wat is dit voor iets verschrikkelijks, Suus?
3: Het is toch vreselijk?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nee, dit is toch geweld? Nee. Liever niet?
3: Nee.
0: Oh, nou ja, wat is dit, joh?
3: Nee, ik vind het wel weer interessant dat deze YouTuber kennelijk wel...
0: Maar die is vanuit Duitsland naar de Bijlmer gekomen om dit te gaan onderzoeken? Hoe
3: nou,
0: is
3: ja,
0: dit gegaan?
3: Dat is dus wel weer interessant dat hij dus wel... kennelijk zo, ja, de mensen kent en dat soort dingen, dat hij een aantal tegen is gekomen die tegen hem willen praten.
0: Ja, maar doet hij dit vaker? Doet hij dit alleen?
3: Ja, want hij heeft dus in Frankrijk ook al een keer zo'n soort video gemaakt. Zorgde daarvoor heel veel ophef. Onder andere omdat hij jongeren zou aanmoedigen om, nou ja, dit soort criminele activiteiten, dat allemaal cool te vinden. En de Amsterdamse politie zegt ook dat ze op de hoogte zijn van deze video, maar ze willen er verder niks over zeggen.
0: Nee, hè, potverdorie, we krijgen helemaal koude rillingen van.
3: Ik heb overigens even gekeken, de video is inmiddels ook al bijna 150.000 keer bekeken.
0: Oh ja, tuurlijk.
3: Gaat wel hard.
0: Okay.
3: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl. En dan nog het weer. Veel buien vandaag. Er kan ook best een straffe wind staan. Aan het eind van de middag trekt de motregen wel weg en laat de zon zich misschien ook nog wel even zien. Het is tussen de 13 en 17 graden vandaag.
0: Dankjewel, Suus. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anmar, staat het vast in Noord-Holland.
8: 3 files, eentje op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wochnum en afrit Avenhoren net iets meer dan 5 minuten. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Zeeburg en Landsmeer 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. En als laatste de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 10 minuten.

0: The Joker.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar loodgieter Mika uit Den Helder. Mika, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent al begonnen, hè?
2: Ik loop net de zaak binnen, ja.
0: Ja, maar de zaak zit niet in Den Helder, heb ik begrepen.
2: Nee. Klopt, die zit in Van Dijk.
0: Oh, dat is best een eentje rijden nog.
2: Ja, zeker op de vroegochtend.
0: Ja, hoe lang is dat onderweg van Den Helder naar Van Dijk ongeveer?
2: Ik doe er ongeveer 50 minuten over.
0: Oh, dat is best een stukje, hè? Ja.
2: Ja.
0: Weet je al wat je moet doen vandaag ook?
2: Ja, de planning is voor vandaag zo wat bekend. Dus ik weet waar ik moet starten. En het kan altijd variëren nog.
0: Oké, dus dan gaat de telefoon nog even tussendoor en zeggen ze... ja, je moet toch even eerst hier naartoe?
2: Nee, het gaat op een tablet, op een planning, op een app. En dan zie je precies wat je moet doen.
0: Oh, dus er wordt gewoon ergens ingevoerd... en dan kijk je als je klaar bent waar je de volgende klus hebt?
2: Ja.
0: Oké, is dat wel leuk? Of mis je dan niet een beetje persoonlijk contact met iemand bijvoorbeeld op de zaak?
2: Nee, je ziet je collega's op de zaak zie je dagelijks sowieso wel. Aan het begin en het einde. En je hebt heel veel klantencontact. Dus dat heb je sowieso precies. Wel.
0: Oké. En welke taken heb jij dan voornamelijk als loodgieter? Ben je bijvoorbeeld bovengronds, ondergronds? Doe je vooral badkamers of installatie? Of wat doe je allemaal?
2: Ik ontstop vooral rioleringen.
0: Okay.
2: Ook ondergronds. Bij particulieren en bij bedrijven.
0: Oké, dus zeg maar het werk wat niet iedereen heel graag zou willen doen?
2: Nee, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Maar heb jij geen problemen met Mika?
2: Nee, niet meer. Nee.
0: Hoe gaat zoiets? Hoe lang heb je erover gedaan om daar echt aan te wennen?
2: Ik denk dat het wel heel snel bent. Ik denk dat ik na 2 maanden al wel gewend was aan bepaalde geuren en aan het werk.
0: Ja, dus niet met de knijper op de neus, dat is niet meer nodig.
2: Nee, dat is niet meer nodig, nee.
0: Hoe oud ben je, als ik het vraag mag?
2: Ik ben 23.
0: Oké, potverdorie. Hoe lang doe je dit werk al?
2: Afgerond nu 2 jaar.
0: Oké, en heb je ook een opleiding in deze richting gehad?
2: Nee, totaal niet. Ik zat heel ergens anders.
0: Wat was je aan het doen dan?
2: Ik werkte bij een fastfoodketen.
0: Ja.
2: Als leidinggevende.
0: Ja.
2: Ik ben hier zo gewoon naar binnen gerold eigenlijk.
0: En toen dacht je, het is wel even goed, ik ga wat anders doen.
2: Ik ga wat anders doen, ja. Inderdaad. Ja.
0: En het bevalt wel?
2: Het bevalt zeker weten.
0: Ja, je helpt mensen natuurlijk wel enorm uit de brand, hè?
2: Ja, iedereen is vaak wel blij als ik geweest ben, ja.
0: Ja, want je zult maar nou in shit zitten, om het zo maar te noemen. En ja. Als jij er dan bent, dan kun jij het oplossen.
2: Ja, zeker. Ja, letterlijk in de shit soms, hoor.
0: Ja, oh jongen toch. Wat is het meest gore dat je de afgelopen tijd bent tegengekomen? Ik ga het toch vragen.
2: Het is allemaal niet zo heel erg fris. maar het meest gore, maar gekke ook, zijn toch wel echt dat er luiers in een riool zaten.
0: Ja.
2: Die zijn er ook gewoon heel lastig om uit te krijgen.
0: Wat denken mensen dan? Vraag ik me altijd af. Wat denken mensen dan? Dat goed gaat? Zo van, nou, 1 luiertje kan wel een keer.
2: Ja, ik vraag me wel steeds af wat sommige mensen dan denken. Dat kan ik nooit echt goed antwoord op geven.
0: Nee, precies. Nee hoor, we spoelen nooit vochtige doekjes door.
2: Nee, ja, die hoor ik heel vaak. Ja. Ja,
0: en dan zie je wel wat anders als je bezig bent.
2: Klopt, ja. Ja.
0: Oké. En wat zijn de mooiste klussen waar ik je het meest van genieten?
2: Ik vind elke klus eigenlijk wel mooi. Het zijn niet bepaald echt mooiste klussen. Maar als jij iets goed kan oplossen voor een klant, dan ben ik eigenlijk al heel erg tevreden. Dat vind ik een mooie klus.
0: Ja, hartstikke goed. Wat staat er voor vandaag op de agenda? Waar moet je eerst naartoe?
2: Ik moet eerst met collega's van het grondwerk die de rioleringen vervangen, moet ik eerst aan klus. Daar moet ik het een en ander voorbereiden voor ze. En daarna zullen hun het gaan vervangen.
0: Want dus dan moet je zorgen dat de boel een beetje schoon is voordat zij beginnen met vervangen of zo?
2: Ik ga ervan uit dat het eventjes doorgespoten moet worden, ja. Inderdaad. Dat het allemaal schoon is en dat hun eventjes kunnen beginnen, ja.
0: Oh, dat is wel charmant dat je dat even voor ze doet dan. Die zullen ook blij met je zijn.
2: Dat gebeurt niet altijd, hoor.
0: Nee.
2: Er moet maar net plek voor zijn.
0: Ja, oh, wat, eigenlijk is iedereen altijd blij als jij er bent. Wat een prachtige baan. Ja. Dat is een hartstikke goed idee. Nooit bij stilgestaan. Goed, dus wat gaat er allemaal in de bus mee om dit voor elkaar te boksen als je die kant op gaat?
2: Ja, kijk, wij hebben bij Michel Doorn hebben wij een hele uitgebreide wagenpark met bussen compleet uitgerust met een hoge drukunit. Verenmachines, verschillende veren erbij. een rookmachine, camera's om de leiding te inspecteren.
0: Ook nog?
2: Dus eigenlijk hebben we het complete plaatje in een bus zitten.
0: Oké, dus best wel ook heel technisch allemaal. Als ik je met camera's in de weer zie gaan, dan is het best wel even werk dus.
2: Het heeft ook een technische kant inderdaad, ja.
0: Nou, gaaf zeg, klinkt goed. Goed, Mika, ik ga je niet langer van je werk houden. Je moet heel Noord-Holland weer een beetje ontstoppen. Ja. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met rechte vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Ik hou hem hier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Kim Wilde met Love Blonde. Anne, ik heb iets gezien gisteren. En ik dacht, ik wist dat het bestond, maar nog nooit in het echt meegemaakt.
1: Wat dan?
0: Ja, dat wil jij wel weten, hè?
1: Ja, het
0: is iets fysieks en het heeft ook te maken met een klus die helemaal niet zo fijn is om te doen. Maar dat daar nu een machine voor is. Ik vertel het zo meteen. Sorry.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
4: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
5: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
6: Ik ben Annie uit Volendam.
7: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
8: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het meisje van 13 uit Haarlem dat sinds gisterochtend werd vermist, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid, zegt de politie. En die vraagt ook om foto's die zijn gedeeld weer te verwijderen. De gemeente Schagen heeft een deel van bedrijventerrein Lagedijk tot verboden gebied verklaard na een grote brand gisteren. Er liggen asbestdeeltjes in meerdere straten. En het is mei en dat betekent, voor mensen die in dienst zijn, vakantiegeld. We vroegen aan mensen in Hilversum waar ze het aan uit gaan geven. En dat hoor je straks. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dooral Megens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden.
13: Free Palestine!
14: Free Palestine!
13: Free! Gebruik geweld!
12: De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
15: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe this. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
12: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: 3 files, eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord, net iets meer dan 5 minuten. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, 5 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen Zeeburg en Landsmeer, bijna 5 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden, de weg is daar dicht en omrijden kan via de Koentunnel, dus over de A10 Zuid en West.
16: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Lily Allen met Smile. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege woensdagochtend. Hier en daar nog een beetje druilerig, maar het wordt beter, beloofd. Door Jan Visser dan zometeen. Het is 20 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En Suus is erbij voor het nieuws. Gezellig. Suus, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bent. Jongens, ik heb hem gezien. Het is echt gebeurd. Ze bestaan. Ik dacht altijd dat het een soort van een 1 april grap was. Maar de machine der machines. Een stratenmaakmachine. Ja, het is een hele grote brede bak. Daar gooi je stenen in. En dan gaat hij rijden. En dan komt er zo een heel mooi visgraatpatroontje stenen op de grond uit.
1: Oh, dit heb ik gezien, maar ik dacht dat het AI was eigenlijk.
0: Nee dus. En sterker nog, dat is helemaal tragisch van dit hele verhaal. Jij rijdt er ook elke dag langs. Want hij staat net aan inlaren als je naar de A1 rijdt. En dat doe je ook regelmatig.
1: Ja, klopt.
0: Aan de rechterkant.
1: Hij bestaat. Hij staat daar.
2: Nee, maar nou, ze zijn
1: nodig op allerlei
0: plekken. Er wordt nu mee gereden. Ze zijn daar nu straat aan het leggen.
1: Zo. Oh ja, oké.
0: En hij is er. En hij bestaat. En ik dacht inderdaad ook altijd dat dit nep was. Of ik dacht, nou, het zal wel niet werken in de praktijk. Maar hij staat er en hij wordt gebruikt.
1: Dit wordt toch zo'n hele wand? Dat gaat toch omhoog, of niet?
0: Ja, zo lijkt het inderdaad. Nou, het gaat dus eigenlijk naar beneden. Want het wordt, je moet je voorstellen, dat ding heeft de breedte van de straat.
1: Ja.
0: Daar gooi je allemaal stenen in.
1: Ja, wel gelegd al. Worden,
0: nee, die doe je er los in dus. Oh. Een soortje los.
1: Daar heb je toch de machine voor? Daar heb je de machine voor. Zelf al neerleggen.
0: Oh. En vervolgens gaat die ze helemaal rangschikken op de juiste manier. En dan glijden ze als een soort van glijbaan zo de weg op.
1: Echt waar?
0: En dan ligt het. En dan heb je een straat.
1: En jij hebt dit in actie gezien al?
0: Ik heb dit in actie gezien. Waarop? Nou, ik ben toegegeven, het heeft me moeite gekost, maar ik ben niet gestopt om ernaar te gaan staan kijken.
1: Ik wou net vragen, hoe voel je je daarbij? Ja, dat vind ik wel echt iets voor jou.
0: Nou, je zit daar bij de Laplace en dat is gewoon een parkeerplek ook natuurlijk.
1: Ja, je kan gewoon even
0: dus
1: daar
0: kan eigenlijk even stoppen en even kijken, hé jongens. En dan morgen even. Oh.
1: Maar dat scheelt wel voor heel veel mensen hun rug eigenlijk.
0: Nou, me dunkt.
1: Ik weet nu waar je bedoelt en ik moet daar straks ook langs.
0: Echt?
1: Ik heb er nu al zin in.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, zet je auto even aan de kant en even loeren.
1: Even kijken.
0: Met z'n allen kijken naar de stratenmaakmachine. Dat zullen ze wel vaker meegemaakt hebben met
1: dat
0: apparaat.
1: Ik dacht echt dat je nog een rijtje moest leggen en dat zij hem dan gewoon daar zo naar beneden zouden drukken en dat je dan niet meer op je knie hoeft.
0: Misschien heb jij gelijk, hè? Misschien heb jij gelijk.
1: Oh, je weet het helemaal niet. Nou, je zit gewoon je eigen gedachten te mensplenen. Nee, wat zeg jij nou weer?
0: Op die filmpjes storten ze
1: op. Zelf neergaat.
2: Kijk, ik heb het gevoel dat Piet net zei, dat denk ik, dat je een enorme bak met stenen.
0: Je bent mijn eigen mensplaning nu aan mij aan het uitleggen. Heel goed.
2: Ja, dus tegeltjes.
0: Ja.
2: Bakstenen.
0: Ja.
2: Dat je die gewoon op één hoop gooit.
0: Ja.
2: Dat die dan zo zelf gesorteerd worden in een lijntje. En dat ze hem dan leggen.
0: Dat idee heb ik bij het apparaat.
2: Ja,
0: inderdaad,
2: precies.
0: Ja. Maar jij zegt
2: dat in dat apparaat, dat je gewoon dat lijntje zelf moet leggen op elkaar.
0: Ja.
2: En dat hij dan gewoon naar beneden
0: dat hij dat gewoon neerlegt.
2: Ja, maar dat je dan gewoon kan blijven staan.
0: Maar wacht even, dat zou betekenen dat er op dat apparaat mensen zouden moeten zitten of daarna

0: naast moeten staan die de hele tijd die stenen op de juiste manier neerleggen.
1: Ja.
0: Die heb ik niet gezien al.
1: Nee. Maar was het wel aan het draaien, het apparaat?
0: Oh, ik denk niet dat die met 10 meter per seconde gaat, eerlijk gezegd. Dus het gaat ding een beetje langzaam. En ik rijd er langs en het is gewoon, hoi, doei.
1: Ik heb geen idee hoe het werkt.
0: Ik heb eigenlijk ook geen idee.
1: Ik denk dat het werkt zoals vroeger... Ik had vroeger van de postbank zo'n spaarpot waar je dan je geld in stak. En dat
0: wow.
1: Zo, weet je wel, ja, dat zo, deed je gewoon zo'n bakken zak geld.
0: Ja.
1: Of geld wat je
0: in je rapport had gekregen. En dan deed hij zo in één keer zo.
1: En dan deed hij zo zelf in al die verschillende gaatjes op de, ja, de sorteerdingetje.
0: Ja, maar dat was op basis van het formaat natuurlijk. Maar ik ben met je eens.
1: Maar ik bedoel dat je dus gewoon een bak bakstenen erin dondert. En dan legt hij het automatisch neer en dan legt hij het op de straat.
0: Goed,
1: en dan hoor je al die filmpjes ook altijd zo... Plok, plok, plok, plok, plok, plok, plok.
0: Ik zou zeggen, heb jij of ben jij een stratenmaakmachine?
1: Ja.
0: Stuur even een appje naar 088-850-51-52 hoe dit werkt. Want misschien wil Anne er ook alleen voor thuis.
1: Tuurlijk. Op het balkon.

0: Roxy Music met Dance Away.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, heb je ook zo'n hekel aan die TikTok-rijen bij de negen straatjes in Amsterdam? Vandaag om 1 uur wordt er geprotesteerd op de brug over de Keizersgracht ter hoogte van de Runstraat en de Berenstraat. Dingeman Kouwmouw die is voorzitter van wijkcentrum De Oude Stad. En samen met andere buurtbewoners organiseert hij dit protest. Dingeman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zijn die TikTok-rijen voor jullie zo'n probleem geworden?
3: Ja, ze nemen dus in iedere dag de openbare ruimte daar in beslag. En dat is met name die bruggen, die zijn dus cruciaal om naar de andere kant van de gracht te kunnen komen. Maar voor de ene helft kan je dus al daar niet meer gebruik van maken. Of je moet over de weg lopen, wat gevaarlijk is. En na al die jaren dat dat gebeurt, hebben we wel een beetje genoeg van.
0: Ja, het is een beetje mooi geweest. Wat gaan jullie vandaag precies doen?
3: Nou, we gaan om 1 uur die bruggen bezetten. En we pakken eigenlijk de openbare ruimte terug. Hè? De openbare ruimte die van ons is, van ons allemaal. En wij vinden dat een onrecht dat aan twee bedrijven is gegeven om hun klanten daar op te laten stellen.
0: Ja, maar als je daar dan zit strakjes en er komt daar opeens een toeriste aangewandeld, wat zeg je daar dan tegen?
3: Nou, dan zeggen we heel vriendelijk tegen hem dat er daar geen plek voor hem of haar is. En dat ze veel goedkoper en beter hun product elders kunnen kopen.
0: Ja, oké, dus het is ook om hen duidelijk te maken van dit is niet helemaal de bedoeling op deze manier. Denk je dat dat aanslaat bij ze?
3: Wat zegt u?
0: Denk je dat het aanslaat bij ze om op die manier dat eventjes te proberen duidelijk te maken?
3: Ja, wel, maar we hebben het al een keer eerder gedaan en dat had toen wel effect. En kijk, ik denk ook dat de meeste bezoekers wel beseffen dat de bewoners ook hun recht hebben.
0: Ja, het is ook wel een gevaarlijke situatie. Hè? Want ik heb het natuurlijk zelf ook wel eens gezien. Je moet daar met je fiets langs. Terwijl er mensen opeens van de stoepen afstappen. Omdat ze merken dat ze niet over de stoep zelf kunnen lopen. Hetzelfde geldt voor auto's die daar de bocht moeten maken of iets dergelijks. Wat zou nou een duurzame, betere oplossing zijn? Want ja, als mensen in de rij willen staan, dan mag het natuurlijk.
3: Nee, maar kijk, het is gewoon allemaal veel te groot geworden. Dus iedere dag van honderden van die klanten die dan de brug in beslag nemen. Dat is veel te groot voor de binnenstad van Amsterdam, die natuurlijk toch vrij weinig openbare ruimte heeft. Ook door al dat water van de grachten. En dan moet je die openbare ruimte niet zomaar vrijgeven. Dus wij zeggen van of de zaken verplaatsen naar plekken waar wel ruimte is, waar mensen met name ook binnen kunnen staan in hun in de zaken, waar ze de friet kopen of dat koekje. Dus die veel grotere binnenruimte hebben dan nu het geval is. Of je zegt van dat men maar een tijdslot moet boeken via internet. Hè?
0: Ah ja, precies. Dat zou een oplossing kunnen zijn.
3: Ja, dat zou. Kijk, dat is een nog volstrekt onvoldoende doordachte de gemeente. Maar er zijn allerlei oplossingen. Het Anne Frankhuis, hier ook vlakbij, die had ook een hele lange rij, jarenlang. En dat hebben ze opgelost door met tijdsloten te gaan werken.
0: Ja.
3: Nou, dat kan je ook op een bepaalde manier bij deze zaken doen. Door te zeggen van reserveer 20 minuten of een kwartier voor 5 klanten. En dan kunnen die op dat tijdstip aankomen, ja, en het product meenemen en weggaan.
0: Dan gaat het wel goed, ja. Wanneer is de actie geslaagd vandaag?
3: Nou, wanneer wij dus die 2 uur lang die bruggen bezet hebben gehouden.
0: Ja, en duidelijk hebben gemaakt aan de bedrijven daar dat ze het op een andere manier moeten aanpakken. Laten we kijken of dat gaat lukken.
3: Het gaat natuurlijk ook vooral om de gemeente Amsterdam. Hè. Die geeft dan ruksigloos die vergunningen af hiervoor. Maar die discrimineert ook naar andere zaken toe. Want de horeca moet voor hun terrassen jaarlijks forse precario betalen.
0: Ja.
3: En deze zaken krijgen gratis deze openbare ruimte.
0: Ja, wonderlijk. En ook nog verkeersregelaars erbij, et cetera. Wat verwacht u qua opkomst eigenlijk? Denkt u dat er veel buurtbewoners bij u komen zitten daar op de brug?
3: Ja, en ik denk ook andere mensen die solidair zijn met ons.
0: Hoeveel mensen verwacht u?
3: Buiten de buurt.
0: Hoeveel mensen verwacht u?
3: Ja, aantallen weet ik niet. Ik denk wel iets van misschien wel 200 mensen.
0: Ah, dat is oké. Goed, we gaan het meemaken en vandaag gaat het dan dus ook gebeuren. Dank u wel, Dingeman Kouwmouw, voorzitter Wijkcentrum De Oude Stad, over die lange TikTok-rijen in Amsterdam bij de Negen Straatjes.

0: is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
14: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
15: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
16: Met 7:30 in Medemblik is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Haarlem zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een gevecht. Een paar families zouden ruzie met elkaar hebben gehad. Er zou ook een mes of een ander steekwapen zijn gebruikt. Er kwamen meerdere politieauto's en 4 ambulances op af. En zelfs terwijl er mensen werden behandeld, moesten ze nog uit elkaar gehouden worden om te voorkomen dat ze elkaar opnieuw zouden aanvallen. Er is een speurhond ingezet om te zoeken naar het mogelijke steekwapen. Er zijn 2 mensen opgepakt. Er is een noodverordening van kracht voor een deel van bedrijventerrein Lagedijk in Schagen. Je hoort de brandweer.
18: Tijdens de brand is ook asbest vrijgekomen. Dus dat is ook belangrijk voor mensen die daar last van hebben. Dus ze deeltjes aantreffen in hun tuin op de weg om dat goed te controleren.
17: Ja, er was daar gisteren een grote brand in een garagebedrijf. Een aantal straten zijn dus al afgesloten omdat er asbestdeeltjes zijn gevonden. Die zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Het is nog niet bekend tot wanneer de noodverordening geldt. Een meisje van 13 uit Haarlem dat sinds gisterochtend werd vermist, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid gevonden, zegt de politie. Die vraagt ook meteen of mensen foto's die ze van het meisje deelden weer willen verwijderen. Er was gisteren een grote zoektocht, ook in het water bij het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Die school werd ook ontruimd, alleen de examens gingen door. Het meisje is dus weer gevonden. En het is bijna salarisdag en dat betekent in mei voor veel mensen het vakantiegeld, als je in dienst dan bent, hè. Dat extraatje is welkom in deze tijd, zeggen deze mensen in Hilversum.
3: Maar vakantiegeld gaat naar de spaarrekening, denk ik.
13: Nou, ik heb het wel nodig om op vakantie te gaan, dus ja.
19: Ik ga wel sparen. Misschien volgend jaar ga ik wat mee.
13: Ik heb redelijk goedkope tickets naar Kroatië kunnen boeken. Dus daar ga ik gezellig met mijn jongens naartoe, weet je.
3: Ik heb 2 kleine kinderen, dus eigenlijk probeer ik een beetje een buffer op te bouwen. Dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval een beetje geld over heb.
17: In loondienst heb je recht op minimaal 8% vakantiebijslag over je bruto salaris. Dat is wettelijk vastgelegd.
16: Ja, en Suus, jij bent ongelooflijk freelancer.
17: Enorm.
16: De meest vrije vogel die ik ken. Ja. Geef je jezelf een extraatje in deze tijd van het jaar dat je denkt van ik ga hier een beetje voor sparen, zodat
17: nee.
16: ik een... Nee, toch?
17: Nee.
16: Nee.
17: Nee, ik geef mezelf eigenlijk nooit een extraatje.
16: Oh, je bent eigenlijk altijd aan het sparen voor barre tijden en dergelijke.
17: Ja, dat wel. Ja. Ja,
3: geef
17: dat...
3: jezelf nooit een extraatje?
16: Nee. Daar ben je geen freelancer voor, Anne. Heb je wel eens gefreelanced, Anne?
3: Cadeautje dan? Nee.
16: Nee. Maar Anne, heb jij wel eens gefreelanced?
3: Nee, denk jij?
16: Ja, dat zou ook niks voor jou zijn.
3: Nee, totaal niet.
16: Ik heb dat wel geprobeerd, maar dat is ook helemaal niks voor mij. Want weet je wat je ook leuk moet vinden?
3: Nou?
16: Administratie.
3: Gaf jij zelf...
16: Alleen maar cadeautjes.
3: Alleen maar vakantietoestel.
16: Daarom ben ik ermee opgehouden, inderdaad. Maar ik verheug me er wel op, hoor. Want ik moet mijn rekening nog betalen van het vakantiehuisje wat ik gehuurd heb dit jaar.
17: Ik kan zeggen, wat ga je ermee doen? Maar je hebt het eigenlijk al uitgegeven.
16: Nee, dat is op. Sterker nog, ik denk niet dat ik het er helemaal mee red.
17: Nee?
16: Nee.
17: Oh.
16: Duur huisje.
17: Oei.
16: Lang. Nou ja, goed.
17: Oh ja, krijg je dat.
16: Ja.
17: Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
16: Heb jij voor jezelf een beetje vakantiegeld geregeld, Jan, dit jaar?
20: Ik ben ook freelancer natuurlijk,
16: ja.
20: Hè?
16: Dus, nee?
20: Nou ja, een beetje wel.
16: Oké, precies. Nee, dan is het goed. Ja. Ja, je moet wel nog even lekker... Heb je al iets voor de zomer bedacht eigenlijk, Jan?
20: Jazeker, ja.
16: Waar ga je naartoe?
20: IJsland.
16: Echt waar?
20: Ja.
16: En je dacht, die hitte, daar ben ik wel even klaar mee.
20: Ja, daar heb ik al genoeg van.
16: Dat snap ik wel weer mee. Ja,
20: maar
16: valt
20: dat
16: me nog
20: pas
16: mee.
20: Laat, hoor, deze zomer.
16: Dus. Het had nog veel noordelijker gekund, dus het valt nog mee allemaal, Jan. Maar zover zijn we nog lang niet. Ook vandaag nog niet helemaal qua echt zomerse temperaturen. Maar goed, laten we maar met vandaag beginnen, Jan.
20: Ja, het is op zich vandaag de laatste dag van een toch een beetje onstandvastige... relatief koele periode kunnen we rustig stellen. En dat denk ik met name aan vorige week natuurlijk, met die lage temperaturen. Want de temperatuur die zit eigenlijk al in de lift, hoor. Vanmiddag wordt het zo'n 18 graden. Dus we komen toch wel redelijk in de buurt van normaal uit. Maar het weer houdt nog niet over, zeker niet vanochtend. We hebben gisteren en later in de middag, gisteravond... en ook deels afgelopen nacht de passage van een frontensysteem gehad. Dat betekende druilerig weer, een beetje een meiregentje. Niet zo heel veel, maar toch 3-4 millimeter. Is wel lekker weer voor de grond natuurlijk. Want gelet op de hoge temperaturen, ja, dat betekent... we hadden het er gisteren al over... dat er echt een groeigroene explosie gaat plaatsvinden.
16: Denk het ook, ja.
20: Maar goed, vanochtend bewolking op de meeste plaatsen. En er kunnen enkele buien ontstaan in de loop van de ochtend. En dan vanmiddag trekken de buien geleidelijk wat meer naar het oosten toe. En hebben wij toch zeker in de loop van de middag droog weer. En af en toe ook zon. En dan wordt het dus zo'n 18 graden aan de kust en in de Noordkoppen. In iets lagere temperatuur. En de wind is meest matig en die waait uit het zuidwesten. Maar aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Tot krachtig, windkracht 6. En vanavond neemt de wind dan af. Morgen schampen nog wat zwakke fronten, daardoor in de ochtend nog wel wat bewolking, maar wel droog. En in de middag periode met zon, en dan wordt het hier en daar zo'n 20 tot 21 graden.
16: Kijk eens eventjes.
20: Ja, inderdaad, dan begint het dus en de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Overigens ook geen koude nachten meer. Afgelopen nacht op veel plaatsen minimumtemperatuur ruim boven de 10 graden.
16: Ja, het was toen ik in de auto stapte vanochtend 13 graden. Ik voelde het ook meteen toen ik beneden kwam. Ik dacht, potverdorie, we zijn er weer, Jan.
20: Ja.
16: Of dat zo blijft. En of we helemaal de Hosanna-stemming invliegen, dat gaan we het zo meteen maar eens even over hebben. Jan.
20: Ja, gaan we doen.
16: Tot straks.
20: Tot straks.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast? In Noord-Holland.
3: 7 files hebben we en je krijgt de langste 2. Allereerst hier op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Koenplein. Bijna na net iets meer dan 10 minuten. En op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Omval en de aansluiting met de A9, 10 minuten.
16: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Naar de Temptations met Freedom Like a Lady.

0: De jazzpolitie met liefdesliedjes.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is bijna precies helemaal 7:15, oftewel hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is die lichtshow in de Noorderkerk. Twee prachtige kaarten kunnen van jou zijn. Je hoeft maar alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden. Wat is dat? 088-850-5152. Pak die telefoon en draai dat nummer, want alleen op die manier kun je die kaarten binnenslepen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Wendy.
0: Wendy, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
5: Snert.
0: Snert, eens even kijken. Nee, het is geen snert.
5: Dario, niet helemaal goed gedaan.
0: Nee, zeker niet. Volgende keer beter, Wendy.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Waar heeft hij het over? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Pieter, goedemorgen met Annette.
0: Annette, vertel, wat denk jij dat het is?
6: Ik denk boerenkool.
0: Boerenkool, dat zou een goede optie zijn. Even kijken. Oh, dat is ook niet, Annette.
6: Jammer.
0: Balen. Volgende keer beter, hoor.
6: Dag.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden. Het is geen boerenkool. Helaas, het is ook geen snert. 088-850-5152. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, gewoon even bellen. En kans maken op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, Pieter, met René.
0: Hey, Renetje.
7: Hey, hoi, hoi.
0: Hoe is het, man? Zit je op de weg?
7: Ja, even niet. Oh. Maar ik zit al in de auto.
0: Mooi zo. Vertel eens eventjes, wat denk je dat het antwoord is?
7: Dat is een lekker warme deken.
0: Een lekker warme deken, wat een goed idee. Eens even kijken. Is hem ook niet, René?
7: Nou, jammer. Oh,
0: volgende keer beter, hoor.
7: Ja, fijne dag, man.
0: Jij ook, mazzel.
7: Hoi, hoi.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hoi, met Annemarie.
0: Hoi, Annemarie, wat denk jij dat het is?
8: Warme choco nog.
0: Warme choco, eens even kijken. Hij is hem ook niet, Annemarie. Doei.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Wies. Ik denk de kachel.
0: De kachel. Eens even kijken. Nee, je zit heel dichtbij, Wies. Je zit heel dichtbij. Maar het is hem niet. Volgende keer beter.
9: Dank je.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Ja, wat is dat nou toch? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Het zou zo leuk zijn als je die kaart even binnen kon slepen. Ja, en met de kachel was Wies wel echt knijtertje dichtbij. Wat denk jij dat het is? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, met wie spreek ik?
10: Ja, met Annemiek. Hallo, goedemorgen.
0: Annemiek, vertel.
10: Glühwein,
0: eens even kijken. Die is niet goed.
10: Oké.
0: Ik volgende keer beter, hoor. Dag.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hey, met Richard.
0: Richard, wat denk jij dat het is?
11: De sauna.
0: De sauna, eens even kijken. Nee, het is ook de sauna niet. Ja, balen. Volgende keer beter, Richard. Hang meteen op.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Teleurgesteld natuurlijk dat hij de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam niet binnengesleept heeft. Ja, dat snap ik wel. Gewoon even bellen, hè. 088-850-5152. Het is niet de sauna, het is geen snert, het is geen boerenkool. Maar wat is het wel? Met de kachel. Ja, dat was Annemiek toch wel heel erg dichtbij. Maar dat is niet het juiste antwoord. Lijkt er wel erg op. Ah, dan weet je toch wel. Gewoon even bellen met 088-850-5152. Om erachter te komen of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Ja, goedemorgen, met Henkie de
0: glaszetter. Henkie!
12: Hey, hallo.
0: Wat denk jij dat het is?
12: Ik denk een stamppotje.
0: Een stamppotje, maar even kijken. Is dat goed dan? Ja. Balen, man.
12: Hey, jammer, balen, maar weer niet.
0: Volgende keer beter, Henkie.
12: Ja, doe
0: me.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Nou, zeg het maar dan. De volgende moet het toch gewoon goed hebben. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen, met
0: Jannie. Jannie, vertel, wat denk jij dat het is?
13: Ik denk de verwarming.
0: Je denkt de verwarming. Oh, nee, is hem ook niet.
13: Oh, nou, man.
0: Volgende keer beter. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen, Pieter, met Erik.
0: Erik, wat denk jij dat het is?
14: Elektrische deken.
0: Elektrische deken. Is hem ook niet.
14: Patverdorie.
0: Volgende keer beter.
14: Joe.
4: Dit is maar wat lekker in de wintermaanden.
0: Oké, als het geen kachel is, maar het lijkt er wel heel erg op. Wat is het dan? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
1: Hey, goedemorgen Piet. Je spreekt met Karin, de kapster van de Amandelbloesem.
0: Jeetje, wat een mond vol allemaal zeg. Is dat je achternaam?
1: Nee. Nee, Karin, gewoon. Hey, ik denk dat het open haard is.
0: Jij denkt dat het open haard is? Laten we eens even gaan kijken.
4: Een open haard.
0: Ja, natuurlijk is dat open haard!
1: Ja.
0: Go ahead!
1: Yes.
0: De kaarten zijn voor jou. Gefeliciteerd. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk een vriendinnetje van
0: Ach,
1: mij.
0: Wat gezellig, wat zul je ook vriendinnen hebben de komende tijd. Ik wens je er veel plezier mee.
1: Hey, dankjewel Pieter, goeie uitzending.

0: Olivia Newton-John met A Little More Love.
1: MH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, er kan maar één man zijn op de woensdag. Dat is natuurlijk onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Pieter.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Je bent ook in principe enigszins invalide natuurlijk. Laten we wel wezen.
4: Ja, dat klopt. Maar om nou met een rollator gelijk te gaan lopen, vind ik misschien een klein beetje overdreven. Maar ja, het is wel een hele mooie reden om dat te gaan doen. Want het is de week van het bewegen voor de ouderen.
0: Ja,
4: en,
0: misschien moet ik je ook meer niet-invalide, maar slechter been noemen. Dat is ook niet eens echt waar, hè?
4: Nee, nou ja, kijk maar hoe je me noemen wil, joh. Ik vind het prima. Nee, joh, maakt allemaal niet uit. Maar ik ga naar het Olympisch Stadion. En dat vind ik al heel erg bijzonder. En vandaag is daar de rollator lopen, Pieter.
0: Ja.
4: Dus, en ik mag het parcours verkennen.
0: Dat vind ik zo leuk.
4: Maar ga je nou altijd linksom of rechtsom op zo'n parcours? Dat is een beetje de vraag, hè? Stap je op de Sintelbaan?
0: Even nadenken. Volgens mij gaan mensen altijd...
4: Linksom, toch?
0: Linksom. Ja,
4: ja, linksom. Ga ik hem rechts doen om...
0: Ja, kan jou het schelen.
4: Ja, kan mij het schelen. Ja,
0: snap
4: ja,
0: ik wel. Ja. Oké, okay, zometeen door een later loop met Sjoerd die het parcours gaat verkennen. Ik heb daar nu al zin in. Succes zometeen, Sjoerd.
2: Ja. De ontbijttafel.
3: Van

0: vanavond is er een extra NH Sport. Vanaf 6:30 hier bij NH.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
12: Ik ben Tom. Ik woon in Oostrand aan het mooie Twiske.
13: Ik ben Miek uit het mooie Krumpjes.
14: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
15: Ik ben Erik en ik kom uit Goren. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het meisje van 13 uit Haarlem dat sinds gisterochtend werd vermist, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid, zegt de politie. En die vraagt ook om foto's die zijn gedeeld weer te verwijderen. 2000 huishoudens in Amsterdam krijgen een gratis noodpakket. Ze kunnen het zelf niet betalen en krijgen daarom via de voedselbank een pakket met een noodradio, een fluitje en een EHBO-set erin. Volendam speelt vanavond de eerste wedstrijd om promotiedegradatie tegen Willem II. Er mogen geen Volendamse supporters naar Tilburg, op initiatief van Volendam zelf. De directeur legt zo uit waarom. Dat hoor je dus straks. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
19: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
18: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
20: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2.0. pipeline. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pipeline kan Rusland gas pompen.
18: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB gekregen. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: 9 files hebben we en 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en knooppunt Amstel. Daar sta je het langst vast. 25 minuten. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere sta je voor Hilversum 20 minuten vast. Dat komt dan weer door een kapotte vrachtauto.
21: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Trulease met Genke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
26: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
26: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: 3 sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Bananarama met Robert De Niro's Waiting. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:10 op die vroege woensdagochtend. We gaan er een mooi dagje van maken. Het begint een beetje druilerig, maar het komt goed. De opmaat naar meer. Dat is vandaag. Het is 20 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus er ook nog bij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Nee, goedemorgen.
0: Wat een gezelligheid. Fijn dat jij er ook bij bent. Jongens, ik wilde eventjes vragen naar jullie garderobe-situatie. De kapstok-situatie.
1: Kapstok-situatie?
0: Ja. Hoe is dat bij jullie in huis aangelegd? Anne, ik begin bij jou. Ik ben nog nooit bij jou thuis geweest.
1: Klopt.
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb een huurhuis, dus ik heb geen kapstok opgehangen. Ik heb haken aan een deur.
2: Dit bedoelt hij niet, denk ik.
0: Jawel, dat bedoel ik wel.
1: Wel?
0: Oh, dacht je kledingkast?
1: Oh.
0: Nee, ik bedoel gewoon, waar hang je je jas op?
1: Of ik nu een zomerjas, een winterjas...
0: Nee. Ik heb het specifiek over... Anne heeft het goed.
1: De ophangsituatie.
0: Ja, ophangsituatie. Hoe doe je, waar laat je je jas in, hemelsnaam, als je thuis komt?
1: Ja, nou ja, ik heb dus een heel klein halletje. Het is niet echt een hal.
0: Nee.
1: Het is de deur van mijn wc eigenlijk.
0: Ah ja, precies.
1: En daar hangen mijn jassen aan. En tassen.
2: Aan een haakje?
1: Ja.
0: Ja, dus aan de deur gehangen.
1: Ja.
0: Oh, en dan, dan heb je een paar haakjes. En als er dan iemand op bezoek komt, kan daar dan nog wat bij?
1: Ja, zeker. Okay. Ja hoor. Ja. Als ik echt een feest geef, dan doe ik mijn jassen even op mijn bed leggen.
0: En dan is de kapstok voor de visite.
1: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En Suus, hoe is dat bij jou thuis?
2: We hebben een hele grote kapstok.
0: Echt
2: en nee, er kan helemaal niks bij als we mensen visite.
0: Hangt hij helemaal vol, ramstrak vol?
2: Ja, we hebben daar ook wel eens oneenigheid over.
0: Oh, zijn het vooral jouw spullen? Of?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb 4 winterjassen.
0: Oh.
2: En nog een regenjas.
0: Ja.
2: En nog een soort tussenjas en een wandeljas. En het hangt daar allemaal en ik draag sommige jassen. Maar
0: jouw vriend
2: één per
0: Rob
2: jaar.
0: Heeft 1 jas. Dat is een donkerblauwe.
2: Nee, 2.
0: Oh, 2. Ja. Het zijn allebei donkerblauw.
2: Een soort winternoodpakket heeft hij.
0: Ja.
2: En zo'n windjack.
0: Oké.
1: Okay. Oh ja.
2: En
1: heb jij zo'n staande kapstok?
2: Nee, zo'n...
0: Wat dan?
2: Nee, eigenlijk niet. Gewoon zo'n hangende met haakjes.
0: Maar ja, die zit precies. Vast aan de muur?
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik zit midden in een verbouwing, hè.
1: Uh-huh.
0: En ik heb tot nu toe, hadden wij een combi-deal. Daar hadden we zo'n staande kapstok, zo'n ouderwetse, weet je wel, die ook wel eens in de kroeg zit samen.
2: Ja.
0: Van die, dingen
2: krullen.
0: Bovenin. Van die krullen, inderdaad. Ja. En waar je dan ook onderin je parapluutje in kan steken.
2: Dat past ook echt. Niet dat ik ooit bij jou thuis ben geweest, maar voor mijn gevoel past dat ook heel erg bij jouw huis.
0: Past inderdaad wel bij mijn huis.
2: Ja.
0: Maar onhandige dingen, hè.
2: Oh.
0: Want je kunt hem niet tegen de muur zetten. Kun je de hele achterkant niet gebruiken.
2: Nee. Oh, ja.
0: En als je
2: aan de
0: dat...
2: één kant spullen hangen, valt hij om.
0: Valt hij om?
2: Ja, dat is wel echt om.
0: Want zo stevig zijn ze ook weer niet.
2: Dat heb je in de kroeg ook altijd.
0: Ja, dat gebeurt inderdaad. Nou, dat kan bij ons thuis ook zomaar gebeuren. Wil ik ook niet. En we hadden een paar haken. Maar inderdaad, die hingen eigenlijk altijd vol. En daar gingen ook andere dingen aan hangen. Als bijvoorbeeld de riemen.

0: van de honden. En lampjes om mee te kunnen hardlopen. En een hockeystick verdwaald. En weet je, voordat je weet, is het gewoon helemaal dichtgeslipt met van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Dus ik was gewoon eventjes benieuwd van wat zou ik eens moeten doen? Wat is nu de oplossing?
1: En wat is nu je eindconclusie?
0: Nou, ik denk dus, daar ben ik mee bezig, dat ik een dubbellaag systeem wil maken. Oh. Met zeg maar haken boven en haken beneden. Oh. En dan dat je echt gewoon vooral heel veel. Maar ik denk ook,
1: haken boven en beneden?
0: Ja, dat je zeg maar
1: beneden.
0: Nou, niet zo heel hoog en niet zo heel laag. Begrijp me niet verkeerd.
1: Okay.
0: Maar dat je dus wel gewoon in principe een jas kunt hangen. En dat je dan iets lager daaronder nog een jas kunt hangen. En dan daarboven weer een jas kunt hangen.
1: Een soort garderobesysteem van het theater.
2: Stok.
0: Eigenlijk een soort garderobesysteem van het theater. Ja, mijn dochter zei nog, kunnen we niet in de hal gewoon zo'n ding wat ik bij de gymzaal heb staan. Zo'n ding met links en rechts. Dat je er omheen kunt lopen met van die banken. Hartstikke handig.
1: Ja.
0: Maar niet zo gezellig in huis, denk ik.
1: Nee. En doe je dan ook nog schoenen daaronder? Dat hebben mijn ouders.
0: Ja, dat wil ik eigenlijk ook nog inderdaad. Maar dan alleen mijn schoenen, want als die van mijn vrouw erbij moeten, dan is het huis niet groot.
1: Maar waarom zou dit niet dichtslibben? Want hier kunnen ook allemaal
0: het probleem is een beetje, ik denk hetzelfde als, nou, ik denk dat het probleem hetzelfde is als met een auto. Als je een grotere auto koopt, ja, omdat die altijd op vol zit met vakantie,
1: ja,
0: dan zit die daarna ook vol, ja, als je op vakantie gaat. En zo werkt het denk ik ook met kapstokken. Hij zal altijd vol zitten.
2: Je kan de lens schoonmaak nog even doen, hè?
0: Lens schoonmaak?
2: Ja, alles eruit.
0: Heb jij tijd binnenkort om even te helpen?
2: Ga ik echt niet doen voor jou.

0: Jij zit nog een beetje vreemd te kijken, Suus. Ik wil wel weten. Ja.
1: Ik heb gewoon niet het gevoel dat we een oplossing hebben nu.
0: Nee, dat heb ik ook niet. Maar die komt er ook nooit. Ik heb straks gewoon een heel grote kapstok die helemaal vol hangt. Daar komt
1: we kunnen niet langskomen.
0: Nee, helaas. Nee. Of zonder jas, dan ben je welkom.

0: Stevie Wonder met I Was Made to Love Her.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Gisteren woedde er een grote brand op bedrijventerrein De Fok in Schagen. Rook was in de wijde omgeving te zien. En vandaag is nog een deel van de noodverordening ingesteld daar. Thijs-Jan van Aalst, ons verslaggever, die was er gisteren bij. Thijs-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Wat was er precies gebeurd?
3: Ja, er is inderdaad brand uitgebroken in een autogarage aan de Zijperweg. En hoe dat precies is ontstaan, dat weten we nog niet zeker. Vermoedelijk bij werkzaamheden die daar plaatsvonden. En eigenlijk in no time stond het hele pand in brand. En ontstond er ook heel veel rook. Die vervolgens over een deel van de Noordkop heen trok. En daarop reageerde de brandweer met honderden brandweermensen.
0: Ja.
3: Om zo snel mogelijk te zorgen dat die panden daar geuit konden worden.
0: Ja, heel belangrijk natuurlijk om dan meteen groot op te schalen. Maar dat er nu nog steeds een noodverordening geldt is wel bijzonder. Dat is waarschijnlijk vanwege een andere reden.
3: Klopt, dat is inderdaad niet voor niets. Er is bij de brand asbest vrijgekomen. Die is eigenlijk in een gebied beneden winds van die brand. Richting het noordwesten is die neergekomen. In een straal van zo'n 500 meter. En om dat op een veilige manier schoon te kunnen maken. En te vermijden dat mensen dat zelf gaan doen. Of in contact komen met die asbestvlokken of die restjes. Is nu besloten om daar een noodverordening uit te geven. Zodat mensen niet zomaar dat gebied ingaan.
0: Is dat een gebruikelijke aanpak eigenlijk? Want ik heb het idee dat dat best een stevige maatregel is, toch, of niet?
3: Dat gebeurt inderdaad niet altijd. Dat is ook hoog afhankelijk van op welke manier die asbest is vrijgekomen. We hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden nog in Noord-Scharwoude gezien, waar uiteindelijk bewoners wel in eerste instantie zelf werd gevraagd om dat op te ruimen. En toen alsnog de gemeente intrad, toen men daar toch wel verontwaardigd op reageerde. Nou ja, die boodschap die is in ieder geval hier in Schagen wel aangekomen. Dus daar hebben ze meteen besloten om dat door de hulpdiensten en door gewoon de officiële instanties te laten doen. En mensen niet zelf met emmertjes en vegers en blik in de gang te gaan lagen.
0: Nee, precies. Dus het is hier wel de bedoeling dat daar meteen naar gekeken wordt. Is er enig zicht op wanneer daar mensen voor klaarstaan om dat te gaan doen?
3: Nee, dat is nog niet bekend. En zo'n schoonmaakoperatie kan ook lang duren. In sommige gevallen zelfs weken. Maar daar is op dit moment nog geen pijl op te trekken hoe lang die noodverordening in ieder geval nog in werking zal worden gesteld.
0: Want wat betekent de noodverordening praktisch gezien als je daar een bedrijf hebt op dit moment?
3: Dat je er eigenlijk niet zonder speciale toestemmingen mag komen. Op dit moment is het gebied alleen te betreden voor mensen die daar of moeten zijn voor onderzoek of voor het saneren, dus het opruimen van die asbest. En als je dat toch doet zonder toestemming van de juiste mensen, dan kan je daar een geldboete voor krijgen. Die kan oplopen tot €5500.
0: Oké, dus dat zijn wel serieuze zaken. Daar moet je niet meer gaan lopen rommelen. Dat lijkt me duidelijk. Goed, je houdt het voor ons in de gaten. Als daar meer nieuws vandaan komt, dan horen we natuurlijk graag Thijs-Jan van Aalst, onze verslaggever, die bij dat bedrijf terrein De Fok in Schagen was gisteren na de grote brand en de vrijgekomen asbest.

0: Alex Warren met Fever Dream.
1: De ontbijttafel. Pieter
0: Kok. Dan nog ander nieuws. Er zijn veel WhatsApp-kanalen waar jonge meiden informatie in delen die voor iedereen te zien is. Ja, ben benieuwd hoe dat precies werkt en of dat nou wel zo'n goed idee is. Aan de lijn heb ik Maasin, wijkagent bij de politie Amsterdam. Maasin, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Laten we eens even bij het begin beginnen. Wat is een WhatsApp-kanaal? Precies voor de mensen die dat niet weten.
2: Ja, een WhatsApp-kanaal. Dat is een kanaal wat iedereen kan openen. En daar kan je allemaal informatie in delen. En de eigenaar en de beheerders kunnen daar iets in posten.
0: Ja, oké. Okay. En er zijn dus jonge meiden die zulke WhatsApp-kanalen gebruiken.
2: Ja, het begint heel vaak zien we dat het heel erg onschuldig begint met een armbandje verkopen. Dit zijn echt meisjes al vanaf in de leeftijd van groep 7.
0: Ja.
2: En de trend is nu wel heel erg dat ze zoveel mogelijk volgers zeg maar in hun kanaal willen hebben. Dus ze gaan het kanaal doorsturen. En als je zeg maar zo vaak het kanaal hebt doorgestuurd, dan kun je beheerder worden van ook zo'n groep. En dan kan jij en mag je dus ook posten. Dus het is echt een soort strijd onderling met elkaar om erbij te horen.
0: Oh, wacht eventjes. Dus als je een WhatsApp-kanaal doorstuurt naar iemand anders, waar jij zelf geen beheerder van bent, dan kun je wel beheerder worden als je dat zo maar vaak genoeg gedaan hebt.
2: Ja, de eigenaar die bepaalt zeg maar wie de beheerder wordt. Ja. En meisjes moeten heel vaak auditie doen.
0: Wat?
2: Of opdrachten doen. En uiteindelijk kunnen andere mensen stemmen.
0: Ja.
2: Ben je knap genoeg? Ben je leuk genoeg? Heb je hem vaak doorgestuurd? Met zoveel nieuwe volgers erbij ga ik weer een nieuwe bijdrager toevoegen op dit kanaal.
0: Oh.
2: Dus het gaat heel ver.
0: Dat klinkt allemaal niet zo best eigenlijk, hè, als je het zo hoort.
2: Nee, het is echt heel zorgelijk. En deze meisjes die posten echt alles wat persoonlijk is van hunzelf. Ze maken foto's in huis. Ze bespreken waar ze gaan afspreken als ze naar school gaan fietsen.
0: Oh.
2: Hoe laat ze uit zijn, wat ze doen. En daarnaast doen ze hun foto's en video's delen. En die kan iedereen zien. Als ik nu tegen jou zeg, ga naar een kanaal en open het eerste beste kanaal wat jij denkt, nou, daar zitten allemaal jonge meisjes in. Dan gaat die open en dan kun je al die foto's en alle informatie terugzien. Ja,
0: dat kan onmogelijk de bedoeling zijn natuurlijk. Je bent zelf wijkagent in Amsterdam. Wat merk je hier in Amsterdam nou van?
2: Nou, het is het is eigenlijk een wereldprobleem. Kijk, ik heb het nu ter sprake gebracht omdat ik me heel erg hard inzet voor jongeren. En ik ben boegbeeld kwetsbare meiden voor politie Amsterdam. En ik zie natuurlijk achter de schermen zoveel ellende. Ik heb zoveel jongeren die nu bij mij op de lijn komen.
0: Ja.
2: Die klem zitten, die hulp nodig hebben. Die het niet durven te zeggen of uit schaamte niet durven te praten. Ja, het is echt heel zorgelijk.
0: Ja, want het klinkt ook allemaal niet te gezond. Je zei daarnet dat er meiden zijn die auditie moeten doen ervoor, hè, om bij zo'n kanaal beheerder te mogen worden. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
2: Nou ja, stel dat de eigenaar zegt, nou, met zoveel volgers mag iemand beheerder worden. Nou, dan word je uiteindelijk in een ander kanaal op een andere groepsapp gegooid. Daar kan je een opdracht krijgen, een dansje doen of iets laten zien qua je kleding. Maar ja, wie zegt tegen jou dat er in die andere groep ook echt daadwerkelijk meisjes zitten?
0: Ik wou net zeggen, want dat is natuurlijk op geen enkele manier te controleren.
2: Nee, iedereen die het kanaal ingaat, de eigenaar en de beheerder, zolang jij zeg maar geen lid wordt van het kanaal, kunnen zij niet zien dat ik op jouw kanaal meekijk.
0: Nee. Hoe wordt er precies misbruik van gemaakt? Want wat kom je daarop tegen? Want je zegt, er komen veel meiden op de lijn die zeggen van, ja, ik heb hier en hier problemen mee. Maar wat zijn dan die praktische problemen waar ze mee te maken hebben?
2: Ik heb meisjes die worden gebeld door oudere mannen. En die worden gevraagd of ze hun vriendinnetje willen zijn.
0: Oh, want het telefoonnummer staat er gewoon bij natuurlijk ook.
2: Ja, op een gegeven moment sommige meisjes zetten ook echt in hun bio hun telefoonnummer voor eventuele vragen.
0: Oh.
2: Ik heb meisjes die worden misbruikt. Ik heb meisjes die worden onderdrukt. Ik heb meisjes die worden gebruikt.
0: Ach, nee.
2: Meisjes worden gepest. Meisjes worden buitengesloten. En dat kan zo. Kijk, we weten wat pesten uiteindelijk ook kan veroorzaken.
0: Ja,
2: dat kan zo ver doorlopen.
0: Ja,
2: en dat moeten we gewoon niet willen.
0: Nee, heb je helemaal gelijk in. Wat goed dat je hiervoor inzet, Maasin. Dat moet echt gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedere ouder weet dat dit bestaat en hoe het vervolgens werkt. Hoe kun je als ouders nou, of misschien wel als grootouders, het gesprek aangaan met kinderen of kleinkinderen hierover?
2: Ja, dat is ook de reden waarom ik zeg maar mijn filmpje heb gemaakt. Ik zou zeggen echt tegen alle ouders, ga gewoon op een normale manier het gesprek aan, op een rustige manier. De meeste kinderen die zijn ook gewoon nog niet ontwikkeld en totaal niet bezig met de gevaren die wij als volwassenen wel zeg maar inzien. En leg ook gewoon rustig uit van wat er kan gebeuren als mensen je privégegevens hebben, als mensen jouw foto's hebben. Tegenwoordig kun je van alles veranderen met je foto. Ik heb natuurlijk ook heel veel last van meisjes die worden geëxposed, nooit wetende waar het vandaan komt. En het is eigenlijk ook wel weer een mogelijkheid waarin mensen je foto's kunnen pakken en er naaktfoto's van kunnen maken en het zo door kunnen verspreiden.
0: Ja, kortom, eigenlijk ver weg van blijven en alleen maar met mensen kletsen op dit vlak waar je precies van weet wie het zijn natuurlijk, hè?
2: Ja, doe het dan echt besloten. Gewoon normaal op een WhatsApp-groepje met elkaar.
0: Ja.
2: En mocht je wel iets tegenkomen, er zijn echt binnen onze organisatie, politie, mogelijkheden om kanalen gewoon te verwijderen. En dat geldt echt voor alle groepsappen. Dus die mogelijkheid is er ook. Maar ja, we zien natuurlijk ook niet alles. Dus als er wel iets te zien is, meld het vooral, zou ik zeggen.
0: Ja, geweldig dat je hiervoor inzet. En laten we hopen dat hiermee ook een goede stap de richting in wordt gezet om ervoor te zorgen dat dit afneemt. Binnen heel korte termijn, want hier moeten we echt ver weg van blijven, volgens mij.
2: Ja, ik hoop het ook. We doen ons best.
0: Zo, dankjewel, Mazin, wijkagent van de politie Amsterdam, over die WhatsApp-kanalen waar jonge meiden gebruik van maken.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
15: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8:30, in Brezant is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het meisje van 13 uit Haarlem dat sinds gisterochtend werd vermist, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid gevonden, zegt de politie. Die vraagt ook meteen of mensen foto's die ze van het meisje deelden weer willen verwijderen. Gisteren was er een grote zoektocht, ook in het water bij het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Die school werd ook ontruimd, alleen de examens gingen door. Het meisje is dus weer gevonden. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos. Vanaf 1 juni gaan twee straten in het centrum op de schop, midden in de drukke toeristische periode. De werkzaamheden werden 3 weken geleden bekendgemaakt. En eigenaren van hotels, accommodaties en horeca balen ervan. Zij denken dat er nu minder mensen op hun zaken afkomen. Ze begrijpen ook niet waarom het nou net nu moet gebeuren. Amsterdammers met een laag inkomen krijgen binnenkort een gratis noodpakket. Dat is nodig, zegt de gemeente, want bijna de helft van de inwoners heeft nog geen noodpakket. En een deel van hen zegt dat dat komt omdat ze het niet kunnen betalen. En dus krijgen 2000 huishoudens die zijn aangemeld bij de Voedselbank deze zomer een pakket met daarin onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. En FC Volendam speelt vanavond de eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II in Tilburg. Afgelopen weekend zochten supporters na het verlies van Telstar de confrontatie met uitfans op en de politie. Daarom besloot de club zelf dat er geen Volendamse supporters mee mogen naar Tilburg. Algemeen directeur Pieter van der Pol vertelt aan de NOS waarom.
16: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
18: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
16: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
17: Ook bij de return in Volendam zaterdag zijn uitsupporters niet welkom. Daar is de algemeen directeur van Willem II dan weer pissig over. Hij zegt tegen ESPN dat zijn fans nu eigenlijk de dupe zijn en Volendam er dan zaterdag voordeel uithaalt, terwijl hun supporters zich hebben misdragen.
0: Ja, zo krijg je natuurlijk wel herrie in de tent, hè?
17: Ja.
0: Ja, dit maakt het allemaal niet veel makkelijker.
17: En er kwam dan ook nog bij dat dan uitsupporters eerst niet welkom waren bij dat duel tussen Ajax en Groningen.
0: Ja.
17: Maar toen toch weer wel.
0: Mocht dat opeens weer wel.
17: Want ja, wie zijn eigenlijk de uitsupporters? Kan je je ook afvragen in dit geval.
0: Allemaal uitsupporters.
17: Heel helemaal ingewikkeld. Nou,
0: en wat ik ook nog wel hoorde, ik zat gisteren even te luisteren naar Patricia 's middags. Die sprak Frank van der Meijden, onze sportcollega. En die zei ook van het stadion van Volendam ligt ook nog eens een keer echt in een woonwijk. Ja. Hè? Wat heel gezellig is natuurlijk en heel gaaf. Maar voor dit soort situaties natuurlijk wel een beetje vervelend.
17: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat je snel ervoor kiest van laten we dan maar...
17: Ja, er was een reportage in de krant gisteren waar ze met buren hadden gesproken. En de ene die zei, ja, we maken hier wel vaker wat mee. Ik woon hier al 60 jaar, het is wel eens erger geweest.
0: Ja, precies.
17: Maar er waren ook wel mensen heel erg geschrokken. Dus,
0: kan ik me ook wel voorstellen. Ja.
17: Goed. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Suus. Kunnen we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Pieter.
0: Vandaag nog een klein beetje wisselvallig dagje, hè, Jan?
19: Ja, inderdaad. We hebben vanochtend te maken met vrij veel bewolking. En er kan plaatselijk een bui vallen. En aan het begin van de middag ook nog. En daarna wordt het overwegend meest droog met af en toe ook wel wat zon. Temperatuur komt op een iets hoger niveau uit. Het wordt aan de kust, de Noordkap zo'n 16 tot 17 graden. Elders 18, misschien in het Gooi 18 tot 19 graden. Dus we zitten al een beetje in de lift, Pieter. En de wind die is overwegend matig uit het zuidwesten aan de kust. En op het IJsselmeer nog af en toe vrij krachtig tot krachtig. Dus het is nog wel wat winderig, maar vanavond neemt de wind dan af. Nou, morgenochtend trekken er nog wat zwakke fronten over de Noordzee. Dus er zijn ook wat wolkenvelden, kan ook wat lage bewolking ontstaan. Maar voor de rest ziet het er... In ieder geval is het morgen droog. En in de middag en avond zijn er perioden met zon, waarbij de temperatuur oploopt naar zo'n 20 tot 21 graden. Op Texel wordt het zo'n 17 tot 18 graden. En de wind is morgen zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. De weersverbetering heeft alles te maken met de opbouw van hoge druk. We zien de barometer boven ons land morgen flink stijgen. En daar profiteren we ook de dagen daarna van. Vrijdag is het droog, zonnig en warm. Met in het zuiden van Noord-Holland temperaturen om en nabij de 25 graden.
0: Kijk eens eventjes. Dus
19: dan is het toch echt zomers hoor. Zon erbij, volop zon zelfs ook. En in het weekeinde blijft het warm. Misschien op zondag een iets lagere temperatuur. Maar ja, dan moet je denken aan 23 graden en aan de kust iets lager. En dat heeft alles te maken met het feit dat we overschakelen van het ene naar het andere hoge drukgebied. Dus, dat is dus het beeld van voor het Pinksterweekend.
0: Ja, klinkt hartstikke goed.
19: En pas richting 27 mei, dan zakt de temperatuur iets, maar er komt nog altijd boven de 20 graden uit. Dus ja, echt een duidelijke weersverbetering.
0: Nou, wat fijn, Jan. En daar zijn we met z'n allen ook een klein beetje wel aan toe, toch? We hebben een klein mazzeltje na het hemelvaartweekend, dat we toch eigenlijk voornamelijk met de paraplu hebben mogen beleven. Dat we nu richting de zwembroek mogen, wat mij betreft.
19: Ja, inderdaad, ja.
0: We gaan ervan genieten, Jan. Ik dank je en we spreken elkaar later.
19: Ja, hoor.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 9 files hebben we en je krijgt de langste 4. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten. Het langste in de file sta je op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en knooppunt Amstel, 25 minuten. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. Ook file op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen de Koentunnel en Amsterdam Buitenveldert, een kwartier vertraging. En op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk tussen de aansluiting met de N244 en Markenbinnen, 10 minuten.

0: Rosalind.
1: Snap. Met Snap.
2: En H.
3: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En laten we hopen dat dat niet het geluid is wat de ruggengraat van Sjoerd zometeen gaat maken.
4: Nee, dat hoop ik ook niet, Pieter. Het zou wat zijn, zeg. Ik ben in het Olympisch Stadion. Ja, dat is toch. Het is altijd weer geweldig om hier te staan. Ja,
0: wat een
4: bijna 100 jaar, hè?
0: Echt,
4: bijna 100 jaar, hè? 1928.
0: 28.
4: Ja, ja, ja. En nou ja, het gravel ligt er prachtig bij. Want straks rond een uurtje of één, of ietsje later, dan komen hier nou een paar honderd mensen op leeftijd binnen. Met een rollator voor de jaarlijkse rollatorloop, Pieter. En ik kijk nu op het Olympisch Stadion. En ik kijk naar het midden. En daar zit een grasveldje. En er staan allemaal tafeltjes nu al. Dus ik denk dan na afloop of van tevoren kunnen ze een kopje koffie drinken of misschien een klein energiedrankje. Je weet het natuurlijk niet.
0: Ja, nee, precies. Je wil winnen, hè?
4: En je wil toch winnen natuurlijk. Ja. Maar ik dacht, misschien is het handig als ik het parcours alvast even verken.
0: Lijkt me heel goed.
4: Er zitten natuurlijk een heleboel mensen nu te luisteren. Die gaan straks meedoen en die denken, ja, wat kan ik nou allemaal
0: verwachten?
4: Hoe
0: ziet dat eruit, dat parcours? Ligt dat er goed bij?
4: Dus, en er zijn twee mannen die hebben dat hier allemaal een beetje netjes voor elkaar gekregen. Dat zijn Dylan en Gregor. Goedemorgen, mannen.
5: Goedemorgen.
4: Van het Olympisch Stadion, hè?
5: Goedemorgen.
4: Ja, je hebt toch voor mij, maar ik zei nog tegen, heb jij nog een rollatortje voor me?
5: Ik heb even iemand lief gevraagd. En die had zei, nou, ik sta hem af.
4: Nee, ja, je staat hem af.
5: Deze stond nog om de hoek.
4: Die stond er op de hoek. Dus er is iemand vertrokken zonder zijn rollator.
5: Ja, dat klopt.
4: Dat vind ik dan heel interessant.
5: Die heeft het Olympisch Stadion gezien en die dacht, ik kan zonder de rollator nu verder.
4: Ja.
5: Dat soort mooie dingen gebeuren.
4: Want ik begreep dat het wel een keer voorgekomen is, hè? Dat mensen hier dan met de rollator binnen en weggaan zonder.
5: Zeker, de atletiekbaan doet magische dingen, denk ik.
4: Dat is een soort Louvre van Noord-Holland, is dit.
5: Zou je kunnen zeggen,
4: ja. Hier moet je naartoe zijn. Hey, hoeveel komen er straks?
5: We verwachten minimaal 600 deelnemers.
4: 600?
5: Ja.
4: Ja? En dan is het.
5: En wat supporters die ze meenemen.
4: Ja. Maar moet het aan voldoen? Je moet een rollator hebben.
5: Je moet een rollator hebben, dat is het belangrijkste.
4: Ja, maar
5: eigenlijk.
4: Stel nou dat je gewoon heel goed kan lopen en je hebt een rollator geleend, maar daar wordt niet op gelet, denk ik.
5: Nee, dan moet je een beetje doen alsof je die rollator echt nodig hebt.
4: Ja, er zijn geen soort van dopingcontroles dan op het gebied van rollators.
5: Nee, de dag staat in het teken van gezelligheid, samen zijn en een mooie dag.
4: Ja.
5: Dus dat is,
4: ieder jaar, hè?
5: Zeker weten.
4: Is dat leuk voor jou als stadionbaas, om het even zo te zeggen?
5: Ik maak hier elke dag verschillende evenementen mee.
4: Ja?
5: Van heel groot naar heel klein. Maar de rollatorlopen staat bij mij met stipt op 1.
4: Ja. Dus. Nou, dan kan ik natuurlijk met de rollator gaan lopen, Pieter. Want en dat is ook leuk, je kan er ook op zitten. Hè? Dat is natuurlijk zo leuk aan zo'n rollator. Want dan heb je zo'n plankje in het midden. Als je even moe bent, kan je even gaan zitten. Wordt dat ook gedaan?
5: Zeker.
4: Want het is hoeveel rondjes?
5: De atletiekbaan is 400 meter, dus minimaal 400 meter.
4: Ja?
5: Er zijn mensen die lopen 400 meter, maar ook mensen die niet te stoppen zijn en echt 10 rondes lopen.
4: Die er geen genoeg van krijgen. Nou, laten we het parcours even verkennen. Dat kan ik natuurlijk met de rollator doen. Ha! Maar ja, ze kennen mij natuurlijk al. Ze hebben hier voor mij zo'n elektrische buggy even klaargezet. Want laten we, dat is natuurlijk even wat makkelijker. Want ja, anders als ik nu 400 meter met een rollator moet gaan lopen, dat heeft natuurlijk. Ga jij rijden, Gregor? Ben jij dat doen?
5: Ja.
4: Want dan is natuurlijk de vraag: gaan we linksom of gaan we rechtsom? Of doen we het gewoon echt zoals op de atletiekbaan? Even in het karretje. Gewoon linksom, denk ik, hè?
5: Zeker weten.
4: Oké, nou dan gaan we nu. Is dit al het startpunt of niet?
5: Startpunt is aan de overkant.
4: Oh, de startpunt is aan de overkant, inderdaad.
5: De startpunt staat nog niet. Die moet nog opgezet worden.
4: Nee.
5: Maar.
4: En dan hebben we natuurlijk hier nu de Sintelbaan, hè, of de atletiekbaan. En dan is het eigenlijk het handigste als je de binnenbocht pakt, denk ik.
5: Dat zijn de minste meters.
4: Ja, dat zijn de minste meters. En merk je dat mensen dat ook... want het is, ik red het, hè. Ik heb het al vaker gezien. Het is ook duwen en trekken.
5: Zeker, bij de start begint het al, hè.
4: Ja?
5: Daar staan ze te dringen om als eerste weg te komen. En
4: ja?
5: En
4: ken jij die mensen?
5: Ik herken er wel een aantal van afgelopen edities.
4: En dan is het, mevrouw de Vries, u staat hier vooraan.
5: Ja, zeker.
4: Ja? Ja. Oké, dit is dus de binnenbocht. Dit is, maak je de minste meters. Nou, dat is natuurlijk duidelijk inderdaad, ja. Ja goed, je hebt ook van die toppers, die gaan natuurlijk buitenom, hè. Zo'n soort Max Verstappen, dan gaan ze buitenom.
5: Het is een tactisch steekspel, hè.
4: Dat is zeker waar inderdaad, ja. Maar ze mogen in ieder geval dus meer. Nou, hier begint dus de start. Er staan ook allemaal dranghekken, dus ik neem aan dat de mensen daar toeschouwen. Zet hem op, kom op.
5: Veilig op afstand, want ze mogen de lopers niet in de weg lopen.
4: Nee, en wordt er dan onderweg nog drankjes uitgedeeld? Zo? Of lekker advocaatje?
5: Advocaatje staat zeker op programma, maar die krijgen de ouderen nadat ze gefinished zijn.
4: Oh ja?
5: Zeker weten.
4: Fantastisch.
5: Dat mag natuurlijk.
4: Dan wil je toch over de finish heen, hè? Of niet soms?
5: Zeker.
4: Ja. Moet je nou nog als stadion, moet je nou als stadion nog ergens rekening mee houden? Ik neem aan EHBO, dat soort dingen.
5: Met alles is rekening gehouden. Het is natuurlijk een doelgroep die hier niet elke dag komt.
4: Nee.
5: Wat het een extra speciaal evenement maakt. Maar we houden rekeningen met deze leeftijd.
4: Ja, dus toch?
5: Zeker weten, zeker.
4: Ja. Hey, en hoe laat beginnen jullie precies?
5: De deuren gaan om 1:30 open.
4: Ja. En dan is het wachten tot het laatste min is.
5: Ja, ja, zeker.
4: Dat kan even duren misschien.
5: Ja, naast de loop zelf hebben we ook een stukje entertainment eromheen.
4: Ja.
5: Dus er komen ook wat artiesten.
4: Ja.
5: Dus ja.
4: Wie komen er dan?
5: Yoki. Dat is een bekende artiest binnen deze doelgroep.
4: Oh.
5: En een meer volkszanger. Marco. Ja. Die was hier vorig jaar ook en dat was één groot succes.
4: Ja, was één groot feest.
5: Zeker weten.
4: Okay, ja. Nou, dan hebben we nu het rondje gedaan, Gregor. Ja, dit is inderdaad, het ligt er lekker bij. Het lijkt ook alsof de gravel iets minder gravel is dan normaal, of niet?
5: Het is anders dan 100 jaar geleden. Het is, ja. Het is meer een rubberachtige...
4: Ja, nee, maar vroeger had je toch allemaal van die dikke... Als ik dan atletiek deed, dan was het wat grover, heb ik nog het idee. Ja. Het is nu een beetje glad, zeg maar.
5: Ja, het is een snelle baan.
4: Het is een snelle baan, hè?
5: Ja. Snelle baan,
4: wat verwacht jij toptijden vandaag? Mijn sportjournalistiek interview gaat doen.
5: Ja. Ja, het draait hier niet om de tijden. Het is eigenlijk de Olympische gedachte. Hier, dat meedoen is belangrijker dan winnen.
4: Ja. Want dit is even voor de duidelijkheid, even serieus nu. Hè. Het is natuurlijk ook de oude beweegweek. Hè. Dus het is
5: zeker
4: ouderen moeten meer bewegen.
5: Zeker. En met bewegen kom je ook mensen tegen. Dus dat helpt tegen eenzaamheid als je ouder wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Dat we hier gewoon met z'n allen een gezellige dag willen doen.
4: Als je nu zit te luisteren en je denkt van, oh, ik wist het helemaal niet. Kan je nog meedoen? Kan je hier nog met je rollator aan de deur komen?
5: We hebben vooraf inschrijving gedaan, maar we gaan je niet tegenhouden als je hier alsnog naartoe
4: nee,
5: komt.
4: Nee, dat kan niet.
5: Maar en voor volgend jaar schrijf je vooral in, want hoe meer mensen, hoe meer vreugde.
4: Nog een later lopen, Pieter.
0: Hartstikke
4: hij gaat
0: mooi,
4: vanmiddag beginnen. Oh. Hè? Ja, een mooi evenement vind ik het, hoor.
0: Ja, ik had nog één vraag, Sjoerd. Ja, wordt een advocaatje gezien als doping eigenlijk? Of, mag
4: nou,
0: dat,
4: ja, het is
0: van?
4: Advocaatje na afloop natuurlijk. Hè?
0: Ja, dus, niet ervoor dat je dit van
4: niet,
0: even...
4: Niet ervoor.
0: Even ja, snelle appie voor de eiwitjes.
4: Nee, ja, nou, volgens mij ga je niet... Ja, volgens mij ga je dan niet sneller, toch juist? Of ga je dan niet langzamer, denk
0: weet
4: je?
0: Weet ik niet. Ja, ligt aan hoeveel pijn je hebt voordat je begint.
4: Ja, dat is waar.

0: een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
11: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
12: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
13: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ruzie tussen een paar families in Haarlem. Daar zou ook een steekwapen bij zijn gebruikt. Zelfs terwijl ambulancemedewerkers mensen aan het behandelen waren, probeerden de families elkaar nog aan te vallen, zegt de politie. In Schagen geldt een noodverordening op het bedrijventerrein waar gisteren een grote brand was bij een garage. Er is asbest vrijgekomen en dat moet opgeruimd worden. Als je toch in het verboden gebied komt, kan je een flinke boete krijgen. Een Duitse YouTuber heeft een video online gezet waarin hij in de Bijlmer praat met jongeren over wapens en het liquideren van mensen. Zij zeggen ook dat straffen niet afschrikken, omdat die vanwege hun jonge leeftijd vaak laag zijn. Straks hoor je meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
18: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
17: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
19: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
17: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 5 files hebben we en je krijgt er langs de 2. Allereerst de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Amsterdam-Buitenveldert. Net iets meer dan 5 minuten. En ook op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen afrit Haarlem en Amsterdam-Buitenveldert. 10 minuten vertraging.
21: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
22: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
31: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
32: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
33: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
34: Oké, we gaan.
35: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
36: De ontbijttafel.
37: Met Pieter Kok.

0: Fairground Attraction met Perfect. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op deze overgangsdag naar een prachtige hoge drukperiode. Jan Visser heeft het zelf gezegd. Het wordt heerlijk weer, maar vandaag nog niet. Eind van de dag wel. En het is een stuk warmer, hè? Laten we wel wezen. Ik kwam vanochtend bij de auto, was dat 13 graden. Dus dat is
1: toch gewoon... warme trui aangedaan heb je.
0: Ja, maar die had ik gisteravond al klaargelegd. ik ga niet 's ochtends nog switchen, dat doe ik niet.
1: Okay.
0: Doe jij dat?
1: Tuurlijk.
0: Doe jij 's ochtends überhaupt gewoon pas je kleding keuze?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, heb je er tijd voor?
1: Heb je er tijd voor?
0: Ja.
1: Dus even normaal, hoe lang duurt dat?
0: Nou, in mijn geval, elke seconde telt die ik nog langer in mijn bed kan blijven liggen.
1: Ja, maar ik ken jouw outfits toch ook?
0: Wat bedoel je?
1: Nou, ik bedoel te zeggen, je maakt toch niet een hele andere
0: kleding toch niet klaar? Wat gebeurt hier nou?
1: Je hebt toch gewoon sommige outfits gewoon als standaard in je hoofd. Dat jij gewoon een broek aan doet en deze trui.
0: Ik doe vaak een broek aan, dat klopt.
1: Ja, precies. En deze trui. Kijk, het is niet dat je in één keer hele andere keuzes maakt, toch? Dat je denkt, nou, ga ik nu hier een blouse onder doen?
0: Of nee, nou, behalve stop. Nee. Nou, ja, zo bedoel je. Nou,
1: dat doe je
0: zal ik vandaag
1: niet,
0: mijn Pino pak aan trekken?
1: Ja,
0: nee, maar ik bedoel meer als in, als ik 's ochtends nog moet gaan nadenken over, het voelt een beetje warmer. Het zou inderdaad iets warmer weer kunnen worden vandaag. Misschien moet ik toch deze trui aan doen. Daar kan ik 's ochtends niet handelen. Die hele gedachtenstroom. Het is gewoon wat daar ligt, gaat aan.
1: Ja, precies.
0: Als iemand iets weghaalt, dan heb ik het dan maar niet ook, denk ik.
1: Maar je hebt gisteren dan toch niet over nagedacht dat het misschien vandaag warmer zou zijn?
0: Zeker wel.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, dan is deze trui nog steeds een goed idee. Wat is dit nou?
1: Een hele leuke trui, daar niet van.
0: Wat zit jij mijn trui opeens belachelijk te maken?
1: Dit is een fantastische trui.
0: Suus, leg jij als je 's ochtends vroeg hier moet zijn je kleren klaar? Of ga jij 's ochtends nog even borstkrollend door je hele garderobe?
2: Ik leg het niet klaar, maar ik had er wel over nagedacht.
0: Okay.
2: Oh ja. Dus ik had het in mijn hoofd al bedacht, dus dan is het eigenlijk makkelijk.
0: Ja.
2: En deze broek had ik gisteren ook aan, mag dat?
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Dat vind ik
1: prima,
0: joh.
1: Niet
0: dus
1: een keer een spijkerbroek te wassen.
0: Nee, joh, kom op. Nee. Hoe vaak doen we de spijkerbroek in
2: Nooit.
0: De was? Pardon?
2: Nooit. Ligt aan de spijkerbroek, maar dat mag eigenlijk niet van echte spijkerbroekmakers. Dure spijkerbroeken.
0: Die zeggen nooit de spijkerbroek wassen.
2: Klopt.
0: Wat moet je er dan mee doen?
2: Heel hard hangen buiten op het balkon.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En als je geen
2: weet je wat je eigenlijk moet doen? Zo'n plantenspruit dingetje met een beetje wodka erin.
1: Wodka?
2: Ja.
0: Wat?
1: Doe jij dat?
0: Zeg je nou dat je je spijkerbroek schoonmaakt met wodka? Dat dat de bedoeling is?
1: Nou?
0: Nee, je maakt een grapje, toch? Is dit echt waar?
1: Ja.
0: Of heeft jouw vriend dit verteld toen jou opeens ergens een fles wodka vond? Dat je afvroeg, wat doet dat ding hier?
2: Nee, het is een soort wodka-watermeng.

0: Niall Horan met Dinner Party.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, al weken is het middelpunt van het nationale nieuws. De noodopvang in Loosdrecht. En de demonstraties voor de deur daar. Met als dieptepunt natuurlijk de brandstichting van vorige week. Hoe moet dit nou verder? Wil ik het toch even over hebben met commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Meneer van Dijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En hoe heeft u de afgelopen weken beleefd?
3: Nou, ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat daar was ik niet trots op. En ik vond absoluut geen schoonheidsvrees hebben wat er in Nederland op dit moment gebeurt. Het geldt niet alleen in Loosdrecht, maar ook op andere plekken. Maar we zien natuurlijk de afgelopen maanden hier en daar rellen en geweld ontstaan die niets meer te maken heeft met de normale demonstratie.
0: Nee, zeker waar geweld aan te pas komt, is dat natuurlijk dat punt ver voorbij, wat mij betreft ook. De waarnemend burgemeester daar van Weidemeren, Mark Verheijen, die heeft inmiddels excuses gemaakt voor de communicatie rondom het besluit. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, nou ja, kijk, ik begrijp heel goed dat de burgemeester probeert ook de communicatie met de inwoners weer op gang te brengen. En dat is denk ik ook terecht. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Weidemeren een gemeente was die tot op heden eigenlijk nog niet had voldaan aan de spreidingswet. Hè. Dus ze hadden nog geen opvang geregeld. Dus het was niet onlogisch dat er vanuit het COA in het kader van noodopvang een beroep werd gedaan op Weidemeren. En ik was dan ook in eerste instantie wel blij dat de gemeenteraad het besluit had genomen om een deel van het, zoals u weet, is Weidemeren in een fusietraject betrokken. En een groot deel van het huidige gemeentehuis staat leeg. En dat ze hebben gezegd van nou, wij gaan daar opvang realiseren. En in meerderheid heeft de gemeenteraad daar ook mee ingestemd. Alleen omdat het natuurlijk noodopvang betreft, heb je natuurlijk dan niet alle mogelijkheden die je normaal gesproken zou willen hebben in een gemeente om daar uitgebreid ook met je inwoners over te spreken. Er is wel over gesproken, maar ik denk dat op zichzelf wel een goede stap van de burgemeester, dat hij zegt van ja, dat had misschien nog beter gekund, kan natuurlijk altijd beter. Maar dat neemt niet weg het feit dat Weidemeren ook een verantwoordelijkheid heeft in het kader van de spreidingswet.
0: Ja, en de reactie vervolgens van de bewoners en mensen ook daarbuiten die daarop geweest is natuurlijk buiten iedere proportie, om het zo maar te noemen.
3: Ja, nou ja, kijk, wat daar gebeurt. En ik vind, daar moeten we ons ook echt. Dat is niet normaal. En ik vind, als iets niet normaal is, moet je dat ook durven uitspreken. Maar het lijkt wel alsof toch een beetje de angst van de inwoners gekaapt wordt. En geïnjecteerd met een soort van gif waarbij het echt helemaal uit de hand loopt. Ja. En vervolgens trekt dat gif, die naald zich terug. En blijven die inwoners natuurlijk toch in verwarde toestand achter. En moet je dan met elkaar weer de dialoog en het gesprek gaan zoeken om dit tot een goed eind te brengen. Maar ja, Nogmaals, dat neemt niet weg dat er wel een verantwoordelijkheid ligt bij iedere gemeente in Nederland om zijn of haar aandeel te nemen.
0: Nee, ja, we hebben meneer Verheijen, de waarnemend burgemeester van Weidemeren, gesproken nog aan het begin van eigenlijk dit hele verhaal. En zei toen, ja, je moet het eigenlijk zien als een soort van spoednoodopvang om maar duidelijk te maken dat er echt zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Maar daarna hebben wij hem niet meer gesproken hierover. U wel? Heeft u contact met Mark Verheijen hierover gehad?
3: Zeker. Ik heb in eerste instantie natuurlijk ook omdat ik me zorgen maak over de veiligheid van de mensen die in het pand zitten, voor de burgemeester zelf, de ambtenaren. En omdat er zo excessief geweld gebruikt werd. En ook die brandstichting, ja, dat is buiten proporties en daar moeten we ook hard tegen optreden.
0: Ja.
3: Dus mijn zorg is natuurlijk in eerste instantie, niet alleen ik, maar ook de minister. Daar heb je regelmatig contact met de burgemeester. Of het allemaal goed geregeld is met de veiligheidsregio. En dat is natuurlijk de eerste zorg. En de tweede is natuurlijk dat ik vanuit mijn rol als coördinerend commissaris voor Noord-Holland op het gebied van asiel, dat je natuurlijk ook probeert steun en advies te geven aan een burgemeester.
0: Ja, want dat gaat hem toch ook niet in de koude kleren zitten, kan ik me zo maar voorstellen.
3: Nee, maar tot op heden denk ik dat de heer Verheijen zich daar goed doorheen slaat, zal ik maar zeggen, met steun van ook collega's, want dat is denk ik ook heel belangrijk. En daarom heb ik eigenlijk ook maandag toch wel een signaal afgegeven. We moeten als politici wel gewoon eerlijk blijven. Dus wat je nu ook ziet is, als je kijkt naar, er worden bij sommige gemeenten, wordt nu geformeerd. Belangrijk is dat men niet opschrijft dat ze iets niet willen doen, maar dat ze de discussie aangaan met de inwoners. Waar en hoe gaan we de opvang regelen? En niet of, want straks worden colleges opgezadeld. met dat er geen AZC mag komen. Terwijl ze als wethouder, het woord heeft het al in zich, en je moet je aan de wet houden.
0: Ja.
3: Die wethouders die moeten zich gewoon aan de wet houden. Dus je manoeuvreert je als gemeente in een heel lastige positie. Je kan veel beter, als je de tijd nog hebt, met je inwoners het gesprek aangaan. Hoe en waar gaan we dat organiseren? En onder welke voorwaarden gaan we dat organiseren?
0: Ja,
3: en
0: is het eigenlijk probleem dan niet eigenlijk gewoon de communicatie? Want u zegt, ja, er moet gewoon gesproken worden op een bepaalde eerlijke manier. Maar het gaat er eigenlijk ook gewoon over om ja, straight te zijn, om het zo maar te zeggen. Hè?
3: Nou, als je gewoon eerlijk bent, ja, en je geeft aan dat ook jouw gemeente daar een taak in heeft, dan kun je dat bespreken, of je het nou leuk vindt of niet. En dan kun je de inwoners wel betrekken bij die vervolgvragen. Hoe en waar gaan we dat dan organiseren, onder welke voorwaarden?
0: Ja.
3: Als je dat niet doet en je steekt je kop in het zand, ja, dan kom je dus in de situatie dat je in die spoednoodopvang terechtkomt.
0: Ja.
3: En dan moet je het dus heel snel gaan regelen.
0: Ben je eigenlijk al te laat, hè? Ja.
3: Nou, dan ben je eigenlijk te laat. En de volgende stap zou nog wel eens kunnen zijn crisisopvang. En dat hebben we ooit in 2015 ook gehad. In het begin van de, daar gaan mensen in bussen rondgereden worden in sporthallen. Nou, dat wil je al helemaal niet. Dus het liefst wil je eigenlijk, een goede vriend van mij zei ooit, maak haast als je tijd hebt, want je hebt geen tijd als je haast hebt. En als je in die tweede situatie terechtkomt, dan heb je dus geen tijd meer, want je staat onder druk. En je moet dan acuut wat zien te regelen. En ja, dan gaat dat altijd ten koste van een ordentelijk communicatieproces.
0: Ja.
3: En dat heb ik maandag ook gezegd in dat artikel. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je dat juist wel hebt. Want ik snap heel goed dat als er iets verandert in je omgeving, dat inwoners ongerust zijn, dat ze willen weten hoe dat geregeld is, welke veiligheidsmaatregelen er zijn. Kortom, alle vraagstukken die erbij komen kijken, kun je dan ordentelijk regelen.
0: Ja, maar hoort het ook bij uw taak eigenlijk om het over die gevoelens van in dit geval de loodsrechters te hebben, daarover in gesprek te gaan? Want ja, je hoort toch ook van de meest vreemde dingen, onware argumentaties voorbij komen bij de protesten, et cetera?
3: Nou kijk, ik ben commissaris in de provincie Noord-Holland, dus ook voor alle mensen die in Loosdrecht wonen. En ik vind dat ook iedere inwoner van Noord-Holland, daar waar het kan, ook gehoord moet worden. Maar hij heeft ook recht op het eerlijke verhaal. En dat betekent dat je misschien dingen niet leuk vindt, maar dat wil niet zeggen dat je om je verantwoordelijkheid heen kunt gaan. Dus
0: ja,
3: politici moeten vooral eerst, in eerste instantie, eerlijk en open zijn over die opvang. En in tweede instantie invulling geven aan de verantwoordelijkheid om ook inwoners zo goed mogelijk te betrekken en de communicatie zo goed mogelijk op orde te brengen. Ja, en dan zullen er altijd een aantal mensen zijn die persisteren in tegen een AZC. Maar ja, dan heb je als wethouder wel heel erg veel problemen, omdat je gewoon aan de wet moet houden. En,
0: ja.
3: Ja, en ik denk dat burgers er op een gegeven moment helemaal niks meer van begrijpen als ze stemmen op een politieke partij die zegt van
0: we gaan hier wat aan doen en vervolgens
3: nou ja, weet je, ja. En daarom is het goed dat partijen die heel erg tegen AZC zijn nu zelf misschien ook gaan meeregeren bij sommige gemeenten. Want dan zullen ze merken dat ze zich gewoon aan de wet moeten houden.
0: Ja, duidelijk. Overigens komt nu net binnen in het nieuws dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, oftewel het COA, niet meer alle asielzoekers toe tot het aanmeldingscentrum in Ter Apel gaat laten. En ja, ik begrijp ook dat 44 gemeenten in Noord-Holland, daarvan 9 gemeenten nog steeds niks geregeld hebben. Dit gaat toch wel vaker voorkomen misschien nog de komende tijd. Ook de spoednoodopvangsituaties.
3: Nou ja, kijk, wat er zeg maar gaat gebeuren is dat de minister heeft gezegd dat hij heel duidelijk dit kabinet, en daar ben ik blij mee, hebben gezegd die spreidingswet is er en die gaan we ook uitvoeren.
0: Er komen ook speciale teams voor, hè, om de gemeente te ondersteunen. Want
3: ja,
0: misschien heeft
3: maar,
0: u daar ook wel wat mee
3: dat,
0: te maken.
3: Dat is heel mooi dat dat in het nieuws kwam, maar dat is natuurlijk maar één klein onderdeeltje, want die gaan niet het probleem oplossen als een gemeente weigerachtig is om opvang te regelen. Dus dat blijft gewoon staan. En de minister heeft gezegd, en dat is denk ik heel belangrijk, ik ga interbestuurlijk toezicht. Dat betekent dat die wet werd elke keer een dwangwet genoemd, maar die bepaling die treedt in werking als een gemeente niet doet wat ze behoorden te doen. En de minister heeft gezegd, ik ga dat nu wel in gang zetten. En dat betekent dat hij brieven heeft gestuurd naar die gemeenten die niet volledig of niet voldaan hebben aan de spreidingswet. En ik denk eerlijk gezegd dat je geen wiskunde gestudeerd hoeft te hebben, dat als er dan ergens noodopvang geregeld moet worden, dat dat in eerste instantie gebeurt bij gemeenten die nog niets hebben gedaan.
0: Nee, precies. Oftewel, het is ook eigenlijk een oproep om tegen de gemeentes te zeggen die nog niks hebben gedaan, laten we er nou nu meteen samen naar kijken, als ik u goed begrijp.
3: Nou, sterker nog, als je nu aan het formeren bent, vertel dan het eerlijke verhaal en neem gewoon op in je collegeakkoord dat er wel een AZC moet komen, of dat je Want dat is ook zo mooi aan die wet. Er zijn ook regio's die heel erg met elkaar samenwerken, die dus een bepaalde verdeling hebben gemaakt van de totale opvang die ze als deelregio moeten doen. En daarmee eigenlijk geen enkel probleem hebben. Dus er zijn regio's waar het heel erg goed gaat en waar je helemaal niets over hoort. Die hebben het goed geregeld met elkaar. En er zijn regio's die het allemaal voor zichzelf aan het regelen zijn, met soms toch wel de problemen dat het niet voor iedere gemeente even makkelijk is om ook het aantal asielzoekers op te vangen wat ze wettelijk verplicht zijn.
0: Tot slot, heeft u een beetje vertrouwen in dat dit binnenkort wat soepeler zal verlopen allemaal?
3: Nou ja, het lijkt een soort zure appel waar we met elkaar doorheen moeten. Maar ik denk dat uiteindelijk eerlijke politiek duurt het langst. Dus we zullen hier met elkaar even doorheen moeten. We zullen wel weer de verhoudingen moeten normaliseren. De gemeenten die tot nu toe niks hebben gedaan moeten eigenlijk heel snel aan de bak om te zorgen dat ze hun inwoners meenemen in het eerlijke verhaal van, joh, we kunnen ons er niet aan onttrekken. We zijn geen Gallisch dorpje in Nederland wat niets hoeft te doen, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En dat de wethouders die binnenkort worden aangesteld, ja, ik hoop dat ze vooral ook met collega-wethouders in de omliggende gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat we deze klus met elkaar klaren, zodat we in de Tweede Kamer eindelijk eens een keer kunnen hebben over waar ze het graag over willen hebben. Namelijk instroombeperking, want dat is eigenlijk waar de Tweede Kamer het over wil hebben. En dan kunnen we vervolgens in Nederland weer een beetje rust krijgen in dit dossier.
0: Dat zou mooi zijn.
3: Dat zou heel erg mooi zijn.
0: Goed, het is helemaal helder. Dank u wel, commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, over de asielopvang in onze provincie.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
11: Ik ben Lotte uit Hilversum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Bijzonder ruim 9:30 in Warder is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Op de N203 bij Uitgeest zijn vanochtend twee auto's op elkaar gebotst. De bestuurders van allebei de auto's zijn opgepakt omdat ze drugs hadden gebruikt. Na een test bleek dat ze onder invloed waren van cocaïne. Hun auto's hebben flink wat schade, die zijn weggesleept. In Haarlem zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een gevecht. Een paar families zouden ruzie met elkaar hebben gehad. Er zou ook een mes of een ander steekwapen zijn gebruikt. Er kwamen meerdere politieauto's en 4 ambulances op af. En zelfs terwijl er mensen werden behandeld, moesten ze uit elkaar gehouden worden om te voorkomen dat ze elkaar opnieuw zouden aanvallen. Er is een speurhond ingezet om te zoeken naar het mogelijke steekwapen. En er zijn 2 mensen opgepakt. In een deel van bedrijventerrein De Fok in Schagen geldt een noodverordening. Bij een grote brand daar gisteren in een garagebedrijf is asbest vrijgekomen. Dus mag je er zonder speciale toestemming niet komen, vertelt verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
15: Op dit moment is het gebied alleen te betreden voor mensen die daar of moeten zijn voor onderzoek of voor het saneren, dus het opruimen van die asbest. En als je dat toch doet zonder toestemming van de juiste mensen, dan kan je daar een geldboete voor krijgen die kan oplopen tot 5500 euro.
14: Flink bedrag, maar asbest is een risico voor jou en de gezondheid van anderen. En op het account van de Duitse YouTuber LuckyL030 is een video verschenen waarin hij een bezoekje brengt aan de Bijlmer. In de video vertellen voornamelijk minderjarige jongens zware vuurwapens zien. En ze vertellen over het liquideren van mensen.
16: In Germany we hear many times that there are many shooters in the Netherlands. Why so many people like need to go shoot someone? It's like because of business, because of what?
17: People need money. It's not the need of killing someone because they're angry or something. Yeah. People nowadays think about money and do everything for the money.
18: Yeah. I do it because I like it. When I see blood, I like it. I feel it every time I see blood, I think, yes man, I want to see more blood. That's why I do it.
14: Ja, hij vraagt dus waarom er zoveel gemoord wordt in Nederland. En een ervan zegt, ik doe het voor het geld. En een ander zegt dat hij het leuk vindt om bloed te zien.
13: Vind je het zo heftig, Suus?
14: Het is toch ja,
13: ik ben natuurlijk heb ik gedaan wat je dan niet moet doen, namelijk ook naar de video kijken. Ja. En daarin zie je inderdaad heel veel wapens. Ook jongens die zeggen van ja, we zijn alleen maar bezig met muziek maken en dat soort dingen. Maar dat zit dan wel weer helemaal verweven met een soort van ja, criminaliteit en dergelijke. Het is een heel bijzonder inkijkje in iets waarvan ik nou niet wist dat het bestond.
14: Ja, ja dat.
13: En enger.
14: Ja. Nou, en hij maakte eerder ook al zo'n video in Frankrijk. Die zorgde toen voor veel ophef. Hij zou jongeren aanmoedigen om een voorbeeld te nemen aan de criminele activiteiten. En misschien ook wel dat het dan cool is om in zo'n video te komen. Of
13: ja,
14: zo.
13: Hij heeft nog een disclaimertje aan het begin van de video zitten. Of in ieder geval na een paar minuten.
14: Zit hij daar dan in?
13: Ja, daar staat iets in van dit is niet om dit te verheerlijken of wat dan ook. Maar ik ben gewoon puur voor een soort van weet ik veel, journalistieke achtergrond aan het kijken naar dit verhaal.
14: Nou, de Amsterdamse politie zegt dat ze op de hoogte zijn van de video, maar willen verder geen uitspraken over doen. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
11: Het is vanochtend bewolkt en plaatselijk valt er een bui. Ook in de middag is er een buienkans. Later op de middag is het droog met af en toe zon. Het wordt maximaal aan de kust zo'n 16 graden. Elders 17 tot 18 graden, wellicht in het Gooi 19. De wind is meest matig en waait uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe nog vrij krachtig tot krachtig, maar vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend van tijd tot tijd nog bewolkt, in de middag en avond periode met zon en het wordt op veel plaatsen 20 tot 21 graden.
13: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Twee files hebben we. Een lange op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum, 40 minuten. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En een file op de A22 van Velsen richting Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, 10 minuten vertraging.

0: Bob Marley met Iron Lion Zion. Zo'n opmaatje naar het prachtige weer wat komen gaat, denk ik.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker, hè, Ann. Potverdorie, de leukste foto's van de wereld komen ook binnen op dit moment.
2: Ja.
0: Van mensen die hem gewonnen hebben de afgelopen tijd en er iets leuks mee doen.
2: Ja.
0: Even kijken hoor, moet ik wel even zijn naam erbij pakken. Want die heeft hij er vast wel ergens bij gezet. Sander, die had hem gewonnen. En die zei hier in de uitzending al, ik ga hem inlijsten.
2: Ja.
0: Heeft hij gedaan.
2: Heeft hij echt gedaan.
0: Hij heeft hem ingelijst en aan de muur gehangen. Prachtig, hè. Nou, het is een juweel voor de keuken, maar ook voor de woonkamer, hoor.
2: Zeker.
0: Echt wel. Het is een heel mooi ding. Hij heeft een gele handvat met gaatjes erin, waardoor je op kaas lijkt. En hij heeft daarbij ook nog eens een keer het ontbijttafel-logo op het, de business part. De business end van de kaasgaaf staan. Het mes. Hartstikke mooi ding, dus je kunt hem hier winnen. En het winnen daarvan is helemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen met het woord kaasgaaf naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je hem. Dan is hij helemaal van jou. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Pechvogeltje.
0: Ja, dan ben je best wel een beetje een pechvogel.
2: Maar het gaat vaak goed, hè?
0: Gaat heel vaak goed. En als het misgaat, mag je het daarna ook wel weer een keertje proberen.
2: Tuurlijk.
0: Dus komen we allemaal wel uit. Niet te veel zorgen maken en gewoon meedoen. Door een appje te sturen naar 088-850-51-52. Als je nou niet kunt appen, dan mag je ook bellen. Hou er wel rekening mee, die lijnen die staan roodgloeiend. Dus ik kan je niet beloven dat je daar daadwerkelijk doorheen komt. Een appje sturen is wel zo makkelijk om jezelf op die lijst te zetten. Naar 088-850-51-52. En dan hoef je hem vervolgens ook niet meteen in te lijsten thuis. Je mag hem ook gewoon lekker in de keuken laten liggen. Want daar ligt hij graag hoor. De ontbijttafel kaasgaaf. Even een soort woord kaasgaaf hebben naar 088-850-51-52. En wie weet is hij zo meteen voor jou.

0: McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is knijtergaaf, maar dan moet je hem wel winnen natuurlijk. Moet je wel op de juiste manier opnemen, Ann.
3: Vind ik ook, Piet.
0: Anders gaat het niet werken. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Ik ben benieuwd. Knijtertje benieuwd. Dit duurt al best wel lang. Ah.
3: Oh.
0: Ik schrok even. Jawel! Die is gewoon helemaal goed hoor, met die spreek. Wat is je naam?
4: Willy Wortel.
0: Willy Wortel. Je heet niet echt Willy Wortel?
4: Wel.
0: Oh, Willy. Ja, we hebben elkaar wel vaker aan de lijn gehad. Ja, ik sta er nog steeds.
4: Ja,
0: jij heet Willy Wortel.
4: Ja, ja.
0: Maar Willy was niet...
4: Al 50 jaar.
0: Al hoeveel jaar?
4: 50 jaar.
0: Potverdorie. En hoe heet je daarvoor dan?
4: Schreuder.
0: Ah, kijk eens. Ah, oké. Okay. Ben je al 50 jaar getrouwd, Willy?
4: Ja, ja.
0: Ja. En nog steeds behoefte aan een kaasgaaf?
4: Ja, want die komt bij mijn kastje te liggen... waar al een wekker in zit en een boek in zit.
0: Och, echt?
4: En een bon in zit.
0: Ben je jij gewoon te sparen alles wat we weggeven hier bijna?
4: Ja, ik vind jullie gewoon zo leuk. Ik wil alles van jullie hebben.
0: Ach, schat, wat heerlijk om te horen. Wat fijn. En nou ja, dan weet ik dat hij op een mooi plekje terechtkomt, Willy.
4: Ja, zeker. Hij komt in ons chalet.
0: Pardon?
4: In ons chalet. Onze staakerven.
0: Heb je een staakerven? Waar staat de staakerven?
4: Sint Maarten, Noord-Holland.
0: Echt waar? Wat heerlijk. Ja, niet het eiland. Even voor de duidelijkheid.
4: Nee, dat zeg ik ook. Ja. Ja.
0: Nee, heel goed. Maar is dat waar je woont of is dat voor de vakantie?
4: Dat is waar we zomers verblijven.
0: Ah, ja, precies. En dan zit je er gewoon lekker even een paar maandjes.
4: Ja, precies.
0: Begint het niet dan, Willy, al een beetje te kriebelen de afgelopen dagen... als je dat weerbericht zo ziet voor de komende tijd? Dat je denkt, gaan we al?
4: Ik kan niet wachten. De barbecue-spullen staan al in de koelkast.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Je hebt toch maar gelijk. Willy, de kaasgraaf komt jouw kant op. Ik wens je er heel veel plezier mee. En volgens mij komt hij op een heel mooi plekje terecht daar bij jullie in Sint Maarten.
4: Ja, zeker weten. Ik vind het heel leuk dat ik hem gewonnen heb.

0: Uit de film Coyote Ugly. Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight.
1: Coyote Ugly. Toen wilde iedereen ineens in een bar werken.
0: Ja, toen was het opeens heel leuk.
1: Bleek het ineens wel leuk te zijn.
0: Of je wilde songwriter worden.
1: Ja, nou goed, dat ging gelukkig weer snel voorbij.
0: Ja. Bart Slim tegenover mij, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga lekker muziek draaien van Chic onder andere. I Need Your Love. En Ilse de Lange komt ook langs met Something Good. En ik doe vandaag een bakkie met Jurjen Rood. Hij heeft een boek geschreven en dat heet Wat zingen ze nou? Het gaat dus een keer niet over de muziek, maar over de tekst. Tekstflarden, kleine stukjes, pareltjes van tekstjes.
0: Wat zingen ze nou?
1: Wat zingen ze nou? Geweldig titel.
0: Heb ik echt heel vaak.
1: Ja, je hebt natuurlijk het mama appelsap fenomeen. Je hebt ook wel eens dat je denkt...
0: Voor de mensen die dat niet kennen, dat is dat je Nederlandse tekst in een bijvoorbeeld Engelstalig nummer hoort. Ja. Maar dat dat natuurlijk niet zo is.
1: Ja, of dat je jarenlang een tekst verkeerd... Een vriend van mij heeft jarenlang gedacht dat het by MCA was.
0: Oh, ja. By MCA. Alsof
1: dat je iets van MCA moet kopen.
0: Ja.
1: Weet je, by MCA.
0: Jeetje.
1: Goed, dus dat heb je, maar je hebt natuurlijk ook wel eens teksten. Ik denk, ik moet even terug in het liedje om te even luisteren wat ze nou precies... We don't need no education, bijvoorbeeld, vind ik ook mooi. Dat vind ik ook wel mooi.
0: We don't need education.
1: We don't need no education.
0: Oh, ja.
1: Een dubbele ontkenning, weet je wel. Ja. Dus dat soort, nou ja, van die dingen.
0: Gaat hij het zo meteen over hebben, onze eigen Bart Slim bij zijn... Goedemorgen.
2: Vanavond is er een extra NH Sport. Vanaf 6:30 hier bij NH.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
12: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
13: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Klokslag 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het meisje van 13 uit Haarlem dat werd vermist is weer terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen, zegt de politie. Die vraagt ook meteen of mensen die foto's van het meisje deelden... die weer willen verwijderen. Een noodradio, een fluitje en een EHBO-set... dat zit er onder meer in het noodpakket... dat binnenkort wordt uitgedeeld via de voedselbank in Amsterdam. 2000 huishoudens krijgen zo'n noodpakket... omdat ze het zelf niet kunnen betalen. Supporters van Volendam moeten de eerste wedstrijd om promotie en degradatie tegen Willem II vanavond op tv kijken. Of hier op de radio trouwens, dat kan ook. Ze mogen van hun eigen club niet naar Tilburg toe. Na de ongeregeldheden in Volendam afgelopen zondag, na de verloren wedstrijd tegen Telstar. De algemeen directeur van Volendam vertelt zo waarom. En straks hoor je ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Dan 1 melding, maar wel een forse. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naardenwest en Blaricum. Daar duurde ruim een half uur langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. 2 rijstroken daar zijn dicht. En er is er nog eentje bijgekomen. Dat is de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velserbroek en de aansluiting met de A22. Daar bedraagt de vertraging 7 minuten.
16: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Goedemorgen.
0: met Bart Slim.

0: Het zit in een ieder van ons. Daar ben ik van overtuigd. Something good. Je hoorde Ilse de Lange. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is die midden van de week editie van Goedemorgen, week 21 van 2026. Alweer bijna op de helft. En opnieuw kachelen we met z'n allen richting zo'n XL-weekend. Want volgende week maandag is het natuurlijk Pinksteren. Weet je wel, die ene feestdag van het jaar waarvan niemand weet wat we eigenlijk precies vieren. Doet er verder ook niet toe, want het is eigenlijk een maandagje vrij. Ik ga er een fijne show van maken, dat verklaar en beloof ik met de lekkerste muziek. Per strekkende meter komt er nog eens om vandaag de dag een dijk van een nieuwslezer. In de persoon van Suus Boslo, die net, terwijl ik het zeg, een slokje neemt.
1: Ja, ik heb hem net doorgeslikt.
0: Oké, gelukkig.
1: Ja, goedemorgen. Ik had een lekker kopje thee, hoor.
0: Oh, heerlijk. Ja, ik ook. Thee is goed,
1: meer thee drinken.
0: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Gebeurt er nog wat in onze regio?
1: Er gebeuren dingen. Er gebeurt altijd wat in onze regio.
0: Er is altijd wel iets, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, er is een best heftige botsing geweest met twee auto's in de buurt van Uitgeest.
0: Ja.
1: En die twee bestuurders hadden allebei drugs gebruikt.
0: Oei. Dat is vooral
1: ik vraag me, het enige wat ik dus nu nog niet weet is of ze ook elkaar kenden, bij elkaar hoorden, samen feestwaar. Reden of wat dan ook. Ja.
0: Oh, wow.
1: Dat het gewoon toeval is, wat wel helemaal raar zou zijn.
0: Ga dat dus onmiddellijk uitzoeken.
1: Ja, bezig.
0: Duik erin. Meer daarover straks rond 10:30. Dan horen we ook Jan Visser met een uitgebreid weerbericht. En die heeft goed nieuws, dat verklap ik vast. Want het wordt volgens mij hartstikke lekker. En ik doe straks een bakkie met Jurriën Rood. Hij heeft een mooi boek geschreven over de teksten van liedjes. En hoe die teksten soms voor eeuwig in je geheugen geëtst blijven. Maar natuurlijk nog veel meer muziek. Hè. Tussen nu en 12:00 straks Sexbomb van Tom Jones. Nu eerst Desmond Dekker en de Aces. Israelites komt eraan. En het was voor de meer dan 20 dames uit Alkmaar die ondanks hun inmiddels gevorderde leeftijd nog steeds elke week bij elkaar komen om met z'n allen lekker te dansen, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, lekker bakkie gaat er nog wel in. En ik doe dat bakkie vandaag met Jurriën Rood uit Amsterdam. Jurriën, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat kan ik voor je inschenken, Jurriën? Hoe drink jij koffie?
2: Cappuccino of latte macchiato.
1: Okay. Een van tweeën. Nou, die ga ik voor je klaarmaken. Okay. Wat zingen ze nou? Dat is de titel van jouw boek. Over bijzondere zinnetjes uit popliedjes. Wat spreek je zo aan in met name, laat ik zeggen, een tekstgedeelte van liedjes?
2: Wat ik bijzonder vond en vind. Nee, ik ben echt een kind van de popmuziek. Ik ben met de Beatles en de Stones opgegroeid. Dus sowieso is popmuziek voor mij heel belangrijk geweest. En een deel van mijn leven. Ja. En wat ik bijzonder vind, misschien ook wel omdat ik filosoof ben geworden, is hoe sommige zinnen, terwijl je de tekst verder helemaal niet verstaat, maar eruit stijgen. Ja. En tot een soort levenswijsheden worden die je ook bijblijven en door je leven heen begeleiden soms, die je in je hoofd hoort. Ja. Dat vond ik leuk om dat eens te onderzoeken. Er wordt natuurlijk heel veel over popmuziek geschreven, maar ik had het idee, dit is een kant die misschien niet zo vaak benoemd is.
1: Dus het gaat eigenlijk vooral om de inhoud van de zinnetjes, niet de zinsconstructie of de knappe vonsten.
2: De knappe vondsten komen soms ook wel voorbij, maar het gaat om hoe sommige zinnen je ineens kunnen raken. Kijk, altijd gedragen door die muziek, hè. Want er zullen zat zinnen zijn. Ik geef allemaal voorbeelden, persoonlijke voorbeelden door de jaren heen. Maar er zullen zat zinnen zijn die, weet ik veel, bijvoorbeeld Celine Dion zingt of zo. Ik noem maar iemand waar ik niets mee heb. En als de muziek me niet aanspreekt, dan kunnen de zinnen me ook niks schelen. Maar het zijn Die woorden worden door de muziek omhoog geduwd. En ineens staan ze daar te stralen. Zo.
1: Ja. Dus wat jij een mooie zin vindt, en een zin die beklijft, dat is ook echt jouw, laat ik zeggen, je particuliere gevoel. Het moet jou raken.
2: Ja, dat is voor mij wel een voorwaarde. Jij kan moeilijk objectief voor iedereen beschrijven. En dit is heel erg in korte stukken geschreven die telkens een andere kant hiervan laten zien. Ja. Daar put ik uit mijn eigen ervaring. Ja, dat kun je het beste doen, denk ik. Dat het je raakt.
1: Hey, en Jurriën, heb jij wel eens meegemaakt dat je dan in de auto zit en er komt een liedje voorbij en je denkt, verrek, ik denk iets gehoord te hebben, maar dat blijkt dan bij terugluistering iets heel anders te zijn geweest?
2: Natuurlijk. Bij popmuziek sowieso begint het ermee dat je als kind luistert en het überhaupt niet verstaat. Of meezingt op klank.
1: Ja.
2: Engelse liedjes. Come a little bit closer was een hit toen ik 8 was of zo. Ja. En dat zong ik gewoon, dat kon ik wel verstaan als woorden, maar ik had geen idee wat het betekende.
1: Nee, ineens
2: komt mijn vader vlak bij me staan. En ik dacht, wat doet hij nou? En dat werd dan uitgelegd.
1: Come a little bit closer.
2: Ja, diep teleurgesteld dat zoiets banaals betekende. En ook dat hij het kon verstaan.
1: Ja.
2: Nee, dat is
1: natuurlijk ook het wonderlijke van taal, hè, dat het zich ineens aan je openbaart.
2: Ja. En later versta je teksten wel enzovoort. Wat was je vraag ook alweer?
1: Ik wilde je nog een andere vraag stellen, Jurriën. De zinnetjes die jij uitlicht in je boek, hè, is dat dan het Engelse taalgebied of zitten er ook Nederlandse zinnetjes in?
2: Nou, er is veel Engels.
1: Okay.
2: Er is veel Engels, maar er zit ook wat Nederlands en wat Frans en wat Duits bij. Die zitten er ook bij.
1: Okay.
2: Prachtzinnen zoals Ben ik te min en het werk van Boudewijn de Groot. En ook Acta en de Munnik haal ik naar voren. Die ook erg goede en ook zo muzikaal zijn. Ja.
1: Ik vind het een heel origineel bedacht thema, Jurriën. Dat je de teksten eruit ligt en daar een mooie ode aan hebt geschreven. Het is allemaal terug te lezen in het boek Wat zingen ze nou? Prima titel ook, vind ik ook hartstikke leuk bedacht. Hij ligt in de winkel, denk ik, hè, het boek.
2: Hij ligt hartstikke in de winkel en is bestelbaar. Zeer beschikbaar.
1: Nou, ga hem kopen, ga hem lezen. Jurriën Rood, dank voor je verhaal. Ik heb er een latte macchiato van je gemaakt. Vind je dat
2: goed? Het lekker.
1: Neem hem lekker mee. Een koffie to go. En lees en gaat allemaal dat boek kopen. Wat zingen ze nou van Jurriën Rood? Jurriën, dankjewel. Fijne dag, hè.
2: Ja, hetzelfde. Doeg.
1: Groetjes. Hoi, hoi. Nou, we gaan natuurlijk met extra speciale aandacht nu luisteren naar de tekst van het liedje True Blue van Madonna. En daar gaan we er straks wel een conclusie aan verbinden. Dit is Madonna.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Merk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
11: Ik ben Maarten, kom maar boven Kaspel.
12: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
13: Ik ben Peter uit Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Bijna 11:30 in Vijf Huizen is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de N203 bij Uitgeest zijn vanochtend 2 auto's op elkaar gebotst. De bestuurders van allebei de auto's zijn opgepakt omdat ze drugs hebben gebruikt. Na een test bleek dat ze onder invloed waren van cocaïne. Hun auto's hebben flink wat schade, die zijn weggesleept. Een meisje van 13 uit Haarlem dat sinds gisterochtend werd vermist is weer terecht. Ze is in goede gezondheid gevonden, zegt de politie. Die vraagt ook meteen of mensen foto's die ze van het meisje deelden weer willen verwijderen. Er was gisteren een grote zoektocht, ook in het water, bij het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Die school werd ook ontruimd, alleen de examens gingen door. Maar het meisje is nu dus weer gevonden. Amsterdammers met een laag inkomen krijgen binnenkort een gratis noodpakket. Dat is nodig, zegt de gemeente, want bijna de helft van de inwoners heeft nog geen noodpakket. En een deel van hen zegt dat dat komt omdat ze het niet kunnen betalen. En dus krijgen 2000 huishoudens die zijn aangemeld bij de voedselbank deze zomer een pakket met daarin onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. En FC Volendam speelt vanavond de eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II in Tilburg. Afgelopen weekend zochten supporters na het verlies van Telstar de confrontatie met uitfans en de politie op. Daarom besloot de club zelf dat er geen Volendamse supporters mee mogen naar Tilburg. Algemeen directeur Pieter van der Pol vertelt aan de NOS waarom.
17: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
18: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
17: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
16: Ook bij de return in Volendam zijn uitsupporters niet welkom. Daar is de algemeen directeur van Willem II dan weer pissig over. Hij zegt tegen ESPN dat zijn fans nu eigenlijk de dupe zijn. En Volendam er dan zaterdag een voordeel uithaalt, terwijl hun supporters zich hebben misdragen.
15: Ja, daar heeft hij natuurlijk wel een klein beetje een punt, toch? Of zie ik dat?
16: Ja, natuurlijk in die zin dat er dan alleen maar supporters van Volendam in het stadion zijn.
15: Ja.
16: En niet...
15: En geen supporters van de... Nee,
16: ja. Ja. Zeg maar niet, weet ik veel, er is geen boegroep.
15: Nee, precies. Ja, wonderlijk, hè? En dan hebben we ook nog die rare wedstrijd van Ajax natuurlijk, donderdag. Want die moeten morgen naar Volendam om daar...
16: Daar waren eerst ook geen uitsupporters.
15: En toen weer wel.
16: Maar toen weer wel.
15: Het duizelt me een beetje.
16: Nou, dat was op zich ook niet zo gek, want wie zijn eigenlijk de uitsupporters?
15: Ja.
16: Als het Ajax Groningen is in Volendam.
15: In Volendam, ja.
16: Zijn ze niet allemaal uitsupporters dan? Of zo.
15: Ja, als het maar niet één totale chaos wordt en dat er geen supporters van Harry Styles meer mogen komen. Want dat, eigenlijk de hele dat begint altijd gelazen mee.
16: Nou, en ik hoop ook voor de mensen, want dat stadion van Volendam staat best wel in een soort woonwijk. Ik hoop voor dat de mensen die daar zeg maar naast en in de buurt wonen, dat zij gewoon een rustige dag, avond enzovoort hebben. Toch?
15: Sprak zijn moeder.
16: Ja, dat is fijn.
15: Ja.
16: Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Suus. Jan Visser, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Bart.
15: Nou, ik kondigde het al een beetje aan in mijn openingspraatje, maar volgens mij ga jij goed nieuws aankondigen qua weer.
12: Ja, dat ziet er allemaal voortreffelijk uit voor de komende dagen. Dat kunnen we rustig stellen.
15: Mooi.
12: Vandaag even nog een mindere dag. Er valt af en toe wat regen of een bui, vooral vanochtend. Het is op zwaar bewolkt, vrijwel overal. Wel aan de kust hier en daar de zon er even doorprikt. Maar vanmiddag dan zien we de buiigheid langzaam wat verschuiven naar het oostelijk deel van het land. Daar is ook kans op onweer. Maar bij ons wordt het dan zeker in de loop van de middag op de meeste plaatsen droog. En laat de zon zich nu en dan zien. Temperatuur die is nu een graad of 14. Gisteren werd het maximaal 17. En vanmiddag kan de temperatuur later in de middag in het zuiden van de provincie, regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi oplopen naar zo'n 18 graden. Elders nog ietsje lagere temperaturen. En het is nog wel wat winderig. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig. Uit het zuidwesten op het IJsselmeer vrij krachtig en bovenlandmatig. En vanavond neemt de wind af. Nou, morgen zien we nog wat zwakke fronten over de Noordzee trekken. Daardoor zijn er in de ochtend nog wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En de barometer stijgt, dat is al een duidelijke indicatie dat er een verandering plaatsvindt. En het leidt tot de vorming van een hoge drukgebied in de buurt van ons land, Duitsland, Luxemburg. En dat betekent morgenmiddag zonneschijn en temperatuur die op veel plaatsen de grens van 20 graden gaat bereiken. Hier en daar 21 graden. En de wind is morgen meest zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Nou, vrijdag wordt een zonnige dag. Droog weer uiteraard en hoge temperaturen. Het kan dan plaatselijk zo'n 25 graden worden. Zaterdag wordt het waarschijnlijk nog warmer. En tijdens Pinksteren vindt de overdracht plaats van het ene naar het andere hoge drukgebied. En dat gaat tijdelijk gepaard met iets meer wind of iets meer wind. Een meer noordelijke wind.
15: Ja.
12: En dan kan het in de kustgebieden ietsje minder warm zijn. Maar in de rest van de regio, ja, sowieso wel overal hoor. Ook aan zee, temperaturen boven 20 graden. En in het Gooi zondag en maandag met Pinksteren zo'n rond de 25 graden. Dus het ziet er gewoon prachtig uit.
15: Ja, nou, wij constateerden gisteren al dat de weer gewoon het perfect hebben uitgepland zo in het Pinksterweekend.
12: Zeker. Ja,
15: dus dit nog even één dagje een beetje doorbijten en dan heel langzaam zo die temperatuur omhoog en dan een prachtig Pinksterweekend.
12: Ja.
15: Dat heb jij goed geregeld, Jan.
12: Ja, hartstikke
15: fijn. Complimenten. We spreken elkaar over een uurtje weer, hè?
12: Ja, hoor.

Alsof het allemaal maar niks is, hè? Hij reegde wonderschone liedjes aan elkaar. Brian Wilson, ja, toch wel de drijvende kracht achter de Beach Boys. Dit was dat beeldschone Tears in the Morning. En daarvoor nog John Cicada en Just Another Day. Ik was gisteren heel even een hapje eten met een vriend. Die op het moment even niet lekker zit. En ze zeggen wel eens, a friend in need is a friend indeed. Dus ik dacht, nou, die neem ik mee het eten. Alleen, ja, ik ben er toch wel achtergekomen dat gedoe met die kaak en die operatie, dat maakt het toch vrij lastig om, ik noem maar wat, een bitterbal naar binnen te duwen. Dus ik kwam erachter dat best wel lastig was. En toen heb ik dus als een soort idioot de tweede bitterbal heb ik soort met mes en vork zo zitten ontleden en opgedeelde kleine stukjes. Merkwaardig gezicht. En ik had dus een pizza besteld en die vriend van me een lasagne. En ik bleek dat een pizza ook niet helemaal handig is als je je mond niet helemaal open kan doen. Dus gaandeweg de avond is mijn pizza naar hem gegaan en zijn lasagne kwam naar mij toe. Dus toen is het uiteindelijk ook weer goed gekomen. Goddank, hè?

0: Braxton's. Met een liedje over de man die schuin tegenover mij zit. Mijn voormalige baas. Mocht je afvragen wie is die man met die pet. Dat is Roy. Roy, ik had je helemaal niet gewaarschuwd. Ik ga je toch even in de uitzending halen. Fijn dat je er bent. Je bent even op bezoek. Ja, ik noem je gekscherend mijn baas. Maar wij hebben jaren samengewerkt.
1: We hebben heel lang samengewerkt. Ja, we waren bij wat nu Talpa heet, bij SBS. Amsterdam hebben we gezeten, op het Rietlandpark.
0: Zeker. Sterker nog, de Plantage Middelaan, daar hebben we
1: elkaar liggen. En de Plantage Middelaan, daar hebben we elkaar liggen. In 2000 was het in, mei 2000.
0: Ja, ongelooflijk. Toen
1: hebben we 12 jaar samengewerkt.
0: Ja. Ja, toen ben ik een andere kant op gegaan. Altijd contact gehouden.
1: Ja.
0: En jouw werkzame leven is tot een einde gekomen.
1: En ik ben sinds 2 weken ben ik pensioen. Met vervroegd pensioen. Ik ben iets eerder gegaan dan de gemiddelde Nederlander.
0: Ja.
1: En ik vond er ook wel weer de tijd voor andere dingen. Nieuwe horizonnen. Dat nu ik nog fit en gezond ben, dacht ik, nou daar ga ik dan aan werken. Maar het is wel even
0: omschakelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
1: Dus ik vind het eigenlijk wel weer fijn. 2 weken geleden zat ik nog in een televisiestudio.
0: En nu in de radiostudio.
1: Een soort afkikproces om even hier een...
0: Het is nog niet... Je kan altijd hier bijspringen, Roy.
1: Precies. Ik kan het even bijbeulen.
0: Nou, dan kom je weer bij de radio terug. Leuk dat je er bent. Blijf lekker zitten. Zal ik gewoon even een liedje over heroïne draaien? Waarom niet?
1: Prima, graag.
0: Kan best allemaal hier in Goedemorgen. Dit is Lou Reed en Walk on the Wild Side. En dan gaan we op naar het nieuws van 11 uur.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Delicia.
0: Nummer 199.
2: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
2: Come fly with me, let's fly.
3: Het elftal
2: fly.
3: Van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
2: By the heroes and
1: de 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
4: Bij NH.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen? Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
12: Dit is een uittip.
13: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
12: Dit is een uittip.
16: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
12: Dit was een uittip.
17: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
18: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Twee minuten over elf. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Er is een grote brand in Diemen. Er zijn meerdere wagens van de brandweer naartoe, waaronder twee hoogwerkers. Mocht je last hebben van de rook, hou dan je ramen en deuren dicht en zet de ventilatie uit, zegt de brandweer. Er rijden veel minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht door een defect spoor. Bij Apkoude kunnen treinen daardoor maar over één spoor. En dat gaat vanmiddag gerepareerd worden. En dus is het traject dan helemaal dicht. En het is bijna salarisdag en dat betekent voor veel mensen deze maand vakantiegeld. We vroegen mensen in Noord-Holland waar ze het aan uit gaan geven. En dat hoor je zo meteen. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen, alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
15: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
24: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
25: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
24: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
26: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
32: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
33: Hans, alleen de prijs is anders.
34: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
35: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
36: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
37: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
36: Oké, we gaan.
38: Goedemorgen.
39: Met Bart Slim.

0: Een band en een zanger. En die band is Max. En die zanger heet Andy Grammer. En het liedje heet The Thing I Love. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we, jazeker. Uurtje 2 van deze woensdageditie van Goedemorgen. We kachelen lekker door richting de helft van de week. En dan een extra large weekend. Nou, je weet het, ik koppel dan altijd dat moment. Ook wel gewoon een momentje. Twee liedjes die ik dan de weekbreker van de week noem. Twee kandidaten daarvoor. Eén van die twee moet hem dan worden. Hè? Nou, prachtige eretitel toch voor een liedje dat aan het eind van de eerste helft van de week inluidt. En die bepaal jij. Meer is het ook niet. Een aardigheidje en een kleinigheidje. Straks ga ik je beide keuzes weer voorleggen. Laat ik meteen even snel kijken welke het dan zijn. Ah ja, nou, daar kan ik wel wat mee. Ik denk ook wel een beetje al te weten waar jullie voorkeur naar uitgaat. Want ik ken jullie inmiddels een beetje. Enfin, die hoor je allemaal straks. Twee fraaie platen waar je uit kan kiezen. Nou, toeterplaat geldt een beetje hetzelfde voor. Met dat verschil dat je daar dan gewoon een klein fijn prijsje mee kan winnen. Dus ook die komt weer voorbij, allemaal op deze woensdag. Het is 20 mei op nhnieuws.nl.

0: verhaal van dat dakloze stel dat sinds een tijdje letterlijk haar tent heeft opgeslagen op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Nou, de gemeente is met ze in gesprek, ze moeten daar eigenlijk weg, maar de buurt, ach, die hebben er eigenlijk niet eens zo heel veel last van.
1: Ik vind het jammer dat ze geen woonplek hebben. Maar ze hebben wel op zich best wel een heel leuk huisje.
2: Ik vind het vooral heel zielig. Ik zie de nood er vooral wel van in. En ik zou wat meer inderdaad dat we elkaar wat meer mogen helpen om dit ook te kunnen voorkomen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, geef daar gewoon eens antwoord op die vraag. Wat moet er op de toeter? Hij zat verstopt in Working My Way Back to You van de Detroit Spinners. Je mag ook de Spinners zeggen. En dus niet in Matrimony van Gilbert O'Sullivan. En ik vreesde al met grote vrezen toen ik hem aan het bakken was, die toeterplaat, van die gaat lastig worden. Het was een heel kort woordje wat weggetoeterd was. En dat maakte het toch een beetje lastig. John bijvoorbeeld wist het niet. Lucia wel. Ja, die heeft de oren op steeltjes werkelijk. Dus die had het wel goed. Nou, Rinette moest ik ook een klein beetje helpen. Ja, die hebben natuurlijk al vrij onlangs nog gewonnen. Lucia bijvoorbeeld gisteren nog. Dus dan wordt het wel een beetje flauw om die weer te laten winnen. Even kijken. Nel dacht dat het true was. Saida zegt everyday. Henny zegt helaas. Nou, dat woord was... Oh ja, die bedoelt natuurlijk helaas. Ja, nee. Ik snap hem hoor. Wat komt er verder nog binnen? Peter en Richard. Ja, allebei ook niet goed. Nou ja, ik zei het al, hè, het is heel lastig. Zal ik die trombone klaarzetten met die... Poin, poin, poin? Nee, hij gaat er vandaag niet uit. Het woordje dat weggetoeterd was op Working My Way Back to You was cry. En dan wel in het zinnetje every day I made you cry. Dus ik hou de prijs even lekker bij me. Ik beschrijf de envelop niet. En morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar het goede antwoord was cry. En inderdaad, Bart,
0: dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Morgen doen we hem weer, hoor. Wat moet er op de toeter? Zal ik hem morgen dan extra makkelijk maken voor jullie? Spreken we af. Straks de weekbrekers van deze week waar je uit kan kiezen. Wat wordt hem? Die van week 21. Tot die tijd, Peter Fox. Dit is House am See. Jawohl. Hier.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
2: Ja, die wil ik wel eens even horen van jou, maar dan wil ik eigenlijk even een ander muziekje bij horen. Een officieel muziekje. Deze.
1: Ja. De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
2: Ja, anders sta ik dan zonder muziek die weekbrekers aan je voor te leggen. Welke plaat mag ik straks als laatste draaien? En dan is meteen de eerste helft van deze week klaar. Dan zit hij op 50%. Dat bepaal jij dus. Hè? Jij mag beslissen hoe dit programma eindigt. Nou, en waar maak je dat dan mee? Dat jij als luisteraar invloed hebt op het einde van het programma. Nou, hier, bij Goedemorgen. Dat doe je dus door voor mij de weekbreker van de week te bepalen. Ik leg je twee liedjes voor. Eén van die twee moet het dan worden. Dit is keuze A.

Don't You Forget About Me van de Simple Minds. Dat is keuze A. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of Simple Minds. Of Don't You Forget About Me. Maar dat is wel een hele mond vol. Dat is dus keuze A. En dit is keuze B. Die is lekker. Oh.

0: Street Life. Liedje van de Crusaders en Randy Crawford kan ook zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Crusaders of Streetlife. Lekker, hè? Defender Rhodes. Nou goed, ik wil verder de stemming niet bepalen of beïnvloeden, op wat voor manier dan ook. Maar je kan wel een beetje horen wat mijn voorkeur heeft, hè? Maar goed, jij bepaalt het, ik niet. Ik bemoei me er niet mee. 088-850-5152. Wat mag de weekbreker van deze week worden? Komt u maar.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergas.

0: Over 11:30 in Oosterleek is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een grote brand in Diemen bij een bedrijfspand. Die ontstond iets meer dan een uur geleden. Een verslaggever Stefan Bunschoten van AT5 is in Diemen. Goedemorgen, Stefan.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wat zie je daar? Hoe groot is die brand precies?
2: Nou, je ziet af en toe vlammen uit het dak komen en je ziet heel veel rook. Dus er is echt een flinke rookwolk, nog zwarte rook ook. En je ruikt het ook als je team er binnen rijdt. En ja, het is, ik ben er nu denk ik een half uurtje. Nog niet te zeggen dat het echt minder wordt. Er wordt wel flink geblust.
1: Ja, er is de brandweer is met veel wagens uitgerukt. Wat zie je daarvan?
2: Nou, je ziet, ze hebben inmiddels ook zo'n commandowagen van de brandweer. Er vliegt een drone van de brandweer. Je ziet ook dat bedrijven die eromheen zitten, auto's of de werknemers moeten hun auto's weghalen. Kijken omheen worden ook langzaam extra ontruimd, lijkt het.
1: Oké.
2: Wat voor flinke rookwolk van tientallen meters hoog.
1: Oh ja. En wat voor plek is het precies waar die brand woedt?
2: Ja, echt een bedrijventerrein.
1: Met
2: allerlei bedrijven hier.
1: Ah ja, met loodsen en zo.
2: Ja, ja.
1: En weet je al iets over hoe die brand kon ontstaan? Is er al iets over bekend?
2: Ja, dat is lastig. Twee mensen zeiden dat er werd gewerkt aan de... aan het plafond of de ventilatie. Maar dat is nog wel echt speculeren, hoor. Dus dat zijn de eerste berichten. Dat er in ieder geval werkzaamheden waren. Dat zeggen twee mensen. Maar verder is daar nog niks officieels over bekend.
1: Oké, nou, een grote brand dus met veel rook. Ik begrijp ook dat de brandweer zegt, als je daar last van hebt, dat je dan de ramen en deuren dicht moet houden. En ventilatie uit moet zetten. Stefan, dank je wel. En we komen graag weer bij je terug als er ontwikkelingen zijn. Er rijden vanmiddag geen treinen tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Bij Abcoude is een stuk spoor kapot en dat moet gerepareerd worden. Tot die tijd rijden er ook al minder treinen op het traject, omdat er nu maar één spoor beschikbaar is. Dat zijn er normaal gesproken vier. Maar twee ervan waren al buiten gebruik vanwege werkzaamheden. En nu is er dus ook nog eentje stuk. Er is een lijmlas gescheurd. Die wordt vanmiddag dus gefixt, maar dan kunnen er tot 16:30 geen treinen langs. En het is bijna salarisdag. Dat betekent in mei voor veel mensen het vakantiegeld. Als je in dienst bent dan, hè? Dat extraatje is welkom in deze tijd, zeggen deze mensen in Hilversum.
3: Maar vakantiegeld gaat naar de spaarrekening, denk ik.
4: Nou, ik heb het wel nodig om op vakantie te gaan, dus ja.
5: Ik ga wel sparen. Misschien volgend jaar ga ik wat mee.
4: Ik heb redelijk goedkope tickets naar Kroatië kunnen boeken. Dus daar ga ik gezellig met mijn jongens naartoe, een weekje.
3: Ik heb twee kleine kinderen, dus eigenlijk probeer ik een beetje een buffer op te bouwen. Dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval een beetje geld over heb.
6: Ja. Jij bent natuurlijk freelancer, Suus, dus deze gift.
1: Deze vlieger gaat niet op.
6: Nee, godverdomme, ja, dat is best wel vervelend, toch? Het is toch een soort, dat loop je dan mis.
1: Ja, ik hoop altijd maar dat mijn samenwerking met de opdrachten die opdrachtgevers en zo die ik heb, dat ze daar al in de onderhandeling die wij hebben over financiën een beetje rekening houden. Met dat ik dus...
6: Ja.
1: Dat ze dan soms zeggen ze wel eens, god, dat is wel veel. Maar dan denk ik altijd, daar hoort dus vakantie
6: precies. Ja,
1: bijvoorbeeld ziekteverlof en dat soort
6: 13e
1: dingen.
6: 13e maand.
1: Ja, daar moet je rekening mee houden.
6: Stel nou, even een hypothetisch geval, je was wel in loondienst en je zou dat vakantiegeld krijgen. Dat bedrag,
1: waar
6: zou je het dan aan uitgeven?
1: Gewoon aan de vakantie, denk ik.
6: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk zelf gewoon een volle tank.
1: Ja, dan ben je er wel
6: eigenlijk ook, hè? Dan ben ik volop, hè? Nee, is mee.
1: Ja. Oh.
6: En een nieuwe tand.
1: Hopen dat je een volle tank haalt.
6: Ja, ik ben trouwens benieuwd, want het is de 20e vandaag. Ik zou zeggen, kom maar door.
1: Ja, ik denk dat het nog een beetje vroeg is, toch? Meestal is eerder 3:24. Ja, ja, precies. Ja.
6: Van die dingen.
1: Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
6: Thanks, Suus. Het weer dan, Jan.
7: Het is vanochtend bewolkt en plaatselijk valt er een bui. Ook in de middag is er een buienkans. Later op de middag is het droog met af en toe zon. Het wordt maximaal aan de kust zo'n 16 graden. Elders 17 tot 18 graden, wellicht in het Gooi 19. De wind is meest matig en waait uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe nog vrij krachtig tot krachtig, maar vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend van tijd tot tijd nog bewolkt, in de middag en avond periode met zon, en het wordt op veel plaatsen 20 tot 21 graden.

0: Nou, met een beetje goede begeleiding. Misschien een beetje aan die teksten werken. Dan zou het wel eens wat kunnen worden, dit bandje. De Beatles heette ze. Ik zou zeggen, onthoud die naam.
1: De Weekbreker van de Week.
0: Geintje natuurlijk.
1: Van de Week.
0: Nee, de Beatles vervelen nooit. Hello, goodbye, hoorde je. Zou een leuke naam voor een programma zijn trouwens. Nou, en Level 42 hoorde je ook nog met Running in the Family. Op deze woensdag, waarin het nieuws toch grotendeels bepaald wordt door die grote brand daar in Diemen. Ja, we zaten worden net Stefan Bunschoten. Kom ik een foto binnen van een dappere luisteraar die even was gaan kijken daar. Nou, de vlammen slaan dan letterlijk uit het dak, zoals ze dat dan noemen. Dus nou, we houden dat in de gaten. Meer daarover natuurlijk in de bulletins hier in Goedemorgen. Even ter zake nu. Ik moet nog een weekbreker van de week bepalen. Ja, ik niet. Jullie moeten dat voor mij doen, want ik ben zo'n luilak die daar geen beslissing over kan nemen. Ik ga je twee liedjes voorleggen. Eén van die twee moet het worden. Dit is keuze A. Simpele zielen. Don't you forget about me uit die geweldige film The Breakfast Club. Je hoorde de Simple Minds. Dat kan dus zomaar de weekbreker van deze week zijn, week 21. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A of Don't You of The Simple Minds. Dit is keuze B. Streetlife. Prachtige stem als klatergoud van Randy Crawford samen met de Crusaders. Dat is keuze B, dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Streetlife of de Crusaders. Als het voor mij maar duidelijk is, het nummer dat je mag gebruiken om jouw keuze voor de weekbreker van deze week door te geven is het nummer wat je uit je hoofd moet kennen. 088 850 51 52.

0: slapen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Lala.
3: Joem, wat ga je doen?
1: Ho, ho.
3: Joem, wat ga je doen?
4: Lala.
3: Joem, wat ga je doen?
4: Joem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Vertel het eens.
1: Erik Dijkstra, kennen wij. Oud-collega van ons. En voor de rest, per secondewijze doet hij natuurlijk.
4: Ja.
1: En dat is niet het enige. Hij maakt ook een podcast, heeft ook een boek geschreven. En het boek dat heet Druk gaat over de mentale druk bij topsporters.
4: Leuk.
1: Interessant verhaal. Hij is straks bij ons te gast. En dan hebben we Sjoerd op pad gestuurd en die gaat naar de bemiddelingskamer. Geen idee wat ze daar doen, bemiddelen.
4: Okay, denk ik. Ja.
1: En daar zoeken ze vrijwilligers.
4: Oh, dat vind ik echt iets voor Sjoerd.
1: Om te gaan bemiddelen?
4: Ja, dat vind ik echt een bemiddelaar.
1: Ja?
4: Zo'n bemiddelijk type.
1: Nou, ik denk niet dat hij zich gaat opgeven als vrijwilliger.
4: Nee,
1: maar hij maakt er in ieder geval een mooie reportage van.
4: Leuk.
1: Yes.
4: Nou, genoeg te beleven dus zo dadelijk op deze fraaie zender. En ook het laatste nieuws over die grote brand in Diemen komt allemaal voorbij. En dit natuurlijk ook.
5: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
4: Fijn, hè?
1: Die is mooi.
4: Ja, wat heeft onze luisteraar toch een uitstekende smaak. Jullie konden kiezen uit Don't You Forget About Me van The Simple Minds. En die ander. En die ander is het dus geworden. En daar kan ik wel mee leven. De Weekbreker van deze week is van de Crusaders. En heet Street Life. Fijne dag, toedeloop.

0: Vanavond is er een extra NH Sport. Vanaf 6:30 hier bij NH.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstofweerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstofweerderijscholtens.nl. Meubelstofweerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
12: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
13: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
14: de
13: Roef.
14: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Twaalf uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. In Diemen is de brandweer druk bezig met het blussen van een grote brand in een bedrijfspand. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. Bij een botsing tussen een tram en een bus in Amsterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt. Door de botsing ligt het tramverkeer op de Amstelveense weg richting Amstelveen stil. En vanmiddag rijden er geen treinen tussen Utrecht, Amsterdam Centraal en Schiphol. Komt door een kapot stuk spoor bij Abcoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Een behoorlijke vertraging op de A7. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Horen richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk een vertraging van 52 minuten.
19: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
20: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry bo, het is beauty.
21: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. 20 mei 2026 is het vandaag. En dit is een programma June tot 2, waarbij we straks Erik Dijkstra te gast hebben om het te hebben over zijn nieuwe boek. En voor de rest hebben we natuurlijk ook Sjoerd als verslaggever, spelen Pim Pampet en mijn persoonlijke moment van vandaag. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Daar twijfelde ik even over. Denk, oh, is dat dan te dichtbij? Wordt het dan te zwaar? Is het te persoonlijk? Ik denk, nee, ik ga het gewoon breder trekken. De datum 20 mei betekent voor mij persoonlijk sinds 2015 veel.
1: Ja.
0: Want toen werd ik succesvol geopereerd aan een niertumor.
1: Ja.
0: En nierwel.

0: Kreeg met Jeroen?
1: Nou, nee, want dat was op Tweede Paasdag. En dat had Jeroen zo gedaan dat hij dacht, dan is het altijd Tweede Paasdag.
0: Ja.
1: En weten we dat. Maar Tweede Paasdag
0: dat is niet handig.
1: Een andere datum. Dus dat gaat helaas niet op. Nou, wel een beetje verloven. Dat vind ik nog wel heel bijzonder. Ik voel me ook echt een verloofd persoon of zo. Ik vind verloofd zijn ook heel erg leuk.
0: Wat maakt het zo leuk dat je verloofd bent?
1: Nou, omdat er en nog iets naar uit te kijken is. En het is al wel wat echter dan alleen maar verkering of zo.
0: Ja.
1: Het is wel heel gek dat ik dan zeg, oh, hij is mijn verloofde of zo.
0: Dat vind ik wel heel mooi.
1: Echt,
0: het heeft
1: ook
0: iets, iets romantisch.
1: Ja.
0: En ook
1: ja.
0: iets chiques heeft het.
1: Precies.
0: Oké, en dat was...
1: Nou, dat is wel een beetje maar wat vooral voor mij altijd heel belangrijk zijn. Zijn de verjaardag van mijn neefje en mijn nichtje.
0: Oh.
1: Ja, dat blijven voor mij...
0: Jake en June.
1: Ja, die staan eigenlijk altijd op nummer 1. Dus,
0: dus dat zijn voor jou de belangrijkste mijlpalen.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: En de verloving? Dat was op Oudjaarsdag, toch?
1: Ja, dat was Oudjaarsdag. Ja, Jeroen zoekt de data wel uit. Dat is een soort ezelsbruggetje.
0: Pasen, Oudjaarsdag. Oké, okay. Ja. Jullie gaan niet trouwen met kerst of met Pinksteren. Goed, dus mijn vraag is nu naar iedereen die zit te luisteren. Welke mijlpaal vind jij belangrijk in je leven? En sta je eigenlijk altijd een beetje bij stil? En je hoeft het niet uitgebreid te vieren. Je hoeft geen taart in huis te halen. Je hoeft geen slingers op te hangen. Maar gewoon dat je er even bij stilstaat. Dat je denkt, oh, die datum, daar heb ik iets mee.
1: Ja.
0: Jake en June, wanneer is dat?
1: Nou, mijn nichtje is 14 juni.
0: Oh!
1: En Jake is 24 december.
0: Ach, jeetje.
1: Ja.
0: Wat een 24 december, zo'n kerstkindje, ook leuk.
1: Ja.
0: Nou, 088-850-51-52. Dus welke mijlpaal is voor jou belangrijk en sta je eigenlijk jaarlijks bij stil? Maar ik ben toch benieuwd naar die datum van die verkering met Tweede Paasdag.
1: Ik ook, ik heb geen idee.
0: Dat bedoel ik.

0: Shanna Spiro, Material Lover en daarvoor Maxine Nightingale. Welke mijlpalen vier jij altijd? Yvonne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welke mijlpaal heb jij groot in de agenda staan?
1: Nou, onze huwelijksdag.
0: Oh, en wanneer was dat?
1: 3 juli 91.
0: 91. En hoe vier je dat jaarlijks?
1: Nou, met een etentje en gebak en koffie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ook stilstaan met de mooie momenten die je samen doormaakt, ja. Heeft doorgemaakt. Dat okay. Je toch dankbaar bent dat Precies. Je nog bij elkaar mag zijn.
0: Ja. En als ik goed gerekend heb, is dat dit jaar 35 jaar?
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: dus dat is weer een,
0: Weer een mijlpaal. Hé, hey, dankjewel.
1: Weer een mijlpaal.
0: En veel plezier alvast.
1: Ja, dankjewel en succes met de uitzending.
0: Dankjewel,
1: dag.
0: De trouwdag van Yvonne en haar man, tenminste. Misschien is het een vrouw, geen idee. Maar in ieder geval de trouwdag van Marja. Marja, is het bij jou trouwens de trouwdag of is het iets anders? Goedemiddag.
2: Je bedoelt wat ik heb genoemd?
0: Ja.
2: Nee, dat is de geboorte van onze eerste kleinkinderen.
0: Oh, wanneer was dat?
2: 14 juni 2000.
0: 2000, 26 jaar al bijna. En, ja. En was het één kleinkind, want ik hoorde jou meervoud noemen?
2: Het was een tweeling.
0: Oh, was het ook nog een tweeling. En wat voor een jongetjes, meisjes?
2: Twee meiden.
0: Twee meiden.
2: Ja, zo leuk.
0: Ja, en mocht je erbij zijn?
2: Niet in de bevallingskamer zelf, maar meteen toen ze buiten kwamen wel.
0: Oh, wat heerlijk. En wat is je vooral bijgebleven?
2: Dat ze zo verschillend waren.
0: Oh ja?
2: Ja. Zo leuk.
0: Wat grappig.
2: De een blond en de ander donker.
0: En is dat altijd zo gebleven of is dat bijgetrokken?
2: Nee, dat is altijd zo gebleven.
0: Wat grappig. En hoeveel kleinkinderen heb je nu ondertussen?
2: Inmiddels 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
0: Oh, dat nog eens. Jeetje, dat is druk zeg met de kerstdagen.
2: Ja, eigenlijk alle verjaardagen en speciale dagen.
0: Heerlijk.
2: En het feit dat mijn zoon nu ook opa is, dat is ook wel heel
0: apart. En dan ben je overgrootmoeder. Nou, ja, geniet ervan. En gezellig dat jij even appte.
2: Oké.
0: Goed zo.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Dag. Van Marja gaan we naar Arnold. Dag Arnold, goedemiddag.
3: Goedemiddag, June.
0: Arnold, de rest van de boerderij in Castricum.
3: Klopt.
0: Hallo, vriend. Hoi. En Arnold, welke datum ga je altijd vieren?
3: Ja, vandaag, 20 mei, hadden we 21 jaar getrouwd kunnen wezen. Maar ja, Linda is er niet meer.
0: Met jou, Linda.
3: Maar nee. Het is toch wel een gedenkbare dag elk jaar. En ik krijg van vriendinnen wat ook wel appies en zo.
0: Ja.
3: Dus er wordt wel aan gedacht.
0: Ja, en nu 21 jaar geleden ben je dus getrouwd. En waar was dat? Hoe zag dat eruit, die dag?
3: Ja, dat was heel leuk. We zijn in Heilo, in het Witte Kerkje, voor de burgerlijke stand getrouwd. En in de kerk in Limmen zijn we getrouwd door mijn oom en de voormalige pastoor daar ook.
0: Ja.
3: En we hadden het feest in de schuur. We hadden net onze nieuwe schuur klaar. En we hadden 250 man op de bruiloft.
0: Wat zeg je nou, 250?
3: Ja, we hadden nog een beetje grote kenniskring en familie. Dus,
0: jeetje.
3: En we hadden de ruimte in de schuur. Dus,
0: ja, kan jou het schelen.
3: Ja.
0: Iedereen vragen. Ja. Maar hoe lang moet je nu al zonder jou, Linda?
3: Ja, 15 jaar dit
0: 15
3: jaar.
0: Dat jaar
3: ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Wel goed dat je gewoon stil blijft staan bij deze dag van 20 mei.
3: Ja.
0: Hey, dankjewel.
3: Ja, alsjeblieft. Fijne uitzending. Doei.
0: Hoi. 250 mensen op een bruiloft. Dat is wat voor jou volgend jaar.
4: Ja, nou, ik kom in de buurt.
0: Nee.
4: Nou, niet 250, maar rond de 200.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Goed.
4: Jij mag ook komen.
0: Daar hebben we nog over. Ik doe wel een paaldansact.
4: Oké. Okay. Oh, nou, okay.
0: Als iedereen dronken is. Wat kwam er verder binnen?
4: Thea, die heeft een speciaal gevoel bij 28 april. Dat is namelijk de dag waarop ze haar eerste herseninfarct 20 jaar geleden overwon. Robert, die zegt, ik vier niks meer na mijn scheiding.
0: Oh, dat kan
4: natuurlijk
0: ook.
4: Katinka heeft een beetje een soortgelijk verhaal als Arnold. Haar trouwdag was gisteren. Ze heeft dat voor het eerst alleen gevierd, omdat haar man 24 maart dit jaar is overleden. In gedachten was hij erbij, maar het was best wel pittig. En gelukkig waren mijn dochter en schoonzoon erbij.
0: Ja,
4: kan ik me goed voorstellen. Moeilijk moment. Jos dan, 4 juni, de dag dat mijn moeder trouwde met mijn tweede vader. Francine heeft iets met 12 mei. Mijn lief en ik kregen toen 13 jaar geleden een serieuze relatie.
0: Ja.
4: Trix dan weer met 16 december 2025. Toen is ze geopereerd aan haar buik. En Mieke tenslotte, 6 augustus 1998, is ze getrouwd in Venetië samen met Fred.
0: In Venetië? Oh, echt?
4: Ja, dat kan ook nog.
0: Oh, is dat Fred en Mieke Neumann?
4: Dat weet ik niet. Wel, ja,
0: ja,
4: Mieke,
0: je hebt
4: Fred,
0: het over Mieke. Ja, Fred en Mieke Neumann. Die zijn getrouwd in Venetië.
4: Ja, blijkbaar in 1998.
0: Wat grappig zeg, nooit geweten.
4: Okay. Op een speedboot, denk ik.
0: Ja, nou, dat denk ik niet. Ik denk met zo'n gondelier.
4: Oh ja. Oh, vind ik altijd heel knap, die mannen.
0: Ja, daar moet je niet naartoe gaan, want dan trouw je met de verkeerde. Dat je dan tegen Jeroen nee zegt en dat je achterom kijkt en je denkt, nou, de volgende staat al klaar. Nee hoor, blijf jij maar lekker hier in Hilversum. Veel veiliger.

0: e-Bink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
9: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.

0: Half 1 precies, Bergen 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Diemen woedt al een paar uur een grote brand. De brandweer is groots uitgerukt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen vanwege de rook. Kinderen en huisdieren moeten uit voorzorg binnenblijven, zegt de veiligheidsregio. Omdat in het pand ook een wasserette zit waar chemicaliën worden gebruikt. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie heeft een man uit Diemen opgepakt in het onderzoek naar een dodelijk schietincident. Eind maart werd bij een tankstation langs de A1 bij Muiden een zwaargewonde man gevonden. Hij lag in een auto op de parkeerplaats daar en overleed later aan zijn verwondingen. De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Er zit ook nog een andere verdachte vast. Even opletten als je vanmiddag met de trein moet reizen. Tussen Utrecht en Amsterdam Centraal en tussen Utrecht en Schiphol rijden vanmiddag geen treinen. Komt doordat er bij Apkoude een stuk spoor kapot is. Er wordt vanmiddag gerepareerd. Waarschijnlijk duurt dat tot 4:30. Als je op dat traject moet reizen, moet je omreizen of met de bus gaan. Het KNMI kan vanaf vandaag eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Dat komt doordat wettelijke regels zijn aangepast. Eerst konden code oranje en rood maximaal 24 uur van tevoren worden afgegeven. Dat is nu verdubbeld en kan dus 2 dagen van tevoren. Verder kan er onder andere nu ook plaatselijk worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer in plaats van alleen per provincie. Door deze aanpassingen kunnen veiligheidsregio's, waterschappen en wij zelf ons beter voorbereiden op extreem weer. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Helemaal goed, dankjewel Lotte. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser, waar iedereen rijkhalzend naar uitkijkt. Dag Jan, goedemiddag.
2: Dag Joen, goedemiddag.
0: Want de temperatuur gaat omhoog.
2: Ja, die gaat zeker omhoog. Ja. Ja, we zien nu al de laatste dagen al wat hogere temperaturen dan zeg maar afgelopen zaterdag en vorige week vrijdag en dat soort en vorige week zeg maar grofweg. Het is op dit moment is het graad of 14-15 graden op de meeste plaatsen en uiteindelijk wordt het 17-18 graden vanmiddag.
0: Ja, echt hè?
2: Ja, dus er zit al winst in. Het weer is nog, laat nogal wel wat te wensen over het weerbeeld. Op veel plaatsen is het bewolkt. Slechts op enkele plaatsen komt de zon erdoor. En er zijn vooral in de regio Amsterdam en het Gooi kunnen nogal enkele buien vallen. Ook elders in de provincie nog een buienkans. Maar naarmate de middag vordert, wordt het toch gaandeweg op steeds meer plaatsen droog. En dat blijft zo. En vanavond worden de opklaringen wat breder. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af. Morgen begint de luchtdruk boven geheel West-Europa flink te stijgen. En dat gaan we merken. Trekken nog wel wat fronten van de nieuwe oceaandepressie over de Britse eilanden in de Noordzee. Daardoor in de ochtend wel wat wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. In ieder geval droog. En in de middag zijn er perioden met zon. En de temperatuur loopt dan op veel plaatsen op naar zo'n 20-21 graden. Op Texel wordt het 18 graden.
0: Ja.
2: En de wind is morgen meest zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Op vrijdag ligt het hoge drukgebied boven Duitsland en Polen. We hebben dan een zuid- tot zuidoostelijke stroming waarmee droge en warme lucht wordt aangevoerd. In die zin droog dat er weinig bewolking is, dus volop zon. En de temperatuur kan op veel plaatsen oplopen tot rond de 25 graden. Misschien zelfs een fractie hoger, met andere woorden een zomerse dag.
0: Oké.
2: Nou, in het weekend op zaterdag blijft het droog, zonnig en warm. Met temperaturen in het zuidoosten zelfs lokaal 30, bij ons 26 tot 27 graden. Dus echt volop meizomer. En dan zien we de omschakeling in het weekend, in het Pinksterweekend, van het ene naar het andere hoge drukgebied.
0: Oh joh.
2: Op zaterdag ligt het hoge drukgebied nog boven Polen.
0: Ja.
2: En dan stijgt de barometer boven de Britse eilanden. En op zondag ligt er een krachtig hoge drukgebied in het noordwesten van de Wadden. Dat betekent dus dat ook de beide Pinksterdagen droog zullen verlopen met flink wat zon. Alleen de temperaturen zijn, omdat de stroming iets meer uit het noorden tot noordoosten komt, in de kustgebieden wat lager. Elders, zeker in het Gooi, kan het op beide dagen nog zo'n 25 graden worden.
0: Ja, het zijn hoge temperaturen. En ik hoorde jou gisteren zeggen dat het gewoon volgende week doorgaat, hè, met die zomerse taferelen.
2: Ja, zeker. In grote lijnen wel. Het wordt misschien ietsje minder warm in de loop van de week, maar het ziet er voor de rest eigenlijk geweldig uit. Laten we het zo maar uitdrukken.
0: Ja. Is het in geheel Europa zo standvastig?
2: Niet overal. We zien wel dat de warmte in grotere delen van Europa aan het toenemen is. Ik denk onder meer aan Frankrijk natuurlijk, hè, want daar komt ook onze warmte vandaan. Ja. Niet in de laatste plaats Spanje. Met temperaturen die echt massaal richting de 30 graden gaan daar. Vanmiddag kan het in Sevilla zelfs al bijna 35 graden worden. Zo. Het is weer knap heet. Maar de warmte is ook bijvoorbeeld aanwezig in het noorden van Europa. Zo was het gisteren in Finland, lokaal 29 graden.
0: Nee, dat komt toch ook zelden voor?
2: Ja, zeker in deze tijd zo vroeg. En die warmte die komt vanuit Rusland opzetten. Want Moskou die kan vandaag voor de tweede opeenvolgende dag rond de 30 graden uitkomen. Zo. Dus je ziet, op veel plaatsen is het warm. Britse eilanden wat minder. Maar ja, die gaan de komende dagen ook volop profiteren van dat hoge drukgebied.
0: Ja, je hebt ons weer volledig bijgepraat. De luchtdruk en de weerspreuk.
2: Barometer staat op 1017 tot 1018. En de weerspreuk is: van de bloem bekomt mij de roem.
0: Van de bloem
2: bekomt mij de roem.
0: Ja, ja, omdat mij met de zon...
2: De bloeimand, ja.
0: Ja, de bloeimand. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik zag Maarten ook een beetje bedenkelijk kijken. Bij mij viel ook niet direct het kwartje. Dus ik denk, ik vraag toch even om nadere toelichting.
2: Yes.
0: Ja, tot over een uur met je weerbericht.
2: Ja, zo goed, jong.
0: Dag,
2: hoi,
0: Jan. Hoi.

0: Back, back in my world.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: De selectievraag voor Pim Pam Pet krijg je 5 dagen per week. Iedere dag om 10:50. En dan is de kwestie van zorgen dat je antwoord binnenkomt bij ons via 088-850-51-52. Voorzitter van de jury, ik moest net even, terwijl je in gesprek was met onze technicus Reinoud.
5: Ja?
0: Ik moest denken aan mijn voeten.
5: Aan je voeten?
0: Ja, weet ik niet. Oh. Ik dacht ineens aan mijn voeten.
5: Oké.
0: Jij hebt niks met voeten, hè?
5: Nee, jij wel, toch?
0: Weet niet, ik denk er moet nog een nagellakje op mijn tenen.
5: Oh ja.
0: Ja. En toen dacht ik eigenlijk aan de volgende selectievraag. Wat kan er op of aan je voeten?
5: Oké. Schoenen.
0: Schoenen, sokken, teenslippers,
5: sandaal. Oh ja, best wel veel.
0: Enkelbandje.
5: Oh, oké.
0: Kan er ook een piercing in je teen of zo?
5: Een piercing?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, zou dat bestaan?
5: Ik wil je helemaal niet over hebben. Oh,
0: maar er kan wel een tatoeage op je enkeltje, op je voet.
5: Ja, ja, ja. En een schimmelinfectie.
0: Dat zou ook kunnen. Platjes. Kan ook.
5: Oké, draai maar aan dat rad.
0: Oké, er kan dus van alles met je voet aan de hand zijn.
5: Ja.
0: Wordt het een leuke letter? Het is de A van Anton.
5: Ik heb geen idee.
0: En misschien kan er wel niks. Nou, we gaan het gewoon proberen. Dus wat kan er op of aan je voeten met de A van Anton?
5: Ja.
0: After zit in je mond, hè? Dat kan niet op je voet.
5: Tenzij je met een after in je mond aan een teen gaat sabbelen.
0: Ja. Oké. Goed, nu wordt het tijd voor muziek.
5: Ja.
0: Och, en een aanbeeld is ook niet goed. 088 850 51 52.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: echt een plaats voor jou om af te kondigen, Maarten.
1: Het is Benny Nijman met Vrijgezel.
0: Oh, zo lekker zwoel.
2: Leuk plaatje.
0: Was jij nog maar vrijgezel?
3: Oh. June tot 2 speelt.
0: Bim, nee hoor.
3: Bam, pet.
2: Ja, zie je me zitten.
0: Nee, je moet altijd bij Jeroen blijven.
2: Als jij dan weg gaat bij Arjan, ga ik weg bij, Jeroen.
0: Nee, dat gaat allebei niet.
2: Ga het gewoon proberen, June.
0: Nee. Nee, je moet echt altijd bij Jeroen blijven.
2: Oké. Dan ben jij mijn bijvrouw.
0: Ja. Je bijvangst. Dan koppelen we Jeroen een keer aan Arjan. Oké, laten we maar een spel gaan spelen. Lijkt me beter.
2: Ja, lijkt mij ook.
0: Oké, wat kan er aan of op je voeten met de A van Anton?
2: Nou, wij dachten zelf helemaal niks. Maar daar dachten luisteren anders over. Adidas sokken.
0: Oh, slim.
2: Ja, artrose, after sun.
0: Oh, ja, dat kan ook.
2: Amandelsalf.
0: Wat origineel ook, die after sun.
2: Ja, oh, inderdaad, slim. Als je voetjes verbrand zijn. Artritis en de Achillespees-ontsteking.
0: Oh ja, dat zijn wel allemaal een beetje enge dingen, hè?
2: Ja, het is allemaal de medische hoek.
0: Ja, behalve dan die sokken.
2: Ja.
0: Die sportsokken. We gaan spelen met Erwin. Dag Erwin, goedemiddag.
4: Hallo, met Erwin.
0: Dag Erwin. En wat had jij in je hoofd?
4: Allergie.
0: Allergietje. Ja, dat je gewoon een soort zonder allergie op je voet hebt. Hallo?
4: Schimmel, allergiek, alles kan.
0: Ja, joh, schimmeltje. Ja, oké, hartstikke goed. Ik heb hem door. Lucia, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag, Jules.
0: Hallo, Lucia. Hoe staat het met je voeten?
5: Nou, er zitten aderen op.
0: Oh, aderen. Slim. Ja. Oh, daar was ik nooit op gekomen. Ontzettend knap. Oké, Erwin en Lucia, jullie staan in de dagfinale.
5: Ja, dank je.
0: Ja, kunnen we los?
4: Ja, wat mij betreft, ja hoor.
0: Maarten, klaar?
2: Ik ook, ja hoor. Ik ben er klaar voor.
0: Concentratie, stilte. De eerste vraag is de volgende. Een vogel. Welke vogel kennen wij met de letter die wordt aangegeven door het rad? Het is de S van Simon.
4: Spreeuw.
2: Een spreeuw.
0: Een spreeuwtje.
5: Ja,
2: en dat was Erwin.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: Vraag nummer 2. Een bloem of een plant? Een bloem of een plant? Met de B van Bernard.
5: Begonia.
2: Het begoniaatje van Lucia.
0: Is het het begoniaatje of gewoon de begonia?
2: Ik mag het zeggen. Ik zei het begoniaatje.
0: Ja, dat is
2: het kleinwoord is altijd het.
0: Oké. Ja, jongen, ik vind het allemaal goed.
2: Ja.
0: Hij zei het begonia.
2: Begoniaatje.
0: Een acteur of een actrice? Vraag nummer 3. Een acteur of een actrice? Het is de D van deur.
5: Dirk de Lind.
0: Dirk de Lind.
2: Ja.
0: Wie kent hem niet?
2: Ik ook. Jij wel dan?
0: Ja, kennen we wel.
2: Speelt hij je naam?
0: Hij heeft al een aantal films en series gespeeld. Ja. Nee, ik ken Dirk de Lind al.
2: Een acteur die een filmpje heeft gespeeld? Zo.
0: Ja, maar dan moet ik een titel noemen. Ja. Volgens mij heeft hij ook een keer samen met Monique van der Ven gespeeld. Hij is best wel knap.
2: Oh, dat is Dr. Rossi.
0: Oh ja, Dr. Rossi.
2: Oh ja, hartstikke goed. Punt voor Lucia.
0: God, ik ben altijd kapot naar dit spel.
2: De man, mevrouw.
0: Wat is de tussenstand?
2: 2-1 voor Lucia.
0: Oké. Okay. Vraag nummer 4. Iets van plastic. Iets van plastic. Wat kan het wezen? Iets van plastic. Met de M van Marie.
5: Melkpak.
2: Ja, dat is een plastic laagje. Ja. Opnieuw, Lucia.
0: Nou, maar je hebt ook een pak 2 liter melk. En dat is helemaal van plastic.
2: Is dat niet van papier?
5: Ja, dat
2: is karton met een plastic binnenkantje. Nee, maar hartstikke goed. Er zit plastic in.
0: Je hebt ook die grotere en die is dan helemaal van plastic.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Ook dat nog.
0: Ja. Dat is weer een televisieprogramma. Oké. Okay. Oh, dit gaat nooit goed komen. Erwin en Lucia, dit is alweer de laatste vraag.
4: Ja.
0: Iets dat je nodig hebt in de zomer. Iets dat je nodig hebt in de zomer. Wat hebben we nodig in de zomer? Het is de O van Otto.
5: Onderbroek.
2: Ja, maar die heb je ook in de winter nodig.
0: Nou,
5: ja, dat is waar.
0: Misschien dat Lucia hem in de winter niet aan heeft. Nee, dat is een grapje.
4: Ja.
0: Ik heb een hekel aan de O.
4: Ik ook. Onder water zitten.
2: Onder water zitten.
4: Nee.
2: Wat vond je er zelf van, Erwin?
4: Nee.
0: Nou, we doen gewoon nog één andere vraag. Ja. Dus het is gewoon helemaal niks. Iets met een stekker eraan. Nou, waar zit er een stekker aan? Huppata. Iets met een stekker met de N van Nico.
4: Naaimachine.
0: Ja! En nu, wat is de eindstand?
2: 3-2 voor Lucia.
0: Lucia!
5: Dankjewel!
0: Oh, jeetje. Wat een consternatie, hè?
5: Spannend.
2: Ja, dat is
0: heel spannend. Oké. Ja, Erwin, ik kan er niet meer van maken.
4: Nee, ik ook niet.
0: Nee, behalve jouw nieuwe telefoon te sturen, maar die heb ik niet.
4: Nee, ik ook niet.
0: Nou, hartstikke goed. Erwin, tot de volgende keer. Goed zo. Dag. Lucia, zoek een mooie prijs uit bij Maarten.
5: Komt goed.
0: Oh, het is de telefoonlijn bij Lucia die slecht is. Of niet?
2: Ik heb geen idee.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo de 14e werd ingehuldigd.
2: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
2: Deze is toch ook hemels.
1: Het is een wonder dit.
0: Donderdagavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: Halleluja!
0: Dit is een uitdaging.
3: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
11: Uit het prachtige Haarlem.
12: Hilco uit het zonnige Annapolona.
13: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
14: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 1 uur precies. De belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. In Diemen woedt al een paar uur een grote brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Mogelijk zijn er ook zonnepanelen betrokken en dus waarschuwt de brandweer ook voor scherven in de omgeving. De politie heeft een man opgepakt in het onderzoek naar een dodelijk schietincident. Zo gaan om een schietincident eind maart op een parkeerplaats langs de A1 bij Muiden. En tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol rijden tot 16:30 vanmiddag geen treinen. Komt door een kapot stuk spoor bij Apkoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A7, Horen richting Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en de Stevinsluizen staat een vertraging. Althans, over de lengte van 5 kilometer. En het levert 13 minuten extra op.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
23: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
24: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Trulies met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
29: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
28: Precies wat we nodig hadden.
29: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
30: Tot 2.

0: zijn niet zomaar topsporters, hè? Want het zijn wel jouw lievelingetjes, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het zijn wel, dat vond ik ook wel prettig. Want ik heb hele lange, uitgebreide gesprekken gevoerd met al die, ja. Met al die topsporters. En daar heb ik dan een hoofdstuk over geschreven. En een stuk interview lees je daarvan terug. En ik dacht van ja, ik vind het eigenlijk vooral leuk om mensen te spreken waar ik eigenlijk ook zelf heel erg fan van ben.
0: Ja, ja, want je bent natuurlijk een groot sportliefhebber. Hè? Dat heb je in je werk en dat heb je ook in je privéleven. Ja. Dus dit zijn allemaal topsporters waarmee je ook een soort verleden hebt. Wat ik interessant vind aan dit gegeven, aan je boek, is dat je het hebt over de emotionele en de psychische druk. Eigenlijk iets waar normaal gesproken sportjournalisten aan voorbij gaan.
1: Ja, vaak wel eigenlijk. Het gaat met sporters heel vaak over het lichaam. Hè, en over blessures eventueel. Dan heb je last van je knie of van je enkel of weet ik veel wat. Maar het gaat eigenlijk niet zo heel vaak over het hoofd.
0: Nee.
1: En de laatste jaren gebeurt dat wel wat vaker. We zien wel eens vaker dat topsporters ook wel praten over mentale problemen waar ze mee worstelen. En met die enorme druk waaronder ze gebukt gaan. Ik vind dat een heel interessant thema. En dat vind ik ook zo boeiend, als zeg ik zelf in mijn eigen boek, is dat je van die oude generatie sporters, Rolsverver, Jaap Stam, die hadden allemaal schrikkelijk last van druk. Maar die durfde daar nooit over te praten, omdat ze dan toch bang waren dat, nou ja, dat je dan toch niet sterk, dat anderen denken dat je het zwakkeling bent of zo.
0: Ja.
1: En die jongere generatie topsporters, zoals die wielrenster Demi Vollering of zo, die durven daar wel over te praten.
0: Ja. Dus wat dat betreft is dat gewoon in de loop der tijd veranderd. Het is mooi dat je al die verhalen hebt boven water te krijgen. Guus Hiddink bijvoorbeeld heb je ook gesproken, ook een heel interessant verhaal. Maartje Paume, Susanne Schulting, waar jij trouwens een zwak voor hebt, wist ik niet. Je was altijd een beetje verliefd op Susanne Schulting.
1: Ja, maar jij zegt het zelf wel mooi. Want ik heb mensen gekozen waar ik een beetje fan van ben. En waar je op een of andere manier, waar ik ook als sportliefhebber een verleden mee heb. En ik weet dat gewoon nog heel goed, dat Susanne Schulting voor het eerst goud won in 2018. En toen kwam ze voor het eerst op tv. Ja, ik had een beetje een zwak voor haar altijd. Ze kwam vaak bij de Wereld Draait Door, waar ik nog werkte. En ja, ik heb het later ook gezegd, Susanne, ik was al een beetje verliefd op jou.
0: Ja. Weet je wat?
1: Ik ga het ook niet voor, hoor.
0: Nee, moet je ook niet onder stoelen of banken steken. Hoe is het jouw geluk dat deze sporters nu eigenlijk zo open zijn over dit, de druk waar ze eigenlijk altijd onder hebben moeten leven? En sommigen nog steeds natuurlijk.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, het gaat er ook om of jezelf, vind ik altijd hoor, dat je jezelf ook openstelt. En dit zijn ook allemaal sporters, hè, waar ik fan van ben, waar je een verleden mee hebt. Ook sporters die ik vaak al langer kende. Dus er moet ook wel een soort van vertrouwensband zijn. Want het is niet zo dat ze out of the blue zomaar uit stand gaan zeggen, ja, dat vind ik een leuk onderwerp, daar wil ik altijd praten. Toen ik voor het eerst begonnen ben met het benaderen van sporters, toen dacht ik ook van, nou, ik ben benieuwd of het lukt. Of ze daar wel over willen praten eigenlijk. En tot mijn grote vreugde wilden ze dat vrijwel allemaal. En het kost wel echt tijd, want het zijn geen interviewtjes geweest van even 10 minuutjes lullen met iemand of zo. Nee. Ik heb echt uren aan keukentafels gezeten bij mensen over heel Nederland.
0: Ja. Nou, en ik heb de vraag gezien, want ik heb je boek grotendeels doorgenomen natuurlijk. Het zijn ook wel gewoon vragen die heel diep gaan.
1: Ja, en ik weet nog wel, want ik heb vorige week kwam het eerste exemplaar uit. En dan moet je altijd bedenken aan wie wil je het eerste exemplaar overhandigen. En ik zei toen, dat wil ik graag overhandigen aan Kieke Bertens. Daar was ik altijd hartstikke fan van.
0: Ja.
1: Ook omdat tennis, hè, als je voor iemand bent, is dat een lekkere sport om naar te kijken. Want je kunt punt voor punt staan voor de tv te
0: creëren. Ja, straks van Wimbledon,
1: Wimbledon, Roland Garros, dat werd fantastisch. En ik was altijd heel erg fan van haar. En zij is een van de eerste die ik heb geïnterviewd voor dit project. En ik weet nog wel dat ik bij haar kwam en ik wist dat ze last had van druk. Ik zei, hoe erg was dat dan?
0: Ja.
1: En ze zei, nou, ik heb tot mijn 24e voor iedere wedstrijd overgegeven. Voor iedere wedstrijd. Ja. Altijd kotsen. Kleedkamers volgekotst, weet je wel. En dat, ik denk, jezus man, dat ze dat vertelt. Dat vond ik ook wel bijzonder, dat ze zo openhartig durfde te zijn.
0: Ja, was zij het verhaal? Oh nee, wacht even. Wat ik ook indrukwekkend vond, ja, moet je nagaan, dat overgeven iedere keer voor de wedstrijd. Dat je denkt, dat weet je niet als journalist en zeker niet als supporter of gewoon publiek. Waar ik ook van onder de indruk was, was het verhaal van de zwemster Femke Heemskerk en het verhaal over haar demonen.
1: Ja, ja, en dat is ook, daarom begint het boek daar ook mee. En ik vind ook, je mag ook zelf, ook wij als journalisten, mogen ook wel eens kritisch zijn. Want zij voelde echt heel erg veel druk. Dat was voor vooral voor het WK zwemmen in Kazan, in een Russische stad was dat. En dan ging ze toen naartoe, ze was de favoriet. En toen ging ze ten onder, hè. In sporttermen zeg je dan altijd, ze chokte. Op het beslissende moment was ze er gewoon niet goed genoeg.
0: Nee.
1: En toen zei ze in de interview, ik had weer last van demonen in mijn hoofd. En ik zelf

0: En daar schaam ik me ook achteraf voor. Ik heb daar toen ook lacherig over gedaan. Ook met Frank Evenblij, mijn collega, belde haar dat op. En dan lachten we haar gewoon uit, weet je wel.
1: Ja, dat is erg eigenlijk.
0: Ja, maar
1: je wist het niet beter.
0: Nou ja, het ook een andere tijd, maar... Ik bedoel, jaren later sprak ik haar en zei ze... Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk dat je dat altijd deed. Dat jullie daar zo moesten lachen. Ik zeg, Femke, dat spijt me echt verschrikkelijk. Heb je dat echt onvoldoende gerealiseerd? Hoe heftig dat is en hoe diep dat gaat? En waarom vind ik dat ook wel fijn in een boek? Heb je ook meer ruimte dan soms in de snelle wereld van tv en zo? Om ook uit te leggen dat ik daar ook veranderd in ben. Dat ik ook zachter ben geworden en anders naar ben gaan kijken.
1: Ja, want dat vraagt me dus af. Wat heeft het jou gebracht? Maar ik hoorde je al zeggen, het heeft je zachter gemaakt. Heb je spijt van bepaalde dingen? Destijds, zoals Kieke Bertens, dat noem je nu?
0: Ja, dat van dat voorbeeld met Femke Heemskerk heb ik eigenlijk wel spijt. Ja, dat denk ik van achteraf. We hadden ook met z'n allen wat liever kunnen zijn voor Femke Heemskerk, die daar heel eerlijk vertelde dat ze gewoon last had van demonen in haar hoofd, weet je wel. Dus natuurlijk, zij zocht toen ook naar woorden om uit te leggen waarom het niet lukte op dat moment.
1: Ja.
0: En ik vind ook, ik heb zoveel sportverslaggeving ook gedaan. Ik heb ook wel eens op een bergtop gestaan in de Tour de France. Dat er een wielrenner helemaal uitgemergeld naar de over de zweep kwam. En dat er boem meteen in de microfoon onder de snuffen drukken. Van ja, wat ging er mis vandaag? Weet je wel?
1: Oh, het ging er door je heen. Ja.
0: Ja, wat gaat er door je heen? Wat ging er niet goed vandaag? Weet je wel? En we kunnen ook gewoon wel eens wat meer compassie voelen met die sporters die alles geven om een resultaat te behalen.
1: Ja, het is een mooi gegeven. En wat dat betreft maakt het boek gewoon diepe indruk. Ik begrijp dat je gekozen hebt voor de titel Druk in het hoofd van de kampioenen. Ook Epke Zonderland bijvoorbeeld vond ik ook een indrukwekkend verhaal. Ja, die kon echt niet meer. Hè. Zijn lichaam was op en zijn geest wilde niet meer.
0: En daar was ik ook wel een beetje verbaasd over eigenlijk. Want ik had ook van Epke, want die ken ik best wel van televisieprogramma's achter de schermen en zo. Was toch altijd, nou, dan denk je toch, ja, hij is zelf dokter. Hè. Dat was toen altijd al toch in opleiding. En dat was, nou ja, zo'n koele vieze gast, dat je denkt van, goh, die heeft alles onder controle. Maar die vertelde eigenlijk dat nadat hij zo prachtig goud won in 2012, hè, dat schitterende moment, en hij staat! Weet je, dat het daarna de druk eigenlijk steeds meer wordt. Steeds meer en steeds meer en steeds meer. En dan je uiteindelijk zeggen, ik trok het gewoon niet meer. Lichaam kapot, hoofd wil niet meer, dan is het gewoon voorbij.
1: Ja, en de Flying Dutchman, die kon niet meer.
0: Ja,
1: echt wel. Jeetje, nou, het is echt een boek dat heel veel mensen aanzet tot nadenken. En ik denk dat dat gewoon een moraal moet zijn van dit verhaal. Erik, ik hoop
0: dat lukt. Mensen een beetje anders naar topsport gaan kijken. Ja. Dat je ook, want er staan ook veel verhalen in over sportprestaties die mensen zich nog wel kunnen herinneren. En dat je zelf voor de tv zat te kijken. Maar nu lees je ook soms in één keer het verhaal achter de scherm.
1: Ja. Ja, dat is mooi. En dat is het verhaal dat we niet kennen. Komt er nog een deel 2?
0: Ik heb er wel eens over nagedacht om zoiets te gaan doen met politici of zo. Dat lijkt mij gewoon nog wel boeiend.
1: Ja, die staan ook zwaar onder druk natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: Wat dacht je van radio- en televisiemensen?
0: Oh, breng me er een beetje op.
1: Hey, hartstikke goed. Fijn je gesproken te hebben.
0: Yes.
1: En succes met je boek. Dag Erik. Ja.
0: Dag
1: Joen. Dag. Hoi. Erik Dijkstra. En zijn boek ligt nu in de winkel. En de titel is inderdaad Druk. Interessant.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze superpick-up. Kijk op bandgarage.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
8: Ik ben Bianca uit Naarden.
9: Ik ben Villa uit Horen.
10: Ik ben Patrick uit Bergen.
11: Ik ben Marika uit Medeblik.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Half 2 precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. En we gaan nog even naar huis en daar is het 16 graden. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Diemen zijn meerdere panden ontruimd vanwege een grote brand. Die woedt in een bedrijfspand. De brandweer is groots uitgerukt en nog altijd druk met blussen. Verslaggever Stefan Bunschoten is in Diemen en ziet dat de brand nog altijd niet uit is.
14: Ja, als je naar het dak kijkt, dan zie je dat er af en toe nog vlammen vanaf komen. De rook is wel een heel stuk minder. En de brandweer heeft net verteld dat zij proberen om de brand in ieder geval beperkt te houden tot de bovenste etage. Zodat de onderste etages nog in ieder geval niet gaan branden. Maar die zullen wel flink beschadigd zijn door in ieder geval al het bluswater.
13: Mensen in de buurt hebben een NL-alert gehad vanwege de rook. En ook waarschuwt de brandweer voor scherpe scherven, omdat er mogelijk zonnepanelen betrokken zijn. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie heeft een man uit Diemen opgepakt in het onderzoek naar een dodelijk schietincident. Eind maart werd bij een tankstation langs de A1 bij Muiden een zwaargewonde man gevonden. Hij lag in een auto op de parkeerplaats daar en overleed later aan zijn verwondingen. De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Er zit ook nog een andere verdachte vast. De man die gisteren met zijn elektrische driewieler botste met een auto in Den Helder is overleden. Het gaat om een man van 76 die woonde in Den Helder. Het gebeurde gisteren, begin van de avond. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. En even opletten als je vanmiddag met de trein moet reizen. Tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Utrecht en Schiphol rijden vanmiddag geen treinen. Komt doordat er bij Apkoude een stuk spoor kapot is. Dat wordt vanmiddag gerepareerd. Waarschijnlijk zullen er tot 4:30 geen treinen rijden. Als je op dat traject moet zijn, moet je omreizen of met de bus gaan. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we door met het weerbericht en dat is met Jan Visser. Dag Jan.
15: Vanmiddag kan er een enkele bui vallen. Veel plaatsen houden het echter droog. Zeker in de loop van de middag en vanavond blijft het droog en klaart geleidelijk ook wat meer op. De temperatuur bereikt waarden omstreeks 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend wat bewolking, maar ook af en toe zon. In de middag periode met zon. En het wordt dan op veel plaatsen 20 tot 21 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig.

0: Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Maar ik vroeg me eigenlijk af, toen het ging over de blue jeans. Ik denk, je draagt niet zo vaak een spijkerbroek. Maar ik net onder de tafel, je hebt gewoon een spijkerbroek aan.
1: Heel toevallig vandaag.
0: Ja, maar niet vaak, toch?
1: Nee, ik ben meer van de pantalon.
0: Oh, de pantalon.
1: Ja, ik ben zo chic.
0: Sinds jij in het Gooi woont.
2: Oh, geen bij.
0: En wat voor kleur pantalon?
1: Alle kleuren van de regenboog. Oh, ik heb zelfs een knalblauwe.
0: Nou, die hebben we nog nooit gezien, denk ik.
1: Ja, wel, die had ik laatst staan. Toen zei je nog, heb je een nieuwe broek? Toen zei ik ja. Toen verwachtte ik misschien, oh leuk, maar die kwam niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, ik geef jou hartstikke vaak complimenten.
1: Ja? Jij zei ook in de lift vandaag, zeg maar, jij bent naar de kapper geweest. Toen zei ik, ja. En toen denk ik, nou komt het, maar dat kwam niks.
0: Nee, maar
1: doe ik ook wel eens, hoor.
0: Nee, maar dat kwam omdat we het over een ander onderwerp hadden.
1: Oké.
0: Maar ik vind dat je haar heel goed geknipt is.
1: Dank je wel.
0: Oh, jeetje. Oké, dan moet ik het misschien ook afmaken. Laten we maar even contact zoeken met Sjoerd. Dat lijkt me heel veilig. Sjoerd, goedemiddag.
3: Goedemiddag, June.
0: Ja,
3: vanuit Alkmaar. En okay. Het zonnetje begint nou toch eindelijk dan een klein beetje nu doorheen te komen. Vanochtend was het natuurlijk een beetje, beetje miserig.
0: Heel vies
3: helemaal
0: weer.
3: Helemaal lekker weer, hè, jongens, eigenlijk. Toch?
4: Nee, het was zeker geen lekker weer.
3: Cor, hè? Nee, ja, nee,
4: een beetje slecht opstarten, ja.
3: Jullie zijn van de bemiddelingskamer.
4: Ja, dat klopt.
3: Wat is dat?
4: Nou ja, buurtbemiddeling. Wij helpen mensen om weer met elkaar in gesprek te komen als ze samen in conflict zijn geraakt, ja. Als buren.
3: Ben je dan een soort rijdende rechter, Cor?
5: Is dat nou, dat is veel...
3: Ga je dan ook weer dingen opmeten, zo langs het... Weet je
5: nee, dat is te veel. Wat wij doen, dat is die beide buren spreken, ieder apart. En wij vragen ze dan of ze met elkaar om de tafel willen om het dus goed uit te praten, het verschil van mening.
3: Want ik heb bijvoorbeeld mijn buurman die trommelt. Toch niet helemaal. Maar ja, daar hebben we het een keer over gehad. En dan zei hij van nee, hij blijft toch drummen. En ja, wat doe je dan?
5: Nou, dat geluid, het is een van de drie meest voorkomende ergernissen van mensen. Ja, wat blijkt is dat men niet van elkaars horen en zien op de hoogte is. Dus wat jij zegt, ik heb een drumstel en mijn buurman die klaagt of omgekeerd. Maar meestentijds hebben die mensen niet eens een gesprek daarover.
3: Nee. En jullie zijn niet een bedrijf, hè? Dus,
4: nee.
3: Jullie zijn echt een stichting of een organisatie.
4: Ja.
3: En jullie hebben ook vrijwilligers nodig.
4: Ja.
3: Wat doen jullie? Nou ja, hè?
4: Vrijwilligers?
3: Ja.
4: Wij zijn een zelfstandige stichting.
3: Ja.
4: Wij hebben op dit moment 65 bemiddelaars. Want wij werken ook in andere gemeenten ook maar.
3: Ja.
4: In Hildeboeg ook maar. En dan op Meer en Medemblik.
3: Oh, ja.
4: Maar het is gewoon altijd heel erg fijn om genoeg mensen te hebben. Want ja, de aanmelding. Die zijn er.
3: Hey, wat moet je kunnen?
4: Nou, een betrokken
3: zou ik een goede bemiddelaar zijn, denk je?
4: Nou, communicatief ben je sterk.
3: Ja.
4: Dus dat is heel fijn. Nou ja, een bemiddelaar hoeft het natuurlijk niet op te lossen. Maar het is heel fijn dat je wel goed kan luisteren. Empathisch bent. Ja. Respect hebt voor andere culturen en mensen.
3: Ja.
4: En daar vooral voor mensen kan zijn.
3: En wat krijg je daar nou voor terug? Want je doet het vrijwillig.
5: Wat je voor terugkrijgt is dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen elkaar aan het eind van het gesprek huggen. Ja. Of een hand geven. Ja. Of, nou, is dit...
3: En dan is jouw dag gemaakt als bemiddelaar.
5: Zeker. Dan is mijn dag gemaakt. Ja, want dat is waar ik in mijn leven voor ga. Ik ga voor... Ik zet me in voor dingen waar ik invloed op heb.
3: Jong, we zijn dus nog op zoek naar bemiddelaars. Mensen die zeggen van, het lijkt me leuk om mensen wel weer bij elkaar te brengen. Die misschien elkaar eventjes kwijt zijn, om het zo maar even te zeggen. En dan kun je aanmelden bij Shirley.
4: Onder andere bij mij. Ja, nee hoor. Via mail of via telefoon kan dat.
3: Ja.
4: En dan pakken wij de aanmelding op. En gaan we met elkaar in gesprek van, goh, kunnen wij hier iets in betekenen?
3: Ja.
4: En als dat zo is, dan zetten we dat heel graag uit naar bemiddelaars. Zoals Cor. En dan gaan hun op pad om de mensen weer met elkaar het gesprek aan te laten gaan.
0: Oké, zo doen we dat. Sjoerd, dankjewel. Goed dat je er was. Zijn hier vragen over 088-850-5152? Want dan gaan wij gewoon de namen en de nummers verzamelen. En dan spelen wij dat keurig door.

0: The Emotions and the Best of My Love. We hadden net Sjoerd Hilaris en die was dus in Alkmaar bij een project dat heeft te maken met buurtbemiddeling. En er worden dus vrijwilligers gezocht. Ik wil eens een keertje nogmaals zeggen dat de website annahelpt.nl heel belangrijk is in het hele verhaal, want daar staan dus allerlei advertenties op en daar kun je ook advertenties op plaatsen. Dus ben je op zoek naar iets of naar iemand, zoek dan even contact met www.nahelpt.nl. Want Maarten, er komt bijvoorbeeld een vraag binnen van de luisteraar Ineke.
1: Ja, meerdere appjes over hoe die stichting dan heet. Nou, meer informatie vind je op www.debemiddelingskamer.nl.
0: Debemiddelingskamer.nl, daar is dus meer te vinden.
1: Ja.
0: Mooi, wat weet je toch veel?
1: Ja. Ja. Lees ik ook maar gewoon voor, hoor. Teruggevonden in de mail.
0: Ja, maar dat laatste dat moet je even niet zeggen. Het lijkt net alsof je gewoon overstroomt. Allemaal informatie. Laura Pozzini draaien we. En daarna ga ik nog even vertellen wie de gast morgen is. En in Over de Top, 's avonds. Marco.

0: Laura Pausini. Paul de Leeuw heeft hier trouwens een ander liedje op gemaakt. Hè? Die heeft dat gecoverd.
1: Ja, en ik wil mij, niet dat je me bedriegt.
0: Ik wil niet dat je me... Ja, oké. Okay. Ja. Volgens mij is de bedoeling dat je daar een leuk gesprek mee gaat voeren zaterdag.
1: Zaterdag gaan we met hem bellen, dat klopt inderdaad.
0: Ja, en waarom dan gewoon op een zaterdag met Paul de Leeuw?
1: Nou, dik zomaar natuurlijk. Er is een speciale uitzending over de top 50.
0: Zo.
1: Vanwege de aftrap van de Alkmaar Pride natuurlijk tussen 12 en 5. Dus 5 uur lang.
0: 5 uur lang over de top, zaterdag, met Jelmer. En morgen dus ook.
1: En morgen ook, dat is gewoon 's avonds. Dat is natuurlijk elke donderdag tussen 7 en 9. Dat is weer een ander onderwerp. En dan zaterdag een extra uitzending.
0: Het is gewoon 7 uur lang over de top deze week.
1: Ik ben kapot.
0: Ach man, nu al. En het moet nu moet nog beginnen. Wie is morgen onze gasten?
1: Ja, niemand minder dan René Vroger.
0: Oh, leuk. En dan gaat het vast over zijn nieuwe album met duetten.
1: Ja. Ja.
0: En de toppers volgende maand.
1: En de toppers, inderdaad. Oh. Ja.
0: Jongens, wat hebben we toch leuke dingen bij ons, hè?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Blijf luisteren. Straks Nick Veldeman, daarna Patricia samen met Jelmer. Tot morgen. Dag.

0: top 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride, de over de top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in.
3: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo'n lekker plaatje.
0: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
2: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5, hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: KNH.
2: Wat een feest.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
10: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
12: Uit het prachtige Haarlem.
13: Hilco uit het zonnige Annapolona.
14: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
15: Ik ben Paul.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De grote brand in Diemen is nog altijd niet geblust. Sinds vanmorgen woedt er een grote brand in een bedrijfspand daar. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen vanwege de rook. Op verschillende plekken in Volendam hebben Willem II supporters vannacht spandoeken opgehangen. Ze zijn boos over het besluit van de gemeente om uitsupporters te weren tijdens de wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II komend weekend. En de politie heeft een man opgepakt in het onderzoek naar een dodelijk schietincident. Het gaat om een schietincident eind maart op een parkeerplaats langs de A1 bij Muiden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Wow, wow, wow. Wat op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto.

Ja, dit is Desha bij NH met Austin. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is ondertussen de woensdagmiddag van NH. Elektrische auto's die hebben nog altijd het imago sneller in brand te vliegen dan klassieke benzine- of dieselwagens. Toch wijzen de recente onderzoeken en officiële cijfers op iets anders. Het echte brandgevaar komt uit een onverwachte hoek. Ja, auto met verbrandingsmotor, 6 keer meer brandgevaar. Kan ook zijn omdat er natuurlijk veel meer van dat soort auto's rondrijden. Ik verkoop niet elektrische auto's, hè. Dat doe ik niet. Nee, het is alleen wat een onderzoekje wat vandaag wat aandacht heeft getrokken. Liedjes over in brand staan of over brand. Geef ze door, 088-850-51-52. Denk bijvoorbeeld aan iets met fire. Real Light by Fire bijvoorbeeld zou kunnen. Nou, kom door, 088-850-51-52. De Golden Earring hoor je bij NH. Dit is When the Lady Smiles.

0: bijzondere samenwerking is dit, hoor. Het is Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuwe muziek met Repeat It bij NH. Heb je het meegekregen? Elektrische auto's die hebben nog altijd het imago sneller in brand te vliegen dan klassieke benzine- of dieselwagens. Toch wijzen recente onderzoek en officiële cijfers op iets anders. Auto met verbrandingsmotors, 6 keer meer brandgevaar, en ook hybride auto's. Ja, die moet je ook in de gaten houden. Liedjes over vuur, dankjewel. Kom binnen, de Tramps, Disco Inferno, dankjewel Frank. Leuk, hoor. Brandend zand, had ook gekund natuurlijk. Inderdaad, Real Light by Fire komt veel binnen. Maar deze zit er ook bij. Ik vind het wel gezellig zo op de woensdagmiddag. Het is Johnny Cash bij NH. Met The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: wel benieuwd. Lotte, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 25.
0: Oh ja, daar ben je misschien iets te jong hiervoor. Want vroeger had je Jamai en Jim tegen elkaar, de idols. Had je ook teams, hè? Team Jamai en Team Jim. Je kon nooit voor beide zijn. Voor wie was je?
1: Ja, ik was...
0: Te jong.
1: Te jong, ja.
0: Ik was Team Jamai. Ja. Dat is de reden waarom Jamai hoort bij mij en niet Jim. Nee, is grappig natuurlijk. Stemmer Neup, hoorde je bij NH Lotte. Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Er zijn ontwikkelingen rondom de grote brand in Diemen. Ik praat je zo bij.
2: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Ik ben Kobi. En ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
15: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 2:58. Momenteel op het douche is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De grote brand in Diemen is onder controle. Vanochtend brak die brand uit. Er werden meerdere panden ontruimd. Ook werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Die geldt nog steeds. De veiligheidsregio waarschuwt voor scherpe scherven van zonnepanelen die mogelijk in de omgeving terecht zijn gekomen. Verder raden ze aan om, als je daar in de buurt woont, groenten en fruit uit je eigen tuin niet te eten en weg te gooien. Een van de verdachten in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op Freek Posma komt op vrije voeten. Dat heeft de rechter besloten. Eind 2023 werd Posma doodgeschoten bij een huis in Alkmaar. De schietpartij wordt in verband gebracht met een conflict in het drugsmilieu. De verdachte mag de verdere behandeling van zijn strafzaak voorlopig dus buiten de cel afwachten. Is wel onder strenge voorwaarden en hij krijgt een enkelband. Drie andere verdachten zitten nog vast. Begin volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De politie heeft een man uit Diemen opgepakt in het onderzoek naar een dodelijk schietincident. Eind maart werd bij een tankstation langs de A1 bij Muiden een zwaargewonde man gevonden. Hij lag in een auto op de parkeerplaats daar en overleed later aan zijn verwondingen. De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Er zit ook nog een andere verdachte vast. Supporters van Willem II zijn van plan zaterdag te gaan protesteren in Volendam.
0: O jee.
1: Ze zijn boos omdat de gemeente heeft besloten uit supporters bij de wedstrijd van Volendam tegen Willem II te weren. De gemeente heeft dit besluit genomen na de rellen die ontstonden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar afgelopen weekend. Willem II supporters hebben afgelopen nacht ook spandoeken opgehangen in het dorp. Die zijn inmiddels wel weer weggehaald.
0: Oei, ja, ik snap het wel dat je erbij wil zijn.
1: Ik snap, ja, als je echt een voetbalsupporter bent.
0: Het heeft natuurlijk wel twee kanten. Hè? Want als het niet goed gaat, dan is het straks weer... Wat doen we dan? Wie is de schuld is het dan?
1: Ja, de gemeente heeft een wel overwogen besluit genomen, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het jammer vindt. Ja.
0: Oké.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, Lotte. Weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
17: Hoi, goedemiddag Nick.
0: Hoi.
17: Vanmiddag kan er een enkele bui vallen. Veel plaatsen houden het echt te droog. Zeker in de loop van de middag en vanavond blijft het droog. En klaart geleidelijk ook wat meer op. De temperatuur bereikt waarden omstreeks 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend wat bewolking, maar ook af en toe zon. In de middag periode met zon. En het wordt dan op veel plaatsen 20 tot 21 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten en is zwaar.

0: Er is Mr. Big bij NH. To be with you.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van thuis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen, wat wil je liever horen? Stem maar 088 850 51 52 voor bijvoorbeeld keuze A. Dan kies je voor Davina Michel met Duurt te lang. Of toch liever keuze B, dan kies je voor Mariah Carey met Emotions. Oké, wat wil jij nou liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A, Davina Michel met Het duurt te lang. Vaak zijn er ook dingen in het leven die gewoon te lang duren. Hè? Wat dacht je bijvoorbeeld van koffie opschuimen? Niet de koffie zelf, maar de melk natuurlijk, maar dat werken. Of liever keuze B, Mariah Carey met Emotions 088 850 51 52. Die koffiemelk, die zit hoop bij je. Don't

0: Dit is nieuwe muziek van Teddy Swims. Mr. Know-it-all bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Teddy Swims trouwens, hè, ja. Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Davini Michel met Duur te lang. En keuze B, Mariah Carey met Emotions.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. En de meeste stemmen, zo'n 80%, kiest voor keuze A. Davini Michel hoor je bij NH. Duur te lang.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
3: Ja, de nacht is mijn leven. Ik hoop het.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag
5: van 5 tot 7
2: op de radio bij NH. Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een uittip.
11: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
2: Dit was een uittip.
12: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
13: Ik ben Aynes en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Eden uit Egmond.
15: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
17: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
18: Thuis in heel
5: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De grote brand bij een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Wel waarschuwt de veiligheidsregio nog voor roetdeeltjes in de omgeving en scherpe scherven van zonnepanelen. Een van de verdachten in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op Freek Posma in Alkmaar mag zijn strafzaak buiten de cel afwachten. Wel onder strenge voorwaarden en hij krijgt een enkel band. En tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol rijden vanmiddag geen treinen. Komt door een kapot stuk spoor bij Apkoude. Duurt tot 4:30. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Goedemiddag. Met

0: Olivia Dean bij en haar met Rain Me In.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is het Theo uit Hoofddorp vandaag jarig. 71 jaar. Theo, van harte gefeliciteerd. Speciaal vandaag voor jou een toetertje. Komt-ie, Theo? Zet je schrap. Komt-ie.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent.

0: 19 toen. 19 toen.
1: Zijn
0: gewoon
1: lief.
0: 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
0: 19 toen.
3: 19 toen. Ik neem je mee terug naar het jaar 2002. Zo had je het jaar Weekend Miljonairs op de tv.
4: Het gaat om deze vraag voor 64.000 euro. In welke stijl is de Notre-Dame van Parijs gebouwd? Romaans, gotisch, renaissance, barok.
3: Ik kan je het antwoord geven, het is gotisch. Ja, dat goed geweest, dat je geld gewonnen. Mocht je nou de radio hebben aangezet op 20 mei 2002... dan heb je dit niet kunnen missen. Ze scoort er niet. Sophie Alice Baxter. Met Murder on the Dance Floor.

0: naar Lotte. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: We kunnen vanaf vandaag ons beter voorbereiden op extreem weer door een verandering in de wet. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
12: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel in Broek op Langendijk, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De NL-alert vanwege de grote brand in Diemen is ingetrokken. Vanmorgen brak een grote brand uit in een bedrijfspand daar. Er kwam veel rook bij vrij. De veiligheidsregio waarschuwt nu nog voor scherpe scherven van zonnepanelen die mogelijk in de omgeving terecht zijn gekomen. Verder raden ze aan om, als je daar in de buurt woont, groenten en fruit uit je eigen tuin niet te eten en weg te gooien. Bij de brand raakte niemand gewond. Een van de verdachten in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op Freek Postma komt op vrije voeten. Dat heeft de rechter besloten. Eind 2023 werd Postma doodgeschoten bij een huis in Alkmaar. De schietpartij wordt in verband gebracht met een conflict in het drugsmilieu. De verdachte mag de verdere behandeling van zijn strafzaak voorlopig buiten de cel afwachten. Dat is wel onder strenge voorwaarden en hij krijgt een enkel band. 3 andere verdachten zitten nog vast. Begin volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Supporters van Willem II zijn van plan zaterdag te protesteren in Volendam. Ze zijn boos omdat de gemeente heeft besloten uitsupporters bij de wedstrijd van Volendam tegen Willem II te weren. De gemeente heeft dit besluit genomen na de rellen die ontstonden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar afgelopen weekend. Willem II-supporters hebben afgelopen nacht ook spandoeken opgehangen in Volendam. Die zijn inmiddels weer weggehaald. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer.
0: Hoe werkt dit?
1: Dat komt doordat wettelijke regels zijn aangepast. Eerst konden code oranje en code rood maximaal 24 uur van tevoren worden afgegeven. En dat is nu verdubbeld en kan dus 2 dagen van tevoren.
0: Nou, soms een dag van tevoren lukt het dan niet. Zullen we eerst dat eens op orde hebben?
1: Ja, het is wel moeilijk te voorspellen altijd, ja, het weer natuurlijk.
0: U kunt beter een uur van tevoren zeggen, het wordt over een uur code rood.
1: Nou ja, het is beter dat ze het doen dan dat ze het niet doen.
0: 2 dagen van tevoren vind ik veel.
1: Als ze, ja.
0: Hoe vaak heb je niet dat je buiten staat, je hebt je buien aan, dat je app open. Daar staat er dat het droog is. Zei ik dat?
1: Dat klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja, klopt.
0: Zullen we eerst dat op orde brengen voordat we dit vervroegen? Toch?
1: Maar ik moet zeggen, andersom heb ik ook wel eens. Ik heb toevallig laatst een artikel gelezen dat het ook heel moeilijk is om het weer te voorspellen.
0: Oké. Maar ja, goed, ik met, doe ze niet daar.
1: Met gevaarlijk weer is het wel fijn als, als het mogelijk is dat het al wat eerder gedeeld kan worden.
0: Maar dan zou het dus zomaar kunnen dat het 2 dagen van tevoren gedeeld wordt, maar dat het een dag later eigenlijk weer ingetrokken wordt, omdat het toch misschien wel weer meevalt.
1: Dat zou ook in theorie kunnen dan, ja. Wat er nog meer is veranderd, is dat er ook plaatselijk kan worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer, in plaats van alleen per provincie.
0: Oh.
1: Want dat gebeurt nu vaak.
0: Dus per dorp?
1: Ja, of per regio misschien. Oh, ja. En door deze aanpassingen kunnen veiligheidsregio's, waterschappen en wij zelf ons wat beter voorbereiden op extreem weer.
0: Dankjewel.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
13: Hoi, daar ben ik, Nick. Goedemiddag. Vanmiddag kan er een enkele bui vallen. Veel plaatsen houden het echter droog. Zeker in de loop van de middag en vanavond blijft het droog en klaart het geleidelijk ook wat meer op. De temperatuur bereikt waarden omstreeks 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend wat bewolking, maar ook af en toe zon. In de middag periode met zon. En het wordt dan op veel plaatsen 20 tot 21 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten en is

0: Er is Anouk bij NH met Michel.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou zo meteen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Aha. Ja, aha. Take on me, hè. Keuze B, Rolls Royce, ach, mooi liedje is dat ook. The Car Wash. Waar heb jij zin in vandaag? Kies je voor die keuze A, aha, met Take On Me... of voor de toch liever die keuze B, Rolls Royce, met Car Wash. Stemmen 088 850 51 52.

0: Er is Taylor Swift. Met Open Light bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Aha, Take On Me. En keuze B, dat was Rolls Royce met Car Wash.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. 4088, 850, 51, 52, 80% kiest voor keuze A, A, H, hoor je bij NH, Take On Me. Zometeen een 4 uur tijd voor vandaag de dag met Patricia. Zeg ik tegen jou, fijne middag, Noord-Holland. Goedemiddag.

0: vanavond is er een extra NH Sport. Vanaf 6:30 hier bij NH.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
8: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
9: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
10: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
11: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Vakbond FNV heeft een landelijke OV-staking aangekondigd. Het zal zijn op woensdag 24 juni. Die dag rijdt er geen openbaar vervoer in de vroege ochtend. De veiligheidsregio waarschuwt voor roetdeeltjes en scherpe scherven in de omgeving van het pand dat vandaag in Diemen in de brand stond. Inmiddels is de brand onder controle. En tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol rijden tot 4:30 vanmiddag geen treinen. Het komt door een kapot stuk spoor bij Apkoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jammer, is het druk op de weg?
16: Er staan op dit moment 9 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Alkmaar richting Diemen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 8 minuten vertraging. 7 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein. Dan de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp. 11 minuten vertraging. En van snel nog even naar spoorweg, want de rij tot ongeveer 4:30 geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door een defect spoor. Moet je dus die kant op. Check je reisplanner-app.
17: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
19: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
20: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
21: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Vandaag de dag
27: met Patricia Nagelkerk.

0: op deze woensdag 20 mei.
1: Nou ja, is ook zo.
0: Ja, nou ja, goed, het is ook een beetje een rare week. Omdat we komen natuurlijk net uit een lang weekend. En we gaan weer naar een lang weekend toe. Dus
1: eigenlijk is iedere week wel weer een rare week. Want ja, is iedere week weer wat.
0: Dat is ook weer zo.
1: Dat is ook weer zo.
0: Echt, je hebt helemaal gelijk. Hey, wat wel zo is, is dat het zonnetje nu buiten schijnt. Hier in Hilversum in afval. En dat het dus echt heel erg lekker weer is.
1: Ik heb een zonnetje ook op mijn voorhoofd zitten.
0: In de vorm van?
1: In de vorm van een enorme dikke pukkel.
0: Nou, echt. Waar dan? Ik zie hem echt niet.
1: Hier linksboven. Mijn bijnaam is nu ook wel Peter Pus.
0: Godverdamme. Nou, Peter Pus, succes ermee. Maar nou, wij kunnen hem niet echt zien. Van deze afstand in elk geval. Maar we kunnen misschien straks de camera er even op inzoomen. Als de mensen thuis dat graag willen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze even kijken hoe erg het is.
1: Ja, ik denk dat mensen dat heel leuk zouden vinden. Als we dat zouden gaan doen.
0: Ik passeer even. Hé, hey, Lotte Dekker die is er ook bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: En jij hebt nog een dikke wintertrui aan.
2: Ja, ik moet zeggen, het is vaak best wel fris hier in de studio. Dus ik dacht, ik doe een trui aan.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is vandaag best wel warm hier.
0: Eigenlijk wel, hè? Ja, we zitten al een beetje in de tropische temperaturen.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, het is zoals het is. Jij houdt het nieuws in de gaten voor ons. En er is best wel veel nieuws vandaag. Dus fijn dat je er bent. Het is vandaag ook de dag dat FC Volendam moet knokken om die plek in de Eredivisie te behouden. Daar horen we veel meer over. En daarom is onze uitzending ook ietsje korter dan anders.
1: Ja, een half uurtje.
0: Scheelt een half uur. Ja, maar toch, wat een aderlating.
1: Ja,
0: ja, toch?
1: Ja, we worden gewoon chépassé.
0: Ja, en we moeten gewoon keiharde keuzes maken. Wat doen we dan wel en wat doen we dan niet?
1: Ja.
0: Want niet alles kan dus in dat half uurtje.
1: Mag ik al zeggen wat we wel gaan doen?
0: Ja, we gaan even mensen geruststellen.
1: We gaan wel de dag praten.
0: Zo is het. Goed, verder is het ook de dag dat we alles gaan horen over de leliekeuring. En dan zou je zeggen, wat voor keuring? Nou, dat hoor je dus zo.

0: de dag.
1: Vandaag de dag.
2: Ja, onze mooie provincie staat natuurlijk ook wel een beetje bekend om onze kleurrijke bloemenvelden en de bollenteelt. Maar het ene bloempje is het andere niet. Is de steel wel goed recht? Hoe is de blad-bloemverhouding? Het zijn belangrijke vragen die gesteld worden tijdens het Nederlands kampioenschap leliekeuren. We hebben het dus over de bloem, de lelie. En vandaag komen in het zand de beste leliekeurders van het land samen om de bloemen tot in detail te beoordelen. En Jeroen van het Kaar die zit in de organisatie van het NK Leliekeuren. Goedemiddag, Jeroen.
3: Nou, goedemiddag.
2: Ja, goeiedag. Neem ons even mee in dit kampioenschap. Hoe werkt een wedstrijd precies? Hoe word je Nederlands kampioen leliekeuren?
3: Door het vaak te doen, maar dat is het hele korte antwoord. Ja, het werkt zo. De avond van tevoren, dus in dit geval gisteravond 7 uur... kwam een professionele jury. Die heeft 15 vazen gekeurd. En die keuren zo bloem, blad, steel, knop en algemene stand.
2: Ja.
3: En nou, dan heb je een aantal klassementen die meedoen. En het topklassement bestaat uit 15 mensen. Dus de beste van alle keuringen vorig jaar, die komen in het topklassement. En die zijn dan, over het algemeen komen die de volgende ochtend om 7 uur al keuren. Omdat dat ja, zo dicht mogelijk bij hoe de jury heeft gekeurd zit. Dus dan hebben ze ook de beste kans om er dichtbij te komen. En dan gaan ze 15 vazen keuren in dit geval.
2: Ja, dus begrijp ik het dan goed. Je hebt de vakjury die velt een oordeel over die lelies die in 15 vazen staan. En dan komen ja. De deelnemers aan het kampioenschap die komen langs en die moeten dan eigenlijk het oordeel van de jury benaderen. Van wat is nou, waar heeft de jury op gelet? Moet ik het zo zien?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Wat we wel doen, we zetten twee voorbeeldfasen neer. En daar zie je hoe de jury die twee fasen heeft gekeurd. Dan heb je een referentie. Anders zou het wel heel erg moeilijk worden. En dan vervolgens, ja. Het zijn wel over het algemeen de jongens die in de top 5 eindigen. Dat zijn wel een beetje dezelfde die met elkaar wedijveren. Dat zit vrij dicht bij elkaar. En ja, die zijn hier gewoon goed in. Door het vaak te doen. Want ja, soms zijn dat mensen die helemaal niet uit de bloemen of uit de bloembollen komen.
2: Oh, dat, gewoon dat maakt het ook wel leuk. Eigenlijk. Gewoon mensen die lelies mooi vinden en denken, ik word leliekeurder.
3: Ja, inderdaad. Ik doe mee met dat leliekeuren. En eens kijken of ik er goed in ben.
2: Ja, wat grappig. En ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk dat ook daar een kampioenschap voor is. Wat staat er eigenlijk op het spel? Wat kunnen de leliekeurders winnen?

0: Nou, het leukste zijn, vind ik, de prijs voor de basisschool. We proberen zoveel mogelijk jeugd aan te trekken om ze enthousiast te maken voor het Lelyvak. En daar doen we, iedereen die 3 keer heeft meegedaan, daar verloten we een iPad onder. Dus dan hoef je niet de beste te zijn. Maar dan kun je een iPad winnen, ja, en daar doen ze het echt voor. Moet ik eerlijk zeggen, dat is, ja, dat trekt de jeugd. Dus vandaag had ik 105 schoolkinderen die kwamen keuren, die hebben uitgelegd hoe het werkt. Ja,
1: en hoe deden ze dat, die kinderen? Want ik kan me voorstellen, die kinderen die komen binnen en die denken, ja, de ene bloem is net zoals de andere bloem. Ja. Maar hoe leer je ze dan om die verschillende bloemen te beoordelen?
0: Ja, wat we doen is, we maken het wel iets makkelijker, hoor. Dus wij zeggen, jullie mogen keuren op de bloem en op de algemene stand. Dus ze hebben 2 dingen waar ze op moeten keuren. En ja, dan leggen we uit van, ja, weet je, een bloem moet voldoende bloemblaadjes hebben. Dus dat zijn er 6 bij een lelie. Ze moeten goed op kleur zijn, moet gezond zijn, voldoende groot. Nou ja, en dan de algemene stand is eigenlijk een beetje, ja, dat is eigenlijk een beetje gevoel. Dus je kijkt naar, ja, de verhouding tussen de steel, het blad en de bloem. Is dat een beetje een mooie vaas? Staan er voldoende bloemen open? Dus dat je rondom bloemen open hebt. Ja. Een beetje de algemene indruk. Ja. En dus, je zult er verbaasd van zijn dat ook daar gewoon kinderen tussen zitten. Want dus dan leeft dat 11, 12 jaar. Die het nog nooit gedaan hebben, maar die er gewoon meteen hartstikke goed in zijn.
1: Oh,
0: leuk om te zien.
1: Wat grappig, ja. Die zien ook echt het verschil. Want ik zou persoonlijk denken, ja, al die lelies zijn toch een beetje hetzelfde. Je hebt een lange steel, daar zit dan een hele grote bloem op. Maar daar zitten dus dusdanig veel verschillen in dat je dat echt kunt uitmaken eigenlijk.
0: Ja, zeker. Er wordt nu veredeld op dubbelbloemig. Ik weet niet of je tulpenliefhebber bent, maar de tulpen heb je ook dubbele tulpen. En die zijn een extra grote knop. Nou, daar zijn ze in lelies al tientallen jaren op aan het veredelen. En dat wordt al mooier en beter. Dus dat is weer echt weer een aparte. Die moet je weer anders keuren.
1: Ja, natuurlijk. Ja, mooi. Ja. En jij zit zelf natuurlijk al jaren in dit wereldje. Want je komt niet voor niks bij het NK leliekeuren, denk ik zo. Wat is er zo mooi aan de lelie als bloem?
0: Ja, de lelie is natuurlijk wel een luxe bloem. Dus over het algemeen wat je in Nederland in de huiskamer ziet, dat zijn niet de hele dure lelies die hotels, restaurants, bruiloften, maar ook begrafenissen die je daar ziet. Dat is hele mooie, grote en zware kwaliteit. Ja, en die kosten soms wel 2 euro per tak.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is, ja, dat ga je niet zo gauw bij wijze van spreken aan je schoonmoeder cadeau doen, om bijvoorbeeld te noemen.
1: Nee, ik snap het. Ja, ze gaan ook nogal sterk ruiken, hè? Dat associeer ik ook wel een beetje met begrafenissen, die geur.
0: Ja, daar heb je een punt. Ja. Maar dan zijn we al tientallen jaren keihard bezig om ook soorten te ontwikkelen die geurloos zijn. En die zijn er ook, hoor. Dus ook voor jou is het een mooie lelie.
1: Ja, nou, want ik vind ze wel prachtig, inderdaad. Nou, leuk om even een inkijkje te krijgen in deze wereld die ik nog niet kende. Het NK, het kampioenschap leliekeuren, dat is dus in volle gang. Dankjewel, Jeroen van het Kaar.
0: Graag gedaan.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Het nieuws van 16:30. Dan kun je weer lekker meepraten bij ons in de uitzending. Leuk als je dat ook doet. Je kunt bellen of appen met het bekende nummer 088-850-5152. En waar gaat het vandaag over? We gaan het hebben over reizen met de trein. Gisteren hadden we het over auto's, maandag over fietsen. We maken er eigenlijk een beetje een weekthemaatje van. Jammer, wat dacht je wat?
1: Vind ik leuk. En wij hebben gewoon die macht. Dus we
0: doppelen
1: het gewoon onder.
0: Ja, wij vragen vandaag, heb je wel eens een mooie treinreis gemaakt? Ging je vroeger misschien wel met Interrail heel Europa door? Of met tienertour door Nederland? Laat van je horen. En bel of app ons even, dan praat je zo mee in de uitzending. Na het nieuws van 16:30. En dat krijgen we van Lotte. Wat zit erin?
2: Ik ga het zo even hebben over de landelijke staking in het openbaar vervoer die vakbond FNV net heeft aangekondigd.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
8: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: True Lease met Grenken.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
21: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
22: Ik ben Sylvia uit Noordgewouden.
23: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30. In Haarlem is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag. Vakbond FNV kondigt een landelijke staking in het openbaar vervoer aan. Op woensdag 24 juni zullen 's ochtends voor 8 uur... dan geen treinen, bussen, trams en metro's rijden. De afgelopen tijd hebben vakbonden al meerdere keren gedreigd te gaan staken. Ze zijn niet blij met de plannen om te bezuinigen op sociale voorzieningen voor werknemers. Ze hebben een ultimatum gesteld dat over 5 dagen verloopt. Als er voor die dag niks is veranderd, zal de staking volgens de vakbonden doorgaan. Omwonenden van het bedrijfspand in Diemen dat vandaag lang in brand stond, krijgen het advies groente en fruit uit eigen tuin weg te gooien. De veiligheidsregio waarschuwt dat er namelijk roetdeeltjes en kleine scherven van zonnepanelen in de omgeving kunnen liggen. De brandweer is urenlang bezig geweest om de brand te blussen. Er werden meerdere panden ontruimd en er werd een NL-alert verstuurd. Hoe de brand precies is ontstaan is niet bekend. Mensen in de buurt worden geïnformeerd over het opruimen en schoonmaken van de roetdeeltjes en scherven. Een vrouw uit Annapolona krijgt een taakstraf van 240 uur... en ze moet haar dochter een schadevergoeding betalen. De vrouw heeft naaktfoto's van haar dochtertje van 6 gemaakt en gedeeld. Die foto's stuurde ze naar haar toenmalige vriend. Ze zei dat ze dat deed omdat ze zich zorgen maakte over haar gezondheid. Maar daar ging de rechter niet in mee. Naast de taakstraf en schadevergoeding krijgt de vrouw ook een voorwaardelijke celstraf. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen voor drukte op de weg komende vrijdag. Is vanwege het Pinksterweekend. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar. Verschil is wel dat het toen slecht weer was en nu zijn de weersverwachtingen zonniger. Toch verwacht Rijkswaterstaat dat dit ook een reden kan zijn voor grote drukte, want dan trekken veel mensen erop uit. De drukte kan vrijdag extra vroeg op gang komen en ook de rest van het weekend kan het druk zijn. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Lotte. Wij gaan naar Jan Visser voor het weer.
3: Vanmiddag kan er een enkele bui vallen. Veel plaatsen houden het echter droog. Zeker in de loop van de middag en vanavond blijft het droog. En klaart geleidelijk ook wat meer op. De temperatuur bereikt waarden omstreeks 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af. Morgen in de ochtend wat bewolking, maar ook af en toe zon. In de middag periode met zon. En het wordt dan op veel plaatsen 20 tot 21 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig.
1: Dan de files. Zijn die er? Jammer.
4: Die zijn er. 15 stuks in totaal. Ik noem even de langste. De eerste, de A5. Hoofdop richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 20 minuten vertraging. 12 minuten op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooimeer. Gaan we nog even richting de A10. Knooppunt Koenplein. Of knooppunt de Nieuwe Meer. Excuses. Richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Koenplein. 16 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Van snel nog even naar spoorweg. Want er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Dat komt door een defect spoor. Check je reisplanner-app goed voor vertrek.

0: studio. Je hoorde Phil Collins hier bij NH. We gaan het hebben over treinreizen.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, jammer, we hebben er ongemerkt een soort themaweekje van gemaakt. Vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, we hadden het maandag al over fietsen.
2: Ja.
0: En toen hadden we het gisteren over auto's, eerste auto's. En vandaag hebben we het over treinreizen. En vragen we van heb je wel eens een mooie, bijzondere treinreis gemaakt? Heb je veel in het buitenland met de trein gereisd? Wat heb je daar allemaal meegemaakt? En of heb je misschien wel een soort wens om ooit nog eens een mooie treinreis te maken? Ik zou bijvoorbeeld heel graag met de trein door Schotland willen.
2: Ja,
0: en dan zo'n panoramatrein.
2: Oh, gelijk ook de panorama.
0: Ja, de Harry Potter panoramatrein.
2: Ach, nou, de wensen zijn wel weer hoog.
0: Ja, ik geloof dat het 1.000 of 10.000 euro kost of zo.
2: Ja, nee, dat is
0: achterlijk duur.
2: Niet normaal. Wij hadden deze zomer het idee om met de trein door Italië te gaan. Maar dat hebben we ook maar gecanceld. Want dat is zo duur.
0: Ja.
2: Het is echt niet
0: meer leuk. En vroeger, als je jong was, als je nog geen 27 was, dan kon je met de Interrail. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Dan kon je dus gewoon met een kaartje. Ja, ik heb dus heel erg spijt dat ik het nooit gedaan heb. Het leek me echt geweldig eigenlijk. Dan kon je dus met een kaartje onbeperkt treinreizen binnen Europa. Een maand lang.
2: Echt waar?
0: En dat kostte iets van 200 gulden. Nee, serieus.
2: Nee, maar gulden, kijk, zie je, dit was dus ook niet in mijn tijd.
0: Nee, dit was echt lang geleden. Ja, misschien is het er nog wel.
2: Is het er nog?
0: Nou, ga maar even googelen. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg leuk. Dat betekende wel dat vaak de stations, de perrons overvol zaten met allemaal jongelui met rugzakken en zo die dat deden. Ik heb het helaas nooit gedaan, maar ik heb wel een paar langere treinreizen gemaakt. Eentje bijvoorbeeld naar Portugal. En nou, dat was best een hele reis. Dat moest je overstappen in Parijs. We moesten overstappen in Bordeaux. Toen moesten we nog overstappen in Spanje. Ergens. En in het laatste traject, dat was nog een hele nacht, kwamen wij dus in een coupé. Zo, ken je dat van die coupés met 8 personen?
2: Ja.
0: Weet je wel, zo'n Duitse, oude Duitse trein. Dan zit je dus met 8 personen. En ik zat toen met mijn vakantiepartner in zo'n coupeetje. We zaten lekker rustig bij het raam. De nacht ging beginnen. We dachten, oh, dat is eigenlijk wel lekker. Dan kunnen we gewoon een beetje een tukkie doen. En dan zijn we morgen komen we helemaal fris en fruitig aan in Portugal. En dan kan de vakantie een beetje beginnen. Wij hadden buiten de Finnen gerekend. De Finnen die kwamen onze coupé binnen. En die zaten dus al vanaf Finland in de trein. Dus die hadden 100 keer overgestapt. Die waren in Parijs nog even uitgestapt om extra drank te halen.
2: En een ecstasy-pilletje.
0: Finnen, nee, dat had je toen nog niet. Het was drank. Oh. Finnen die kunnen zuipen, dat is niet te doen. En die Finnen die waren ook smerig. Want die zaten dus al 3 dagen en nachten in een trein. Die hadden boodschappen vol met vodka en whiskyflessen bij zich. Die flessen gingen de hele nacht rond. Wij mochten er ook van drinken, dat was dan wel weer aardig. Maar ook wel weer een beetje ranzig, want ze hadden volgens mij ook al dagen hun tanden niet gepoetst. En ze hadden een hele grote ghettoblaster bij zich. Dat was dan, dat had je dan toen. Hè. Dat is een grote soort cassette recorder met boksen erop. En daar kon je dan muziek mee afspelen in die tijd, toen je nog geen Spotify had. En dan hadden ze hele leuke Finse hardrock. En dat ging dus de hele nacht een beetje zo. En dat was de hele nacht. Dit was het. Dit was onze reis. En dat duurde dus 10 uur. En op een gegeven moment om 3:00 of 4:00 s'nachts vielen ze allemaal in slaap van de drank. En toen kreeg ik gewoon, ik zat daar nog helemaal wakker van ellende, te sterven van verdriet. En toen kreeg ik een hele grote vieze Finse voet tegen mijn gezicht.
2: Dit gaat van kwaad tot erger, zeg.
0: Het begon allemaal zo leuk, maar het was een helse reis en toch heb ik een heerlijke vakantie gehad. Grappig, hè?
2: En dat is dan ook weer
0: een verhaal voor eeuwig.
2: Ik wou net zeggen, je vergeet het nooit.
0: Ik zal het nooit vergeten. Het leuke was wel dat die Finnen waren hartstikke aardig. Dus het waren wel vrienden voor het leven, maar ze waren zo vies.
2: Vrienden
0: en zo
2: leven,
0: dronken.
2: Ik heb ze nooit meer gezien.
0: Nee, ik kan ze ook niet verstaan. Maar ze waren volgens mij hartstikke aardig.
2: Ach, dus, nou, maar wat een goed verhaal. En wat een avontuur. En mochten mensen nou denken, ik wil nog steeds avonturieren. Ik heb het eventjes opgezocht, het hele interreden. Nou, dat bestaat nog steeds.
0: Dat meen je.
2: Populairder dan ooit.
0: Echt waar?
2: Het is een flexibele treinpas en je kan er maar liefst door 33 landen in Europa mee reizen.
0: En het is tot 27 jaar, dus het jij kan nog.
2: Nee, want ik ben dus tot 27 jaar. Dat is, ben ik alweer gepasseerd, helaas.
0: Er staat
2: verder geen prijsje bij, helaas.
0: Maar goed, wij vragen dus aan jullie, lieve luisteraars, er wordt al heel veel geappt en gebeld, dus ik ben benieuwd naar de verhalen. Ben jij ook een treinreiziger in hart en nieren? Heb je wel eens een mooie, bijzondere of hele heftige reis meegemaakt? Met Finnen of niet? Er komen al appjes binnen.
2: Zeker. Dan moet ik eventjes die er wel bij pakken. Bijvoorbeeld
0: van Christian, ja, die zegt, hij is met de trein naar Schagen geweest.
2: Ach.
0: Ja, dat is ook een heel eind.
2: Vanaf Texel, wat een avontuur.
0: Is dat ook een avontuur, maar het ging, wat werd toch nog wel spannend, want hij was in de trein in slaap gevallen en toen is zijn vrouw hem wakker gemaakt.
2: Oh, dat is heel erg lief. Sandra die appt, vorig jaar nog met de trein door Zwitserland gereisd. Oh. Die bergen en bruggen onderweg waren echt prachtig. Vooral het stuk langs de meren vergeten.
0: Ja, vriendin van mij gaat dat deze zomer doen. Dat vind ik ook echt een heel goed idee. Ja, mooi.
2: Echt prachtig. En Kevin zegt nog, mijn mooiste treinreis was in Noorwegen. Van Oslo naar Bergen. Urenlang sneeuw, bergen en watervallen gezien. Dat uitzicht leek soms net een aanzichtkaart.
0: Oeh, wat mooi. Nou, mooie verhalen. Kom maar door, zou ik zeggen. App of bel ons.
2: 88 51 52.
0: Ja, dan praat je zo mee in de uitzending bij ons hier vandaag de dag. We hebben het over treinreizen. En heb je wel eens wat moois meegemaakt? Of heb je misschien nog een heel mooi plan? Misschien ga je deze zomer wel met de trein. Laat het ons vooral even weten. Dan spreken we je na London Beat.

0: Bring on the Sun. We praten over treinreizen vandaag. En we krijgen heel veel leuke appjes. Ik krijg gelijk zin om zelf weer eens een treinreis te maken zonder Finne aan boord. Jelle die zegt bijvoorbeeld: ik ben van Jakarta naar Bandung geweest met de trein. Een prachtige omgeving en nasi als ontbijt in de trein. Vind ik ook wel een leuke. En Jos die vertelt over een reis van lang geleden. En die reis die ging naar Rijeka. Dat was toen nog Joegoslavië. En naar Marseille. Hij was toen wel 17 en 18 jaar oud.
1: Ach, nou, Petra die belde net. Dit vind ik echt hartverwarmend. Ze zegt: de mooiste treinreizen die waren op zolder. Oh. Met mijn vader. En die zei altijd: je mag of een verhaaltje kiezen, of je gaat nog eventjes met avontuur mee op de trein.
0: Nou, wat lief.
1: Dat
0: wat leuk.
1: Dat is toch echt.
0: Wat een mooie herinnering.
1: Zoet.
0: Leuk. Nou, Han die belde ons. Die zit volgens mij ook vol verhalen. Goedemiddag, Han.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo.
2: Wij zijn vroeger ook met een hele groep. We zijn wezen reizen naar Joegoslavië. Want een vriendin van ons had een vriend in Joegoslavië.
0: Oh, ja.
2: En daar moesten we gewoon heen. Dus we zijn met elkaar, hebben de, met de rugzakken. Had je nog geen rugzakken, maar je, van die dingen die ze. Pleurzak had je.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Uit de vis. Want ik ben 70. Had je pleurzakken en dan had je nog niet van die echte rugzakken.
0: Ja.
2: En die namen mee de trein in. En die treinreis die was zo ontzettend fantastisch.
0: Ja.
2: En genoten allemaal van
0: maar
2: elkaar.
0: Maar waarvan dan vooral? Wat was het mooie ervan?
2: Van de mensen die allemaal die kant op gingen.
0: Oh,
2: en
0: ja. Ja.
2: We gingen allemaal reizen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment was het 11 uur en zeiden we tegen elkaar: en nu moeten we gaan slapen, want anders komt er helemaal niks meer van terecht. En elke keer als een trein stopte, ging er op, een van ons ging het perron op. En die haalde wat biertjes en de fris en noem maar op allemaal.
0: Wat een feest.
2: En het was echt een feest.
0: Leuk.
2: Heerlijk. Zo ontzettend leuk.
0: Wat een mooie herinnering. Ja, dat snap ik, Han. Leuk dat je het even wilde delen met ons. Top, dankjewel.
2: Nou. Oké.
0: En een fijne middag.
2: Hoi, hoi. Ja, zeker.
0: Joe, ik zie het helemaal voor me. Ook tussentijds even die biertjes halen. Dat hoort er wel bij.
1: Echt heerlijk, toch?
0: Ja, goed. Nou, als er iemand is die ons meer kan vertellen over treinreizen, zaten wij te denken, dan is het wel onze eigen collega en globetrotter Irene Kuipers. Wij kregen toevallig een appje van haar vanmorgen dat zij dus zelf in de trein zit. Niet in Nederland trouwens. En ook niet in Europa. Irene, goedemiddag. Waar ben je?
3: Ik ben in Kazachstan. Dat is een enorm groot land. Het 9e grootste land ter wereld. En het ligt ingeklemd tussen Rusland en China. En dan ben ik een treinreis maken, Patricia, van 56 uur.
0: 56 uur? Waarom? Waarom doe je dat? Hoe is dat?
3: Ja. Nou, ik doe het omdat ik het heel leuk vind. Ik ben begonnen in Aktau. Dat ligt helemaal in het zuidwesten van Kazachstan. Daar ben ik op gevlogen en ik wil overland reizen. En toen zat ik in een hostel, toen vroeg een man daar uit Finland, een hele aardige gast, van ga je met mij mee naar het Aralmeer? Ik, nou ja, prima. En dat was ongeveer 30 uur met de trein. En nu zijn er nog 20 over. En het Aralmeer was ook heel erg mooi. Of tenminste, het is ook wel heel erg triest, want daar hebben de Sovjets in de vorige eeuw water uitgehaald om katoenproductie te doen. Dus het meer is drooggevallen. Dus het is echt, het is een beetje,
0: ja.
3: Nou, alsof je echt op een andere planeet rondloopt, zeg maar.
0: Ja, ja. Oh, dat is ook wel
3: fantastisch.
0: Ja. Ja, want vertel eens even hoe het is om te reizen in een trein in Kazachstan. En vooral als je er 56 uur in moet zitten.
3: Nou, het is fantastisch, want we hebben een cabine met 4 bedjes. Dus ik lig gewoon op mijn bedje. Ik ben vanochtend, we zijn gisteren eventjes uitgestapt en vanochtend ben ik weer ingestapt. Dan heb ik 6 uur non-stop geslapen.
0: Oh.
3: En ja, dan daarna word je wakker en dan kijk je een beetje uit het raampje, ga een beetje heen en weer lopen. En er staat ook zo'n apparaat met heet water, dan kan je noedels maken.
0: Ah.
3: En, dus op de stations heb je af en toe even internet. Nou, dan kan ik jou even appen en laten weten dat het helemaal goed gaat hier.
0: Aha.
3: Dus nee, het is eigenlijk hartstikke fijn en het is heel, ook heerlijk dat je een tijdje geen internet hebt. Dus ik ben aan het lezen en een beetje aan het schrijven, een beetje aan het mijmeren.
0: Ja, mooi.
3: Heerlijk.
0: Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dat het ergens ook wel juist heel ontspannen is. Want ik wou zeggen, je kan natuurlijk ook gewoon een auto huren. Of een taxi of weet ik veel wat. Of een binnenlandse vlucht nemen.
3: Veel te ver. Want 56 uur, ik weet niet precies hoe hard die trein gaat. Maar daar zie ik mezelf niet rijden. En dan zijn hier ook voornamelijk Lada's van die oude autootjes. Dus
0: oh, ja.
3: Ik denk wel steeds, zal ik er eentje kopen en een roadtrip mee gaan maken. Maar blijf toch maar gewoon in die trein.
0: Ja, ja. Ja, want jij reist ook vaker met de trein. Wat is daar zo mooi aan? Je zei het net al een beetje, lekker dat je even geen internet hebt, een beetje lezen.
3: Het is gewoon een sfeer. Je komt op nieuwe plekken en je wordt door die trein wordt je gebracht. En dan stap je uit en dan ben je in zo'n totaal andere wereld waar mensen een andere taal spreken, er anders uitzien. En die hele maatschappij eromheen vind ik heel interessant, van die winkeltjes. En nu net in de trein kwam er een vrouw voorbij, je raadt het nooit, met voetbalt-shirtjes.
0: Dus je maakt er allemaal bijzondere dingen mee, maar je reist ook alleen, Irene. Is het wel veilig en heb je wel eens iets meegemaakt wat spannend was? Dat je dacht, dit is even minder?
3: Eigenlijk bijna nooit. Ik heb mijn landen geteld en dit is mijn 60ste land. En ik heb eigenlijk nog nooit iets vervelends meegemaakt. Je moet gewoon een beetje je voelsprieten uitlaten. Want dit is een heel erg veilig land. Heel veilig. Hele aardige mensen. Ik zat net met een meneer in de trein en die had al gekookte eitjes. En dan kijkt hij me zo aan en biedt hij me dat aan. En dan gaat het allemaal non-verbaal. Hè? Dus er wordt geen woord gesproken, want ik kan natuurlijk nog geen Kazachs. Ja, ze zijn heel vriendelijk en heel aardig. En het is gewoon een heel ander soort maatschappij dan bij ons. Het is heel veilig.
0: Ja,
3: heel
0: wat mooi. En hoe ziet het eruit als je naar buiten kijkt?
3: Dat is waanzinnig. Het is steppen, dus daar groeit bijna niks. Heel droog. En tot aan de horizon. En dan denk je, nou, dan komt er op een gegeven moment wel iets voorbij. Nee, dat is gewoon uren lang. En al die uren dat ik nu in de trein zit, ik zit nu op, denk ik, een uur of 34... alleen nog maar steppen gezien. Oh. En weet je wat er dan wel rondloopt af en toe? Dat is prachtig, van die groepen paarden. Dus heb je zo van die wilde paarden die voorbij rennen.
0: Wow.
3: En af en toe zijn er ook dromedarissen of kamelen. Ik weet niet precies welke van de twee het zijn.
0: Eén of twee bulten.
3: twee bulten zijn het. Maar ja, dat is ook heel absurd. Ik had geen idee dat hier in Centraal-Azië ook van dat soort dieren rond zouden lopen.
0: Ja,
3: en af en toe zie je een fantastische adelaar ook nog. Nou, dus ik kijk me ook wel uit.
0: Oh, geweldig. Maar toch, 56 uur in een trein, dat doe ik je niet na. Dat is mij nog nooit gelukt. Ik vind het wel heel mooi dat je zo avontuurlijk bent en dat je er ook zo intens van kan genieten. Dus we wensen jou nog een hele mooie reis en kom veilig weer terug.
3: Dat ga ik zeker doen. Heel erg fijn. Dankjewel, Patricia. En heel veel fijne uitzending daar.
0: Ja, dankjewel. Komt goed. En de groeten aan de Kazachen in de trein daar. Dag iedereen.
3: Doei. Heerlijk.
0: Leuk toch? Wat een bijzondere collega hebben wij toch ook.
1: Zo ja, leuk wijfje.
0: Zit gewoon te bellen vanuit de trein in Kazachstan. Met uitzicht op de steppen. Nou, mooie treinverhalen. Dus ze komen nog steeds binnen. Maar jouw eerste treinreis, die weten we wel, toch?
1: Ja, die is... Het duurt ook 56 uur. Gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe. You're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold.

0: over van Exile hoorde je hier bij NH. En straks het nieuws van 5 uur daarna. Dan horen we waarom ze op dit moment in de Johan Cruijff Arena, denk ik, heel druk aan het bouwen zijn voor dat podium van Harry Styles. Er moet wat aan veranderd worden.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo XIV werd ingehuldigd.
3: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
2: Dan denk ik meteen aan deze.
3: Deze is toch ook heen.
2: Het is een wonder dit.
1: Donderdagavond, Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Halleluja!
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
13: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
14: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
15: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
16: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
18: Ik ben Silly Billy. Woon Slotervaart, Amsterdam.
19: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
20: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Vakbond FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 24 juni. Die dag beginnen werknemers in de trein, bus, tram en metro pas om 8:00 ochtends met werken. Het vergunningensysteem voor kerstbomen en oliebollenverkopers in Amsterdam gaat op de schop. Er zullen geen jaarlijkse vergunningen meer worden gegeven. En het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol is weer opgestart. De hele middag reden daar geen treinen door een kapot spoor bij Abcoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
23: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
2: De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
3: In andere provincies is het erg druk, maar hier valt het wel mee. Er staan 12 files, ik noem de langste 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen, 9 minuten vertraging. Dan de A10, knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer, tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein. Dat is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn daar dicht. Je vertraging loopt op tot 8 minuten. En de laatste, de N208, Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, daar duurt je reis 14 minuten langer.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
23: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
24: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
25: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
31: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
30: Elk weekend te zien in Tyler's Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tylersmuseum.nl.
1: Vandaag de dag.
5: Met Patricia Naar.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Op zijn blote voetjes. En lekker blijven lopen. Don't look back. Je hoorde Pieter Tosh en Mick Jagger. Het is 5:11. Een heel goede middag.
3: NH met vandaag de dag.
2: Ja, wij zijn er tot 7:00 vanavond. En wat staat er allemaal op het programma?
0: We zijn er helemaal niet tot 7:00.
2: 6:30. Oh, ga ik weer.
0: 6:30 vandaag.
2: Het is heel verwarrend vandaag.
0: Het is heel verwarrend.
2: Ik ben een beetje in de war daarvan. De sportcollega's nemen het over om 6:30 vanwege...
0: Nou, dat gaat over de FC Volendam en de play-offs natuurlijk.
2: Zo is het, de play-offs. Je zegt het ook alsof je echt nooit anders... Ja, zo is het.
0: Het is een beetje bluffen. Oh. Het stond gewoon wel voor me. Ja. Want ik heb natuurlijk helemaal geen verstand.
2: Nee, maar het is erop of eronder. Ze hebben nog gewoon één kans om in de Eredivisie te blijven. En anders is het gewoon balen. Dan gaan ze degraderen. En vanavond is zo'n wedstrijd die ze dus moeten winnen. Spannend. En daarom zijn de sportcollega's er al om 6:30 bij.
0: Dankjewel.
2: We zijn tot 6:30 bij je. Wat zit er verder in onze show?
0: En we gaan ook praten met Onno van Bureau NH. Die heeft een minder leuk nieuwtje. Want de uitzending van Bureau NH gaat namelijk over een babbeltruc. En die heeft een oude dame maar liefst €30.000 gekost.
2: Ah, bah. Nou, daar horen we straks meer over. Maar eerst gaan we toch nog weer even hebben over die superster Harry Styles. Ja, daar kun je hem van kennen, van dat nummer. Hij begon afgelopen weekend aan zijn 10 concerten. Je hoort het goed, 10 concerten in de Arena in Amsterdam. Voor veel fans is dat natuurlijk zo'n avond om nooit te vergeten. Maar een deel van het publiek kwam er toch wat bekijkt vanaf. Door de opstelling en het podium in de zaal hadden sommige bezoekers nauwelijks zicht op Harry. En veel van die fans hadden behoorlijk veel geld betaald. 100

0: Over 20 minuutjes ben ik er. Ik ben onderweg.
1: Oh, oké. Okay. Goed. Nou, jij hebt hem dus inmiddels al 2 keer in Amsterdam gezien. En jij was, begrijp ik, zaterdag ook een van die fans die eigenlijk gewoon niet echt goed zicht had, toch?
0: Nee, we hadden zaterdag had ik inderdaad een VIP-pakket in een zijvak. Nou, eigenlijk is dat helemaal vooraan, aan het podium, zeg maar. We hadden sinds 6 uur 's ochtends voor de arena gelegen door weer en wind. En toen we eigenlijk binnenkwamen met ons VIP-pakket, dus dat betekent dat we ook early entry hadden, wat eerder dan de rest naar binnen mochten, kwamen we er eigenlijk al vrij snel achter dat we gewoon op bijna alle plekken aan de barricade, aan de voorkant, zeg maar, niks zagen.
1: We keken eigenlijk
0: gewoon tegen een podium.
1: Oh, echt?
0: Dus op het moment dat het voorprogramma begon en zij op de mainstage stond te spelen, waar de band staat, zeg maar,
1: ja,
0: zagen wij gewoon niks.
1: Jeetje, oh, wat erg.
0: Ja, ja, we konden eigenlijk alleen maar op het scherm kijken voor heel veel geld.
1: Ja, want wat had je betaald voor die tickets?
0: 400 euro ongeveer.
1: Oei, nou dat is dus echt heel frustrerend, lijkt me. En ben je toen meteen gaan klagen eigenlijk?
0: Nou, we hebben daar ter plekke contact proberen op te nemen met Mojo, de organisatie. En die verwees ons eigenlijk door naar degene die de VIP-pakketten hospitality doet. En die gaven aan dat ze daar ter plekke niks konden doen en dat we een klacht moesten indienen. En ik moet wel zeggen, bijna iedereen die daar stond zei ook, we gaan een klacht indienen. Dus die hebben eigenlijk allemaal vrijwel meteen na de show mailtjes gestuurd en gewoon gevraagd voor een oplossing. Want ja, kijk, ik ga heel vaak. Ik heb een grote mensenbaan. Maar voor iemand die 16 is en misschien wel maanden gespaard heeft om daar te staan, is het natuurlijk nog zuurder.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: Het is gewoon heerlijk als je niks ziet.
1: Oh, wat een teleurstelling. En dan leef je daar al zo lang naartoe en dan sta je gewoon uit te kijken eigenlijk op een muur. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat was het echt. Hij is 2 keer langs gelopen en voor de rest keken we naar het scherm.
1: Oh. En ik begrijp dat de goodiebag ook nogal tegenviel, want dat hoort ook bij zo'n VIP-pakket, hè?
0: Ja, dus dan krijg je inderdaad een goodiebag. Maar daar zat een nagellakje van het merk van Harry Styles in en een vuil en een make-up tasje. Dus dat was ook niet 200 euro meer waard, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ze hebben sinds vandaag blijkbaar ook nog tassen bij de goodiebag. En die krijgen wij nog nagestuurd.
1: Oh.
0: Die waren er ook niet in het eerste weekend, blijkbaar. En ondertussen is er een update dat het podium vanaf vrijdag lager gemaakt wordt.
1: Oh.
0: En ze hebben voor vanavond al een aanpassing gedaan.
1: Oh, oké. Okay. Dus er gaat wel echt wat veranderen voor al die fans die nog gaan. Had je voor vanavond eigenlijk weer zo'n duur ticket? Of sta je vanavond heel ergens anders?
0: Nee, ik heb vanavond ook weer een heel goed ticket. Ik sta nu zeg maar in een vak in het podium. Dus dan heb je sowieso goed zicht.
1: Oh, dat is leuk. En zondag, begrijp ik, had je het ook goed voor elkaar, toch?
0: Ja, zondag had ik ook zo'n ticket in het podium. Dus voor mij was het vrij snel alweer goed gemaakt. En Harry heeft me gezien, hij heeft naar me gezwaaid.
1: Echt?
0: Dus alles was helemaal perfect en helemaal goed.
1: Oh, maar weet je zeker dat hij naar jou zwaaide?
0: Ja, dat staat zelfs op film.
1: Echt?
0: En later is er nog een foto van mij gepost op een officieel account vanuit het team van Harry dat ik aan het dansen ben. Dus
1: oh,
0: allemaal helemaal leuk. En,
1: leuk. Hij heeft jou herkend als superfan.
0: Ja, dat denk ik wel. Hij stak zijn duim naar me op en een bier en toen zwaaide ik terug en toen stak hij nog een keer zijn duim op.
1: Oh, wat goed, wat leuk. Nou, dan is toch alles ook weer helemaal goed, toch?
0: Ja, zeker. Dus, en kijk, zaterdag ook ondanks het podium hebben we een superleuke avond gehad. Hè, en hebben we gedanst en gezongen.
1: Ja.
0: En
1: ja, was hij goed?
0: Ja, hij was echt goed.
1: Ah, geweldig.
0: Het was goed.
1: Ah, mooi. Nou, heel veel plezier vanavond. En heel fijn dat je even bij ons weer wilde vertellen hoe het tot nu toe was. En ook dat er dus wel het een en ander gaat veranderen ook. In de opstelling van het podium. Dankjewel, Dave. En veel plezier.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Yes, dankjewel.

0: De homewrecker van Somber hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan het hebben over de sport. Een belangrijke dag is het voor Volendam. En ik ga daarover praten met Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, we gaan het natuurlijk hebben over FC Volendam en de play-offs. En jij bent al bij het stadion. En dat is dus niet in Volendam, hè? Even voor de duidelijkheid.
2: Nee, dat is in Willem II. Volendam speelt vandaag de finale van de play-offs. Dat is voor clubs uit de eerste divisie, dus het tweede niveau, is dat een soort van toetje. Maar dat is wat minder fijn voor in dit geval FC Volendam, de nummer 16 van de eredivisie. Het is wel de laatste redding voor Volendam om toch nog te handhaven op het hoogste niveau. Vandaag de heenwedstrijd en zaterdag tegen Willem II dan de return in Volendam.
0: Ja, er staat dus echt veel op het spel. Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel net zondag die wedstrijd tegen Telstar gespeeld die ze verloren, waardoor ze dus nu in deze situatie zitten. Zijn ze al een beetje hersteld van die klap?
2: Ja, dat is toch altijd moeilijk te zeggen. Want het is toch een behoorlijke tik geweest. Het was een enorm belangrijke wedstrijd. Die Vissers Derby, er was erop of de ronde. Nou, uiteindelijk werd het de ronde en dat betekent deze play-offs. Maar als je kijkt naar de historie, de statistieken, de afgelopen 10 jaar van al die clubs die vanuit de eredivisie meededen aan die na-competitie, hebben er maar 2 ploegen die hebben het gered. Willem II en Rode JC is alweer lang geleden in 2017 en 2016. 13 van de 15 deelnemende clubs uit de eredivisie, die zijn allemaal gedegradeerd. Naar de eerste divisie. Dus dat biedt niet 1, 2, 3 hoop. Enige voordeel is dat Volendam alleen tegen Willem II speelt. In het verleden moest een eredivisionist tegen meerdere clubs spelen uit de eerste divisie. Nu dus alleen tegen Willem II. Dus komen ze hier als winnaar uit de strijd. Dan handhaven ze zich op het hoogste niveau.
0: Ja, als winnaar van beide wedstrijden natuurlijk. Hè? Want ze moeten zaterdag ook nog de return. Het is niet alleen vanavond.
2: Ja. Nee, het is inderdaad de dubbel. Dus als ze daar als winnaar uit de strijd komen, dan handhaven ze zich. Ja. Maar Willem II zit natuurlijk in de winning mood. Die hebben afgelopen ronde gewonnen van Almere City. Die ronde ervoor van RKC. Dus die zit een beetje in de winning mood. En
0: dat geldt niet voor Volendam. Heeft
2: toch, Volendam toch een beetje een mentale klap gekregen.
0: Ja, en er mogen geen supporters mee. Dat heeft natuurlijk ook een reden.
2: Ja, er is natuurlijk weer veel gebeurd op supportersgebied. Afgelopen zondag tegen Telstar natuurlijk enorm veel rellen van de Volendamse fans in het eigen dorp. Er werden met stenen gegooid naar eigen bewoners zelfs, naar de politie enzovoort enzovoort. Dus de Willem II supporters zijn niet welkom zaterdag. En dat geldt dus voor de Volendam supporters vanavond in Tilburg. Daar zijn de Willem II supporters helemaal niet blij mee. Want die zeggen, ja, wij hebben niks gedaan. Ja. Dat had te maken met een andere wedstrijd. Nou, die zijn vannacht naar Volendam gereden. En die hebben allemaal spandoeken opgehangen in Volendam. Om daar hun ongenoegen te uiten richting de gemeente, richting dit besluit.
0: Ja, dus Volendam hangt vol spandoeken. Maar alle supporters van FC Volendam die zitten mooi wel thuis. Die mogen niet mee naar Tilburg vanavond. Die wedstrijd begint straks om 18:45. Daarom gaat de sport het overnemen hier in de uitzending vanaf 18:30. Een heel belangrijke wedstrijd. En ik neem aan dat we ook nog een live blog bijhouden op de website, toch?
2: Ja, wat ik sta echt naast de bus van FC Volendam. Dus de spelers die zijn net binnen. Dat soort dingen, dat staat allemaal in het liveblog. Want we zijn denk ik ongeveer al mee begonnen. En dat loopt natuurlijk de hele wedstrijd door met alle updates. En we zijn inderdaad live op de radio met een integraal verslag. Dus je hoort alles.
0: Ja, als je maar blijft luisteren. Dat is dan het enige wat je moet doen. Heerlijk, hou de radio aan en dan ga je denk ik wel een heel spannende wedstrijd horen. Dankjewel voor nu, Erik-Jan Brinkman. En er staat dus een liveblog op de site op nhnieuws.nl en bij nhsport.nl.
1: Vandaag de dag.

0: Brother Beyond hoorde je hier bij NH. The harder I try. Het is bijna tijd voor het nieuws van 5:30. Na dat nieuws dan hoor je hoe wij de politie kunnen helpen. Ook deze week weer in bureau NH. Het heeft te maken met een babbeltruc die een oudere dame €30.000 heeft gekost. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Na het nieuws van 5:30 hoor je er meer over. En Lotte, wat zit er in dat nieuws?
1: Amsterdammers hebben het afgelopen jaar volop geklaagd. Ik vertel je zo waarover.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom. En ik woon in Purmerend.
11: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In IJmuiden is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vakbond FNV kondigt een landelijke staking in het openbaar vervoer aan. Op woensdag 24 juni zullen 's ochtends voor 8:00 dan geen treinen, bussen, trams en metro's rijden. De afgelopen tijd hebben vakbonden al meerdere keren gedreigd te gaan staken. Ze zijn niet blij met de plannen om te bezuinigen op sociale voorzieningen voor werknemers. Ze hebben een ultimatum gesteld dat over 5 dagen verloopt. Als er dan niks is veranderd, zal de staking volgens de vakbonden doorgaan. Het vergunningensysteem voor kerstbomen en oliebollenverkopers in Amsterdam gaat op de schop. Er zullen geen jaarlijkse vergunningen meer worden gegeven. Volgens Europese regels zijn die vergunningen niet eerlijk voor nieuwe ondernemers. Het zou te moeilijk zijn om ertussen te kunnen komen. In eerste instantie konden verkopers hun vergunningen elk jaar makkelijk verlengen. Dat kwam eigenlijk neer op een vergunning voor onbepaalde tijd. Vanaf komend seizoen krijgen oliebollenverkopers een vergunning voor 10 jaar... en kerstbomenverkopers voor 5 jaar. En er komen ook 5 nieuwe plekken voor oliebollenkramen bij in de stad. Die worden verloot. Een vrouw uit Annapolona krijgt een taakstraf van 240 uur... en ze moet haar dochter een schadevergoeding betalen. De vrouw heeft naaktfoto's van haar dochtertje van 6 gemaakt en gedeeld. Die foto's stuurde ze naar haar toenmalige vriend. Ze zei dat ze dat deed omdat ze zich zorgen maakte over haar gezondheid... maar daar ging de rechter niet in mee. Naast de taakstraf en schadevergoeding krijgt de vrouw ook een voorwaardelijke celstraf. En Amsterdammers hebben het afgelopen jaar volop geklaagd over problemen in de openbare ruimte. Er kwamen ruim 500.000 meldingen binnen bij de gemeente.
0: Oei!
1: Een groot deel daarvan ging over afval. Denk bijvoorbeeld aan een opengebroken prullenbak of grof vuil dat niet is opgehaald. Vergeleken met, het jaar daarvoor steeg het aantal meldingen met 7,5%. En de gemeente verwacht dit jaar opnieuw een stijging van het aantal meldingen.
0: Dat denk ik ook. Hoewel de prullenbakken langzamerhand allemaal worden weggehaald. Dus daar kun je dan niet meer over klagen natuurlijk.
1: Ja, of over het feit dat ze zijn weggehaald.
0: Ja, daar zou ik wel over willen klagen. Maar ik doe het zelf ook wel eens. Want je hebt een hele handige app van de gemeente. En als je bijvoorbeeld ergens ziet dat een muur helemaal beklad is met graffiti. Ja. Dan kun je dat heel makkelijk even melden in de app. Ik doe dat ook wel. Want ik denk dan, weet je, als je maar snel begint om het weg te halen, dan stapelt het niet op. Want anders woon je voor je het weet in een soort halve achterbuurt.
1: En ze zullen het ook niet voor niks zo makkelijk hebben gemaakt om dingen te melden.
0: Dus eigenlijk vind ik dit gewoon heel goed nieuws. Dat er zoveel klagers in Amsterdam zitten.
1: En jouw klachten zitten dus ook bij die 500.000.
0: Zeker weten.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we niet klagen over het weer, denk ik. Want er komt mooi weer aan. En eigenlijk was het vanmiddag ook al heerlijk. Jan Visser, goedemiddag.
13: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, wij liepen even buiten in het zonnetje. Misschien was dat net het enige moment. Maar het voelde prima aan, Jan.
13: Ja hoor, de temperaturen zijn duidelijk wat hoger geworden. Het werd op veel plaatsen zo'n 18, Zaandam 19 graden. Aan de kust 16 graden. En inderdaad, er was af en toe zon. De buien bleven eigenlijk in het grootste deel van de provincie weg vandaag. Zeker vanmiddag. En af en toe de zon erbij. Nu trekken er weer wat wolkenvelden over. En dat is ook het beeld voor vanavond en de komende nacht. Opklaring, afgewisseld door bewolking. De wind neemt geleidelijk af. Want die was wel vrij krachtig boven land af en toe. Ja. En aan de kust krachtig. Maar die gaat afnemen uit het zuidwesten. En dan morgen in de ochtend nog steeds wat half bewolkt weer. En wel droog. En in de middag komt er meer zon. Het wordt dan 20 tot 21 graden. En de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. En op vrijdag is het dan droog, zonnig en warm. Met toch op veel plaatsen temperatuur al zo rond de 24 tot 25 graden. En in het weekeinde blijft het warm. Zij dat op zondag en maandag de temperatuur in het noorden van de provincie langs de kust ietsje terugloopt door een noord- tot noordoostenwind. Maar het ziet er gewoon echt prachtig uit. Dus.
0: Het wordt een heel mooi Pinksterweekend. Ja, ja. Ik hoorde ergens, of ik las ergens iets over 30 graden, maar dat zal wel in Limburg zijn, denk ik, Jan.
13: Ja, dat is het zuidoosten van het land.
0: Ja, ja, precies. Nee, daar krijgen wij geen last van. Want ik vind eigenlijk zo 25, dat is gewoon perfect. Dat is net lekker.
13: Was trouwens in het zuidoosten van Finland vanmiddag ook 30 graden. Dus ook daar is het behoorlijk warm.
0: Dat verwacht je eigenlijk ook niet, Jan, toch?
13: Nee, zeker niet, maar dat kan al, hoor. Dat gebeurt niet veel. Het is niet uniek.
0: Oké, nou, we gaan een heerlijk Pinksterweekend tegemoet. En dat begint dus eigenlijk morgenmiddag al een beetje. Dan komt die zon erdoor en dan wordt het lekker weer. Dat is genieten. En ziet het er dan voor na het Pinksterweekend ook nog mooi uit? Of is dat nog helemaal niet te zeggen?
13: Ja hoor, het ziet er ook wel redelijk solide zomers uit. Ja.
0: Oké, top. Fijn om te horen. Dank je wel, Jan.
13: Oké. Okay.
0: Doeg, doeg.
13: Hetzelfde.
0: En een fijne avond. Hoi. Wij gaan verder met de verkeerssituatie. Zijn er veel files, Jelmer?
14: Staan er 10. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en afrit Weidewormer. 6 minuten vertraging. 5 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer. Richting knooppunt Watergraasmeer, tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken, die zijn daar nog dicht. En dan de laatste, dat is ook de A10, maar dan knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraasmeer tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Over Amstel 10 minuten vertraging.

0: Na Love Really Hurts Without You.
1: Bureau NH.
0: Het is woensdag 20 mei vandaag, de dag dat er weer een nieuwe uitzending is van ons opsporingsprogramma Bureau NH. En programmamaker Onno Vos die is bij ons om te vertellen wat daar allemaal in te zien is. Onno, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met welke zaak gaan wij beginnen?
2: We beginnen vandaag met een babbeltruc. Iemand die pint bij een supermarkt in Amsterdam, aan de Amstelveenseweg. En doet die contactloos met een pas die niet van hem is. En die meneer die staat heel goed op beeld. Aha. En die kijkt ook mooi in de camera. Dus er moeten mensen zijn die hem gaan herkennen.
0: Ja, dat is wel handig eigenlijk. Voor de politie dan.
2: Voor de politie, ja zeker. En ja. We hebben nog een soort gelijke zaak. En dan is het slachtoffer een mevrouw uit Heilo. En zij wordt voor maar liefst €30.000 bestolen.
0: Oeh.
2: Dat is voor een deel met door het pinnen. Na een oplichtingstruc. Mensen die zich uitgeven voor iemand anders. En die mevrouw die stinkt daarin. En iemand anders, een nepagent, stuurt ook iemand naar haar deur. En dan geeft ze ook nog eens contant geld mee.
0: Ach,
2: en dat is een behoorlijke som bij elkaar. En in dit geval hebben we twee mensen in beeld. Eentje laten we eerst nog geblurred zien, omdat het mogelijk een minderjarig iemand is. Maar die andere die laten we gewoon zien. En hopelijk herkennen die herkent iemand hem. En die andere persoon krijgt dus de kans om zich te melden.
0: Ja, omdat hij minderjarig is. Precies. En anders dan is hij volgende week herkenbaar
2: precies,
0: in beeld.
2: Precies, dan wordt hij
0: volgende
2: week herkenbaar getoond in Bureau NH.
0: En nog even over hun werkwijze. Want werkten zij dan samen om deze vrouw op te lichten? Hoe is dat gegaan?
2: Er lijkt het wel op iemand aan de telefoon. Hè, die zegt van, nou ja, die maakt mensen bang. En maar we komen u helpen. En dan komt er inderdaad iemand aan de deur. En zegt, ja, die heeft contact gehad met diegene aan de telefoon. Dat klinkt heel aannemelijk.
0: Ja.
2: En ja, die oudjes, met alle respect, die trappen daar dan in.
0: Ja.
2: En de buit in dit geval is behoorlijk groot.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Ja, €30.000.
2: Ja, dat is wel serieus geld. Dus een groot drama natuurlijk.
0: Ja, afschuwelijk inderdaad. Maar goed, die ene verdachte die is meerderjarig en dus ook blijkbaar in beeld gekomen.
2: Ja.
0: En die laten jullie zien. En die andere die is nog even geblurred.
2: Die krijgt nog even de kans om zich te melden.
0: Ja.
2: En hopelijk doet hij dat.
0: Dit slachtoffer woont dus in Heilo. Waar spelen de andere zaken uit de uitzending zich af?
2: Nou, de voornaamste zaak uit de uitzending van vanavond is een mishandeling in Castricum. Ook hier hebben de verdachten weer eerst de kans gekregen om zich te melden. Het gaat om 4 minderjarige jongens. Maar dat hebben ze niet gedaan. En nu laten we dus bekendbaar zien. Ja, en op Valentijnsdag van dit jaar, op het station van Castricum, lopen ze uit perron op. Dat is wel heel mooi in beeld. Er zijn 2 andere jongens. En dan is het eerst een beetje gepraat en een schermutseling. Maar die 4, ja, die beroven en die mishandelen die 2. En je ziet ook op beeld dat een van hen geslagen wordt. En die moet zijn jas afstaan. Het is in februari, is natuurlijk best wel vervelend als je dan in de kou komt te staan, letterlijk en figuurlijk.
0: Dat kun je stellen,
2: en, en hij moet zijn telefoon afgeven. En dat staat allemaal op beeld. Dat gaan we laten zien. Hopelijk herkent iemand ze. En je ziet niet, je hoort natuurlijk niet wat daar precies gezegd wordt.
0: Nee.
2: Maar het ziet er niet plezierig uit, hè? Nee. Intimiderend.
0: Ja, de beelden spreken voor zich en zijn te zien ook weer in Bureau NH vanavond.
2: Ja.
0: Is er dan nog een andere zaak die je daar even uit wil lichten?
2: Nou, 2 mooie resultaten. We hebben resultaten uit Horen. Daar is een mishandeling geweest op het station. Een 52-jarige man is daar mishandeld. En 2 mannen die eerder zijn getoond in Bureau NH, die hebben zich gemeld bij de politie. Dus dat is heel goed nieuws. Andere zaak is een woningoverval in Haarlem. Daar waren 3 mensen in beeld. En 1 van hen is bekend geworden. Een 17-jarig jongen uit de gemeente Zaanstad. En hopelijk zien we die andere 2 ook nog terug op het politiebureau. Want die gaan we nog laten zien.
0: Oh, oké.
2: Okay, 2 mooie resultaten ook.
0: Ja, dat is altijd goed om even te melden. Ja, en de luisteraars die kunnen helpen door straks even mee te kijken naar Bureau NH. Dat wordt de hele avond herhaald bij ons op tv. En is ook weer te zien natuurlijk online op nhnieuws.nl. En als je mensen denkt te herkennen of als je denkt meer te weten van een bepaalde zaak, dan kun je altijd even bellen met de politie. En dat kan natuurlijk ook anoniem, hè? Als je denkt van, ik vind dat toch een beetje spannend.
2: We hebben 2 nummers, 0800-6070. En of meld misdaad anoniem, en dan blijf je ook echt anoniem. En dat is 0800-7000.
0: Oké. Ga kijken naar de uitzending, zou ik zeggen. En als je tips hebt om de politie te helpen, dan horen ze dat heel graag van je. Dankjewel, Onno.
2: Graag gedaan.

0: Young Turks hoorde je van Rod Stewart. En straks dan gaan we het even allemaal anders doen. Want om 6:30 gaat de sport verder met deze uitzending. Maar wij gaan nog wel een dagplaatje zoeken.
1: Absoluut. Jammer.
0: En waar, welke kant moeten we op denken?
1: We gaan het hebben over de plek waar geluid duizenden kilometers reist. En dat wordt vanaf vandaag ook nog eens opgenomen.

0: Of your love, enough, moet ik zeggen. Enough, enough. Zo is het ook. Het is bijna 6 uur. En straks gaan we dus op zoek naar een dagplaatje. En het heeft iets te maken met geluid, begrijp ik. Dat heel ver reist.
1: Vanavond is er een extra NH Sport. Vanaf 6:30 hier bij NH.
2: Dit is een uitdaging.
3: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
2: Dit was een uittip. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl. Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
10: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
11: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:1 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Lotte Dekker. Goedenavond.
13: Goedenavond. Huurders van het pand in Diemen, waar eerder vandaag brand was, kunnen voorlopig nog niet naar binnen. De brandweer is daar urenlang bezig geweest met blussen. Het vergunningensysteem voor kerstbomen en oliebollenverkopers in Amsterdam gaat op de schop. Er zullen geen jaarlijkse vergunningen meer worden gegeven. En het podium voor de concerten van Harry Styles in Amsterdam wordt aangepast. Veel mensen die tijdens de eerste concerten vooraan stonden klaagden dat ze bijna niks zagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
17: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
16: Al iets gevonden?
17: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
16: Doet NRV dat dan ook?
17: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
16: Weet jij waar mijn laptop ligt?
17: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Hey Remol!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Navelker.

0: Show Me The Way. Je hoorde Peter Frampton in de live versie. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, iets vroeger dan normaal gaan we de dag even samenvatten.
2: Ik moest er even helemaal aan wennen.
0: Ja, gek, hè?
2: Kleine error.
0: Het is even error.
2: Ik ben zo geprogrammeerd,
0: ja,
2: maar goed.
0: Ja. Ja, maar we gaan het toch doen. En het is ook eigenlijk wel zo dat 6:10 toch wel een tijd is dat je kan zeggen dat de dag voorbij is.
2: Zo is het.
0: Een goed moment om terug te kijken op deze woensdag, de 20e mei. En dit was de dag dat de nieuwslezer Suus in de ontbijttafel vertelde dat ze haar spijkerbroeken niet wast. Daar heeft ze een heel andere aanpak voor.
3: Zo'n plantenspruit dingetje met een beetje wodka erin. Wodka? Ja.
4: Wat?
3: Doe jij dat?
4: Zeg jij nou dat je je spijkerbroek schoonmaakt met wodka? Dat dat de bedoeling is?
3: Nou?
4: Nee, je maakt een grapje, toch?
3: Gaan alle nare geurtjes eruit.
4: Spijtje voor de broek. Spijtje voor de drager. Spijtje voor de broek. Spijtje voor de drager.
0: Ja, dan willen we dat ook nog wel doen. Maar het voelt toch een beetje gek om wodka op je broek te spuiten.
2: Nee, maar
0: het is
2: echt heel goed. Nou, ik heb het wel eens gedaan met luchtjes die er echt niet uitkwamen. Ja, nee, wodka.
0: In de plantenspuit?
2: Ja, nee, maar serieus.
0: Of gewoon een hele... gewoon helemaal op
2: alle geurtjes gaan weg. En want wodka heeft geen geur.
0: Oh.
2: En het doodt wel geur.
0: Oh.
2: Het is echt top.
0: Nou ja, zeg. Ja, mijn hond die ligt wel eens te rollen in het een en ander wat niet zo fris is. Daar kan ik dus ook gewoon wodka op smeren.
2: Ja, wel, wodka op mijn hond. Smeren, ik zou niet een hele fles eroverheen drinken, maar gewoon dat een beetje schreeuwen.
0: Oké. Vandaar de uitdrukking geen stress.
2: Wodkafles.
0: Nou, nu snap ik het. Het was ook de dag dat de gedachten van June bij June tot 2 werkelijk alle kanten op gingen.
5: Ik moest denken aan mijn voeten.
4: Aan je voeten?
5: Ja, weet ik niet. Oh. Ik dacht ineens aan mijn voeten.
4: Bah, oké. Okay.
5: Jij hebt niks met voeten, hè?
4: Nee, jij wel, toch?
5: Weet niet. Ik denk, er moet nog een nagellakje op mijn tenen.
4: Oh, ja?
5: Ja. En toen dacht ik eigenlijk aan de volgende selectievraag. Wat kan er op of aan je voeten?
4: Oké. Schoenen.
5: Schoenen, sokken, teenslippers, sandaal.
4: Oh ja, best wel veel.
5: Enkelbandje.
4: Oh, oké. Okay.
0: Ja, jij zit ook een beetje zo te kijken van... niet voeten, over voeten beginnen.
2: Voeten Maarten
0: volgens mij ook.
2: Smerig.
0: Ja, hè? Ja. Ja, nou, ik moet gelijk weer denken aan die Finse voeten die ik in mijn hoofd...
2: Stop. Nou. We gaan door.
0: Goed, we gaan verder, ja. Want wij spraken bij ons in de uitzending Harry Styles superfan Dave. En die maakte wel echt wat bijzonders mee bij een van die concerten waar die is.
6: Harry heeft me gezien, hij heeft naar me gezwaaid. Dus
0: echt?
6: Alles was helemaal perfect en helemaal goed. Dat staat zelfs op film. Later is er nog een foto van mij gepost op een officieel account vanuit het team van Harry... dat ik aan het dansen ben, dus allemaal leuk. En,
0: leuk. Hij heeft jou herkend als superfan.
6: Ja, dat denk ik wel. Hij stak zijn duim naar me op en een bier zit, dus zwaaide ik terug... en toen stak hij nog een keer zijn duim op.
0: Oh ja, mooi verhaal van Dave. Hey, en straks, daarom zijn we een beetje vroeger vandaag... is er dus een extra sportuitzending vanwege die wedstrijd van FC Volendam.
2: Ja.
0: Belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Willen ze blijven in de eredivisie? Daar hoor je zo dadelijk meer over. Maar we gaan wel gewoon ook nog... we kregen al ongeruste appjes, maar we gaan dus wel gewoon op zoek naar...
7: Vandaag de dag.
1: Dagplaat.
0: Een dagplaatje. We hebben alles gewoon een klein beetje naar voren geschoven. Dat is toch
2: zo
0: leuk?
2: Is het aardig, hè, van ons.
0: Zeker weten. En we gaan dus op zoek naar een leuk dagplaatje passend bij het nieuws van deze

0: testen we het voor die beestjes of is het nog een beetje aardig rustig? Ja.
1: Dus wij gaan op zoek naar plaatjes over geluid, over juist stilte en het onderwaterleven. Waar dacht je aan?
0: Nou, ik heb eventjes mijn walvisvrienden gebeld om wat in te zingen.
1: Oh. Mooi, sonar.
0: Ze zingen hier echt. Dit zijn bulteruggen die zingen.
1: Oh, dit is prachtig. Oh, wat ontroerend.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi. Ja, ik dacht aan de Niklo. I love the sound of breaking bad. Sorry dat ik je bubbel even verstoor. Maar goed, de keuze is aan jullie. We zoeken plaatjes over geluid of juist stilte of het onderwaterleven. En die kun je door appen of bellen.
0: 088 850 51 52.

0: Zo is het. Ik dans, dus ik besta. Je hoorde het goede doel.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar plaatjes over geluid, of juist geen geluid, en het onderwaterleven, omdat ze in de Waddenzee onderwatermicrofoons gaan plaatsen om te onderzoeken hoe de bruinvissen het daar beleven. Het geluid, of juist het gebrek daaraan.
3: Juist veel is of weinig is. Ja. Nou, een Mieke die trapt af, die zegt namelijk mij maar de golden earring. Sun is going up, I feel the beams on my head.
0: The birds are whistling good morning. Sound of the Screaming Day. Wat een mooi nummer is dat toch? Damian, die wil van Dikhout horen. Dat gaat juist meer over de stilte.
4: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij.
3: Ja, prachtig natuurlijk. Nou, Kim, die gooit het over de boeg van de zee. Weliswaar geen Waddenzee.
5: Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen, het werelzeidel goud.
0: Mooi,
5: daar
0: mooi.
5: Kwam de Spanjaard dreigen te roken.
0: Ja, even een heel ander verhaal natuurlijk. Maar die bruinvissen, die zwommen daar toen ook al rond, hè?
3: Absoluut.
0: Ja, we bakken er wel wat van. Marja, die wilde graag James horen.
3: Ja, en Arnold die wil graag popcorn horen. Nou ja, dat gaat natuurlijk om het geluidje.
0: Ja. Leuk! Ja, dit was echt een geweldig, ergste uit de jaren 70 volgens mij, zo'n nummer. En dat klinkt dus als het geluid van popcorn.
3: Pop, pop, pop, pop. Dit hebben ze echt gedaan aan de LSD.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Heel apart nummer. Grappig. Anki, die wil dan nog, die had zat meer aan het onderwaterleven te denken, van de Beatles. We all live in a yellow submarine.
3: Yellow submarine. Yellow submarine. Wat leuk bedacht.
0: Ja, heel leuk bedacht. Maar goed, uiteindelijk kan er maar één de dagplaat zijn. En die is met overweldigend aantal stemmen gekozen, jammer.
3: Absoluut. Gerrit, Jos, Anita en Irene die gaan er met de winst vandoor. Het is namelijk The Sound of Silence van Simon Garfunkel.
0: Oh, daar gaan we lekker van genieten. Oh, en dan gaan wij intussen onze biezen pakken. Want ja, dan nemen de vrienden van de sport het zo over natuurlijk.
3: Zo is het. Dag, tot
0: morgen. Fijne avond. Geniet van de wedstrijd. FC Volendam, Willem II. Allemaal live te horen dus hier op de zender. Maar eerst die dagplaat. Daar komt hij hoor. Simon en Garfunkel.
2: Dagplaat. We'll be right back.

0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
1: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
12: Ik ben Christina, oud Volendam.
13: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
14: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Goedenavond, het is precies 6:30. In Medemblik is het 18 graden. Het nieuws uit Noord-Holland krijg je van de vrouw met de prachtige naam Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
17: Goedenavond. Huurders van het pand in Diemen, waar vandaag brand was, kunnen voorlopig niet naar binnen. Veel ruimtes in het bedrijfspand zijn beschadigd door de brand. De precieze omvang van de schade is nog niet duidelijk. De brand ontstond vanmorgen en heeft urenlang gewoed. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege de rook. Nu krijgen zij het advies om groenten en fruit uit eigen tuin niet te eten en weg te gooien. Er kunnen namelijk roetdeeltjes en scherpe scherven van zonnepanelen in de omgeving terecht zijn gekomen. Hoe de brand precies is ontstaan vanmorgen is niet bekend. Het vergunningensysteem voor kerstbomen en oliebollenverkopers in Amsterdam gaat op de schop. Er zullen geen jaarlijkse vergunningen meer worden gegeven. Volgens Europese regels zijn die vergunningen niet eerlijk voor nieuwe ondernemers. Het zou moeilijk zijn om ertussen te komen. In eerste instantie konden verkopers hun vergunningen elk jaar makkelijk verlengen. En dat kwam eigenlijk neer op een vergunning voor onbepaalde tijd. Vanaf komend seizoen krijgen oliebollenverkopers een vergunning voor 10 jaar en kerstbomenverkopers voor 5 jaar. Er komen ook 5 nieuwe plekken voor oliebollenkramen bij in de stad. Die worden verloot. De politie heeft een wietplantage ontdekt in een bedrijfspand in Purmerend. Er stonden daar 800 planten. De plantage werd ontdekt na een melding. Een man van 20 is aangehouden bij het pand. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie doet verder onderzoek. En het podium voor de concerten van Harry Styles in Amsterdam wordt verlaagd. Veel fans die tijdens de eerste shows vooraan stonden klaagden dat ze niet veel konden zien. Het gaat ook om mensen die soms honderden euro's neerlegden voor een VIP-ticket. Ook superfan Dave kwam afgelopen weekend van een koude kermis thuis.
14: Zaterdag had ik inderdaad een VIP-pakket in een zijvak. Nou, eigenlijk is dat helemaal vooraan aan het podium, zeg maar. We hadden sinds 6 uur 's ochtends voor de arena gelegen door weer en wind. En toen we eigenlijk binnenkwamen met ons VIP-pakket, dus dat betekent dat we ook early entry hadden, wat eerder dan de rest naar binnen mochten, kwamen we er eigenlijk al vrij snel achter dat we gewoon op bijna alle plekken aan de barricade, aan de voorkant, zeg maar, niks zagen.
17: Voor de show van vanavond zijn kleine tijdelijke aanpassingen gedaan en vanaf vrijdag worden definitieve aanpassingen doorgevoerd. Afgelopen weekend trapte Harry Styles zijn concertenreeks af. 10 avonden lang staat hij in de Johan Cruijff Arena. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
18: Ben je fan van Harry Styles?
17: Ik vind zijn muziek wel leuk.
18: Maar je bent niet naar een van de concerten geweest?
17: Nee, ik heb niet honderden euro's betaald voor
18: kaarten. Dat is een dure grap. Nou, Lotte, dankjewel. Hele fijne avond gewenst. Wij gaan door met NA Sport. En in Tilburg is namelijk vanavond de wedstrijd tegen... Oh, we gaan eerst het weer doen, hoor ik. Is Jan Visser er dan? Nou, Jan, goedenavond.
19: Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen, maar ook wolkenvelden en de wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 11 tot 12 graden en het blijft droog. Morgen in de ochtend half tot zwaar bewolkt, maar wel droog weer. Later op de dag wordt de zon vaker zichtbaar. Periode met zon dus en stijgt de temperatuur op veel plaatsen naar 20 tot 21 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het westen tot zuidwesten.
20: NH Sport
21: met Edward Dekker.
18: Goedenavond, nu gaan we dan toch echt beginnen met deze extra uitzending van NH Sport op de woensdagavond vanwege de eerste finale wedstrijd in de play-offs. En dat gaat allemaal om één plaatsje in de Eredivisie. Het komende voetbalseizoen blijft FC Volendam erin. Of moeten de Volendammers hun plaatsje afstaan aan Willem II, dat vorig jaar in de finale struikelde over Telstar. We weten hoe dat afliep. Telstar dit seizoen zich weten te handhaven in de Eredivisie. Volendam moet dat dus in Tilburg en komende zaterdag zien te bewerkstelligen in eigen huis. Onze verslaggevers in het Koning Willem II-stadion die zitten er klaar voor, want over een minuut of 10 gaat het al beginnen. De wedstrijd tussen Willem II en Volendam, dat zijn dan Erik-Jan Brinkman en Stefan Brandhorst. Goedenavond, mannen.
22: Goedenavond.
18: Allebei op de post. Jullie hebben een wat rustiger plekje gezocht, Erik-Jan, want het was nogal een herrie in het stadion.
22: Ja, als je de supporters die wel eens bij Willem II komen, dat is echt een soort van Thunderdome, een beetje die oldschool hardcore muziek die daar wordt gedraaid. En het gaat echt kei en keihard. Je hebt echt oordoppen nodig. Het is eigenlijk het enige stadion dat we dus niet op de plek zitten en dat we nu maar een gangetje naar achter zijn gegaan, zodat je ons duidelijk kan horen.
18: Ja, ik vraag me altijd af wie je daar een plezier mee doet,
22: ja,
18: Stefan.
22: Ja, dat vraag ik me ook af, ja.
23: Ja, nou, mij in ieder geval niet, want het is echt zo hard dat je niet eens met elkaar gesprekken kan voeren. En ja, er zit ook eigenlijk helemaal niks in die muziek. Waar zit je nou naar te luisteren? Je hoort alleen maar hard gedreun, harde knallen. Ja. Ja, je kan net zo goed een half uur lang vuurwerk afsteken, denk ik.
22: Nou, ik weet wel, bij die hele fanatieke supporters, die gaan wel goed op deze muziek. Maar ik denk, als je richting de hoofdtribune gaat en de familievakken, die zitten hier niet op te wachten.
18: Nee. Nou, dus zitten jullie even in een gangetje daarachter en klinkt het dus alsof jullie een of ander achterafzaaltje zitten. Dat is echt niet het geval, want het stadion zit vol vanavond, toch?
22: Zeker, 15.000 man, hè, uitverkocht. Een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk voor de thuisploeg. Zij hopen om weer terug te keren op het hoogste niveau. En Volendam, ja, laatste mogelijkheid om toch nog te handhaven in de Eredivisie.
23: Ja, het stadion niet helemaal
18: vol. Nee, want het uitvak is natuurlijk leeg, hè?
23: Ja, geen uitsupporters vandaag.
18: Nee, en je hebt ook op de hoofdtribune nog... Zie je daar tot nog mensen die met een oranje sjaaltje of...
23: Weinig.
22: Ja, maar ik heb er niet, net niet 1-3.
23: Jij hebt denk ik wel wat mensen gezien. Maar...
22: Die zullen er ongetwijfeld wel zijn, want je hebt natuurlijk wel die sponsoren en dergelijke. Juist, en familieleden en noem maar op. Dus als er een doelpunt van Volendam straks is, zullen ongetwijfeld wat mensen gaan juichen en opstaan. Maar ze zijn niet...
18: Het is mooi dat jij alvast een doelpunt van Volendam belooft. Erik-Jan, laten we dan maar naar de opstelling gaan. Ik weet niet wie van jullie de opstelling gaat doen, maar ik ben wel benieuwd. Wie gaat dat doelpunt maken voor Volendam?
22: Ja, dan gaan we zo meteen naar de voorhoede. Laten we beginnen met de doelman Roy Steur. Achterin viermans achterhoede met Oekwo rechtsback, Amavor en Verschuren in het centrum. Leliendal de linksback, driemans middenveld, Bakuna, ja. En met de punt naar voren op het middenveld is het Descott. Dus niet in de punt hij. Daar staat namelijk Henk Veerman, rechtsbuiten Bilal Uchik. En links is het Benjamin Pauwels.
18: Ja, dus de verrassing eigenlijk is dat Veerman mag starten. Want dat was afgelopen keer in de Vissers Derby natuurlijk niet. Toen was Bakuna.
22: Ja, een paar keer al hè, dat hij niet in de basis begon. Zijn laatste doelpunt is lang geleden, begin november. Thuiswedstrijd tegen NAC. Dus hij heeft in 2026 nog niet gescoord. Dus als je dan hebt, wie moet er gaan scoren voor Volendam? Nou, Veerman zit dus niet echt in die scorende mood.
23: Ja, ik denk dat we gewoon geduld moeten hebben totdat Volendam gaat wisselen. Want eigenlijk Kuwas. Alle topscorers die zitten op de bank. Kuwas zit op de bank. Muren zit op de bank. Ja, dat zijn de mannen die de doelpunten maken. Robin van Kruijzen, ook aardig wat doelpuntjes gemaakt. Vier stuks inderdaad. Ook hij op de bank. Dus ja, Volendam heeft niet heel veel doelpunten in het veld staan.
16: En ook op de bank zie ik Dave Kwakman. Wij waren, Erik-Jan, maandag in Volendam. En als je het aan de mensen daar op straat vroeg, dan ging het eigenlijk gelijk over Dave Kwakman. Kan hij spelen? Ja, die gaat mogelijk meer minuten krijgen dan afgelopen keer.
22: Ja, dat hoop ik ook. Ja, toen viel hij natuurlijk in tegen Telstar. Het was toch al verrassend hè, dat hij er weer bij zou zijn in deze fase. Of eigenlijk het slot van de competitie. Want de verwachting was dat hij niet meer in actie zou komen. Dus dat is dan wel weer een meevallen voor de ploeg van trainer Rick Kruis. Nou, afgelopen zondag dus heeft hij kort meegedaan. Laat hopen dat hij vandaag wat langer mee gaat doen. Maar inderdaad, de mensen op straat die we spraken afgelopen maandag, de day after, naar die Vissers Derby. Ja, die zijn allemaal groot fan van Dave Kwakman. En dat is natuurlijk ook een groot talent. Dat heeft hij laten zien vorig jaar bij FC Groningen toen hij werd verhuurd door AZ aan die club.
16: Nou, even naar de tegenstander van vandaag kijken. Dat is de ploeg uit Tilburg, Willem II, bijgenaamd de Tricolores. De ploeg van John Stegeman, goed op dreef in de play-offs. Want anders zou ze hier niet zijn gekomen. Met welke elf starten zij?
23: Ja, toch met ook wel wat wijzigingen her en der. Op doel Didion Heudel. Achterin Stam, Behunek, Hoogma en Van Loon. Op het middenveld Chua On, Besselink en Bamba. En voorin vanaf links El Alucci. Vanaf rechts Nick Dodeman en in de spits is het Devin Haan. En dat is wel de man om in de gaten te houden. 18 doelpunten maakte hij dit seizoen voor Willem II. En ja, als je dan vraagt van wie moet dan die voorzet geven, dat kan er ook maar één zijn. Nick Dodeman, de assistenkoning die we nog kennen uit Volendam, speelt nu bij Willem II. En ook hier is hij echt wel op dreef wat assisten betreft.
22: 17, hè?
23: 17 keer was hij de aangever. Dus dat is wel een tandem om in de gaten te houden.
16: Ja, terwijl dat niet eens meer echt een echte buitenspeler is, hè? Dodeman is ook een soort van wingback geworden, toch, in Tilburg?
23: Ja, ze variëren een beetje. Soms komt hij ook een beetje als rechter middenvelder uit, rechts buiten. Ja, het is wel.
16: Hij pendelt heel erg op en neer.
22: Ja, het is natuurlijk ook heel erg hip, hè? Die spelers aan de buitenkant die dan die hele flanken bestrijken van verdedigen tot voorzetten geven.
23: Ja, we mogen eigenlijk niet meer echt over systemen praten.
22: Maar eigenlijk achter hem staat dus een Noord-Hollander. Dat is de oudspeler van AZ, Vint Stam. Die is dus rechtsback. Die staat dus in principe achter Dodeman.
16: Ja, in principe.
22: In principe, ja. Okay. Maar misschien wilde hij er af en toe ook wel eens overheen.
16: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Kijk, ik heb Willem II eens in actie gezien tegen Almere City. Wat ik me daarvoor van vooral herinner. Stugge ploeg.
23: Zo, nou, dat was een wedstrijd waar je niet doorheen kwam, hè?
16: Nou, ik vond op zich wel. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Vond dat
23: in Almere, die wedstrijd.
16: In Tilburg. De laatste wedstrijd. Ik weet niet, was dat.
23: In Tilburg.
16: Ja, in Almere was het 0-1 inderdaad. En in Tilburg was het, dacht ik, 2-0. Zeg ik aan mijn hoofd. En daar probeerde Almere wel iedere keer die deur open te trappen, maar dat lukte maar niet. Dus vooral een hele stugge ploeg, dat Willem II.
23: Ja. Nee, dat denk ik ook wel. Zeker als je ziet de resultaten van de afgelopen weken. Ja, ze geven gewoon weinig weg. Ja. Zijn lang ongeslagen, hebben vertrouwen en hebben iemand die een doelpunt kan maken.
16: Ja, dan heb je eigenlijk alles bij elkaar, hè? En dan sta je in de finale.
23: Dat kan best wel dodelijk zijn.
16: Ja. Oké, het gaat zo dadelijk beginnen. Maar dan vraag ik altijd, wie is de scheidsrechter van dienst?
22: Jeroen Manschot.
16: Oh, daar is niet iedereen in Volendam even gecharmeerd van, weet ik. Dat ging ooit tegen NAC Breda eens een keer met een penalty helemaal mis, kan ik me herinneren. Maar goed, elke scheidsrechter maakt wel eens een foutje, zullen we maar zeggen.
22: Ja, het zijn ook mensen, hè?
16: Ja, maar ze worden tegenwoordig geassisteerd door de VAR. Dus je mag aannemen dat de echte fouten er wel uitgaan, toch? Hè? De VAR, en wie is de VAR eigenlijk? Weten we dat?
23: Ja, ik zit ook te kijken, maar
22: er is geen VAR natuurlijk.
23: Staat niet op het formulier.
16: Is er geen VAR? Niet. Oh, oké. Omdat de eerste divisie, is het al eerste divisie dan eigenlijk? Oké. Nou, dan moet het dus op het oordeel van Jeroen Manschot. Nou, ik wens Volendam het allerbeste. Nee hoor, de man is...
22: Hij is wel vierde official, Richard Martens, langs de kant.
16: Ook goed om te weten. Ja. Over een minuut of vier, jullie moeten denk ik richting je plekje, want waar je nu staat zie je weinig.
22: Dan kunnen we niet vertellen wat er gaat gebeuren.
16: Nee. Ga gauw richting je plekje en dan spreken we jullie zo dadelijk als de bal gaat rollen in Tilburg. In het Koning Willem II stadion voor de eerste finale wedstrijd in de play-offs. Main ticket in de Eredivisie tussen Willem II en FC Volendam.

0: van Elvis Presley. En daarvoor natuurlijk mijn Volendam van Jan Smit. Het is 7:15 geweest. In Tilburg gaat het beginnen. Het eerste driekwartier is volledig voor de mannen die daar zitten. En je kunt uiteraard de wedstrijd ook volgen via onze liveblog in de app en op onze site nasport.nl. Maar het woord is dus aan Stefan Brandhorst en Erik-Jan Brinkman.
1: Beide ploegen staan er klaar voor. Volendam natuurlijk in het oranje. En Willem II in rood-wit. Blauwe, witte broekjes. Alles erop en eraan. En het gaat beginnen, de finale van de play-offs. En voor Volendam natuurlijk de laatste mogelijkheid om toch te handhaven in de Eredivisie. Diepe bal gelijk naar de verdediging van FC Volendam. Daar blijft die bal een beetje hangen. Voorzet. Maar er staat geen speler van Willem II. En dan kan Volendam opruimen. De sfeer zit er goed in.
2: Ja, zeg dat. Iedereen staat te springen. Die is gaan staan. Het is echt uiterst sfeervol. Veel vuurwerk voor de wedstrijd. Hele harde muziek ook voor de wedstrijd. Die wedstrijd die is lekker opgeklopt. Dus bij Willem II zijn ze er helemaal klaar voor op de tribunes. En wat ook opvalt, dat uitvak. Daar zitten geen Volendam supporters, maar dat is wel gevuld.
1: Ja.
2: Want daar zitten gewoon Willem II supporters. Dus het stadion is toch alsnog tot de nok gevuld.
1: Na het uitvak, daar heeft nog wel plek. Ze zullen denk ik op het laatste moment zijn verkocht. Maar inderdaad, voor de rest zit het bom en bom vol. Het Koning Willem II stadion. Mooi tikje van Gibson Jaap het middenveld. Die wil het maar doortikken naar Powels. Maar dat wordt ook doorzien door een speler van Willem II. Gaat het even heen en weer. Nu balbezit voor Leliendal. Die wil de bal spelen naar Powels die daar nog steeds stond. Die heeft daar nu de bal.
2: Dat lukt dan. Die gaat richting de achterlijn. Voorzet met zijn linker. Lage voorzet. Dan is dit eigenlijk voor het binnenschiet in tweede instantie. Op de paal. Oh, wat een kans voor Volendam. De bal tegen de paal geschoten door Anthony de Scott.
1: Ja.
2: Dat is ongelooflijk hoe hij steeds uit de startblokken schiet bij Volendam. Ja. Tegen Excelsior en tegen Telstar deed hij het ontzettend snel. En nu raakt hij in de tweede minuut van de wedstrijd de paal namens Volendam.
1: Ja, we zijn 1 minuut en 30 seconden onderweg. Wat een kans voor Anthony de Scott. Helaas gaat het feest niet door. 0-0 de stand. Nu een diepe bal van Royster. Die de plek dus overneemt van Kane van Oevelen. De doelman die geblesseerd raakte begin deze maand tegen Heerenveen. Maar ik vind Royster een zeer bekwame vervanger. Nu een diepe bal, maar die komt uiteindelijk in bezit van Willem II.
2: Didion Heudel, de keeper van Willem II, heeft de bal. Speelt hem naar de rechter centrale verdediger Behunik. Die kan dan wat meters maken. Steekt de middenlijn over. Ziet daar beweging voorin. Maar uiteindelijk verspeelt Willem II de bal. Heeft Volendam met Verschuren, Gibson, ja. En op die manier met Bakuna en driehoekje en kan Volendam de middenlijn weer oversteken. En zijn ze halverwege de helft van Willem II. En de bal gaat naar de linkerkant. Daar heeft Powels. Die heeft altijd wel een actie in huis. Dit keer wil hij binnen doorgaan. Houdt eventjes in. En speelt hem naar Gibson. Ja, krijgt hem weer terug. Zo eventjes balbezit voor Volendam.
1: Dan wordt weer de combinatie aangaan met Henk Veerman. Die dus nu in de punt van de aanval staat. Maar dat is niet echt een lekkere aanname van Veerman. Die raakt de bal kwijt. Vervolgens wordt daar een overtreding gemaakt. Zo denken dat het een vrije trap zou zijn voor Willem II.
2: Ja.
1: Maar de scheidsrechter Jeroen Manschot geeft juist de vrije trap aan Volendam. Zo heeft Volendam in deze eerste paar minuten veel balbezit. Nu weer een overtredingje op Gibson, ja. Wij waren hier vorig jaar ook, Stefan. Weet je nog, dat was ook de finale natuurlijk van de play-offs. Toen was Telstar hier op bezoek in Tilburg. Nou, het resultaat is allemaal bekend. Wat vind jij van de sfeer? Het voelt toch net wat anders of zo?
2: Ik heb het idee dat de sfeer beter is dan vorig jaar. Ik had het idee dat vorig jaar er heel veel druk op Willem II stond. En nu heeft iedereen er gewoon zin in. Is het feestelijk? Ja, geef eens ongelijk. Hè. Dit keer draait Willem II wel goed. Vorig jaar zaten ze in de hoek waar de klappen vielen. Want toen degradeerde Willem II. Ja,
1: toen waren zij ook de nummer 16, wat Volendam nu ook is.
2: Ja, dus ze weten hoe het is. Maar ja, aan de andere kant, ze zullen ongetwijfeld gebrand zijn op revanche. Want zo zal het toch ook wel voelen in Tilburg.
1: Ja want dat was. Ze dachten even dat kleine Telstar, daar gaan we wel van winnen. Maar dat viel vies tegen een jaar eerste divisie. Dachten ze ook nog even makkelijker kampioen te worden. Uiteindelijk zijn ze derde geworden afgelopen seizoen. Bilalcik, die heeft daar balbezit. Die speelt de bal een beetje ongelukkig naar Oekwoe. De rechtsback die aan de binnenkant eroverheen wil gaan. Uiteindelijk lukt het wel Oekwoe om in balbezit te komen. Het balletje wordt afgespeeld naar Bakuna. Die is daar sterk aan de bal in de as van het veld. Halverwege de helft van Willem II. Dribbelt wat. Henk Veerman krijgt daar de bal. Net raakt hij de bal kwijt. Nu ook. In tweede instantie heeft hij de bal. Maar de lange spits van Volendam maakt daar een overtreding. En het gevaar is dus weg.
2: Het is opvallend om te zien hoeveel tijd Volendam toch wel al een paar keer heeft gekregen op het moment dat zij in het middenveld de bal hebben. Bakuna en Ja konden toch al twee keer behoorlijk wat meters maken zonder dat het druk is van Willem II. Erg opvallend in zo'n openingsfase. En natuurlijk, Volendam heeft al de bal geraakt. Anthony de Scott na anderhalf minuut al het eerste gevaarlijke moment voor Volendam. Dus je kan wel zeggen dat de ploeg van Rick Kruis goed aan de wedstrijd is begonnen. Willem II daarentegen, die hebben we nog niet echt zien stormen, wat je misschien wel zou verwachten in zo'n sfeervol eigen huis.
1: Nee, ja, één verdwaalde voorzet vanaf de rechterkant. Volgens mij was dat Dodeman. Maar ja, er stond niemand in het strafschopgebied, want toen was de wedstrijd net 20 seconden onderweg. Maar dat is het inderdaad. Verder heeft Willem II nog niks laten zien. Vijf minuten precies onderweg. 0-0 de stand. Steekballetje daar richting Henk Veerman. Of was het toch Bilal Ochik? Bal komt niet aan. Nu ligt er wat ruimte voor Willem II. Is daar allemaal voor die kan verdedigen. En een schot! Is het toch een vrij aardig schot van Willem II. Het is Samuel Bamba die schiet over de grond. Maar ook een prima redding van Roy Steur.
2: Ja, recht op de keeper afgeschoten. Een beetje links van het doel kwam Bamba uit. En Steur die gelukkig zijn benen bij elkaar had. Want soms zie je dit soort ballen ook nog wel eens door de benen van de keeper gaan. Bamba met zijn volgende actie buitenom bij Oekwoe. Voorzet met links. Dit keer is het een prooi voor Steur. Hij kan de bal oprapen. Dit is het moment dat Willem II is gaan aandringen. Ze spelen richting de eigen kingside. Dus daaraan zou je ook kunnen afleiden dat het in de eerste helft misschien wel een beetje moet gaan gebeuren.
1: Ja, ja, het is, ik denk ook vooral zaak voor Volendam om toch wel op voorsprong te komen. Want je zit natuurlijk niet echt in een winning mood gezien de nederlaag van afgelopen weekend. En dus deze play-offs. Als je dan achterkomt wordt het helemaal een lastig verhaal. Maar goed, Volendam is toch een stuk sterker deze openingsfase dan Willem II. Nu is het Pauwels met een mooie actie. Schot met links. Nee, toch een voorzet. Wordt weggewerkt. Wederom gevaar van Volendam.
2: Leliendal vangt op. Halverwege de helft van Willem II. Speelt hem naar Pauwels. Die is bedrijvig in deze openingsfase. Probeert weer een actie te maken. Houdt even in. Bal gaat terug naar Leliendal. Dan wordt de Scott aangespeeld. Die heeft toch een beetje een vrije rol bij dit Volendam. Maar Volendam kiest voor het balbezit. Omdat de bal via Leliendal terug gaat naar Verschuren. En naar Amevoor. Die verplaatst het spel naar de rechterkant. Bilal Ulcik. Die buitenom gaat bij zijn tegenstander. De eerste actie van Ulcik. Waar leidt dat dan toe? Tot een voorzet. Maar die komt dan niet voorbij de eerste paal.
1: Ja, Bilal Ulcik vorig jaar heel veel assists. Dit jaar pas één. Hij is natuurlijk wel pas in de winterstop gekomen. Maar de statistieken zijn nog niet om over naar huis te schrijven. Nu aan de andere kant, linksbuiten. Pauwels met een voorzet richting tweede paal. Ziet er dreigend uit. Alleen, er staat daar niemand op die plek. En de verdediger van Willem II die laat die bal daar gaan. Dat is Per van Loon, die in de basis staat bij de Tilburgers. Dat stond hij afgelopen zaterdag tegen Almere City niet. Maar die ziet dat goed en laat de bal lopen. Doeltrap.
2: Laten we de opstelling van Volendam eens een keer erbij pakken. Steur op doel achterin. Oekwoe aan de voor. Verschuren, Leliendal op het middenveld. Ja, Bakuna en de Scott. En voorin Ulcik, Veerman en Pauwels. Ja, wat valt er op aan die opstelling, Erik Jan?
1: Eén wijziging hè, ten opzichte van afgelopen zondag.
2: En dat is?
1: En dat is Henk Veerman die in de basis staat. En het is Bukala. Nordin Bukala die op de bank zit. Dat betekent dat de Scott die afgelopen zondag tegen Telstra nog in de punt van Avel staat, nu op de 10-positie staat.
2: En wat daardoor zou dan die gedachte daarachter zijn? Hè? Dat Veerman nu speelt en geen Bukala?
1: Nou ja, omdat Veerman toch een belangrijke pion is voor de ploeg van Rick Kruis. De aanvoerder natuurlijk. Dus ja, dat wil niet zeggen dat hij natuurlijk veel scoort. We hebben het al eerder over gehad. Zijn laatste doelpunt van begin november. Dat is lang geleden. Maar met zijn 35 jaar draait al lang mee. Dus daar heeft hij ook een belangrijke waarde. Echte Volendammer.
2: Ja, zeker weten. Volendam moet nu wel even achteruit. Schot vanuit de tweede lijn. Dat is dan uiteindelijk een lichte afzwaaier. Met het linkerbeen. El Alucci. Die toch aardig vrij kon uithalen van een meter of 25. Het is een open openingsfase. In de eerste 8,5 minuut golft het spel behoorlijk op en neer. En hebben beide ploegen toch al wat kansen bij elkaar gevoetbald. En dat zijn toch ook wel serieuze kansen geweest. Volendam heeft de paal geraakt. Willem II met een schop tegen Steur. En dit gevaarlijke afstandsschot van El Alucci.
1: Diepe bal van doelman Steur naar Veerman. Die kan hem lichtelijk doorkoppen. Bal blijft daar hangen op de rand van het 16 meter gebied. Is het Willem II die de bal opruimt. Maar allemaal voor. Keurig voor zijn man. Kan Gibson ja halverwege de helft van Willem II overnemen. Mooi balletje naar Henk Veerman. Henk Veerman die raakt hem niet lekker. Maar gaat wel richting het doel. En net voorbij de verre paal. De verkeerde kant er langs heen. Maar de grensrechter heeft ook buitenspel geconstateerd bij Veerman. Na dat balletje dus van Gibson ja. Dan werd hij even in stelling gebracht. Maar net een, ja, heeft een grote voet natuurlijk. Maatje, wat is het, 47?
2: Ja, minimaal.
1: Ja, net over die buitenspellijn heen.
2: Ja, hij raakte wel helemaal verkeerd. Het was een super zacht rollertje. Dus uiteindelijk misschien ook maar goed dat het buitenspel was. Willem II dan met het balbezit. Dat speelt opnieuw Behoenek in de rechtercentrale verdediger. Dodeman eventjes gezocht. Die wordt dan op de hielen gezeten door Leliendal. Nou, dan moet Willem II even terug en proberen ze het via de linkerkant. Als Volendam gaat druk zetten met Henk Veerman. Die ook gewoon het vuile werk doet. Alleen levert hij hem dan nu zomaar weer in bij Willem II. Daarmee lanceert hij Tsuaon. En uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn en mag Willem II gooien.
1: Ja, en dat is tenminste als je iemand hebt die ver kan gooien. Zoals Sam van Duin dat kan bij Telstar. Ja, dan kan het een halve voorzet opleveren. Het is Per van Loon. Die gaat gooien, maar doet hij kort. Die gooit hem naar Bamba. Die krijgt hem weer terug van Loon. Dan kan hij hem voorgeven met zijn voet. En die wordt ook gekopt door Nick Dodeman. De rechtsbuiten naar binnen gekomen. Ter hoogte van de penalty-stip kopt hij hem. Hij is niet zo heel erg groot.
2: Dat is de man uit... hij kopt.
1: Ja, inderdaad. De man uit Venhuizen. Maar ja, zijn persoonlijke bewaker, Yannick Leliendal, is denk ik een beetje van dezelfde lengte. Maar belangrijk voor Volendam. Die bal ging naast de doel.
2: Ja, en daardoor een doeltrap voor Volendam. Neemt Steur eventjes zijn tijd. Ja, wat is de conclusie van deze openingsfase? Volendam durft te voetballen. Willem II durft ook te voetballen. Het is leuk om naar te kijken. Je merkt wel een klein beetje spanning, want het is niet altijd even goed. Maar het is een voor de neutrale toeschouwer prima openingsfase om doorheen te komen. Het stugge Willem II, waar we het eerder in de uitzending over hadden, dat valt me nog mee. Het is niet een ploeg die rondom de eigen 16 kruipt en wacht wat Volendam gaat doen en dan in de counter gaat toeslaan. Het is toch wel een ploeg die het thuis ook wel af lijkt te willen maken tegen Volendam.
1: Ja, inderdaad. Want Volendam heeft toch best wel wat balbezit gehad daar in het strafschopgebied. Dan wel daar omheen veel vanaf de linkerkant met Benjamin Powels die gevaarlijk is geweest. Al kunnen we ook al constateren dat Volendam nog niet heel makkelijk speelt. Toch regelmatig slordig. Nu Anthony Descott in de as van het veld. Balletje gaat opzij naar Bilal Ulcik. Aan de zijkant van het strafschopgebied. 1-op-1 situatie. Voorzet met zijn linkervoet richting tweede paal. Maar die wordt eenvoudig weggewerkt omdat die bal te lang onderweg is. Afvallende bal dan voor Yannick Leliendal. Ja, dan zie je wel een beetje dat Willem II compact speelt. Daar net buiten het strafschopgebied.
2: Ja.
1: 10 veldspelers. En daar is het nu even lastig voor Volendam om doorheen te komen.
2: Maar dan heb je Pauls en die gaat dan op avontuur. Die heeft een actie aan de linkerkant. Halverwege de helft van Willem II speelt de bal naar Leliendal. Leliendal die is dan ook aan het zoeken naar een gaatje. En dan gaat het weer terug naar Pauls. Pauls heeft de dubbele dekking daar. Maar daardoor ontsnapt Leliendal eventjes aan de aandacht. Punt 16. Gaat er dan een schot komen? Is het Gibson? Ja. Nee, die bal, hij weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat hij ermee moet doen. Uiteindelijk Willem II dat overneemt met aan de linkerkant El Alucci. Speelt hem dan naar Van Loon. En dan wil Volendam ook druk gaan zetten met Ulcik. Hier verovert dan de bal. Ulcik de 16 in. En hij schiet hem binnen in de lange hoek. Het is Volendam dat op voorsprong komt tegen Willem II na 12,5 minuut. Bilal Ulcik.
1: Ja, de man waar we het over hadden van slechte statistieken sinds hij terug is gekomen bij Volendam. 1 assist. Maar ja, als je dan in de finale van de play-offs het eerste doelpunt maakt. 12 minuutjes, 13 minuutjes onderweg. Hij zet Volendam op een 1-0 voorsprong. Wat een enorme fout trouwens van die linksback van Willem II. Per van Loon. We zeiden het al in de basis. Dat stond hij afgelopen weekend niet tegen Almere City. Maar die loopt daar toch te klungelen. Schuift zo de bal in de voeten van Bilal Ulcik. En dan blijft hij dan heel rustig met zijn linkervoet in de linker onderhoek. Dat doet hij uitstekend.
2: En als je dan een keer moet scoren. Je hebt er nog een 1 gemaakt. Dan maar nu in de finale van de play-off. Zet die Volendam op voorsprong. Bilal Ulcik. Ja, het is nog niet het seizoen van Ulcik. Maar hiermee maakt hij zichzelf wel in 1 keer heel belangrijk voor Volendam. En het was zo sfeervol. Het is nu wat stiller.
1: Ik wil niet zeggen, je kan een
2: kanon afschieten of een speld laten vallen.
1: Ja, speld laten vallen. Maar het is in 1 keer een stuk stiller dan in het begin van de wedstrijd. Ja, dit heeft Volendam natuurlijk nodig. Flinke dompen, de kater naar Telstra. Ja, als je dan voorstaat, dan is dat toch wel heel erg lekker. Prima begin dus van Volendam. 14 minuten onderweg. Het is Willem II in balbezit. Maar een bal die net wat te hard is voor Dodeman. En dat betekent dat Volendam vlak bij de eigen cornervlag aan de linkerkant mag gaan gooien. En dat doet Leliendal.
2: Dit is een beetje hetzelfde soort scenario als vorig jaar. Hè? Toen kwam Telstar hier ook vroeg op voorsprong. Mm-hmm. Mees Kaandorp. Na 6 minuten toen al. Vervolgens 2-0 via El Kajati. En toen was het ook ineens zo'n andere sfeer in Tilburg. En wat er toen gebeurde, was een Willem II dat echt heel zenuwachtig werd. Dus ja, dit ziet er hoopvol uit voor Volendam. Al moeten we natuurlijk nog wel deze wedstrijd helemaal uitspelen. En dan wacht zaterdag nog de return in Volendam. Maar het ziet er in ieder geval goed uit voor de ploeg van Rick Kruis. Dat nu aan de bal is op de eigen helft. Met de Oekwoe, die speelt hem naar Ulcik. En Ulcik kiest voor de rust. Speelt hem terug naar zijn doelman, Roy Steur.
1: Ja, en de bal kwam vanaf de rechterkant. En Steur denkt, laten we dan maar naar de linkerkant gaan. Wellicht is daar wat ruimte. Uiteindelijk komt die bal in bezit. Wou ik zeggen van Gibson, ja, maar die raakt daar de bal ook kwijt. Kan Willem II weer overnemen met de hoogte van de middenlijn. Maar er zit druk met oranje shirtjes. En dan kiezen de Tilburgers ervoor om de bal terug te spelen.
2: Volendam kiest ervoor om ook wat gegroepeerder te gaan staan. Het druk zetten, daar laten ze heel even op wachten. Nu is het Veerman die als eerste uitstapt. En Willem II kiest ervoor om de bal achterin rond te spelen. Met Hoogma, die speelt hem terug naar zijn doelman. Didion Heudel, linksbenige keeper van Willem II. Ja, waar het net natuurlijk finaal misging in de opbouw van Willem II. Door druk zetten van Veerman en Ulci krijgen ze nu wel wat meer tijd om eronder uit te voetballen. Nou, de bal bij Wesselink. Wesselink naar El Alucci. Die wordt er nu wel op de huid gezeten door Ulci. En dat levert dan ook gelijk het balbezit op.
1: Ja, goede verdediger hoor, die Bilal Ulci. Ja. Bij het doelpunt pakt hij al prima de bal af. En nu doet hij dat wederom uitstekend. En nu krijgt hij een cakeje. Vlak voor de neus van John Stegeman. De trainer kwam afgelopen zomer naar Tilburg. En die geeft de bal dan aan Oekwoe. En vervolgens wordt hij vrije trap genomen. Ja, Volendam kan nu even wat rust pakken. Wat meer vanuit achteruit spelen. Ja, Willem II moet komen. Dus dat neem ik aan dat het ook meer ruimte op gaat leveren voor Volendam. Diepe bal van Roy Steur.
2: Richting het hoofd van Veerman. Die laat hem even lopen. Dan is het Gibson. Ja, die het duel wel inkleunt. Uiteindelijk het balbezit voor Willem II. Die verdedigen hem dan rukzichtloos uit. Op het hoofd van Verschuren, de Volendam-verdediger. Daardoor het balbezit voor Volendam. Maar het is nu eventjes inleveren steeds bij de tegenstander. Dit keer Willem II eruit met Dodeman. Die wilde hem voorgeven, want die zag daar Devin Haan alweer voor het doel staan. Loerend op zijn kans. Maar die voorzet wordt geblokt door Volendam. Ingooi voor Willem II dat haast heeft. Zelfs zoveel haast heeft dat het deze ingooi heel slordig zomaar over de achterlijn gooit.
1: Ja, de twee Noord-Hollanders. Vin Stam, oud AZ'er, die gooide hem.
2: Nou.
1: En Nick Dodeman, die kan daar heel weinig mee. Die spits waar je het inderdaad net over had, Devin Haan. 18 treffers gemaakt. Absolute goalgetter. Vorig jaar ook al veel gescoord bij Dordrecht. 21 jaar pas. Speler ook van Jong Oranje.
2: Goede spits hoor.
1: Ja, maar nog niet gezien de eerste 17 minuten.
2: Nee, die heeft denk ik ook wel aardig wat bewaking met Verschuren en Amevor, die toch wat meer op Bamba staat. Maar die hebben we nog niet gezien. Oh, het gaat weer fout in de opbouw bij Willem II. Veerman of speelt de doelman. Is het 2-0?
1: Ja!
2: Henk Veerman. Henk Veerman met de 2-0. 17e minuut. Volendam op Rozen. Wat doen ze? Willem II pijn. En wat gaat het tot twee keer toe? Helemaal mis in de opbouw. Henk Veerman met de 2-0 voor Volendam.
1: Ja, dat is wel opvallend. Hè? Eerst had het over Bilal Ucic van 1 assist na de winterstop sinds hij is gekomen. Henk Veerman begin november laatste doelpunt. En dit zijn er twee mensen die allebei zeer belangrijk zijn. 18 minuten onderweg. Volendam staat met 2-0 voor in Tilburg. Ja, dat heeft Willem II vooral zichzelf te danken. Want dit was ook een enorme persoonlijke fout weer.
2: En wat blijft Veerman rustig.
1: Ja,
2: hij gaat op de keeper af.
1: Ja.
2: En hij omspeelt hem met een fraaie beweging en met links rond hij af.
1: Ja, en wat wel mooi is, ik weet niet of jij dat zag in je ooghoeken, maar de bank van Volendam, hoe enthousiast.

0: hele lichaam gooit hij daarvoor op de rand van het strafschopgebied. Waardoor dat schot van Dodeman wordt geblokt.
1: Bakuna is ook weer eventjes aan het praten met de scheidsrechter. Uiteindelijk een ingooi voor Volendam. Oekwu ter hoogte van het strafschopgebied. En dan moet Ulcik zich gaan aanbieden. Moet Descott zich gaan aanbieden. En uiteindelijk is het Descott. Die kan hem niet verlengen. Daardoor kan El Alucci overnemen namens Willem II. Wordt gelijk op dielen gezeten. De twee man van Volendam door Descott en Veerman. En via Veerman gaat die bal opnieuw over de zijlijn.
2: Ja, Veerman gelijk druk wijzend van waar zijn medespelers moeten staan. Hij is niet voor niks aanvoerder. Hij is ervaren. Loopt er heel wat jaren mee met zijn 35 lentes. En coacht natuurlijk ook veel. Nu is de bal bij Per van Loon in de handen. Een meter of 15 vanaf de achterlijn. Daarnet gooide hij hem toen kort naar Samba. Nu is het ook een korte bal. Maar een medespeler of die tracht die te bereiken. Dat mislukt.
3: Zeg je? Bamba.
2: Ik zei Samba.
3: Ja.
2: Ja, Bamba, Samba.
3: Maar voorlopig is het nog geen Samba bij Bamba.
2: Het is zeker. Nee, nou, één schot heeft hij gehad.
3: Ja. Maar, goede mispeer ook.
2: Ja, dat was een goede mispeer van Bamba.
3: Een momentenvoetballer is dat volgens mij.
2: Denk ik ook.
1: Scoorde wel overigens tegen Almere in de play-offs. Dat was toen de winnende in die uitwedstrijd. Dat was geen prettige wedstrijd om naar te kijken. Echt een vechtwedstrijd in Almere. Maar uiteindelijk legde dat wel de basis voor Willem II om door te gaan naar de finale van de play-offs.
2: Balbezit voor Willem II in de laatste linie. Chuaon, die wordt daar bereikt bij de middenstip. En wederom balverlies. Dat had hij een paar minuten geleden ook al heel slordig. Nu doet hij dat ter hoogte van de middenlijn. Dat loopt goed af voor Willem II. Ja, je kan niet zeggen dat de ploeg uit Tilburg heel nauwkeurig is. Want ze lopen toch regelmatig te klungelen. Nu is het balbezit voor Volendam. Bilal Ucic, die heeft daar ruimte. Tempo zou ik zeggen richting achterlijn. Want die ruimte heb je er. Toch haalt hij de bal er weer uit. Dat verwacht je niet 1, 2, 3 van hem. De doelpunt te maken. De maken van de 1-0. Geeft de bal aan Bakuna. Bakuna met een cross. Maar ja, daar staat niemand.
1: Ja, dat was veel te moeilijk. Volendam daardoor de bal kwijt. Geeft Willem II het balbezit en de kans om op te schakelen. Goede opening naar de rechterkant. Daar is Finstam, denk ik. Hè? Nee, het is uiteindelijk Dodeman. Randje 16 kan hij dan gaan schieten. Volendam is alweer in de positie om te verdedigen met Verschuren. Willem II houdt het balbezit halverwege de helft van Volendam. Uiteindelijk een schot uit de tweede lijn van
2: Stam.
1: Dit keer wel Finstam. Recht in de handen van Royster.
2: Ja, dat was een behoorlijke poeier van Finstam. De rechtsback. Helemaal mee naar voren gekomen. Kwam naar binnen. En met zijn linker, zijn mindere voet, schoot hij op Steur. Maar recht op hem af. Op de doelman van FC Volendam. Maar in ieder geval iets van gevaar van Willem II. Er ligt daar een speler op de grond. Dat is Anthony Descott. Heeft er pijn aan zijn hoofd. Ja, dan moet het spel natuurlijk gelijk stilleggen. Stil worden gelegd. Kijken of er nog iemand van de medestaf het veld in komt. Die staat daar wel klaar. Maar voorlopig moet hij daar aan de zijkant blijven. Want Jeroen Manschot denkt, dat stelt niet zoveel voor. Ik help je overeind en dan kunnen we snel weer verder gaan. Wel moment voor Rick Kruis om even wat spelers te instrueren.
1: Maar ja, meteen eigenlijk na dat fluitsignaal van Manschot riep Kruis wat spelers naar zich toe. Alleen het duurt dat nu allemaal iets te lang. Want Manschot die heeft al gefloten om die bal te nemen. Dan staan er nog 4 spelers van Volendam langs de zijlijn. Heel opmerkelijk dit moment. Willem II hervat het spel. Maar uiteindelijk een flinke schop uitgedeeld.
2: Ja.
1: Door Bakuna.
2: Ja.
1: En uiteindelijk die bal over de zijlijn. Ja, dat moment leidde tot heel veel frustratie. Eigenlijk wel van beide kanten. Want Willem II wilde niet wachten op die blessure. En besloot om te gaan voetballen. En Volendam natuurlijk boos omdat die vrije trap zo snel werd genomen.
2: Ja, ja, ik snap de woede wel hoor bij Willem II. Want moet je daarop wachten dat iedereen van Volendam allemaal instructies van Rick Kruis krijgt. Maar het is allemaal goed afgelopen voor Volendam. Wel balbezit voor Willem II. Nick Dodeman met een beetje gekraakte voorzet. Komt wel in het strafschopgebied. Dan wordt die bal heel hoog de lucht ingeschoten. En komt uiteindelijk op de grond bij de verdedigers van Willem II. Ver van het doel van Volendam.
1: Behoenek met opening naar de linkerkant. Daar staat Devin Haan. Die is echt een beetje aan het zwerven geraakt nu in deze fase van de wedstrijd. De spits van Willem II die de bal maar komt halen aan de zijkant. Omdat hij er in de as van het veld gewoon niet aan toekomt met de Verschuren en Amevor. Alleen ging die bal vervolgens wel over de zijlijn. Willem II opnieuw met het balbezit in de opbouw. En dit keer is de bal aan de rechterkant bij Dodeman.
2: Ja, die wil Stam inspelen. Die verwacht die bal niet. Loopt ook weer net goed af bij Willem II. Ja, het is zeker niet goed. Dat is prettig voor Volendam.
1: Zenuwachtig, hè?
2: Ja, heel zenuwachtig. Heel gespannen. Heel slordig. Alle minste overtuigend wat Willem II

0: laten zien. Nu ook wordt er gekozen toch weer de bal terug te spelen naar Didion Heudel. Dat is dan de doelman van Willem II. Die loopt hier al wat jaartjes mee in Tilburg. Die zou je niet zo snel zenuwachtig zien, zou ik zeggen. Maar ja, goed, die staat op het doel. Dat is ook wat lastig om je dan te bemoeien met het veldspel. Hoogma, de aanvoerder. Bal opzij naar Per van Loon. Allemaal nog op eigen helft. Van Loon met een diepe bal naar Bamba. Bamba is snel, maar allemaal voor. Is sterk. En uiteindelijk de winnaar van dit duel.
1: Goed verdedigd hoor, door Amevoor. Die gewoon eventjes zijn schouder in het duel zet tegen Bamba. Bamba wel gretig naar de grond gaat. Lichtelijk vraagt om een strafschop. En natuurlijk het publiek dat heel graag wil zien. Maar Manschot die resoluut een doeltrap toewijst aan Volendam. En die doeltrap gaat genomen worden door Roy Steur. Wat toch echt wel een andere verschijning is onder de lat bij Volendam. Heeft grote schoenen te vullen. Door de blessure van Kane van de Hoevelen. Toch wel echt een van de uitblinkers bij Volendam. Maar eigenlijk als je Steur zo ziet staan, heb je niet het idee dat dit de tweede keuze, de tweede keeper van Volendam is.
0: Nee,
1: doet het naar behoren?
0: Zeker. Heeft hij ook in de beker wel eens laten zien, want toen mocht hij ook een keer keepen. Nu is het Dodeman. Dodeman met een schot. Beetje vanaf de rechterkant in het strafschopgebied. Die wordt volgens mij niet aangeraakt. Maar ja, de bal gaat vrij hoog over het doel van Roy Steur. Je zou zeggen dat die wordt ergens geblokt of wat dan ook. Maar dat is niet het geval. Doeltrap voor Roy Steur. Het gefluit op de achtergrond, dat komt van de supporters van Willem II, omdat ze het niet eens zijn met Roy Steur. Die denkt, ik ga even wat drinken. Ja, die heeft ook Ronald Koeman junior gezien. Die wil ook natuurlijk een beetje tijdrekken zo vlak voor rust.
1: Ja, in die wedstrijd tegen NEC was dat, hè? 13 minuten tijdrekken van Ronald Koeman junior. Nou, dan moet Roy Steur nog eventjes doorgaan met tijdrekken in deze wedstrijd. In ieder geval doeltrap genomen richting Veerman en Ulcik. Maar uiteindelijk de bal in de handen of aan de voeten van de keeper van Willem II, Didion Heudel. En Willem II dat toch iets anders is gaan spelen. Toch wat directer naar voren. Iets minder dat geschuif met de bal. Maar toch gewoon wat sneller een lange bal. En dan op goed geluk de snelle mensen bedienen. Met Dodeman, Devin Haan en Bamba. Dat leidde dan zojuist tot die twee kansen voor de thuisploeg. Maar nu het balbezit voor Volendam.
0: 12 minuutjes nog te gaan in de eerste helft. 2-0 de voorsprong door Bilal Ucic en Henk Veerman. Dus prima tussenstand voor de Volendammers. Nu een diepe bal naar een van die doelpuntenmakers. Henk Veerman die komt daar ook aan de bal in het strafschopgebied. Haalt ineens uit. Moeilijke hoek. Een beetje die plek waar Marco van Basten ooit scoorde. Ja. Een beetje verre link. Maar deze bal die gaat tegen de tegenstander aan. Hij had andere dingen in gedachten. Maar wederom stond hij buitenspel, denk ik.
1: Ja,
0: buitenspel. Nee, buitenspel zijn we al een keer eerder deze wedstrijd. Dus een vrije trap voor Willem II.
1: Hoogma, de centrale verdediger. De aanvoerder van Willem II met het linkerbeen. Kiest opnieuw voor een lange bal richting Devin Haan. Verdedigd door Verschuren. In de eerste instantie kopbal. Tweede keer het wel gewonnen. Dan is het balbezit voor Volendam. Met de Scott. Die wordt dan naar de grond getrokken. En een vrije trap voor Volendam. Dat toch echt wel kans had om tot gevaar te komen. Daardoor dus ook de gele kaart gegeven door scheidsrechter Manschot. Het is mij even ontgaan wie die overtreding maakte van Willem II. Maar wel een aardige plek voor Volendam. Een meter of 30. Rechts van het doel een klein beetje. Als Kuwas erin had gestaan, die had hem in één keer op doel proberen te pegelen. Het is dit keer de assistenkoning van vorig seizoen, Bilal Ulcik, die achter de bal is gaan staan.
0: Ja, die staat bij mij niet echt bekend als iemand van een keihard schot. En ik denk ook dat dit een voorzet gaat worden. Want hij doet het met zijn linkerbeen. En die spelers staan daar een beetje links op de rand van het strafschopgebied. Kan die er zo prima overheen wippen en dan kan je er tegenaan lopen. Tenminste, op papier zou dat de uitvoering moeten zijn. Kijken hoe hij dat gaat doen. Dat wippertje komt er inderdaad. Loopt daar iemand tegenaan? Nee, het is een hoofd van Willem II die hem wegkopt uit het strafschopgebied.
1: En dan een ingooi voor Volendam. Zo'n 6, 7 meter voor de achterlijn aan de linkerkant. We blijven er wat spelers van de Volendam voorin hangen. En iedereen van Willem II terug om te verdedigen. Op die ingooi van Leliendal, die hier ook behoorlijk zijn tijd voorneemt. Ja, gefluit vanaf de tribunes in Tilburg. Begrijpelijk, hun ploeg staat met 2-0 achter tegen Volendam. En Volendam, dat vindt allemaal wel prima. Dat neemt de tijd. En dan is die ingooi lang richting Veerman. Kan er niet aankomen. En dan laat Leliendal die weggekopte bal maar gewoon lopen. En kan die weer wat tijd pakken voor een nieuwe ingooi.
0: Ja, het tempo ligt op dit moment erg laag. Leliendal nu met een korte ingooi naar Bakuna, die zich heeft gemeld daar. Krijgt Leliendal de bal weer terug. Met zijn rechtervoet wipt hij hem soort van naar de tweede paal. Staat geen medespeler. Afvallende bal dan voor Bilal Uçik. Ja, dat doet hij uitstekend. Die kleine rappe rechte vleugel aanvallen. Zet zijn lichaam er goed tussen. Bal naar Bakuna in de as van het veld. Anthony de Scott krijgt hem. Anthony de Scott naar Leliendal. Halverwege de helft van Willem II. Bal nu aan de linkerkant. Pauwels razendsnel. Maar kapt voorzet met de rechtervoet. En dan naar Henk Veerman. Die komt daar keurig in vrije positie. Omdat hij zijn tegenstander wat opzij duwt. Duimpje omhoog naar Pauwels. Maar de bal gaat over het doel van Didion Heudel. Mooie actie van Veerman hoe hij zich vrij...
2: Slim duwtje.
0: Ja, heel slim duwtje van die aanvoerder van Volendam.
1: Een sluwe vos, die Henk Veerman. Loopt al wat jaartjes mee in het profvoetbal. Maar dit keer kopt hij de bal net over. En daardoor blijft het 2-0 voor Volendam. Dat echt goed in deze wedstrijd zit hoor. In de eerste finale van de play-offs. En je hoort het gemor ook vanaf de tribunes en het gefluit. Een overtreding gemaakt. Hoogte van de middenlijn door Volendam op een speler van Willem II. En ook dit kost dan allemaal wel weer tijd. Maar er zit veel frustratie hoor bij de fans van Willem II.
0: Ja, ja, als je zo naar de supporters kijkt en hoe ze reageren, dan hebben ze er weinig vertrouwen meer in. Terwijl, als we dan weer over statistieken hebben, het gebeurt niet vaak dat een eredivisionist zich weet te handhaven via de play-offs. 2017 was de laatste keer dat dat gebeurde. Rode SC, jaar daarvoor ook nog met Willem II in 2016. Maar eigenlijk van de 15 eredivisionisten, 13 die degradeerden naar de eerste divisie.
1: Ja, dus wat dat betreft heeft Volendam helemaal geen goede hoop als je die statistieken moet geloven.
0: Maar nee, zeker niet. Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat je nu één ronde maar speelt. Als we kijken, vorig jaar toen moest Willem II natuurlijk twee rondes spelen. Met als finale toen tegen Telstra. En nu is Volendam gelijk ingestroomd in de finale. Dus dat scheelt natuurlijk wel.
1: Ja, ja, ze hoeven minder wedstrijden in die play-offs te spelen.
0: Absoluut. Balbezit voor Didion Heudel. We zijn kleine 38 minuten onderweg. 2-0 de voorsprong voor Volendam. Balbezit voor de thuisploeg. Voor Willem II. De hoogte van de middenlijn. Volendam is wat compacter, wat verdedigender gaan spelen op eigen helft. Haalt regelmatig het tempo eruit. Ja, en Willem II weet daar sporadisch wat van te profiteren als het gaat om dreiging. Maar echt heel gevaarlijk. Hebben Willem II echt een 100% kans zien creëren deze wedstrijd?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, wel wat kans hoor. Het is zeker niet dat ze kansloos zijn tegen Volendam. Maar het gaat allemaal niet heel makkelijk. Dat zie je ook aan de trainer van Willem II, John Stegeman. Druk, gebarend. Die wilde denk ik dat Bamba eens een sprintje ging trekken. Maar die had er niet zoveel zin in. Die dacht ik blijf lekker aan de zijlijn plakken en wachten totdat die bal komt.
0: Ja, die zwaait wel wat. Wederom gaat het handje van Bamba daar aan de linkerkant omhoog. Maar de bal is wat meer aan de rechterkant. Chu Aon, de middenvelder, heeft naar de bal. Maar hij ziet dat het heel druk is. Balletje gaat weer uit naar Beonek. Beonek naar Dodeman. Beetje op die rechtsback positie. Speelt daar iemand in. Dat is Haan. De spits die gaat naar de grond. Kan Volendam weer overnemen. De mensen willen vrije trap. Dat gebeurt niet. Jeroen Manschot, de scheidsrechter, laat best veel doorspelen. Maakt er een stevig duel van. Dat is dan altijd weer wat prettig om na te kijken. En dat levert in dit geval dan balbezit op voor Volendam.
1: Volendam wint veel duels van Hop Verschuren, die nu echt in de wedstrijd bijna uitgegroeid is tot duelvreter. Die echt zijn tegenstanders allemaal opvreet. Nu ook wel weer echt erin kleunt. En daardoor Volendam het balbezit bezorgd. Dat leidt er uiteindelijk toe dat Pauwels nu die voorzet kan geven richting Muren. Richting Veerman. Muren zit op de bank uiteraard. Maar Volendam houdt wel het balbezit met Oekwoe naar Uçik aan de rechterkant. Zoekt zijn tegenstander op. Moet dan wel naar zijn linkerbeen. Gaat buitenom uiteindelijk met het rechterbeen. Die voorzet bij de tweede paal. Kopbal komt er dan niet.
0: Nee, die komt wel in de voeten van Dodeman. Maar dat is een speler van Willem II. Die weet dan wel Haan te vinden. Haan heeft daar ruimte. Is nog op eigen helft. Nu op de helft van Volendam. Dan gaat balletje toch weer ietsje terug. Wordt gezocht naar de linkerkant. Daar moet dan de ruimte zijn bij Bamba. Die krijgt nu ook de bal. Die gaat het strafschopgebied in. Voorzetje richting tweede paal. Die komt daar bij Haan. Die kan uithalen. Prima redding van Royster. Afvallende bal dan weer voor Dodeman met een voorzet. Die wordt weggekopt door Leliendal. Maar wat een kans voor Haan. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Bal wordt er weer ingepompt. Verschuren kan die bal net toucheren. En Bilal Uçik schiet die bal dan weg. Ja, even veel aanvalsdrang van Willem II met een hele grote kans voor Haan. En dat is denk ik ook de grootste kans die Willem II heeft gekregen in deze 40 minuten.
1: Ja, opvallend ook dat Haan die bal zomaar in zijn voeten kreeg.
0: Ja.
1: van Leliendal was het denk ik, met de kopbal. En daardoor de spits van Willem II, die behoorlijk wat tijd had om te schieten. Maar de bal lag voor zijn toch wat mindere linkerbeen. Daardoor ontbrak de echte kracht en volledige overtuiging. Goede redding van Roy Steur, die zijn doel schoon weet te houden. Als het bijna weer misgaat daar bij Willem II achterin. Gewoon een simpele bal van de linksback naar de centrale verdediger. Het is Kot die daar loerde. En uiteindelijk gaat het allemaal maar net goed bij Willem II. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat het mis zou gaan. Want uiteindelijk die twee doelpunten van Volendam komen allebei voort uit fouten in de opbouw.
2: Ik denk dat Stegenman, de trainer van Willem II, wel wat gaat wisselen in de rust. Want hij kan niet zeggen dat elke speler lekker in de wedstrijd zit van zijn team.
1: En wat zou je dan doen?
2: Nou, ik denk die linksback die verdient wel wissel per Van Loon.
1: Die is aardig aan het solliciteren, ja.
2: Ja, niet alleen als het gaat om de fout bij de 1-0. Maar nogal meer fouten die hij heeft gemaakt. Hij mag wel gaan gooien. Dat doet hij een meter of 20 van de achterlijn. Kort balletje naar Bamba. Bamba met de rug naar het doel. Die krijgt een beukje van Oekwoe. Ja, zoals gezegd, Jeroen Manschot laat veel doorspelen. Nu ook. Bamba gaat naar de grond. Die draait nog een paar keer. Maar inmiddels het spel gewoon weer loopt alweer door. Wel in bezit van een van zijn medespelers. Maar ja, het is wel prettig dat Manschot niet overal voor fluit.
1: Ja, prettig dat er scheidsrechters zijn die ook zonder VAR nog gewoon een wedstrijd in goede banen kunnen leiden. Als Willem II nu wel vandoor is richting de achterlijn. Ja, die aanname die liet te wensen over van Devin Haan.
2: Nee, Dodeman.
1: Dodeman. Nee, het was geen Dodeman. Nee, het was
2: Besselink.
1: Besselink, ja, die dook daar ineens op. Controlerende middenvelder van Willem II. Ja, die liep hem eigenlijk zo bijna over de achterlijn. En moest daar met de sliding een voorzet geven. Dat ging niet heel goed. Volendam in balbezit aan de linkerkant met Pauwels. Die hebben we al eventjes niet gezien. Die kiest nu ook weer voor de veilige optie terug naar Leliendal. En Willem II dat eigenlijk met alle spelers nu achter de bal gaat staan. Geen druk op de bal. Nou, daar kan Volendam hem rustig rondspelen.
2: Ja, en dat is ook prima. Nog 2,5 minuten gaan tot aan de rust. Het is prettig om zo meteen met een 2-0 voorsprong te gaan rusten. En zelfs balbezit. Op een vrij dreigende positie zou je zeggen met die razendsnelle Pauwels. Alleen moet je de bal dan wel goed aannemen. Hij stuit het over zijn voet heen en rolt over de zijlijn. Mag Vin Stam namens Willem II gaan gooien. En dat doet hij diep op eigen helft. Wacht totdat de beweging is. En er is heel weinig beweging. En dan kiest hij maar voor een verre ingooi.
1: 43ste minuut. Willem 2-0. Volendam 2. Volendam met het balbezit. Overtreding gemaakt op Leliendal. Iets over de middenlijn. Gefloten door Manschot. En de vrije trap. Wilde ik zeggen snel genomen door Leliendal. Die zat wel te loeren. Maar uiteindelijk laat hij het aan een ploeggenoot. Dan gaat Volendam gewoon weer die bal rustig rondspelen. Met de Verschuren aan me voor. Ontziek de hoogte van de middenlijn. Hij heeft dan gelijk twee tegenstanders bij zich. Maar Volendam doet rustig aan. En via Bakuna gaat die bal gewoon terug naar de keeper. Roy Steur. En dan denkt Bamba uiteindelijk maar eens van nou laat ik maar gaan storen. En daardoor de lange bal gespeeld door Steur richting Hoetziek. En opnieuw een slippertje achterin bij Willem II.
2: En opnieuw is het Per van Loon die bal daar kwijtraakt. Gibson ja met een afstandsschot met zijn linker. 17 meter. Keihard schot. Maar die gaat ook 1 of 2 meter over het doel van Didion Heudel. Maar er was in ieder geval wat gevaar van de Volendamse middenvelden. Nog 1 minuutje te gaan. En je zou zeggen, Stefan, dit moet Volendam toch kunnen winnen over twee duels van dit Willem II. De 2-0 voorsprong in bij rust in Tilburg. Wetende dat je zaterdag in eigen huis speelt zonder de supporters van Willem II.
1: Ja.
2: Dat
1: ja.
2: moet te doen zijn.
1: Ja, je zou bijna zeggen, de klus is al geklaard als je dit zo ziet. Want Volendam komt helemaal niet zo in de problemen. Ze staan 2-0 voor. Willem II kan niet heel veel beter dan dit, denk ik.
2: Nee, ja, inderdaad.
1: Het is gewoon kopje erbij houden. Geen gekke dingen. Ja, het enige wat nog zou kunnen is uit het niets een penalty of een rode kaart. Maar anders zie ik het niet zo snel fout gaan hoor, voor Volendam.
2: Nee, een beetje op die Devin Haan letten. Dat is dan nog wel de gevaarlijkste man. Die heeft ook de grootste kans gehad voor Willem II. Maar dan houdt het op. En per van Loon hoef je sowieso niet bang voor te zijn. Want die
1: zou
2: daar weer
1: de bal geven.
2: Ja, die zou inderdaad de bal geven. Die raakt er weer de bal kwijt. Moet gezegd worden dat hij wel zich herstelt. Maar die de voeten tussen plaatst en het balletje terug naar de doelman Didion Heudel. En die ramt hem dan richting de helft van Volendam. Wordt hij rustig opgevangen door een van de Volendammers. Nu in bezit van Bilal Uchik. Die denkt, nou we hebben geen haast. Kijk eens even naar de vierde man. Die laat zien nog 1 minuut komt erbij. En dan wordt er op de vierkante meter rustig rondgetikt door de Volendammers.
1: Ja, echt opvallend om te zien hoor. Dat Willem II gewoon geen druk zet in deze fase van de wedstrijd. Zo richting de rust. Volendam dat de bal rustig kan rondspelen. En ook behoorlijk wat supporters van Willem II die komen heen zien. Die al snel van hun plekje gaan op zoek naar wat eten of wat drinken. Die geloven het wel deze eerste helft. Nog een half minuutje te gaan in de blessuretijd. En het balbezit is daar voor Willem II. Maar ja, die zijn zo slordig vanavond. Ja. Die geven veel cadeautjes aan Volendam. Nu ook weer bal zo over de zijlijn gespeeld.
2: 20 seconden nog te spelen. Terwijl het zonnetje een beetje doorbreekt in Tilburg. Leliendal die staat daar in de zon. En die mag gaan gooien. Kort balletje naar Pauwels. Op de borst van Leliendal. Die wipt hem dan weer over Dodeman heen. En dan krijgt Pauwels de bal. Balletje opzij naar Bakuna. Wordt heel eenvoudig de bal rondgespeeld. En ook nog vrij sierlijk. Nu is de bal aan de rechterkant. Met Bilal Uçik. De maker van de 1-0. En hij is ook degene die als laatste de bal raakt in de eerste helft. 2-0 de voorsprong voor Volendam. Dankzij Bilal Uçik en Henk Veerman.
3: Je hoorde Erik-Jan Brinkman en Stefan Brandhorst vanuit Tilburg bij de finale om de play-offs, de eerste wedstrijd. Volendam dus in eerste instantie op koers dankzij twee cadeautjes van Willem II. Maar je moet ze wel uitpakken. Bilal Uçik en Henk Veerman deden dat. De beide mannen in Tilburg gaan even aan het spraakwater en wij gaan richting de reclame en het uitgestelde nieuws.
4: Over de top 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride de Over de top 50.
5: Ja, daar zijn we weer.
6: Ik heb hier zo veel zin in. Het is de tweede editie.
5: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
4: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
6: En deze die moet er echt in.
7: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
5: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
4: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
8: Over de top 50.
4: Van 12 tot 5, hier op de radio.
8: Heerlijk.
4: KNH.
8: Wat een feest.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
12: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit Huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
16: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
18: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
19: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
20: Ik ben Marissa uit Zaandam.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
23: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
22: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
24: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield
0: Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
22: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NH Sport.
19: Met Edward Dekker.
3: Het is 7:07. Fijn dat je luistert naar deze extra uitzending van NH Sport. Het is rust in Tilburg bij de eerste finale wedstrijd in de play-offs om een ticket voor een plaatsje in de Eredivisie bij Willem II tegen FC Volendam. En het is daar halverwege 0-2.

0: Muziek van Virgil, Sharky, Good Heart. Het is 12 minuten over 7:30. We zijn bij je met een extra uitzending van NH Sport. En dat allemaal vanwege de play-offs. Gaat Volendam het ticket in de Eredivisie binnenslepen. Ze staan halverwege met 2-0 voor. Dankzij doelpunten van Bilal Uçik en Henk Veerman. Eigenlijk is er weinig aan de hand voor FC Volendam. Zo dadelijk natuurlijk de tweede helft. En gaan we weer terug naar onze verslaggevers in Tilburg. In het Koning Willem II stadion. Naar Stefan Brandhorst en Erik-Jan Brinkman.
1: NH Sport.
2: NH Sport.

0: Puzzle Me van Ilse de Lange. En daarmee komt een einde aan de rust in Tilburg bij Willem II tegen FC Volendam. Tweede helft, nog wijzigingen, mannen. Jan, Stefan?
1: Zeker. Ja, we hadden het al een beetje voorspeld bij Willem II. Ja. Maar laten we beginnen met Volendam, maar daar ook één wijziging.
2: Ja, Brent Lucas binnen de lijnen voor Bilal Ulcik. Op het moment dat de bal weer is gaan rollen nu voor de tweede helft. Volendam met een lange haal naar voren gestuurd naar de Scott. En de twee wissels aan de kant van Willem II. Ja, Erik Jan, hij liet zich wel een beetje raden. Hij solliciteerde heel hard voor die wissel en hij is er ook gekomen. Jouw vriend?
1: Ja, nou ja, dat doet hij natuurlijk niet expres. Dat is super vervelend voor hem. Maar het zag er niet best uit wat hij liet zien bij dat eerste tegendoelpunt van Bilal Ulcik. Per van Loon, hij dus eruit. En eigenlijk ook wel speler die we veel hebben, zijn naam hebben veel uitgesproken de eerste helft. Dat is Samuel Bamba. Hij ook naar de kant. En op zijn plek voor iedereen die er allemaal bij houdt. Sigurd Baartmans en Uriel van Alst. En die van Alst scoorde afgelopen zaterdag nog namens Willem II. In die wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen tegen Almere City. Hij dus een van die doelpuntenmakers. En nu moet hij doen met 45 minuten.
2: Het zonnetje heeft in Tilburg plaatsgemaakt voor wat donkere wolken. Het zou wel passen bij de situatie van Willem II op dit moment. Maar het zou ook wel eens kunnen gaan regenen straks. Als de thuisploeg een vrije trap gaat nemen. Halverwege de helft van Volendam. En indraaien. De bal gaat het worden. Als Manschot heeft gefloten.
1: Ja, dode man met die indraaiende bal. Richting de 5 meter lijn. Aan me voor. Die is volgens mij degene die bal wegkopt. Afvallende bal dan voor Willem II. Maar er glijdt een speler uit. Dus de bal komt daar half terecht. Ergens aan de rand van de 16 meter gebied. Wederom daar een fout in de achterhoede. Kan Pauwels daar overnemen. Dat gebeurt bijna. Dit keer is het Gijs Besselink. Hij is de laatste man van Willem II. Verspeelt daar de bal. Daar rekent Pauwels natuurlijk niet op. Van de andere kant zou je zeggen, gezien het spelbeeld van Willem II, is dat helemaal niet raar dat je zomaar de bal krijgt van een van de verdedigers, dan wel de keeper. Maar Pauwels kon daar helaas niet van profiteren. We zijn 2 minuutjes onderweg. Het spelbeeld is alweer hetzelfde.
2: Het eerste slippertje achterin bij Willem II is alweer gemaakt. Volendam nu met het balbezit. Met Gibson Ja speelt hem terug naar zijn doelman. Roy Stuur. Dan iedereen weer in de positie. Leliendal die hoog is blijven staan op het veld. Die vraagt om de bal. En krijgt hem dan van Bakuna hard ingespeeld. Daardoor Leliendal met het balbezit. Speelt hem naar Pauwels. Die wil een actie maken. Houdt even in. Terug naar Bakuna. Krijgt hem dan weer. Dan gaat Pauwels een klein dribbeltje inzetten. Maar speelt de bal keurig naar een teamgenoot. Dan levert Volendam wel eventjes in. Maar ze krijgen hem zo weer cadeau van Willem II. Omdat ze de bal over de zijlijn spelen.
1: Ja, het is Bakuna die even de bal kwijtraakt. Hij naar het WK. Deze zomer met Curaçao. Dat geldt ook voor Kouwas, die net binnen de lijnen is gekomen. Dat zijn toch nog leuke tripjes die zij mogen maken na deze play-off finale.
2: Met Curaçao.
1: Met Curaçao. Daar gaan ze veel meemaken. Natuurlijk Dick Advocaat, veel over gesproken. Hij de bondscoach en deze twee spelers dus geselecteerd. Bal aan de linkerkant, vlakbij Kouwas. Die moet dan nu verdedigen. Maar het zijn persoonlijke bewaker die verspeelt de bal. Mag vervolgens wel weer gaan ingooien omdat de speler van Van der Dam de bal over de zijlijn tikt. Duurt allemaal even. Tempo zit er nog niet in zo aan het begin van deze tweede helft. 3 minuutjes onderweg. 2-0 de voorsprong voor FC Volendam. En het duurt maar en het duurt maar. En dat vindt Volendam prima.
2: Ja, niemand van Willem II leek echt die bal graag te willen hebben. Uiteindelijk is die ingooi wel genomen. De bal achterin bij Willem II. Omdat Volendam een klein beetje druk zet, kiest Beonek ervoor om hem terug te spelen naar zijn doelman Didion Heudel. Bal weer terug naar Behunek. Dan komt Besselink de bal ophalen in de as van het veld. Weinig beweging bij Willem II. Geen diepgang. Weinig spelers die hem echt graag willen hebben. En daardoor de bal via Hoogma dan uiteindelijk maar lang gespeeld. Maar ja, dat is zo'n twijfelachtig, voorzichtige, lange bal. Ja, dat Volendam hem eigenlijk gewoon weer cadeau krijgt.
1: Ja, los van die twee tegendoelpunten waar zij volledig verantwoordelijk voor zijn, Willem II. Maar daarnaast, het spelbeeld is echt heel matig. Eigenlijk bijna geen fatsoenlijke aanval die ze hebben geproduceerd deze avond. Ja, en heel veel balverlies. Weinig creativiteit bij de ploeg van John Stegeman. Die maar een jas heeft aangetrokken naar rust. Het is blijkbaar wat frisser in Tilburg daar op het veld. En nu ziet hij een beetje aan de rechterkant dat de bal bezit is bij Dodeman. Die gaat daar de combinatie aan. Maar het is ook een jaar die uitstekend verdedigt. Leliendal doet daar nog even wat. Komt Willem II tot de voorzet? Nee, wel tot een corner.
2: Uiteindelijk weggegeven door Volendam. Dat daar wel goed verdedigd hoor. Met Leliendal en Gibson. Ja, niet kon voorkomen dat Willem II een hoekschop mag gaan trappen. Vanaf de rechterkant. Steur zet zijn team dan neer. Handen in de lucht. Want er is al een speler van Willem II die dicht bij de keeper van Volendam is gaan staan. En die hoekschop getrapt vanaf de rechterkant. Komt op de strafschopstip en uiteindelijk denk ik door niemand aangeraakt. Die bal die zelt dan alles en iedereen voorbij. Willem II houdt wel het balbezit. Volendam jaagt daardoor de bal terug achterin bij de Tilburgers.
3: Ja, dat is Besselink die zich veel laat uitzakken aan het begin van de tweede helft. Dribbelt wat richting middenstip. Heel weinig beweging, dribbelt nog wat. Ja, dan gaat die bal toch weer terug. Tempo ligt enorm laag bij Willem II. Beonek is ook niet echt een creatieve speler. Zoekt hij de diepte? Nee, balletje opzij naar Dodeman, midline. Daar is hij, die komt naar binnen. Beonek is wat opgeschoven, krijgt die bal weer terug. Besselink wat opgeschoven, die krijgt dan de bal. Ligt er ruimte aan de linkerkant. Volendam inmiddels gegroepeerd, net buiten het strafschopgebied. Heel dicht bij elkaar. Kijken of Willem II daar een opening weet te vinden. Dit is daar Uriel van Alst die de bal heeft, maar balletje moet er weer uit, omdat Volendam daar gewoon uitstekend staat te verdedigen.
2: Ja, ze laten Willem II komen en uiteindelijk komt het foutje wel. Ook dit keer tegen de speler van Volendam aangeschoten. En dan de omschakeling als Veerman Pauwels daar wil lanceren. Maar die bal is iets te ver voor Pauwels. Dan moet Behonek daar verdedigen en dat doet hij goed. Balbezit weer voor Willem II met de Finstand, de hoogte van de middenlijn. Die ziet de beweging bij Dodeman, maar deze bal die was zo doorzichtig van de rechtsback van Willem II dat Leliendal hem eenvoudig kan verdedigen. En daardoor het balbezit weer voor Volendam met Verschuren, Bakuna, Gibson, ja. Die verplaatst het spel naar de rechterkant. Daar staat Oekwoe, inderdaad de rechtsback van Volendam. Ja, Volendam, dat vindt het prima met die 2-0 voorsprong. Ja, het is gaan regenen, Erik. Parapluutjes komen tevoorschijn. En het veld lekker nat, lekker gesproeid. En het past ook allemaal bij de situatie van Willem II op dit moment.
3: Ja, we hebben alles gezien. Zon, regen, wolken. Balbezit daar voor Finn Stam in de as van het veld. Balletje gaat opzij. Is het daar Bakuna die de bal half aanraakt. En volgens is het Nick Verschuren. Die kopt de bal vallend weg. De bal wordt gekopt naar Pauwels die dan een beetje meehelpt te verdedigen. En dat is voldoende, want er wordt overtreding op hem gemaakt door Dodeman. Vrije trap, net buiten het strafschopgebied. Die gaat Roy Steur zo meteen nemen. Maar het verschil is wel enorm als je zo kijkt tussen de Eerste Divisie en de Eredivisie. De nummer 3 van de Eerste Divisie, Willem II. Nummer 16 van de Eredivisie, FC Volendam. Maar die laatste ploeg is toch een stuk beter dan deze thuisploeg.
2: Lange bal van Steur richting Veerman. Die krijgt dan een duw in de rug. Maar met de borst krijgt hij de bal uiteindelijk bij een teamgenoot. Oekwoe met het balbezit. Ziet dan Kuwas daar staan. Kuwas die draait zijn kont in het duel. Laat de tegenstander komen. Kiest ervoor om de bal gewoon aan de voet te houden. Speelt hem dan wel uiteindelijk naar een ploeggenoot. Volendam houdt het balbezit. Willem II wil gaan jagen. Het publiek wil ook dat het team gaat jagen. Maar dat levert weinig succes op. Volendam speelt de bal rustig rond. En uiteindelijk leven ze hem dan wel in. Eigenlijk een soort Willem II-achtige inspeelpaas. Dit keer van de Volendam. Nou, dan kunnen de Tilburgers overnemen. Aan de rechterkant is daar Dodeman er vandoor. Gaat schieten. Het doelpunt voor Willem II. De aansluitingstreffer. Het is 1-2.
3: Nick Dodeman dus met de aansluitingstreffer. Ja, dan denk je dat Volendam veel en veel beter is hier in Tilburg tegen Willem II. En dan toch wel uit het niets dat Nick Dodeman scoort.
2: Ja, Nick Dodeman die ontsnapte daar toch wel eventjes aan de aandacht. Werd goed weggestoken, rond al keurig af. Een schot in de verre hoek, speur kansloos. En Willem II uit het niets toch wel terug in de wedstrijd tegen Volendam.
3: Ja, moeilijke hoek inderdaad waar hij uitscoort. Ja, dit geeft natuurlijk de supporters veel moed. Je merkt het op de tribunes, iedereen is erbij gaan staan. Veel
1: geluid komt daar vandaan. Veel armbewegingen vanaf de tribunes. Dat wil je eigenlijk niet zien als Volendam zijnde. Want de wedstrijd was volledig onder controle. En nu wordt het ineens weer spannend. We zijn 54 minuten onderweg. Nog wel de voorsprong met 2-1. Maar Volendam moet oppassen. Dat merkt Rick Kruijs ook. De trainer van Volendam die klapt in zijn handen. Maakt ook wat armbewegingen en wat hoofdbeweging van jongens. Blijf alsjeblieft scherp. We zijn wel veel beter dan Willem II. Maar ja, dat betekent niet dat ze niet kunnen voetballen.
2: Interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren. Op het moment dat Willem II scoort. En de druk bij Volendam er ineens weer een beetje opkomt. En het publiek er weer achter gaat staan bij de thuisploeg. Lange haal naar voren van Steur richting Descott. Die laat hem lopen. En de bal uiteindelijk bij de doelman van Willem II, Didion Heudel. Die in de tweede helft eigenlijk nog niets te doen heeft gehad. Want Volendam nog niet gevaarlijk geweest.
1: Nee, 10 minuutjes onderweg in de tweede helft. Balbezit van Willem II in de laatste linie. Stam, Beonek. Balletje gaat opzij, wou ik zeggen, naar Hoogma. Maar Beonek kiest er toch voor om de diepte te zoeken. Naar Van Alst is dat. Balletje terug naar Devin Haan, de spits. Die speelt de bal net iets te ver voor zich uit. Komt de bal wel bij Van Alst terecht. Dan Dodeman, de man van de 2-1. Die weet daar toch nog een corner uit te halen. Omdat hij de bal tegen de benen van Gibson Ja aanschiet. Vervolgens over de achterlijn. En vanaf de rechterkant mag die hoekschop worden genomen.
2: Door de assistenkoning Nick Dodeman. 17 keer in de competitie was hij de aangever op het doelpunt van Willem II. Het publiek in het Koning Willem II stadion gaat staan daar achter het doel. Aan die kant waar de hoekschop van Willem II genomen gaat worden. Dodeman bij de eerste paal weggekopt door aan de voor. Willem II vangt hem dan op. En opnieuw die bal bij Dodeman. Met zijn rechterbeen wil hem voorgeven. Bal wordt geblokt door Kuwas. Kuwas die daar een sta in de weg is. En loopt hem dan over de zijlijn. Ingooien voor de tricolores.
1: Kuwas rechts buiten papier. Doet zijn werk nu als linksback. Geeft dat dus een ingooi weg. Dodeman. Kiest hij voor de lange gooi of toch dichtbij. Het lijkt erop dichtbij. Inderdaad, balletje krijgt hij weer terug naar een kaats. Is het daar Van Alst, de invallen. Een balletje richting achterlijn naar Dodeman. Die willen voorgeven. Herhaling van daarnet. Maar nu zijn het de benen van Pauwels. Waar de bal tegenaan gaat. En vervolgens over de achterlijn betekent wederom een corner. Wederom is dat Nick Dodeman.
2: Met zijn rechterbeen. Twee handen bij hem gaan omhoog. Veel spelers bij Willem II die komen inlopen. Als Dodeman gaat trappen. Maar die moet wel even wachten. Manschot fluit. Die heeft daar het een en ander gezien voor het doel van FC Volendam. Waarschijnlijk wat de duw en trek werkt. Nou, dan weten we wel hoe dat gaat. Dan is het uiteindelijk veel praten. Uiteindelijk gebeurt er niets. En is het gewoon wachten totdat die hoekschop getrapt mag gaan worden.
1: Ja, dat duurt en dat duurt maar. Manschot die kijkt nog een keer om zich heen. Ziet nu dat het allemaal goed staat. Nee, toch nog niet. Gaat nog een keer ergens om de hoek kijken. Ja, er wordt nog wat gezegd door de scheidsrechter. Nu het fluitje. Nu het fluitje voor de corner. Dodeman met zijn rechtervoet uitdraaiend richting tweede paal. Die bal lang onderweg. Maar het is gelukkig Leliendal. Ja, Leliendal die speelt wel dan naar een van zijn medespelers. Dat is Kuwas, maar Kuwas komt er niet bij. Kan Willem II weer overnemen? Ja, Willem II heeft toch wel wat vleugels gekregen.
2: Ja, en Volendam, dat is het ook eventjes kwijt. Die komen maar moeilijk tot voetbal. En nu dan wel omschakeling met de Pauwels. Individuele actie op 25 meter van het doel. Geeft hem aan Bakuna. Die gaat dan naar zijn rechter toe. Maar uiteindelijk verdedigt Willem II. En dat wordt met heel veel gejuich ontvangen. Als de Tilburgers kunnen omschakelen met Dodeman. Dan gaat die bal uiteindelijk het middenveld in. En dan kunnen daar veel meters gemaakt worden. Door Van Aalst. Moet Volendam verdedigen. Bal naar de linkerkant. El Alucci, punt 16, gaat naar zijn rechter. Uiteindelijk komt er dan een schot. Nee, Volendam moet nu echt bij de les blijven. Voorzet vanaf de rechterkant. Het piept en het kraakt bij Volendam. Ze staan nog met 2-1 voor, maar ze hebben het lastig op dit moment tegen Willem II.
1: Ja, wat ontzettend rauw. Ineens het speelbeeld is veranderd. Volendam stukken beter, maar er is weinig van overgebleven. Nu een voorzet. Wederom in het strafschopgebied van Volendam. Wordt weggekopt. Afvallende bal dan ook voor Volendam. Kuwas, wel heel veel spelers van Willem II. Kuwas nog steeds in balbezit. De hoogte van de middenlijn. Mooie 1-2 daar met Descott. Descott krijgt daar de bal nu halverwege de helft van Willem II. Draait om zijn as. Haalt de bal er maar uit. Veel meer spelers van Willem II daar. Aan de rand van het strafschopgebied. Ruimte liggen aan de linkerkant bij Pauwels. Pauwels 1-1 zou je zeggen. Kom naar binnen, uithalen. Dat doet hij. Geweldig schot van hem richting de verre hoek. Ik dacht even, dat wordt de 3-1 voor Volendam.
3: dan. Maar ook een prima redding van Didion Heudel.
2: Stelvol gekeerd door de Franse doelman van Willem II. Balbezit is nog steeds voor Volendam op de helft van de Tilburgers. Aan de rechterkant en de demarrage op de achterlijn. Eigenlijk verdedigde Willem II. Ja, die zijn nu echt in de wedstrijd gegroeid. Maar Volendam in de eerste helft heel veel duels won. Is het nu de thuisploeg dat vaak als winnaar uit de bus komt. En nu kan Willem II weer gaan bouwen aan een aanval met de Hoogma, Beonek. Zo laat Willem II de bal rondgaan. De spelers ook met meer vertrouwen en vooral toch ook een hoger tempo.
3: Ja, wat een doelpunt wel niet kan doen. Het kan tot volledig de wedstrijd. Van Als daar in de as van het veld. 2 meter, 3 meter buiten strafschopgebied. Lalucci aan de linkerkant. Die heeft nu de bal. Die gaat richting achterlijn Willem voorgeven. Maar er wordt ook goed verdedigd door Oekwoe. Bal gaat over de zijlijn. 2, 3 meter van de cornervlag. Tot nu toe waren het elke keer kort ingooien. Kijken wat er nu gaat gebeuren. Het kost weer even tijd voordat iedereen op de juiste plek staat. Voordat iemand zich aanbiedt. En het duurt maar, 60 minuten onderweg. 2-1 nog wel de voorsprong voor Volendam.
2: Volendam wordt achteruit gedreven door Willem II. Nu ook het balbezit met Behunek. Die aardig ver op de helft van Volendam staat. Iedereen van Volendam achter de bal. Die moet echt verdedigen in deze fase. Ruimte gevonden aan de rechterkant bij Finn Stam. Die staat bijna de hoogte van de achterlijn. Heeft dan een actie in huis ten opzichte van Pauwels. Hij levert bij een teamgenoot af. Maar Volendam verdedigt goed en daardoor moet Willem II terug.
3: Ja, Volendam loopt wel even in deze fase veel achter de bal aan. Af en toe komen ze eruit. Hebben ze wat ruimte, maar daar nog niet van geprofiteerd. Stam daar, die wordt op de huid gezeten door Leliendal. Gaat de bal eruit naar Besselink. Die staat daar in de as van het veld, halverwege de helft van Volendam. Het staat er allemaal heel dicht bij elkaar. De shirtjes van Volendam en de shirtjes van Willem II. Er zit ongeveer 15, 20 meter tussen de laatste man van Volendam en de laatste man van Willem II. Nu trekt het zich wat langzaam uit elkaar. Maar dan komt dat Willem II wat meer naar achter gaat.
2: Ik kijk even naar de dugout van de FC Volendam. En daar zijn twee spelers die een hesje uit hebben gedaan. Die waren aan het warmlopen. Die gaan zo meteen waarschijnlijk erin komen bij de ploeg van Rick Kruis, Robert Muren en Dave Pakman. Die maken zich klaar voor een invalbeurt aan de kant van Volendam. Als er een overtreding wordt gemaakt.
3: Zag je het handje van Bakuna?
2: Nee.
3: Ja, ik weet niet of dat een handje was van jongens, er is niet zoveel aan de hand. Of dit er is serieus wat aan de hand. Dan komen we snel genoeg achter. Maar hij maakte zo'n beweging met zijn handje naar de zijkant. Om even aan te geven van wat de ernst van de situatie is. Veegt hij nu alsof hij kramp heeft of is er echt wat aan de hand?
2: Ja, kramp na een uur spelen mag toch niet hopen?
3: Nee.
2: Nee, dit is wel een beetje... Dit is wel serieus, denk ik, Jan.
3: Ja, wie zijn Kwakman en Muren? Muren,
2: ja. Ja. Ja, wat toch wel echt opvallend is. Hè? Met Robert Muren afgelopen weekend tegen Telstar viel hij ook in. En kreeg een paar minuten voor het einde een publiekswissel. Omdat het zijn laatste wedstrijd zou zijn voor Volendam. Maar ja, niets is minder waar, want Volendam dat, is de play-offs ingegaan. Dus daar zouden zomaar nog 2 potjes bij kunnen komen voor Muren. Nou, zeker weten, want Muren staat klaar, Kwakman staat klaar. En een derde wissel staat ook klaar. Aurelio Oelers gaat binnen de lijnen komen aan de kant van Volendam.
3: Ja, ik ben dan benieuwd of Bakuna mag blijven staan of wat hij dan toch de dugout mag. Ja, die mag de dugout in. Die hoeft niet meer verder te gaan. Daarvoor op zijn plek Dave Kwakman waarschijnlijk. Ik denk Anthony Descott zal er ook wel uitgaan. Nee, het is Henk Veerman die eruit gaat, de aanvoerder. Nou, wie gaat die man dan? Die zal waarschijnlijk naar Robert Muren gaan. Ja, het gaat nu in hoog tempo.
2: Pauwels gaat eruit en Oelers komt voor hem erin.
3: Ja, dat zijn op zich allemaal wel weer logische wissels. Ik ben dan benieuwd of Descott in de punt van de aanval gaat staan. Met Muren erachter of het andersom zal zijn.
2: De aanvoerdersband gaat in ieder geval van Veerman naar Muren. En Muren die mag gelijk gaan verdedigen. Oelers die blijft voorin. En ja, er gaat waardig wat geschoven worden. Want ik zie dat Kuwas nu naar het centrum is gegaan.
3: Ja, en Descott naar de linksbuitenpositie.
2: Oh, dat is wel even wat anders.
3: Ja, volledige verandering in de voorste linie. Daar gaan we zo meteen meer achterkomen. Eerst moet Volendam verdedigen, want Willem II heeft balbezit. Oelis wordt er vrij eenvoudig uitgespeeld aan de linkerkant. Komt die voorzet van de linkerkant er. Oppassen Volendam. Bal blijft hangen in het 5-meter gebied. Afvallend bal dan voor Willem II. In de handen van Roy Steur. Applaus van Rick Ruijs aan de zijkant. Die zal ook wel opgelucht zijn. Want het zag er wederom dreigend uit. 64 minuten onderweg. Volendam leidt nog. Maar het is Willem II dat veel en veel beter zit in deze fase van de wedstrijd.
2: Volendam heeft pas één schot gehad in de tweede helft. Een gevaarlijke bal naar de verre hoek van Pauwels. Een fraaie redding van Didion Heudel. Maar in die kleine 20 minuten die de tweede helft inmiddels oud is, heeft Volendam aanvallend heel weinig weten te brengen. Het is echt Willem II dat aan het aandringen is. Met name na die aansluitingstreffer van Dodeman hebben de Tilburgers de zin in. En zou je toch ook niet kunnen zeggen dat het onverdiend zou zijn als ze misschien wel de gelijkmaker zouden maken in deze fase.
3: Maar Dave Kwakman is binnen de lijnen. De held van menige Volendam supporter. Die is nu bijna aan de bal. Die wordt toch overgeslagen. Leliendal die heeft daar de bal. Balletje naar Descott. Descott komt wat naar binnen. De 5 meter buiten strafschopgebied. Is het Kuwas. Oh. Kuwas op de lat. Kuwas randje 16 meter naar de rechterbovenhoek. En die toucheert de lat. Uit het niet. Mooie actie van Kuwas. Die dus nu in de punt van de aanval staat. En die kreeg die bal dan van die linksbuiten. Anthony Descott. Dat was een aardige actie van hem.
2: Ja, zit je net te vertellen dat Volendam nog niet heel veel heeft te doen. Schiet ze de bal op de lat. Kuwas in de as van het veld. Die is in korte tijd van de rechtsbuiten ineens naar de spitspositie gegaan. En inderdaad, zoals jij ook voorspelde, Muren dus daarachter als een valse spits is komen te spelen. Als Didion Heudel de bal lang speelt. Willem II de bal een aantal keren doorkopt. En uiteindelijk het balbezit houdt aan de rechterkant. Maar Volendam is er bij de les en verdedigd. Maar het is nu wel echt man tegen man gevecht hoor. Voor iedere vierkante centimeter wordt gestreden. Balbezit nu voor Willem II. Maar ook Robert Muren doet zijn verdedigende taak en geeft hem mee aan Kuwas. Kuwas naar Oelers aan de rechterkant. Is alleen. Oelers heeft wat ruimte. Gaat naar de rechterkant. Uiteindelijk die bal over de achterlijn. En een doeltrap voor Willem II.
3: Ja, het is hoog. Maar de aanvoerder van Willem II die daar goed verdedigt. Oelers komt er niet langs. Gaat zelfs door zijn hoeven. En de bal die rolt over de achterlijn. De wedstrijd is wel vermakelijk om na te kijken. Lange tijd leek Volendam de wedstrijd in haar broekzak te hebben. Maar nu door die aansluitingstreffen is er ineens veel spanning. Dat merk je ook op de tribunes. Iedereen leeft enorm mee met dit duel. Ook zoals nu, er is een overtreding op Gibson. Ja, ter hoogte van de middenlijn wordt er snel geprotesteerd. De spelers op het veld, maar ook John Stegeman. Al staat hij ook al bekend als een vrij emotionele trainer. Die laat van zich horen, maar volgens mij is het wel een terechte vrijtrap.
2: Stegeman staat ook bekend als een emotionele drinker. Werd ooit aangehouden met 3 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed.
3: Oh ja, dat was in zijn PEC-schooltijd, hè?
2: Ja.
3: Ja, ik kan me ook eens herinneren, toen was ik als mee met de AZ op trainingskamp in Turkije. En toen zat hij ook lekker aan de borrel. Maar ja, dat mag natuurlijk af en toe wel van. Maar dat viel me toen ook wel op dat hij er niet vies van was. En dat Heracles sowieso al vaker een avondje inlastte met wat drankjes erbij. In ieder geval de technische staf.
2: Ja, in ieder geval, nu ziet hij hoe zijn ploeg met 2-1 achter staat tegen Volendam. Na 67 minuten bal aan de rechterkant bij Oelers. Oelers met zijn tweede actie, dit keer opnieuw buitenom. Voorzet met zijn rechterbeen, komt dan niet bij een ploeggenoot. En Willem II verdedigt, ingooi voor Volendam. De hoogte van het strafschopgebied.
3: Ja, en dat wordt nu de bal wordt gepakt van zo'n pionnetje. Ballenjongens en ballenmeisjes, die zijn er niet meer. Balletje moet je van de pion pakken. En dat wordt gedaan door Oekwoe. Oekwoe gooit de bal weer terug naar Amafor. Krijgt hij de bal weer terug van Amafor. En Oekwoe weer naar Amafor. Zo gaat het een paar keer heen en weer. Dave Kwakman hebben we nog niet gezien sinds zijn invalbeurt. Al staat hij er pas een paar minuten in. Nu heeft hij wel de bal. Balletje naar Leliendal. Dit gaat allemaal in een rustig tempo. Maar wel prima bij de Volendammers. Allemaal op eigen helft. Gaat het balletje opzij naar Nick Verschuren. Die zoekt dan de diepte. Ja, dan loopt Anthony Descott wel. Maar die bal is veel te hard voor hem. En daar baalt hij ook van Descott.
2: Ja, de Verschuren ook. Want die gaf natuurlijk de bal. Willem II wordt opgejaagd nu door Volendam. Dat druk is gaan zetten. Dat leidt dan tot een wat paniekerige bal naar voren. En het balbezit voor Kwakman. Maar die doet dat dan heel lastig. Met een hakje levert hem in. Willem II schakelt om. Maar een glijpartij. En daardoor de bal bij Steur.
3: Oh, dan gaat in één keer een speler van, volgens mij is dat Van Als, die gaat ineens naar de grond. Maar het spel gaat gewoon door. De bal gaat naar Dodeman. Hij dus met de aansluitingstreffen.

0: echt heel veel meters maakt. En dan vooral om achter de bal aan te lopen. Hij heeft nog weinig ballen gekregen van zijn teamgenoten. Moet vooral verdedigen bij Volendam. Als Willem II hem erin brengt in het strafschopgebied. Maar dat uiteindelijk niet tot gevaar leidt. Volendam verdedigt uit. Kuwas kan hem aannemen. Ja, die bal die springt wel heel ver van zijn lichaam af. Het is allemaal niet hoogstaand hoor, deze fase van de wedstrijd. Veel fouten, veel balverlies. Willem II met het balbezit op 2, 23 meter van het doel. En een combinatie, ah, dat gaat ook niet helemaal goed bij Willem II. Daardoor kan Roy Steur de bal eenvoudig oppakken in het strafschopgebied van Volendam. En is de bal in het bezit van de keeper.
1: Nog 20 minuten te gaan in Tilburg. 2 in de voorsprong, Roy Steur neemt zijn tijd. Nu met een verre doeltrap richting Robert Muren. Die komt in eerste instantie niet bij hem. In tweede instantie naar dat Kuwas dat probeert ook niet. Maar dan is het wel Oeles aan de rechterkant die de bal heeft richting achterlijn. Komt hij nu wel met een voorzet. Hij gaat wederom door zijn hoeven. Deze bal wordt geblokkeerd. Bal blijft nog binnen de lijnen, maar wordt dan opgeruimd door Willem II. En is het Oekwoe die daar Gibson Ja die daar verdedigend werk verricht. Bal gaat over de zijlijn en dus de wissel. Dat is Armin Kulum.
0: En die komt erin voor Mounir El Alouchi. De linksbuiten van Willem II. Die aan de overzijde van het veld naar de kant gaat. Dus die moet een behoorlijke ronde nog lopen. En voor hem dus binnen de lijnen Armin Tulum.
1: Tulum. Ja, je schrijft het met een C, maar je spreekt het een beetje uit met een TE. 4 doelpunten heeft hij gemaakt dit seizoen. En hij mag dus nog 19 minuten om precies te zijn meedoen aan dit duel. Beonek met grote passen naar de helft van Volendam. Daar komt hij ook, maar zijn inspeelbasis slordig. Kan Dave Kwakman overnemen, die stond daar op de goede plek. Dan ter hoogte van de middenstip is het Kuwas. Die draait een paar keer om zijn as heen. Moet dan het balletje toch weer terug. Gibson, ja, die ziet dat de ruimte ligt aan de rechterkant bij Christus. Oekwoe die komt wat naar binnen. De snelheid is wel uit de aanval. Maar Volendam nog wel in balbezit. Net buiten het strafschoppengebied. Leliendal met een afstandsschot. Ja. Maar ja, die kunnen we weten niet noteren.
0: Nee, nee. Het ging met hort en stoot in dit ja, afstandsschot. Van denk meter of 3.
1: Doe ik het nou wel of doe ik het nou niet?
0: Hij hield er even in. Uiteindelijk toch geschoten. Maar die bal ging een paar meter voor het doel langs van Willem II.
1: Dat vind ik nog vrij positief.
0: Toch wel weer een kansje voor FC Volendam. Dat de ergste storm doorgekomen is van Willem II na het maken van die aansluitingstreffer. Het is nu een gelijkopgaande strijd tussen twee ploegen. Maar het is wel spannend hoor, deze finale van de play-offs. 72 minuten gespeeld. Volendam staat voor met 2-1 tegen Willem II. Maar het is wel echt een wedstrijd geworden.
1: Ja, en 2-0 is toch wat lekkerder als je dan weer teruggaat naar Volendam. Dan 2-1, tenminste als het deze stand blijft. Dan is er toch nog wel veel spanning, denk ik, aanwezig zaterdag. 1 doelpuntje verschil. Maar goed, we hebben nog een aantal minuten te spelen deze avond. Er zal ongetwijfeld nog wel wat gaan gebeuren. Want het spel golft heerlijk op en neer. Met helaas wel wat meer kansen voor Willem II. Maar Volendam weet er af en toe toch wel gevaarlijk uit te komen.
0: Ja, het is wel zo. Als Volendam nu scoort, dan gooien ze deze wedstrijd wel in het slot,
1: absoluut,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Je zag zojuist met de Pauwels een keertje. Dat was vrij dichtbij. Maar Volendam moet nu vooral verdedigen. Dat doen ze goed met de Amevor en de Oekwoe. En het balbezit voor Kwakman en Leliendal. Net over de middenlijn. Leliendal zoekt naar een teamgenoot. Die vindt hij bij Kwakman toch altijd aanspeelbaar. Nu echt in een controlerende rol bij Volendam. Samen met die centrale verdedigers. Is hij de dirigent geworden binnen de lijnen. Bij de Oranjehemden. Als de bal over de zijlijn gaat. Kuwas naar de grond. Geen overtreding. Balbezit voor Willem II.
1: Is toch een beetje de Noord-Hollandse Frenkie de Jong, hè? Dave Kwakman.
0: Oh, mooi.
1: Ja. Ja. Nee, maar hij heeft een hele rustige manier van voetballen. Je kan hem altijd aanspelen. En als hij de bal heeft, het ziet er nooit gehaast uit.
0: Ja, ik dacht dat Offerhaus altijd was.
1: Ja, misschien is dat weer de Frenkie de Jong van IJmuiden.
0: Ja. Nou, misschien hebben we gewoon twee Frenkie de Jongs binnen de provinciegrenzen nu.
1: Dat zou zeker kunnen. Balbezit, hè, voor Willem II.
0: Ja, zeker. Ja. Achterin bij Beonek, die je met een strakke inspeelpaas daar Devin aan ziet. Maar die glijdt dan uit. Vallen dan wel overnemen met Verschuren. Maar Verschuren, die levert best wel wat bal in deze tweede helft. Nu ook weer excuses naar de Scott, zijn teamgenoot. Ja, Willem II schakelt ook bepaald niet zuiver om. Bal over de zijlijn, ingooi voor Volendam. Kruis die wipt hem even op. Leliendal gaat gooien.
1: Ter hoogte van, bijna ter hoogte van de middenlijn. Daar

0: komt Dave Kwakman. Die kaatst hem prima terug naar Leliendal. Leliendal raakt dan de bal kwijt. Maar Willem II ook weer. Descoort, Kwakman, Kuwas. Dat gaat allemaal even heel snel. Schiet niet op als het gaat om gevaar. Want de bal is op de eigen helft nog. Nu de bal aan de voet bij Kwakman. Kwakman opzij naar Leliendal. Inderdaad, langs de lijn. Daar loopt Descoort de diepte in. Descoort in het strafschopgebied. Kan die met de actie komen? Dat kan die. En een schot. Wederom de paal. Voor de derde keer wordt het aluminium geraakt. Twee keer Descoort, één keer Kuwas. Jeetje, jeetje, jeetje. Deze had er zomaar in kunnen gaan. Prima actie van Descoort. En zie je ook dat het snel gaat. Hij loopt diep. Krijgt de bal van Leliendal. Komt naar binnen Descoort. En dan met de schot richting de korthoek. Alleen de verkeerde kant.
1: En dan vergeet je nog die kans na anderhalve minuut.
0: Ja, die was ook op de paal. Dus twee keer op de paal. Of twee keer het Descoort en één keer Kuwas. Ja. Drie keer het aluminium.
1: Drie keer?
0: Ja.
1: Ongekend. Goede actie hoor van Descoort. Waar je toch echt even zijn klasse zag. Die steekt er echt wel met kop en schouders bovenuit, vind ik hoor, bij Vlagen. Die heeft net even dat extra beetje pit in zich. Dat extra beetje gevaar. Die schiet hem voor de tweede keer deze avond op de paal.
0: Hij is alleen niet zo vaak fit.
1: Nee, dat is dan weer zijn minpunt. Maar ja, daardoor kan hij wel bij Volendam spelen.
0: Ja, dat inderdaad. Want bij Utrecht was hij ook heel vaak geblesseerd. Dit seizoen heeft hij ook heel wat maanden gemist. Want zijn debuut, dat is alweer lang geleden. Dat was in Velsen-Zuid tegen Telstra. En toen scoorde hij er gelijk twee. Maar vlak daarna raakte hij geblesseerd. Lang niet meegedaan. En nu inderdaad toont hij regelmatig zijn klasse.
1: In de Eredivisie vier keer gescoord, waarvan drie keer tegen Telstra.
0: Ja, dat...
1: Telstar-bul.
0: De Telstar-bul.
1: Maar nog niet de Willem II-bul.
0: Nee, Leliendal. Misschien straks. Want eerst is het Leliendal. Die komt naar binnen. Wel naast hem Descoort. Leliendal zelf kapt. En dan raakt hij de bal kwijt. Dan wordt goed verdedigd door Finn Stam. Die doorzag dat. Maar dat zag er weer gevaarlijk uit. Ligt wat meer ruimte, zou je zeggen, voor Volendam. Misschien ook omdat Willem II wat gaten laat ontstaan daar in die achterste linie. Bal helemaal aan de andere kant. Bij de rechterkant. Oeles, de invaller. Hebben we wel een paar keer gezien, nog niet gevaarlijk. Kuwas met een mooi wippertje naar Descoort. Oeh, die komt daar oog in oog met de doelman Didion Heudel. Alleen hij kopt hem niet lekker door.
1: En wat een vrijheid had hij. Hij was aan alle aandacht ontsnapt achterin bij Willem II. Anthony Descoort. Had denk ik zelf ook helemaal niet door dat hij misschien nog had kunnen aannemen. Ja, dit was een simpel kopballetje. Meestal zie je dit van verdedigers. Zo koppen ze hem terug naar hun eigen verdediger. Ja, jij maakt wat gebaren, Erik-Jan.
0: Nee, ik zal even kijken naar Stegenman die aan het praten is met zijn technisch staf waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Kijken of hij nog een soort van plannetje kan smeden voor die slotfase.
1: Wat was dat handgebaar dan?
0: Ja, dat hij daar aan het praten was met zijn collega's.
1: Oh, hij was aan het praten.
0: Ja. Ja.
1: We krijgen wel een wissel.
0: We krijgen een wissel bij Volendam.
1: De man met nummer 99 gaat eruit. Anthony Descoort. Het gaat hem dus niet worden voor hem. Want hij gaat naar de zijkant en voor hem komt Robin van Kruisen binnen de lijnen. Dat ga ik even noteren.
0: Ja, dus Descoort twee keer dichtbij geweest. Twee keer de paal geraakt. Twee keer pech voor hem. Krijgt wel een knuffel van de trainer Rick Kruis. Handjes van de overige stafleden. En dan Robin van Kruisen gaat hij in de punt staan. Die op dit moment wel. Of schrijft Robert Muren waardoor. Ik denk dat laatste Muren in de spits. En dan Kruisen erachter.
1: Ja, je hebt ook Kuwas
0: van Kruisen erachter. Kuwas ook natuurlijk nog. Ja, maar in ieder geval in de aanvallende rol van Kruisen.
1: Ik denk dat Van Kruisen rechts buiten gaat voetballen. Ja. Want Oelers is nu naar de linkerkant gegaan. Ja, het is echt... doordraaien aan alle kanten bij Volendam. Als Oeners naar binnen komt, die speelt dan Kuwas aan. Kuwas wil schieten, maar die heeft geen ruimte. Heeft nog wel de bal in het strafschopgebied van Willem II. Aan de linkerkant wordt naar de zijkant gedreven. Haalt hem eruit naar Kwakman. Die heeft altijd oog voor een medespeler. Speelt hem naar Oeners. Volendam met het balbezit. Via Gibson Ja, de bal weer bij Kwakman. Aan mijn voor. De bal aan de rechterkant bij die invaller. Van Kruisen geeft hem mee aan Oekwoe, maar dat past allemaal net niet. Balbezit voor Willem II.
0: Ja, je hebt wel heel veel voetballers bij Volendam nu in het veld staan. Allemaal vaardige spelers. Maar er moet natuurlijk ook wel geknokt worden in deze laatste 12 minuten. Waarin Willem II deze tweede helft toch een stuk sterker is dan Volendam. Al ligt er nu al ietsje meer ruimte voor Volendam. Dat ziet Oekwoe ook. Diepe bal naar Van Kruisen. Maar dat wordt goed verdedigd door Willem II. En komt Van Kruisen er niet aan te pas. Gaat Willem II weer bouwen aan een nieuwe aanval. Beonek naar Dodeman. Dodeman nog wel op eigen helft. Wordt er goed druk gezet door Leliendal. Balletje weer terug. Nu Beonek naar een van de spitsen. Maar dat wordt uitstekend verdedigd door Nick Verschuren. Tussen twee spelers van Willem II wint hij dat duel.
1: Volendam heeft wel weer grip gekregen op Willem II. Waar ze het moeilijk hadden na die aansluitingstreffer is een kans voor de Tilburgers alweer eventjes geleden. Al hebben ze nu wel de bal. Richting het strafschopgebied gaat Willem II. Volendam verdedigt met man en macht en dat doen ze goed. Uiteindelijk rukzichtloos uitverdedigd. De bal naar Kuwas, maar niet gevonden. Muren pikt dan op. De hoogte van de middenlijn. Muren die toch echt een boel werk verzet hoor, bij Volendam. Die zou ook met gemak achterin kunnen spelen op dit moment. Kleunt in de duels. En dat is wat je nodig hebt op dit moment in deze fase van de wedstrijd. Want jij zegt het inderdaad, wel veel voetballers binnen de lijnen. Ja, je moet nu zorgen dat je deze over de streep trekt.
0: Ja, 3 punten, dat is wel het belangrijkste. Liefst nog met een doelpuntje erbij. Want dan is het denk ik wel over en uit als het gaat om wie deze play-off gaat winnen. Met het vooruitzicht dat je thuis gaat spelen zaterdag. Diepe bal van Roy Steur naar Kuwas. Maar het is Hoogma, zijn persoonlijke bewaker, die dat duel wint. Bal ter hoogte van de middenlijn. Nu komt in de voeten van Dodeman. Wel 2 spelers van, 3 spelers zelfs van Volendam die daar omheen staan. En het is Kwakman die bal dan weet te veroveren. Bal zit dus voor Volendam. Gibson, ja, inderdaad. Uitdraaien. Hij met een crossbal. Hele hoge bal. Ja, die wint hij toch. Robin van Kruijzen, wonderbaarlijk wint hij dat duel. Een beetje aan de zijkant van het strafschopgebied. Balletje ietsje eruit naar Oekwoe. En dan wil hij hem spelen naar Kuwas. Ja, die verwacht hem wel. Maar zijn tegenstander is net wat slimmer.
1: Ja, Kuwas die wil iedere bal in de voet en dan gaan draaien. Nou, dat betekent dat hij nou niet heel actief in de bal komt. Daardoor verspeelt hij hem. Balbezit voor Willem II met Behunek. Die heeft de bal aan zijn voeten. Maar die is toch vooral bezig met iedereen op de juiste plek neer te zetten. Als een soort luchtverkeersleider staat iedereen naar de juiste positie te wuiven. Krijgt de bal nu weer terug van Hoogma. En het balbezit achterin bij Willem II. Lange bal. Door de as van het veld doorgekopt. Maar Verschuren vangt hem op. Speelt hem terug naar Steur, de doelman. Die neemt geen risico. Speelt hem lang. Alleen Volendam, dat kijkt vooral naar de bal. Gaat er niet naartoe, maar ze krijgen hem wel weer in de voeten. Kuwas, die speelt hem dan te ver voor zich uit. Willem II levert weer in naar Oekwoe. Oekwoe in de tweede instantie opnieuw en verplaatst het spel naar de linkerkant. Daar staat nu Oelers. Oelers met de Dodeman voor zich. Gaat naar zijn rechterbeen, vindt de muren. Bal terug naar Leliendal, halverwege de helft van Willem II. Is het Kwakman, Oelers, Leliendal. Volendam laat de bal gaan van voet naar voet. Nu naar Oelers en weer naar Leliendal. Ja, dit is wel verstandig, denk ik, hoor, wat Volendam nu doet. Even temporiseren en vooral Willem II achter die bal aan laten lopen.
0: Ja, mooie hakbal van Oelers naar Muren. Die loopt dan over Muren heen, maar Muren krijgt hem niet bij de diepgaande Oelers. Aardige actie van die rappe aanvallen. Dan gaat de Verschuren naar de grond. Die heeft last van zijn rug. Het spel gaat door met Willem II in de as van het veld. Veel Volendammers daar ook nog. Inderdaad, dat is voldoende. Amavor, die verdedigt daar uitstekend. Is daar woest, denk ik, op de scheidsrechter. Omdat hij niet fluit voor Nick Verschuren. Die kwam toch heel ongelukkig terecht. Beetje op de zijkant van zijn lichaam. Heeft daar last van, wat is het? Van zijn zij, van zijn schouder, denk ik. Ja. De schouder is toch een lastige fractuur als je daarop terecht komt. Kan heel pijnlijk zijn. Hij heeft ook wel even wat assistentie nodig. Maar het is de vraag of Jeroen Manschot dat gaat geven. Eerst die wissel bij Willem II. Jij houdt er dan maar nauwkeurig bij, Stefan. De man van de wissel. Het is niet altijd makkelijk te zien met die nummers op de shirtjes. Die vallen soms in weg.
1: Devin Haan gaat naar de kant en Amin Et Taibi komt binnen de lijn.
0: Oh ja, die scoorde.
1: Mooi
0: ook zaterdag tegen Almere City. Maar zeg wel wat, dat Devin Haan voortijdig naar de kant gaat. Al was hij ook vlak voor de play-offs niet fit.
1: Zaterdag heb je hem ook weer nodig, hè?
0: Die heeft, ja, maar die komt weer terug van een blessure. Dus dat zal er waarschijnlijk ook wel mee te maken. We hebben nog 7 minuutjes te gaan. Volendam staat nog steeds voor met 2-1. Wat gunnen Robert Muren toch nog een doelpunt?
1: Ja, inderdaad. Die zou het zeker verdienen.
0: Het is zijn ene laatste wedstrijd.
1: Ja, dat weten we nu wel zeker, dat dit zijn ene laatste is. En dan zaterdag de laatste als Volendam thuis speelt tegen Willem II. En de vraag is met wat voor uitgangspositie Volendam aan die wedstrijd gaat beginnen. Vooralsnog ziet het er goed uit met die 2-1 voorsprong. En als het zo doorgaat, dan trekken ze hem ook wel over de streep. Want Willem II heeft weinig schoten meer gelost. De afgelopen 20 minuten zijn toch qua kansen echt wel voor Volendam geweest. Met die bal op de lat van Kuwas, op de paal van Descott. Daar heeft de thuisploeg niet heel veel meer tegenover weten te stellen.
0: Nee. Kan je tevreden zijn met deze stand als Volendam zijnde?
1: Dat denk ik wel. Nou, uitwinnen.
0: Ja, maar ze waren zoveel beter in de eerste helft in 1 keer in 20 minuten. was daar weinig meer van over.
1: Ja, maar op basis van de uitslag als je met 2-1 hier weggaat, je had hem ook kunnen verliezen. Dan staat de druk er volop.
0: Ja, maar als je kijkt naar het kwaliteitsverschil zou je zeggen van...
1: De score had wel hoger, ja. Misschien wel moeten uitvallen voor Volendam. Dat wel, maar ze zullen niet ontevreden zijn.
0: Nee. Robert Urmuren raakt daar de bal kwijt. Wel ver op de helft van Willem II. Komt Willem II daar wel gevaarlijk uit. Maar Kipson, ja, met zijn lange benen doet hij dat uitstekend. De middenvelden als verdediger. En dat levert balbezit op voor FC Volendam. Robin van Kruijzen als rechtsbuiten vandaag. Meestal toch als middenvelder. Die speelt de bal terug. En volgens wordt de bal lang gespeeld door Roy Steur naar Kuwas. Ja, die heeft nog niet heel veel ballen onder controle gekregen. De spits, wel mooie actie had hij. Dat leverde een bal op de lat. Nu is het Oelis aan de linkerkant. Strafschopgebied in. Komt hij naar binnen? Kan hij uithalen? Dat kan hij. Vinstam.
1: Beetje ongelukkig, hè, Oelis, nadat hij hier binnen de lijn is gekomen. Tot nu toe nog geen actie die echt volledig geslaagd is van hem. Probeert wel veel. Mm-hmm. Ene keer binnenom, andere keer buitenom. Nu binnendoor. En het schot van hem werd dan geblokt. Past allemaal nog net niet bij de rappe buitenspeler van Volendam. Maar toch houdt hij er met deze actie een hoekschop aan over. En dat betekent ook wat tijdwinst voor Volendam. Want die klok die tikt weg richting de 90 minuten. En dat is allemaal in het voordeel van Volendam.
0: Ja, dat is nog maar eventjes... Totdat het laatste fluitsignaal gaat klinken. Deze hoekschop vanaf de rechterkant indraaien met de linkerbeen naar de tweede paal. De keeper gaat naar de grond, maar kan hem dan net raken met zijn rechter handschoen. En volgens wordt opgeruimd door Van Alst richting middenlijn. Maar daar staat Leliendal. Leliendal naar Gibson. Ja, die met een soort van mooi paasje naar Robin van Kruijzen kan de bal ook controleren. Kuwa staat daar vlak achter uitgezakt als spits. Is het Gibson die de bal krijgt. En dat gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Dat vindt Volendam goed. De tijd dik door. 4 minuutjes nog te gaan. Dus dat komt goed, denk ik.
1: Nou ja, het ziet er goed uit in ieder geval. Oelers wel weer ongelukkig. Nu dan in tweede instantie het schot van Oelers. Die zeilt dan voorbij het doel van Willem II. Gevaarlijk schot van hem. Meter of 22, denk ik. Uiteindelijk hoefde de doelman Didion Heudel niet in actie te komen hier. Maar toch wel weer het volgende kansje.
0: Ja, hij is lekker energiek inderdaad.
1: Dat
0: gaat
1: wel.
0: Niet allemaal goed, maar wel energiek.
1: Ja, en dreigend.
0: Didion Heudel, hij aan de bal ver buiten het strafschopgebied. Met zijn linker schiet hij hem naar de rechtsbuitenpositie. Maar er staat ook een linksback, dat is Leliendal. Die kopt hem weg. En vervolgens gaat de bal wel naar de rechtsbuiten van Willem II. Nick Dodeman heeft al een doelpunt gemaakt. Maar nu stond hij buitenspel, een vrije trap. Dat gaat Roy Steur doen. Die moet helemaal uit zijn doel komen. Dat kost wel wat tijd. We hebben nog 3 minuutjes te gaan. 1 voor Willem II, 2 voor FC Volendam. En Roy Steur neemt alle tijd voor die vrije trap. Legt de bal nog 4 meter verder dan waar hij eigenlijk moet liggen. Vindt de scheidsrechter allemaal goed. Hij denkt, neem die bal maar, kunnen we weer verder.
1: Het publiek is een beetje gaan fluiten, is aan het morren. Want ja, Volendam neemt veel tijd voor deze vrije trap. Die 13 minuten van Ronald Koeman tegen NEC, die zal hij niet halen. Nou, zo'n paar minuutjes zal Roy Steur toch echt wel gesprokkeld hebben vandaag. De doelman van de FC Volendam. En geef hem eens ongelijk in deze situatie. Overtreding gemaakt op Kuwas, halverwege de helft van Willem II. Nou, iets meer richting het doel van Willem II, toch wel. Gevaarlijke plek voor een vrije trap. Indraaiende bal met het linkerbeen. Kuwas is er zelf ook bij gaan staan. En Kuwas kennende, die schroomt ook niet om hem gewoon op doel te gaan poeieren vanuit die positie.
0: Nou,
1: die schiet wel heel vaak vrije trappen gewoon zelf, hoor. Als je denkt, van het moet ook gewoon een voorzet zijn, dan gaat hij toch proberen.
0: Die zal er wel meedoen om als doelpunt van het seizoen. Een lastig hoek, maar wie weet wat hij voor verrassing in petto heeft. Kuwas, nee, hij gaat toch als soort van voorzet richting de tweede paal.
1: Ja, zeg maar.
0: Misschien had hij hem toch stiekem bedoeld als poging op doel. Maar er gingen in ieder geval ook wat spelers die kant op. Blijkbaar heeft de speler van Willem II die als laatste geraakt. Dan mag Kuwas de lange tocht gaan maken naar de linker. Cornerhoek. De bal ligt al klaar. Hij moet hem alleen nog nemen.
1: Ja, toch een bal. Jongen blijkbaar. Ik zie er wel eentje lopen. Maar die mogen die bal alleen maar op de hoedjes nu leggen. Ja. 1,5 minuut nog te gaan in deze wedstrijd. Volendam leidt met 2-1 tegen Willem II. En gaat een hoekschop nemen met Brentley Kuwas. Uitdraaiende bal met de linkerbeen op het hoofd van
0: Amavor.
1: Maar die kopt hem helemaal niet naar het doel toe. Was ook helemaal uit evenwicht. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor Willem II.
0: Ja, Dideon Heudel die zal ongetwijfeld haast maken. Want hij weet een 2-1 achterstand is niet echt ideaal. Om dan naar Volendam te gaan zonder supporters. Want die zijn niet welkom. Net zoals de FC Volendam supporters vandaag ook niet welkom zijn in Tilburg. Dave Kwakman met een diepe bal naar Oeles. Maar Oeles is zeer rap, maar niet zo rap. Is het Beonek die daar de bal heeft.
1: Willem II probeert nog aan een aanval te werken als de laatste minuut loopt van de reguliere speeltijd aan de linkerkant van het veld. Combinatie. Volendam moet achter de bal aan en moet verdedigen. Steur komt en heeft hem. Oh, dat was even grabbelen. In tweede instantie heeft hij hem toch. Zwetsam slippertje van de doelman van de FC Volendam daar. Al is er denk ik gefloten voor een overtreding of buitenspel. Nou, in ieder geval die bal die ligt. Die bal is lang getrapt door Steur. Richting Kuwas. Maar Volendam houdt het balbezit niet. Willem II ook niet. Daardoor neemt Oekwoe over aan de rechterkant. Heeft de Van Kruijsen bij zich. En de extra speeltijd bedraagt 5 minuten. Als Muren de bal heeft. Randje 16. Robert Muren. Kan hij nog iets? Het is de ene laatste wedstrijd met een schot. En Dideon de Heudel redt. En houdt Muren van scoren af. En daardoor blijft het nog steeds 2-1 voor Volendam. Tegen Willem II. De extra speeltijd loopt. 5 minuten nog te gaan.
0: Doet hij mooi hoor. Robert Muren heeft daar de bal. Wacht tot wat loopbewegingen van tegenstanders en medespelers. En dan kiest hij zijn ruimte. Het was een lastige hoek waar hij uit moest schieten. Maar hij produceerde nog een schot. Maar die werd dus gekeerd door de doelman Dideon Heudel. Corner vanaf de rechterkant gaat Kuwas schieten met zijn linkervoet. Er staan toch 5-6 spelers daar op de 5-meterlijn. Komt die bal daar ook? Ja, die komt daar wel. Maar het is de aanvoerder Justin Hoogma die de bal doorkopt. Wederom tot corner. En ik gok, ja, het is Kuwas. Hij mag weer die kant op gaan lopen. Want hij neemt alle standaard situaties in deze fase van de wedstrijd. Er wordt flink gezwaaid door de supporters van Willem II met de sjaaltjes. Zij hopen natuurlijk nog dat er wat gaat gebeuren in de 5 minuten durende blessuretijd. Maar ja, met die lange tocht van Kuwas zit het er alweer bijna op.
1: Ja, die heeft ook wat tijd gesprokkeld in deze wedstrijd. Opnieuw een uitdraaiende corner van de international van Curaçao. Met het linkerbeen komt bij de eerste paal. En dan moet Muren met een kunststukje proberen die bal naar het doel te krijgen. Dat lukt half. Bal over de achterlijn. Kans verkeken voor Volendam. Iedereen van Volendam weer terug. En de doeltrap voor Willem II met Dideon Heudel. De doelman van Willem II. Die hem lang gaat trappen richting een medespeler. Op de helft van Volendam. Gibson, ja, moet verdedigen. Verliest het. Komt hij wel. Balbezit voor Willem II. Dat de dode man probeert te bereiken aan de rechterkant. Leliendal verdedigt uit. Dan moet Kuwas vuile meters maken achter die bal aan. Maar dat is een beetje half druk zetten van Kuwas. Maar de bal weer bij de Tilburgers.
0: Dideon Heudel. Die is heel ver zijn doelgebied uit. Bijna bij de middenlijn. En dan een diepe bal naar het strafschopgebied van Volendam. Daar komt hij ook. Maar Leliendal staat op zijn linksbackpost. Heeft daar de bal. Schiet hem ver naar voren richting Robert Muren. Komt daar niet aan de bal. Is het Willem II die klungelig omgaat met het balbezit. De bal rolt over de zijlijn. Vlak bij de neus van, vlak voor de neus van trainer Rick Kruijs. Handjes in de zak. Hij denkt, deze punten zijn in de pocket. Prima uitgangspositie voor zaterdag. Want er is er maar 2,5 minuut te spelen.
1: Volendam moet bij de les blijven. Als Dodeman de bal heeft, die gooit hem erin. Dan is het Amevor die hem wegkopt. Muren komt tot 2 keer toe half bij de bal. Willem II verdedigt. En uiteindelijk is het Vin Stam die hem dan inbrengt. Steur moet komen. Steur heeft hem. Ja, die keept toch echt een goede wedstrijd hoor. Die doelman van Volendam is ook op tijd uit zijn doel als het moet. Legt hem nu neer, die bal. En speelt hem lang richting Van Kruijsen. Dat is natuurlijk niet de allerlangste van het stel. Die verliest dan ook het kopduel.
0: Heel degelijk, Roy Steur. Maar vond je niet dat hij bij die tegentreffen was uit een moeilijke hoek?
1: Ja, het is wel een goed schot, hoor. Ja, ze kunnen even alle tegendoelpunten wel iets zeggen bij de keeper, hè?
0: Ja.
1: Vond meevallen.
0: Vond meevallen. Ja. Maar inderdaad een degelijke, stabiele keeper, Roy Steur. De stand-in van Kane van Oevelen, geblesseerd geraakt eerder deze maand. Maar Roy Steur had al wat wedstrijden in de benen als bekerkeeper. En nu dus de playoffkeeper van FC Volendam.
1: De bal bij Beonek, centrale verdediger van Willem II. Die staat weer heel druk te gebaren. Die wil iedereen in stelling brengen. Kies voor een bal breed naar Hoogma. Die brengt hem alsnog in. Volendam moet verdedigen met Kwakman. Kwakman heeft dan de bal. Wil gaan draaien. met een lichte overtreding op hem gemaakt. Dan doet Kwakman daar nog even vervelend.
2: Nee, dat is Finn Stam. Die kennen elkaar goed. Van jong AZ.
1: Oh, dat was meer een...
2: Het was een vriendschappelijk klapje in de buik bij Finn Stam.
1: Oh, oké.
2: Ja. Nee, die zullen geen hekel aan elkaar hebben.
1: Nou ja, je weet het niet.
2: Nee.
1: Ik kan me herinneren dat Kelvin Twicht en Milan de Haan ook goed bevriend zijn. Maar de een schopt de ander ook gewoon van het veld, hoor.
2: Ja, maar dat zegt natuurlijk niks over een vriendschappelijke band.
1: Ja. Nee. Dit was inderdaad... vriendschappelijk.
2: Ja.
1: Vrij trap voor Volendam met de keeper Roy Steur halverwege de eigen helft. Gebaart iedereen naar voren richting de hoek. Richting het uitvak waar geen Volendam supporters zitten. Maar Willem II supporters richting het hoofd van Muren die bal. Die komt er niet bij. Bal over de achterlijn gekopt. Ingooi voor Volendam. En Volendam dat lijkt hem over de streep te gaan trekken. Hoor. Met nog een half minuutje te gaan leiden ze met 2-1 tegen Willem II.
0: Ja, en dan nog eens balbezit op de helft van Willem II. Dat kan niet meer misgaan. Het is Amavor die de bal terugspeelt naar Roy Steur. Die zal hem ongetwijfeld naar voren rammen. Dat gaat hij inderdaad doen. En die komt heel ver. Die komt zelfs in het strafschopgebied terecht. Bij zijn collega aan de overkant, Didion Heudel. Die wil dan tempo gaan maken. Die wil nog één keer een aanval inzetten. Maar slordig balbezit bij... slordig balverlies bij Willem II. Is het Gibson Ja die kan overnemen. Die wil richting rechterhoek om tijd te rekken. Dat hoeft allemaal niet. Het zit erop. FC Volendam heeft gewonnen in... Tilburg door doelpunten. En die viel al in de eerste helft van Bilal Cheek en Henk Veerman. Het leek even dat Volendam de wedstrijd onder controle had. Dat ze vrij eenvoudig deze wedstrijd zouden winnen. Maar dat gebeurde dan niet. De tweede helft toch een heel ander spelbeeld.
1: Ja, Nick Dodeman met de aansluitingstreffer voor Willem II. Daarna was het lastig hoor voor Volendam. Moesten ze volle bak verdedigen. Ja, toch ook wel de kansen gehad om die wedstrijd nog verder uit te bouwen. Een schot op de lat van Kuwas, een schot op de paal van Descott. Die gingen er niet in. En daardoor blijft het 2-1 voor FC Volendam. En hebben ze een goede uitgangspositie voor zaterdag. Dan is de return in Volendam tegen Willem II.
3: Dankjewel, Stefan Brandhorst en Erik-Jan Brinkman vanuit het Koning Willem II stadion. En die wedstrijd komende zaterdag is uiteraard live te volgen op NH Radio. Aftrap is om 8 uur en de uitzending begint om 7 uur.

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Zaterdag, een extra NH Sport vanaf 7 uur. Hier op de radio bij NH.

0: I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Even een nieuwsberichtje tussendoor. De grote brand op een bedrijventerrein in Andijk is onder controle. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. De melding van de brand aan de Handelsweg kwam iets na zessen binnen vanavond bij de hulpdiensten. Er was niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak, maar werd wel opgeschaald naar zeer grote brand. De veiligheidsregio had de zaak rond 7:15 onder controle, maar er blijven wel een aantal brandweerwagens noodzakelijk om daarna te blussen. Keren wij weer terug bij het voetbal, want morgen zijn er opnieuw play-offs. Dan om een ticket richting Europees voetbal. Ajax kent behoorlijk wat personele problemen in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Soetelo, Tomiyasu en Itakura, drie verdedigers, allemaal niet inzetbaar tegen FC Groningen. Halve finale is dat van de play-offs om Europees voetbal. En Amsterdammers zijn desondanks gemotiveerd om die play-offs wel winnend af te sluiten en daarmee zich te plaatsen voor de voorronde van de Conference League. Vandaag was de persconferentie. Laten we even luisteren naar Ajax-trainer Oscar Casilla.
1: We are frustrated because we could end in a different way, but it's what I said, that they have to think that they are privileged people playing for Ajax. We are privileged working here. The big objective is done, but now we have another objective that maybe it's smaller than to play the Champions League, but it's a good opportunity to fight for a title in Europe if you qualify. So I think there are enough things to analyze and to think that everybody will be focused and will be ready for the games.
0: Ja, Corsia was dat de trainer van Ajax. Die zegt dat Ajax natuurlijk gefrustreerd is en dat het ook anders had kunnen lopen allemaal in de competitie. Maar het is desondanks een voorrecht om voor Ajax uit te komen en te strijden voor Europees voetbal, ook al is het geen Champions League voetbal. Zaak is wel dat Ajax zich kwalificeert. En zegt Garcia, we zijn wel klaar voor deze twee cruciale wedstrijden. En de Spaanse trainer kreeg op de persconferentie ook nog veelvuldig vragen over zijn toekomst in Amsterdam. Hij heeft nog een contract tot 2027. Is dus de derde hoofdtrainer van Ajax in één seizoen, na Heitinga en Fred Grim. En naar eigen zeggen is Garcia echter niet met zijn eigen toekomst bezig.
1: I don't think about this because I want to only focus on reaching the objective to play in Europe. I will sign now not to be in Ajax 1 if we reach the European football. So you can imagine how important is my future for me. So I don't care. I don't care about my future. I care about Ajax playing in Europe. So I would sign now not to be the coach next season if we qualify to conference.
0: Ja, hij zegt dus eigenlijk, ik hoef geen coach te zijn als Ajax, maar volgend seizoen de Conference League haalt. Dat is het allerbelangrijkste. Mijn toekomst, daar gaat het niet om. Het gaat om Ajax en de toekomst. Die wedstrijd morgen begint ook om 7:15. En die wedstrijd kun je volgen via ons liveblog in de app en op onze site. Als we even kijken naar de tegenstander van Ajax, FC Groningen. Die kunnen in de wedstrijd tegen de Amsterdammers in elk geval niet beschikken. Of nou, dat is nog een vraagteken of Marvin Peersman inzetbaar is. Belgische linkervleugel heeft klachten overgehouden aan het met 2-1 gewonnen duel tegen Heracles. En trainer Dick Lukien kan sowieso geen beroep doen op Younes Taha, die is geschorst, en de geblesseerde Steyer Racing en Oscar Zawada.

0: laatste plaat in deze extra uitzending van NH Sport was van Uncle Cracker met Follow Me. Dadelijk na het nieuws van 9 uur gaan we lekker verder met de NH Muziekmix. Morgenochtend vanaf 6 uur is Pieter Kokker uiteraard weer. Morgen dus ook Ajax tegen FC Groningen in het Volendamstadion te volgen via ons liveblog in de app en op de site. En zaterdag natuurlijk de return FC Volendam Willem II vanaf 7 uur live op NH Radio. Het vertrekpunt van Volendam is goed, want Volendam won vanavond in Tilburg met 2-1 van Willem II. Fijne avond.
1: Hij gaat richting de achterlijn, voorzet met zijn linker, lage voorzet. Dan is het uiteindelijk voor het binnenschieten in twee. In instantie op de paal. Oh, wat een kans voor Volendam. Nu ligt er wat ruimte voor Willem II. Is daar allemaal voor die kan verdedigen. En een schot. Bamba die schiet over de grond. Maar ook een prima redding van Roy Steur. Cool, ziet de 16 in. En hij schiet hem binnen in de lange hoek. Het is Volendam dat op voorsprong komt tegen Willem II. Na 12,5 minuut. Het gaat weer fout in de opbouw bij Willem II. Veerman nog speelt de doelman. Is het tweede.
2: Ja!
1: Henk Veerman met de 2-0. 17e minuut. Volendam op Rozen. Wat doen ze? Willem 2 pijn. Voorzetje richting tweede paal. Die komt. Daarbij Haan. Die kan uithalen. Prima redding van Royster. Dodeman er vandoor. Gaat schieten.
2: Oei, oei.
1: Het doelpunt voor Willem 2. De aansluitingstreffer. Het is 1-2.
2: Moeilijk boek inderdaad waar hij uitscoort. Ja, dit geeft natuurlijk de supporters veel moed.
1: El Alucci, punt 16, gaat naar zijn rechter. Uiteindelijk komt er dan een schot. Nee, Volendam moet nu echt bij de les blijven. Voorzet vanaf de rechterkant. Het piept en het kraakt bij Volendam.
2: Maar Wilson 1-1 zou je zeggen. Kom naar binnen, uithalen. Wat doet hij?
1: Geweldig schot van hem richting de verre hoek. Ik dacht even, dat wordt de 3-1 voor Volendam.
2: 5 meter buiten strafschopgebied is het Cubas.
1: Oh. Cubas op de lat. De aanvallend bal dan voor Willem 2. In de handen van Royster. Applaus van Rick Ruijs aan de zijkant. Die zal ook wel opgelucht zijn. Maar het zag er wederom dreigend uit. Descott in het strafschopgebied. Kan hij met de actie komen? Dat kan hij. En een schot. Wederom de paal. Voor de derde keer wordt het aluminium geraakt. Als Muren de bal heeft. Randje 16. Robert Muren. Kan hij nog iets? Het is de ene laatste wedstrijd met een schot. En Didion de Heudel redt. En houdt Muren van scoren af. En daardoor blijft het nog steeds 2-1 voor Volendam tegen Willem II. De extra speeltijd loopt. Het zit erop.
2: FC Volendam heeft gewonnen in Tilburg.
1: 2-1 voor FC Volendam. En dan hebben ze een goede uitgangspositie voor zaterdag. Dan is de return in Volendam tegen Willem II.
3: Ik ben Carina uit Schorl.
4: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Ivo uit Hilversum.
6: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
7: Ik ben Rosa uit Volendam.
8: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
12: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
11: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: NH,
3: non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor SC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen SC Volendam en Willem II. Zaterdag, een extra NH Sport vanaf 7 uur. Hier op de radio bij NH.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
7: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
6: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: top 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
1: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker blij.
0: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
3: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5, hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij N.H.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: top 50.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Ja, dan gaan we deze zeker horen. Do you believe
1: in life after love? Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
2: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker blij.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5 hier op de radio.
3: Heerlijk.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven,